0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de oververhitte chemische tank in de Amerikaanse staat Californië is een scheur ontstaan, waardoor de kans op een explosie mogelijk kleiner wordt. Toch blijven er zo'n 50.000 omwonenden voorlopig geëvacueerd. In die tank zit methylmethacrylaat dat gebruikt wordt voor de productie van plastic. Door een chemische reactie liep de druk in de tank de afgelopen dagen gevaarlijk op. De brandweer houdt de tank daarom koel om een explosie en giftige rook te voorkomen. Er zijn nog geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Er zijn afgelopen avond zo'n 120 asielzoekers van het aanmeldcentrum in Ter Apel naar Groningen gebracht voor noodopvang, omdat er voor hen geen plek was. In congrescentrum Hanzeplaza staan tijdelijk 175 bedden klaar. De asielzoekers gaan in de ochtend weer terug naar Ter Apel. Het Rode Kruis deelde opnieuw maaltijden uit aan wachtende asielzoekers. Het COA heeft dringend behoefte aan extra opvangplaatsen, maar er hebben zich nog geen nieuwe gemeenten gemeld om het probleem te helpen oplossen. 8 Arabische en Islamitische landen hebben flinke kritiek geuit op de Israëlische minister Ben-Gvir. De ophef ontstond na zijn beelden waarop vastgehouden flotilla-activisten publiekelijk worden bespot. De 8 landen zien dat als vernedering en schending van het internationaal recht. De activisten wilden humanitaire hulp naar Gaza brengen. Enkele van hen zeggen tijdens hun detentie te zijn mishandeld. Nederland en nog andere landen hebben Israël al aangesproken op de behandeling van de activisten. En er zijn afgelopen dag bij incidenten in recreatieplassen in Overijssel en Limburg 2 mensen overleden. In het Limburgse Well verdween een Duitse zwemmer van in de 20 onder water in het Leukermeer. Na een grote zoekactie werd zijn lichaam later teruggevonden. In het recreatiepark het Hulsbeek in Oldenzaal overleed een bezoeker na een melding van een drenkeling. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar hulp was tevergeefs. De politie gaat in beide gevallen uit van een noodlottig ongeval. Het weer, het is helder en droog bij zo'n 9 graden in het noorden tot 13 in Zeeland. En met name in het noorden en westen is er kans op mist. Het waait bijna niet. Overdag wordt het weer zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Markt Radio.
3: Multikleurrijke radiostation Markt.
2: Markt.
4: Als onvoorzichtige ondernemer kan je bij iedere willekeurige omroeporganisatie een advertentie plaatsen. Maar bij Markt spelen loyaliteit, kwaliteit en vooral de effectiviteit een zeer belangrijke rol in ons reclame- en sponsorbeleid. Adverteren bij Markt is doel. Bewust kiezen voor meer omzet en bekendheid. Bel met 020-6799-665. Markt, een status apart. Reclame maken is een vak. En bij ons al lang voor 1984. Geen grap. Creatieve en interactieve radio uit het hart. Wees welkom bij Markt.
3: Markt in Amsterdam.

Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de oververhitte chemische tank in de Amerikaanse staat Californië is een scheur ontstaan waardoor de kans op een explosie mogelijk kleiner wordt. Toch blijven er zo'n 50.000 omwonenden voorlopig geëvacueerd. In die tank zit methylmethacrylaat dat gebruikt wordt voor de productie van plastic. Door een chemische reactie liep de druk in de tank de afgelopen dagen gevaarlijk op. De brandweer houdt de tank daarom koel om een explosie en giftige rook te voorkomen. Er zijn nog geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Er zijn afgelopen avond zo'n 120 asielzoekers van het aanmeldcentrum in Ter Apel naar Groningen gebracht voor noodopvang, omdat er voor hen geen plek was. In congrescentrum Hanzeplaza staan tijdelijk 175 bedden klaar. De asielzoekers gaan in de ochtend weer terug naar Ter Apel. Het Rode Kruis deelde opnieuw maaltijden uit aan wachtende asielzoekers. Het COA heeft dringend behoefte aan extra opvangplaatsen, maar er hebben zich nog geen nieuwe gemeenten gemeld om het probleem te helpen oplossen. 8 Arabische en Islamitische landen hebben flinke kritiek geuit op de Israëlische minister Ben-Gvir. De ophef ontstond na zijn beelden waarop vastgehouden flotilla-activisten publiekelijk worden bespot. De 8 landen zien dat als vernedering en schending van het internationaal recht. De activisten wilden humanitaire hulp naar Gaza brengen. Enkele van hen zeggen tijdens hun detentie te zijn mishandeld. Nederland en nog andere landen hebben Israël al aangesproken op de behandeling van de activisten. En er zijn afgelopen dag bij incidenten in recreatieplassen in Overijssel en Limburg 2 mensen overleden. In het Limburgse Well verdween een Duitse zwemmer van in de 20 onder water in het Leukermeer. Na een grote zoekactie werd zijn lichaam later teruggevonden. In de recreatiepark het Hulsbeek in Oldenzaal overleed een bezoeker na een melding van een drenkeling. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar hulp was tevergeefs. De politie gaat in beide gevallen uit van een noodlottig ongeval. Het weer, het is helder en droog bij zo'n 9 graden in het noorden tot 13 in Zeeland. En met name in het noorden en westen is er kans op mist. Het waait bijna niet. Overdag wordt het weer zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.

misschien. Heel misschien is het voor u overbodig. Maar voor onze one of diehard marktvertrouwelingen en vooral tegen de eeuwige twijfelaars zeg ik het toch. Met de weinige reclameinkomsten kunnen wij ons vooralsnog geen topdirecteursalarissen permitteren. Wel de hoognodige onkostenvergoedingen, premies of commissies. Voor de zoveelste keer maken wij bekend dat Mart niet structureel wordt gesubsidieerd. Wij draaien voor 100% en met bijzonder veel trots op eigen kracht. Zelfsupport dus. Met uw dankbare en onbaatzuchtige donatie betalen wij de huur, gas en licht, inkt, printpapier, de schoonmaker, versnaperingen, onderhoud van onze website, verzekeringen, KPN, Vodafone, Ziggo, koffie, water, suiker, melk en thee, vervoer en internetabonnementen. De grootste hap gaat naar de zo belangrijke zendtijd. Want dat is zeer noodzakelijk om wederzijds en voornamelijk informatief in verbinding met u te zijn. Indien u doneert en meer transparantie van ons verwacht, krijgt u op verzoek en op afspraak meer toegang en inzage tot onze administratie. Ons motto is: niet het vele is goed, maar het goede is ons veel. Ook dit is Mart. Interactieve communicatie uit het hart. Creatief, verrassend en spraakmakend. Sinds 1984. En dat allemaal met een enorme dosis aan doorzettingsvermogen. Ope, minanga yusago chibiri. Teno tomorrowi. Mart. Betrouwbaar. Dienst en vooral dankbaarheid. Nu en als het aan ons ligt, voor altijd.

0: langer dan 40, 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de oververhitte chemische tank in de Amerikaanse staat Californië is een scheur ontstaan, waardoor de kans op een explosie mogelijk kleiner wordt. Toch blijven er zo'n 50.000 omwonenden voorlopig geëvacueerd. In die tank zit methylmethacrylaat dat gebruikt wordt voor de productie van plastic. Door een chemische reactie liep de druk in de tank de afgelopen dagen gevaarlijk op. De brandweer houdt de tank daarom koel om een explosie en giftige rook te voorkomen. Er zijn nog geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Er zijn afgelopen avond zo'n 120 asielzoekers van het aanmeldcentrum in Ter Apel naar Groningen gebracht voor noodopvang, omdat er voor hen geen plek was. In congrescentrum Hanzeplaza staan tijdelijk 175 bedden klaar. De asielzoekers gaan in de ochtend weer terug naar Ter Apel. Het Rode Kruis deelde opnieuw maaltijden uit aan wachtende asielzoekers. Het COA heeft dringend behoefte aan extra opvangplaatsen, maar er hebben zich nog geen nieuwe gemeenten gemeld om het probleem te helpen oplossen. 8 Arabische en Islamitische landen hebben flinke kritiek geuit op de Israëlische minister Ben-Gvir. De ophef ontstond na zijn beelden waarop vastgehouden flotilla-activisten publiekelijk worden bespot. De 8 landen zien dat als vernedering en schending van het internationaal recht. De activisten wilden humanitaire hulp naar Gaza brengen. Enkele van hen zeggen tijdens hun detentie te zijn mishandeld. Nederland en nog andere landen hebben Israël al aangesproken op de behandeling van de activisten. En er zijn afgelopen dag bij incidenten in recreatieplassen in Overijssel en Limburg 2 mensen overleden. In het Limburgse Wel verdween een Duitse zwemmer van in de 20 onder water in het Leukermeer. Na een grote zoekactie werd zijn lichaam later teruggevonden. In het recreatiepark het Hulsbeek in Oldenzaal overleed een bezoeker na een melding van een drenkeling. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar hulp was tevergeefs. De politie gaat in beide gevallen uit van een noodlottig ongeval. Het weer, het is helder en droog bij zo'n 9 graden in het noorden tot 13 in Zeeland. En met name in het noorden en westen is er kans op mist. Het waait bijna niet. Overdag wordt het weer zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
2: SLM BY 107.9, it's ready to take off. Cabin crew, please take your seats.
3: Ook dit programma is een aanbieding van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM. Flying on trusted wings.

0: 1976. Een wereldhit voor de legendarische Stevie Wonder. Uit zijn even legendarische LP toen. Songs in the Key of Life. En luisteraars, tegenover mij zit een muziekspecialist. Hij is mijn gast vandaag, de heer Henk Saruku. Ik ken hem niet anders dan muziek en nog eens een keer muziek. Alhoewel ik heb gehoord dat hij ook heeft gevoetbald en in het binnenland heeft gewerkt. Maar nu staan we morgen voor achter Pocutori, Henk. Vertel ons, discotheek in, discotheek uit, platenwinkels in, platenwinkels uit. Watermolenstraat, sterker nog, je hebt ook pokus voor mijn moeder verkocht. Dus daar gaan we nooit bezig, maar Henk, man. Mooi, vertel.
1: Wat mooi PC. Mie ben pleibal.
0: Ja?
1: Mie vindt dat mie de redelijk pleibal. Amansan sap dat mie ben pleibal na etje rust.
0: Oké.
1: Okay. Dus die mie kan Holland daarin, dus de apparatuur zijn mie ben abi.
0: Mm-hmm.
1: Dan mie zeer, dan etje tek den
0: over.
1: Tek den over, dan etje begin draai. Na later met lazy, dus is in de abassana nieuwsu, lek van ja ben nou via social media. Tak etje schrijft door een nationaal, etje play voetbal.
0: Tuna voor ons,
1: we play die tuna, maar minister na van daaruit a go in nationaal team voor ze nang. Maar dat mis abtak a play, want to interland.
0: Oké. Okay.
1: Maar minister ben sabe in singi, dus Jimmy, samen is het abwaus. Is een fors in een maxi single bij kon toch?
0: Ja.
1: En Faboy ben een baga Rotterdam bij pers de single. Als een man. Maar bij dat kruiskade man. Frisse. Frisse.
0: Zo. Luisteraars, hij is even bezig, hè?
1: Ieder bezig. Ja.
0: Maar goed. Kruiskade bij pers, pokoe. Frisse.
1: Frisse bij een label toch? Frisse namen zijn eigenlijk beginners. Dus ja, dus regelmatig zijn dan muziek uit, voornamelijk de maxi-single. Apisena Dami Bero, kan een raf. Na een bakken Albert Kuip erop, is er dan woeie bij een pokoe, een keer meneer Pengel, ben Abin.
0: Mm-hmm.
1: En dus, na frisse bij waka, den oude maxi-single van Caribbean Combo.
0: Okay.
1: Na een album voor Caribbean Combo, na frisse, op de rechter.
0: Mooi.
1: Weet je.
0: Maar Poku in Jolibi betekent wel heripi, ook toen je meer. Ik vond de muziek niet op Trasani, eerlijk gezegd. Trahobis nog, hè?
1: Want je barif niet. Maar joh, dus de meer soms iets tegen me, dat de man is abete wat LP, dat oh, minne sabi. Minne ben sabi, want aan alle Poku ben door.
0: Nee.
1: Weet je, maar joh, nou, man is op dat je wel een platenwinkel uit. Dus dat smeer je.
0: Best ribbon ding.
1: Smeer de man, tak lukou a nyua opo drap.
0: Mi bestribe, a mi lo poku, mi collect, no a commander natuurlijk, download en vinden plaats, internet en jepu no. Maar you, de altijd op de hoogte, want zo lees me hier, je verteer, het is suma gwe, suma koniu, wie? De laatste nieuwkomers en heen gegaan, wie?
1: Vorige week, a Braziliaan, Jao Gilberto, maar ben de bossa nova man, if you look up, je moest vinden wang poku feng Jao Gilberto, ama schrijf man lo, zelf na inschrijf maiske nada of na desafinado. Maar in elk geval, hij was een van de grote. Dus als het gaat om Brazil. Maar ik wist nooit dat hij uit Bahia kwam. Want Bahia, Salvador, dat na bakermaat eigenlijk voor Blaka Brazilië. Drape den Blaka Malai. En de manati avwan herwiki pe minisavna in juni of juli pe alasma ewerweti. Alasma ewerweti en desma egwata wan liba drape dat eme go jiden den gode de me sin tien kruyara dus zonder motor de me poes den dus alame pote nyang na kandra froktu vers froktu dat eme
0: biggie
1: happening alle jari ade rap in Bahia en Gilberto Gil naf Bahia, Sarara.
0: Okay.
1: Seba poku toch, Sarara. Gilberto Gil nafu. En een man sa de man voor waar last, die de man lanceren van bericht dat pele dede. Terwijl, na een man sa eigenlijk, dus we wijk af gaan naar voetbal.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Een man sa eigenlijk bij ontferming schreef over Pelé, die al wijk af voor Zweden en zo naar die Chili. En Pele was 17, maar wordt op 18 jaar. En Amasa be ontfermen, ze heeft over Pele, want Amanat ben de nummer 5 of nummer 6. Zozimo.
0: Oké.
1: Okay. Dus je schrijft me gewoon Zozimo. Maar Braziliaan in Portugees de mijn karaman Zozimo. Amanat ben een soort kuif. En apisen. En apisen dat die. Alles maar bij wana kuif. Bijna.
0: Pelle bij Abba kuif toe.
1: Abba bij Abba kuif. En wat is hem bij Pirmi en dat is jij.
0: Onaf dat bij Pelle teka kuif.
1: Naf dat bij Zozimo.
0: En Amanat bij Pleibau toe.
1: Ja, dus ik kan lukken op internet tegen Zozimo. En Zozimo, konasernang, en Michama nasernang, aman konanga Bangu.
0: Okay.
1: Aman bepleji Bangu, en Bangu ben de wan ploeg uit Salvador, Bahia, en aman konasernang, aman be de falkru, ter Brazilian ploeg be konasernang. Mine gaskoro, me go spijbel, me go lukupe de meitang, en aman be tan furu na hotel Lasli Watermolenstraat.
0: Oh.
1: Nan be liba konbek ba.
0: Watermolenstraat, alle da bakasie, dat veel ons aan het gebeur.
1: Mi be drape, mofo doro, me go wakti de man, dan me tjade man go koiri.
0: Oké.
1: Me tjade man, dan tjade man go play, dan mi knapa doro sei. Dus wansan in bewan, de man be akti de man banderantes, dus dat na fraga.
0: Okay.
1: Fraga van club, dan a trui, dan a man be Jimmy. Dus, maar tijdens de wedstrijd ben ik daar. Daarmee tegen chauffeur dat kan man niet zeggen, maar ik ben kan ik maar 16, 17 jaar.
0: So.
1: Dan ben ik aan de man. Maar een man dat hij eigenlijk, een man dat deed.
0: Een man dat deed, maar de man verwarring.
1: Wang, maar een Braziliaan, een Amerikaan station lanceer een bericht.
0: Oh.
1: Dan een Engels dagblad, die Observer, teken een bericht Abra. Dat een man had potent op social media toe.
0: Okay.
1: Maar pelle de gewoon.
0: Ja, maar pelle bij hem moeilijk, gezondheid, hebben ze ziek of niet?
1: Een man bij ziek, ja.
0: Ja, maar de VNO's.

0: Amande van onze berichten, Samishi. Want in Brazil schreef je, je moest gaan vanuit dat if pillen deden werkelijk.
1: Biggie jongens.
0: Manten alle kranten die als voor pagina pillen gooien.
1: Zo.
0: Weet je, maar dat is het. Dus dat na Zosimon. Zosimon tap 80 jaar en amman kon deden. Amman ben een probleem naar een ati.
1: Mm-hmm.
0: En amman troon weer het kampioen toe lees toe. Maar ja, hij is niet zo bekend geworden als pillen. Als pillen zijn tang fascin alle geheugen. Maar in elk geval, Joe Gilberto, naf. Naar Bahia toe.
1: Oké, okay, we vinden een poko. En volgens mij leveren een bijdrage in een poko. Dus toe komt Loekwerf naar Eng. Ja.
0: Ja. Namens Telja. Ja.

0: Boguio. Maar blijft even mooi. Astro Gilberto en Shao Gilberto.
1: Shao Gilberto, man en vrouw.
0: Ja, en Stan Getz op saxofoon.
1: Op saxofoon, ja.
0: Oké.
1: En ik is van app moto naar Oman. No, dus dichtbij Saudi-Arabië. Dus, en dus nou een sa. Na sang de luisteraar Sabi te midden uitzenden. Lekker anonieme columnist.
0: Oké.
1: Okay. En vanuit Oman.
0: Terapeutang?
1: Nee, dus vanwege een roko adrape no.
0: Oké, oké.
1: Dus hij is een odikon. En nou was sa, mino go karen neng. Te wan dee te intro of koe na uitzenden. Sa karen neng. Maar, en Dave Bartolomeo, dat kon dit toe, dat ben de oma. De meeste platen die Fats Domino heeft uitgebracht, daar stond zijn naam erop. Als componist of als arrangeur. En Dave Bartolomeo is vorige week overleden. Hij was ook afkomstig uit New Orleans. Dus die regio waar ook Fats Domino vandaan kwam. Dus. En wat bekende poko's aan man schreef hij van ons mina 3 nights a week.
0: Oké, dan hoor ik even.

0: three nights a week. You leave me alone.
1: Was de tijd zo single van Marie Simis af single voor Vest Domino's met de 1 minuut 49.
0: Ja, die shadow doen.
1: En dat shadow hij.
0: 1 minuut 54, ja.
1: Voilà, dat heb ik maar. De man is shadow ook vaak.
0: Mooi.
1: Mooi, ja.
0: Terwijl, hoe bedraai je brasje een poco dat man? Het is ook fataal mooi. Hoe is er aan het
1: Ja,
0: mooi toe.
1: Ja.
0: Maar Portugese mooi. En Frans taal, nou, mooi taal toe.
1: Taal toe.
0: En dan was hij een patois.
1: Patois.
0: Ah ja, ook toe mooi. Dus, ja, de Frans wang.
1: Ja, naar de Frans Afrika. Mm-hmm. Dus de Frans blakama is ja. Patois. Dus ja. Haiti, mm-hmm. Haiti en Congo,
0: mm-hmm.
1: De Marati, de maat etaka patois. En mi fena mooi, mara a Portugees, mm-hmm. A Braziliaans Portugees.
0: Dat mooi.
1: Dat namang, a mana tjasol nini.
0: Oh.
1: Maar te wan Portugees, soms mijn middenaar Portugees en mijn buurvrouw zijn Portugees. En schrijf het hij met een Braziliaan Portugees. Mooi moro a Portugees voor in. Als mijn tijd met een Portugees Brazilero. Muito sol. Muito sol. Ook vaak mooi taal.
0: We zoeken naar een man samen met Portugees. Of Portugees, no? We zoeken. Als je vier tak je naar man of vrouw. Bel op je zo in na uitzending weer. Heb je die gerd op mijn man? Zang naar de fans wie door.
1: Misa woman, takabras, want fossi ibe abde man, nou wat er zei. Bijna mi teka stap dat toe, want mi bon guabrasel. Maar zo mi mame praxe.

0: dus dan werk ze tak nomo jafro voor die de skuna be konto
1: dus be borogwe
0: nee ik ben kan gwa ne skuna mai abi vro kata pa boto mara khoro be gotak den brazilian te wat pa boto de mai lancer san go ni stinto
1: oh nee
0: dus ik ook lo verkeerde mooi met abi dito maar mi sa man san go na brazil nanga skuna ube kane skuna de man ga skuna en de man be takatan sa week
1: Langa mi no yera sara na mandis, mi maxi fa fe yon operasyon. So ube ka
0: hen. Brasyon Cameron. Ama yeah. Na bra.
1: Ade?
0: Ade.
1: Langa mi no yere.
0: Ade brasyon. Ama te takatal. Ama be de one of the man tu.
1: Segwe. E ko iri gron tapa lon tu.
0: Ne ma manat sa brasyon. Ama sa ba kultur of the Brazilian tu.
1: Ok.
0: Asab den.
1: Langa mi no
0: yere. En ibe ab week dat na wan brara fu ane mariyonsel. Ma te takapoto jisik falek tu. Ma te libin ser nano. Dus je want to leren a taal. Maar inderdaad, nou een mooie taal. Maar je kan draaien. One story eigenlijk, zou ik vinden, ook te belangrijk. Dus zodra je in juli het door, hè, dus een week af, dan mijn gedachte ik go naar een bepaalde proces in a, dus na minder dan Afrika den blanke Amerikaan, dus de Afro-Amerikanen, omdat misschien van den conflicten is ontstaan, dus tijdens 1 juli, en er is een bepaalde muziekstuk wat soul poko pensernas maar dans ik vaarlijk voor netapo en nog steeds. En ik neem het elke keer neem ik het mee wanneer ik in de ochtend uitzenden moet zijn. En dan wil ik het verhaal van vertellen, maar ik ben er nog niet aan toegekomen. Maar ik ga nog even geheim houden. Het heeft passende vergelijkingen met Fa a 1 juli tori. Tik in wenden. Dus a 1 juli taki amwale groepen san deso, san deso. De mabe me kwam poku tu mamino. Karanen fa poku. Wat lo bekende man, mijn afkaren toe, want mij documentatie van, voor kon wat en voor verter over apoku dat die.
1: Oké.
0: Dus de centro, de som conflicten zijn psa, na uno vooral jas in Amsterdam, tak dat vind dat hij dat na ab, dat abrecht, of dis abrecht voor doet dat die precies zo de man ben, de na wan sani, de man op een bepaalde blakke sani in Amerika, tangalanga trama begin gwe, trama, santja feti. Onderling. Apoku kong. Apoku kador. En Yusref abapoku.
1: Zo.
0: Yusref abapoku.
1: Maar zei uno wan draaien, uno ino wan ete?
0: Omdat mi wan draaien manteng.
1: Oké, dat we wachting.
0: Ino wan de uitzending.
1: Moende manto ka wachting?
0: Moende mo tjaren aai.
1: Oké.
0: Maar isap suma deretu.
1: Ja.
0: Suku wan poku voor de Madlets. Want dat mi wan tjaren. De Madlets.
1: Bekende groep dat we toe, ja. Met Let's, terwijl je takkie met zoeken.
0: Jay Williams, dat na voorzanger.
1: Ja, en soort pokoe mee kan vinden. Maakt niet uit, soort wang?
0: A bekende wang. You sabba bekende wang, want you must abeng minuma konen tapu.
1: Met Let's, minuma fin, not if den jano, no kan de mina toetsen boe in.
0: Oké.
1: Nou, me she won Met Let's, jama mina sabbef na ding. Ko tesi evef na wang. Nee, dit is niet de scotori.
0: No. De man is bij de tapas tekst toe.
1: Oké.
0: De man met de tapas tekst label. Maar J. Jerry Williams, dat ben daar voorzanger voor de man.
1: Ja. Luister, als u thuis zit, je na pokoman, je verzamelt toe, je want takip chip pokutori na onu, dan mag dat hoor. J. Jerry Williams.
0: Gary Williams. Gary. Amanat dede, wacht die.
1: Wat een leuk was voor Poku, na zo lees hoe je kan achtergrond je lukt. Zo is
0: het.
1: Je lees hoes.
0: Mie lees hoes. En daarom, dus mino up next naar YouTube eigenlijk. Omdat mi wani, if mi voor Poku, mi moest abatasbare in mi anu. Dus laatst mis, en volgens mij, de meeste van de disc jockey boys know, de jongeren. De man is gewoon aan CD moro servito. Je neemt toch?
1: Nee, de man is ook aan een stick nou.
0: De man is ook aan een stick.
1: Ja, klopt.
0: Ik begrijp een apparaat, alles aan de nini.
1: Ja, de man laf me laatst. Nou, we gaan mijn koffer aan een CD.
2: Dat is niet praktisch.
1: Dat is laf, mijn man. DJ Pek aan een Royce. Hé, we gaan een koffer aan
2: een CD. We gaan aan een tien computer. Alassane Nini. Alassane Nini, sorry, mij draaien op een fosfos. Daar een big show. Ik denk dat ik een spot voor show big kies aan een plat.
1: True. Maar ook, dan gaan we een toestek.
2: Toestek. Dan gaan we klaar. Alassane Nini.
1: Is klaar. En na moderne ting.
2: Na moderne ting.
1: Milo Bora.
2: Milo Batasbare.
1: Ja, ja.
2: Nyo na CD of a plat moest den mi anu.
1: Klop. Mi fenwa poko ja voor John Gary Williams. Kom.
2: Later ago solo.
1: Ja.
2: Maar...

0: bekende poos aan Sernaas, maar lockdowns en tap. Hoe wacht die Molukken even?
1: En tussendoor werd ik opgebeld. Tussendoor werd ik opgebeld om te vragen naar entree voor Kwaku Bigismade. Mensen willen dat weten. De Wangotu. Maar dan, als er iemand er meer van af weet, dan kunt u dat even doorgeven tussendoor aan ons. We tak Pokutori no, maar u mag het even hebben over Kwaku, if you want. De muziekverzamelaars Massa Sap over Poku, dames en heren. U kunt natuurlijk ook meedoen. Artiesten zijn Sap Takeden of Demoro of juist Kong Tapaveld Baka. Want dat gebeurt ook, hè. Sommigen gaan weg en komen terug. Tapaveld, mooie muziek van vroeger waarvan u zegt van dat hoor ik niet genoeg van op de radio. Kunnen we bespreekbaar maken. Henk de bezig heeft voorbereid een Poku-programma Baka Down Memory Lane-achtige tori met artiesten. Maar je moet er tijd voor hebben. En de laatste tijd, wat lof unune abting. Want je hebt het al druk genoeg in de ochtenduren, meneer Henk. Mm-hmm. De maat en zei hij dit jaar.
0: Nee, maar als ching, mijn man, het is don't te laat net die morgen. Ik begrijp. Heeft mijn brokken die, ja, wie kiesi schreef. Dus, maar ja, tegen de 10 uur zo. Luku, wat lof den programma u beteken maar op. En niet op de tekst eten. Wat lof unu betek op. En... Wallo, ik ben kan herhalen.
1: We herhalen want toet op internet.
0: I need someone, nou, bekende poko voor den boy toe.
1: Mad Lads.
0: De Mad Lads, aye. Maar abekon.
1: I need someone.
0: You're my inspiration for us, me, apoko neng.
1: Oké.
0: Sade senas me draai, sade me dans furu.
1: You're my inspiration.
0: Nee, je kent het, man. Je kent het. Maar,
1: ik moet het horen op een gegeven moment.
0: Nee, maar... Of I want someone.
1: Ah, volgens mij dat niet sabia. Ja.
0: I want someone. I want someone. We doen een tof groep naar William Bell. Ontdek de man naar William Bell. Tja de man gaan naar Stax.
1: Oké.
0: Mm-hmm. Dus...
1: Laatst mis door mij, Arke, je vertelt ons aan over Royce.
0: Ja, amana na kultuur, man. Amana bo. Amana wonder dokter, ja. Amana wonder dokter. Dus, non spiritueel, brada. Maar, isabi tu, sinds a pisten voor Sernang, die amame populair na de I never leave you lonely.
1: Yeah.
0: Dus, zo is je praxis dat je een spirituele wereld eigenlijk. Ama interessant. Is dat zo maar bij Poku voor Royce voor?
1: Is dat maar?
0: Boeskondres, man.
1: Oké.
0: Okay. De meeste Royce Poku na. Sma sang moto in naar binnenland, naar de maat, ik kom bij Royce. Zo'n mijn accident, man.
1: Ja?
0: De man, Uloba, man. Uloba, man. Later misschien een foto, met tak, oh ja, voor Royce. Misschien allemaal weer alle soort. Ik kan sa, weet je wel, en zo zijn dat.
1: Een soort foto uit dan?
0: Maar eigenlijk naar New York en ik heb een produceer maar eigenlijk eerst de Burt Burns.
1: Oké.
0: Okay. Amaat ben de producer van Bobby Harris, de man dat hij met zijn succes. Maar dat man om een keer later aan mij doen, ik is aan niet. Amaat ben een groep toe Mark Four.
1: Ja.
0: Ik heb een boy dat toch, Mark Four en zo.
1: Go look at that Matt Letts, John. I want someone.
0: Aye. Ja, meer.
1: 65 goede jaar.
0: Ja, ja.

0: John Gary Williams, dus hij is overleden vorige maand. Amankondede. En ze hebben niet veel gemaakt. Ik denk dat ze een stuk of 3-4 albums hebben uitgebracht. En op via Stax. Ja, Stax. En zijn belangrijk toe. Want Biggie. Ja, lukken soms die abden. Biggie Pokuman zijn weinig smasabi.
1: Oké.
0: Maar Jimmy, Amman Ben de Wang. En alleen vanwege dus een muziektalent. Maar ook voor Lek Libisma. Hij was een geliefd persoon, dat was meneer Eddie Braaf. Oké.
1: En meneer Eddie Braaf?
0: Ja, en meneer Eddie Braaf binnen saxofoon. Mm. En een saxofonist. En een plein voor sound. Dus nu maak ik zo'n informatie van. Een plein Caribisch Big Band onder leiding van Stan Locken. En een plein toe in Damsco United Brass Band. En dus een plein voor verrassend ook toe.
1: Mooi, net nu ben ik aan het lijn. Ik ben zoeken een poko toe, maar ik druk een verkeerde knop dan ik druk aan mijn weg. Maar ik kan wel komen bij elkaar. Ik ben aan vraag ook toe over een artiest.
0: Oké.
1: Boris, ik weet toe in een brada voor Babyface.
0: Ja. En Emmons.
1: Emmons, ja.
0: Emmons, Abiggie Brada.
1: Abiggie Brada, Gwee, Melvin Edmonds.
0: Ja.
1: Die is de bezingie en dat is wel een mooi
0: plek. Ja, man.
1: Zo mooi,
0: ja.
1: We gaan even luisteren naar After 7.
0: Ja.
1: Ready or not?
0: Ja.

0: Ja, mogen zijn ziel en vrede rusten. Heeft mooie muziek gemaakt, deze groep. After Seven. Branafu Babyface, Kenneth Edmonds. Die is na Abigyuan Nodemoro. En een groep de etemere, maar zonder Asanga en zo'n tek over. En zo'n tek impressie, Abra. Ja. In een groep. Maar ik dacht, trouwens, ik moest daar gewoon voor de Soul Clan. Is dat hier?
1: Ja. Samsa. Nee, in een karanen schrijf.
0: Maar Samsa.
1: Jong, nog valk zijn dadelijk de man kisten van een schrijf. Amor rustig mij naar Tori dat hij. Want misabi eten. Mi bekarta Tori dat aan begin jaren 80. Ben met een Bobby Womack. Was er nou wat tegen? Wat heb je nou hier aan dat terugschrijven? Nog haar aan in dat terugschrijven. Vet schandalig.
0: Maar zo kan na drie maanden jouw tekst bij die niet zomaar morgen?
1: De man had kon omdat Traman op een wanneer auto's redding gue, auto's redding bedank. Ik begrijp. Want begin die a planning bij Mickey, auto's redding met de Nini. Ik begrijp. Maar als aan begin te gaan lopen trobi,
0: wat er weer wat gaat door,
1: wat gaat door en daarop je ziet dus van de producer naar de man voor de radio, dus racistisch gedrag voor de man zijn de tenou eten en wat love de blakke brada die we zingen voor zien, wat los maar denk dat de man kon goodo of de man make money, de man ben jong en de man ego make a poco, de man vier boom, de man fan uma, je verstaan. Den platte basse nak de mo auto on dir auto ma verder
0: dir crossi
1: maar later der mei ko ouro aten ko moro minder dan de mei kan de toradoro tak de mano gi de ma moni
0: so de mei track af dat meer de ma be track af dus mei ba mooi crossi gi en a mooi auto
1: de mei
0: maar de mei pure uit die salaris
1: de mei send de man ma love de man na eigenschap omdat de man be leri go om na nga money.
0: That is waar.
1: De man be aba ontwikkelen dat hij dus de man kisa money. We zijn na nga onsref jaso. If you begin praxeri tak, if mi ben do dat die kompasa Holland. De meeste van het taki, mi be bij wan oso jan.
0: Ja, klopt.
1: Want abe makkelijk fu bij wan oso jan. Ma no be denki, wala ma le be praxeri tak, we kon, we me kom, chin chaka chaka do.
0: Dog,
1: we
0: baka.
1: Dog, we baka.
0: No time fast jaso.
1: In an ete. Dus, je ziet dat jongen, dus alle den san dat kon ter sprake. De man kiss de man, en wa love de man be loba singi, de man no be luku san den trasani.
0: En
1: I love them plate, but and of tak taki yes or finger on the group, but it is a fate, but the Jew.
0: True. Jew na torku.
1: Torku.
0: Ja, torku bedi, na poco business too.
1: En Ertegu na dem, dus na ngem Brara, dem ame da Atlantic.
0: Klop.
1: I begrijp.
0: Maar de boys, no. En de dames,
1: no.
0: De Beyoncé.
1: De man is me grap.
0: Jay-Z.
1: De man is me grap.
0: De man is net scherp, no.
1: De man scherp, maar je hebt social media, no. En je hebt een streaming site per money en kom binnen. Maar vroeger ging het alleen maar om dus verder platen verkoop en live optreden.
0: Precies. En dus nu hebben ze toch een voordeel. Hè?
1: Ja, maar
0: een voordeel. Want als streaming via de YouTube-kanaal, de kanaal like Vasanding, Spotify. Daar ben je mee verdienen.
1: Ja, daar ben je mee verdienen.
0: Ja.
1: En de man kan stel de eisen aan de money.
0: Precies.
1: En de mee kiezen.
0: Ja, u bent erin. Welkom.
2: Hi, Nami. Erik, me bewaan. Ik ben daar zo even wat.
0: Klopt, ai.
2: Me bewaan over een baby Yui. Amaat de koffer wat pokoefu. In case it gonna come.
1: Ja, voor Sam Cook, ja. Baby Yui.
2: Ja, amaat de aboaat de jong. Ja. Maar wat steen zat nooit morgen met Erik.
1: Ja, maar bouw een aparte sting.
2: Ja, precies.
1: Baby UA, a change is gonna come, man. Zingen, wat lange versie. Hoe bedraaien voor dat er naam?
2: Ja, wat lange versie.
1: Maar we bedraaien helemaal omdat dat bij lange. Maar bij lange, maar bij de psychedelic-achtige. Dus hoe bij kort aan te een bepaalde PC, taman draai. Daar ben je zo'n trap op gogo.
0: Ah, jongen, dat hadden we bij de drummer.
1: Maar bij de drummer toe. Maar bij de drummer toe. Lek door die maals, hè?
0: Ja.
2: Samen de.
0: Maar je bent Obama dat nou?
2: Ik ben Obama. Gevaarlijk, jongen, maar dat is meteen. Want ik bereik het de poko dat in de poko dat moro.
1: Ja, maar zing op poko dat
0: moro.
2: Na eenja.
3: In a little tent.
2: Abo, bra, thank you.
0: Okay. Thank you, G. Bedrage, thanks. Aye.

0: Oké, maar als we die is 17 zo. 9 minuut 21 en de DJ is hoe voor ze bij Chatten, hè, Kitaki?
1: Hoe bij Chatten, ai. Hoe bij Chatten, want al langer en een pisten. Des man hebben ze vader bij dansen, want in een bas moron in een amambe taki. Weet je wel. Dus dan hoe bij Kotten dat na pisten, ja, pisten, dat hoe bij dansen. Aria de Wakenstraat, hoe bij Godrai Furo, Adrianestraat. Toen ben begin pas, we tak begin pas story. Weet je, maar later die mega aan vakantie neemt. Kon je zelf zat toen aan daarop. Nee, maar dat waren mooie tijden. Ja, ik heb er geen spijt van. Ja, ik heb er, maar wel niet sabitakin. Want los maar zeg ik op YouTube binnenkort Akaba.
0: Oh?
1: Binnenkort Akaba.
0: Waarom? Vertel je. Zo op zo.
1: De artiesten, dus dat je teka poko dat je draaien. De man, dus a federatief de man. De man want money now.
0: Oh.
1: De man want money. De man want money. De man ziet dat de producties voor de man in gebruik, maar ze worden er zelf niet wijzer van.
0: Dat is waar, zo lees je. Zie om een likes, de, om
1: ja.
0: 1 miljoen
1: something. Ja, precies. Zo om een money drapen.
0: De man is 1 euro, jong, ja. Voor de likes.
1: Ja.
0: De man ben verdienen. Ja, de, inderdaad.
1: De man heeft de man, maar last, ik ben in Koranti baka, dus wan kruto tori, de aan de gang, en asanati op invloed wereldwijd. Dus dat de man kan ook tek pokoe moren zomaar zo.
0: Oké.
1: Okay.
0: Maar goed, ik denk de man die bereid voor pay toe. Of had de van nodig dat ik een paar 50 cent, 1 euro.
1: Ja.
0: Voor tek een pokoe.
1: Ja, ja.
0: Kunnen. De artiesten kiezen om tien blauw.
1: Maar mij vindt...
0: Of de tien ding, de man zijn de moren.
1: Ja, en ook toen in Sernang, jong, ja. Zij zingen in Sernang. De mij pot den pokoe op YouTube. Ja. Weet je wel. En look hoe abobonji de man toe.
0: True. Wat artiest Sammy vindt dat ik nog kies genoeg bekendheid, maar ik wil ook persoonlijk van bij zingen naar James Carr. Van elkaar. Ik ben gewoon special fan toen.
1: Ik ben gewoon special fan. Ik ben gewoon special fan. Maar ik ben gewoon zo complex. Ik ben abi. Terwijl ik ben schamelijk van minderwaardigheidscomplex. Ik ben abi. Ik ben schijnvoegd aan minderisma.
0: Oh.
1: Weet je, dus hij leidde ook een teruggetrokken leven. Ja. Ja.
0: Maar later Soppie?
1: Tegen Soppie dus de mijn vermoeden dat drugs. Maar aan bij de moederskindje toe. Aan bij Tanang en Ma. Later de Ingrisman go zoeken toch?
0: Ja.
1: De man go zoeken jaren 90 volgens mij of begin voor 2000. De man go zoeken man, dan de man Tjaraman, de man meka man sing want of den poko Abraham wan CD.
0: Maar we willen ook als expressief in, als gevoel.
1: Ja.
0: Als gevoel zou bij Potty
1: nemen. Maar man ook kiezen waarderen, lek zijn maar lek pek het kiezen. Je begrijpt. Omdat hij de producer van man toe.

0: dat heb jij een rol, die producer.
1: Dat heb jij een rol. En een label dat die Chawan Law, Spencer Wiggins, de man dat die Goldworks label, die hebben op die Ovations. Ik ben op de man dat op een label dat die. Maar een label dat die de man promoten en boom.
0: Wou Arkie James Kaar eventjes tot bijna besluit. En trouw ik hier ook door op je hengt. Dat ik wat een toren over een klein.

0: James Gunn heeft voor die gezongen. En volgens mij Piet Veerman, de Cats, zingen ook wel eens toe.
1: Zingen toe, maar nu me grap aan boy dat jaar. Onze schat aan boy dat hij.
0: De boy had bij Arkin en zo.
1: Aan boy dat hij, Piet Veerman.
0: Ja.
1: Eigenlijk had boy had geboren in een verkeerde huid.
0: Zo.
1: Hij moest Arkin pokoe van man dat hij. Samen, dus man bij zingen, man bij loba soul.
0: Ja.
1: Maar man bij de handje de voorste in zijn naam toe. De man dan bijna toe drie moe in zijn naam.
0: Oh, de Cats.
1: De...
0: Dat zijn die baby's daar bij volgens mij.
1: No, maar de man bij... Na pisten voor hippies toch, de man bij wakka strati gewoon.
0: Oké. Okay.
1: De man bij wakka strati, brie de man bij een probleem naar de management. Dat de man retour ticket no ben de, dat de man money ben kon ba alleen zo staan dat. Dat de man... De man dan bijna toe drie moe in zijn naam, hè. Ja, de Cats.
0: Ja, maar Piet Veerman, me kwam toen mooi pokoe. Je era soul in de
1: soul, ai.
0: Dus je ziet dat ik duidelijk heb, maar bij Arki den soul zangers.
1: Ai, vooral aboy dat hij. Aboy dat hij. En aboy zang, zijn abba zang dat sterk toe. Maar een man is zing de soul pokoe, maar denk de Hollandstalig, Vlaamstalig, na aboy voor Kluso.
0: Oh ja, van een baka? Wie vindt dat? Wie vindt
1: dat? Anno Peters.
0: Nee, minus op zomaar.
1: Minima katapenen toe.
0: Oké. Okay. Luisteraars, maar volgende week hebben we besloten, Henk, dat je erin naar Vrij Juru.
1: Ja.
0: Dan gaan we dieper op zaken in. P.O. Tak van de artiesten ben ik mooi. Maar ook door de verdrietige periodes. Dus de trobies ook toe onder elkaar. Mm. Mandi's en vriendschappen. Al die tories gaan we bespreken volgende week zaterdag in een extra soul bijdrage voor Henk, Saruku en Misa Deja voor ondersteun waar nodig. Henk, bedankt.
1: Graag gedaan.
0: En tot de volgende keer.
1: Oké.
0: Okay. Arigel.
1: Fijne weekend. Oi.
0: Luisteraars, u gaat nu luisteren naar Ayo. Dat zijn de jongeren op internet. Ze gaan door tot 4 uur. Ik zie dat ze camera's hebben ingesteld hier. De maat heeft ook een beeld en geluid tegelijk. Dus u, gaat, u mag gaan kijken op een website voor Mart. Maar ook op ayo.com. Odi.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de oververhitte chemische tank in de Amerikaanse staat Californië is een scheur ontstaan, waardoor de kans op een explosie mogelijk kleiner wordt. Toch blijven er zo'n 50.000 omwonenden voorlopig geëvacueerd. In die tank zit methylmethacrylaat dat gebruikt wordt voor de productie van plastic. Door een chemische reactie liep de druk in de tank de afgelopen dagen gevaarlijk op. De brandweer houdt de tank daarom koel om een explosie en giftige rook te voorkomen. Er zijn nog geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Er zijn afgelopen avond zo'n 120 asielzoekers van het aanmeldcentrum in Ter Apel naar Groningen gebracht voor noodopvang, omdat er voor hen geen plek was. In congrescentrum Hanzeplaza staan tijdelijk 175 bedden klaar. De asielzoekers gaan in de ochtend weer terug naar Ter Apel. Het Rode Kruis deelde opnieuw maaltijden uit aan wachtende asielzoekers. Het COA heeft dringend behoefte aan extra opvangplaatsen, maar er hebben zich nog geen nieuwe gemeenten gemeld om het probleem te helpen oplossen. 8 Arabische en Islamitische landen hebben flinke kritiek geuit op de Israëlische minister Ben-Gvir. De ophef ontstond na zijn beelden waarop vastgehouden flotilla-activisten publiekelijk worden bespot. De 8 landen zien dat als vernedering en schending van het internationaal recht. De activisten wilden humanitaire hulp naar Gaza brengen. Enkele van hen zeggen tijdens hun detentie te zijn mishandeld. Nederland en nog andere landen hebben Israël al aangesproken op de behandeling van de activisten. En er zijn afgelopen dag bij incidenten in recreatieplassen in Overijssel en Limburg 2 mensen overleden. In het Limburgse Well verdween een Duitse zwemmer van in de 20 onder water in het Leukermeer. Na een grote zoekactie werd zijn lichaam later teruggevonden. In het recreatiepark het Hulsbeek in Oldenzaal overleed een bezoeker na een melding van een drenkeling. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar hulp was tevergeefs. De politie gaat in beide gevallen uit van een noodlottig ongeval. Het weer, het is helder en droog bij zo'n 9 graden in het noorden tot 13 in Zeeland. En met name in het noorden en westen is er kans op mist. Het waait bijna niet. Overdag wordt het weer zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Vanuit onze eigen Alakloro, alle kleuren, sociaal en multimedia studio, is dit een uitzending van Markt. Het staat dus apart. Interactieve, onpartijdige en veelzijdige communicatie. Uit het hart.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jos Thuistra met het Radio Nieuws. Vandaag wordt in Friesland de fiets-Elfstedentocht gereden en bij de finishtent in Bolsward is uit voorzorg een tijdelijke meldkamer van het Rode Kruis ingericht. Hulpverleners worden van daaruit naar fietsers in nood gestuurd. Gisteren werd de step-Elfstedentocht gereden met de finish 's avonds in Bolsward. Alle steppers kregen een hitteprotocol met het verzoek goed te drinken en te smeren tegen de zon en de schaduw op te zoeken als de hitte te erg werd. Er reden volgbussen mee die water uitdeelden. Aan de Franse kust zijn dit weekend 2 mensen verdronken door de gevaarlijke stromingen in zee. Sinds vrijdag kwamen in totaal al 31 zwemmers in de problemen aan stranden bij de Golf van Biscayen. Onder de slachtoffers zijn een Duitse vrouw van 54 en een man van in de 60. Volgens de autoriteiten werden zwemmers verrast door sterke stromingen in zogenoemde zwinkuilen. De hitte trok extra veel mensen naar het strand. Op veel stranden zijn er voor het seizoen nog geen strandwachten. In Congo heeft een woedende menigte een ziekenhuis met ebola-patiënten bestormd. De jongeren eisten dat lichamen van overleden familieleden zouden worden vrijgegeven. Volgens getuigen is daarbij ook geschoten, al is nog onduidelijk of er gewonden zijn. Het is het 3e geweldsincident tegen zorginstellingen sinds donderdag. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt voor groeiend wantrouwen tegenover hulpverleners. Onrust en geweld maken de bestrijding van de ebola-uitbraak moeilijker. De Turkse president Erdogan heeft de sluiting van een grote universiteit in Istanbul.

0: boel teruggedraaid nadat honderden studenten en docenten protesteerden tegen de beslissing. De Bilgi Universiteit verloor eerder haar vergunning vanwege vermeend tekortschietend onderwijs. Met een nieuw decreet wordt dat besluit nu ongedaan gemaakt. De universiteit telt ruim 20.000 studenten, onder wie veel buitenlanders. De instelling ligt al langer onder vuur na een onderzoek naar de holding achter de universiteit. Dan nog het weer, zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden, al koelt het in het noorden later af door wind van zee. Tot zover het radionieuws.
1: U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen, Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg, het internet over geheel de wereld.

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: Welkom terug. We hadden eventjes een paar technische problemen, maar we zijn nu live hier op radiomart.nl. En wat u niet mag vergeten natuurlijk, waarom hebben we technische problemen? We gaan nu vanaf nu gaan we beginnen uit te zenden vanuit Reigersbos. Daarom zijn we hier vandaag. Maar we gaan nu eventjes verder, want het is natuurlijk Pinksterdag en de tweede Pinksterdag. En ik weet dat een paar van jullie zitten echt lekker rustig. Aan de bijkomen. Misschien de meesten hoeven niet te werken. Maar maakt u geen zorgen. Het programma Hoop en Leven is hier. Nou, voordat we eventjes verder zullen gaan, laten we eventjes een levensverhaal zetten. Dat is altijd goed, hè? Iets positiefs te horen. De mogelijkheid om hersteld te worden. Laten we eventjes naartoe luisteren en we komen zo terug bij jullie.
1: Ik kom naar de kerk in Amsterdam-Oost. En ik zat met veel problemen voordat ik naar de kerk kwam. Ik liep met heel veel zelfmoordgedachten. Ik was zeer ontevreden, onzeker. En dat beïnvloedde mijn leven heel veel. En waardoor ik de zelfmoordgedachten had, dat kwam door wat er in mijn jeugd gebeurd was, op zeer jonge leeftijd. En ja, dat kon ik niet verwerken. En vandaar de zelfmoordgedachten. Dus en zo kwam ik eigenlijk naar de kerk. Door ook een uitnodiging, een folder op de Dappermarkt. En daar heb ik eerlijk gezegd niks mee gedaan. Maar later, toen de problemen nog erger werden, zag ik een televisieprogramma Stop met Lijden. En dat had me aandacht getrokken. En toen had ik besloten van nee, ik moet hier wat mee doen. En dat heb ik gedaan. Het was op een vrijdag, dat weet ik nog. Toen ik de eerste keer naar de kerk kwam. En het was een strijd, want aan de ene kant wilde ik, maar aan de andere kant in mijn gedachten zei van nee, je hebt het niet nodig. Maar de vrijdag toen ik kwam, gesproken met de pastoor en die heeft me toen uitgelegd hoe ik dit probleem kon aanpakken. En geadviseerd om op de vrijdag, zondag en de woensdag te komen. En dat deed ik.

0: na de eerste dag dat ik kwam, zag ik van hé, het is anders en hier wil ik meer van weten. En zo begon ik te komen. Toen ik daar aankwam, toen ging het de getuigenis eigenlijk over mijn leven. Want de persoon die haar getuigenis vertelde, had precies hetzelfde meegemaakt wat ik had meegemaakt. En daardoor heb ik gezien van ik moet mijn geloof gebruiken. En dat heb ik gedaan. Ik ben daardoor bevrijd van die zelfmoordgedachten. En ik was niet meer onzeker. Ik geloofde weer in mezelf, in het leven. En mijn leven is daardoor zo veranderd. Ik heb een goede band met de mensen om me heen. Ik neem de stappen die ik moet nemen. Als mij verteld werd van je kan iets niet, dan nam ik de stappen van door geloof. En ik ben een voorbeeld voor mijn kinderen ook. Ik was vroeger ook een ander soort moeder. Maar ze zien de verandering in mij en mijn familieleden. Vandaag de dag kan ik zeggen dat ik vrede heb. Ik heb geen zelfmoordgedachten meer. Ik voel me gelukkig. Ik ben blij. En ja, ik zie het sowieso als een zegen. En dat ik ook de mensen naast mij kan helpen met hetgeen dat ze een hulp nodig hebben. Maar ik ben gezegend en ik ben vrij van de zelfmoordgedachten en ik ben gelukkig.
1: Zo mooi om te horen hoe datgene kan, wat God hij kan doen. Hè? En ik weet zeker dat u die bij aan het luisteren, hè, het geloof u daarin kan ondersteunen. God, hij wilt u ondersteunen hierin. Hij wilt u ondersteunen in uw moeilijke momenten. Hij wilt u ondersteunen in uw strijden. Hij wilt u ondersteunen in alles wat u aan het meemaken bent. De Bijbel zegt iets heel speciaals hier. Hij zegt zo: alle dingen kan ik aan door Christus, die mij de kracht geeft. Dus hij zegt het nogmaals: alle dingen kan ik aan door Christus die mij kracht geeft. Dit is heel belangrijk, zodat u dat kan begrijpen, omdat het geloof dat wij hebben werkt niet alleen. Hij werkt samen met wanneer wij het koppelen met Christus. Omdat dan krijgen wij de kracht om door te gaan. Soms ontbreken wij de kracht omdat wij willen afhankelijk zijn van onze eigen kracht. Maar ja, natuurlijk, onze eigen kracht werkt wanneer er bepaalde fysieke situaties zijn dat wij zelf kunnen oplossen. Laat me zo zeggen, het schroefje zit los. Ik probeer het schroefje terug te draaien. Daar heb ik geen kracht nodig. Maar wanneer wij komen in situaties waar het moeilijk is voor ons, waar er onmacht is, daar heb ik ook kracht nodig. Hè? Bijvoorbeeld, er is een situatie, ik heb een slecht nieuws gekregen en ik kan er niks aan doen. Het zijn deze momenten dat ik kracht nodig heb. Hè? En wanneer ik daarvoor strijd, dan komt het goed. Wanneer ik hem vraag om te ondersteunen. Daar is waar God komt. Hè? En zometeen gaan wij ook bidden. Wij gaan bidden. We gaan God vragen voor de ondersteuning. We gaan hem vragen. We gaan hem vragen om uw water te zegenen. Als u nog niet uw fles water heeft genomen. Uw fles water heeft genomen. Of uw glas water. Kunt u het voorbereiden. Wij gaan dan over enkele ogen blikken gaan wij bidden. We gaan God vragen om u daarin te ondersteunen. Goed, dan mijn vriend en vriendin. We zijn hier live vandaag. We zijn alles een beetje hier in Rijgersbos. We zijn alles een beetje aan het herontdekken. Dus als

de nieuwe locatie van Radio Mart heel scherp te zijn. Maar dat u zometeen uw glas water zou kunnen voorbereiden. Die connectie tussen ons en God, die faalt niet. Daar hoeft u geen zorgen te maken. Als ik hier ben en jij daar thuis bent en in gebed, die connectie, zelfs met slechte wifi, gaan we helemaal door. Daar hoeft u geen zorgen te maken. Goed, maar nogmaals, ik ga eventjes terug in de Bijbelvers. Alle dingen kan ik aan door Christus die mij kracht geeft. En dat is wat we zometeen gaan vragen. Om kracht te geven zodat u door kan gaan. Misschien ligt u in het ziekenhuis. Misschien gaat u door zo'n strijd heen in uw gezondheid. Misschien heeft u een situatie in uw familie. Of misschien heeft u een familie verloren. En u voelt u een beetje vrij zwakjes, te neergeslagen. Maar God gaat u de kracht geven. Maar de kracht die God geeft gaat gepaard ook met de handeling dat u zult doen. Dus als u verdrietig bent en we gaan God vragen voor kracht, maar u blijft zitten en u blijft piekeren, dan laat u de kracht niet zijn werk doen. Ja? Het is belangrijk dat u dan opstaat en daarna uw dingen doet. Ja? Want dan bent u aan het geloven in het gebed dat u heeft gedaan. Het moment dat u blijft vasthouden aan datgene van het verleden, of van wat u heeft meegemaakt, of van wat u heeft gehoord, dan bent u aan het tonen dat u niet gelooft in dat. Ja, maar pas op, maar het is moeilijk. Het is zeker moeilijk. Maar daar is waar de kracht van God bij komt. Want hij zal u helpen. Hij zal u ondersteunen. Goed, wij gaan ons voorbereiden voor het gebed. Neem u, als u nog niet uw glas water heeft, neem uw glas water. Neem het nu in uw handen. En wij gaan God vragen om het te zegenen.

Hij weet wat u meemaakt en wat zich in uw binnenste afspeelt. En hij staat ook klaar om u te helpen. Als u zijn reikende hand wil aannemen, is dit uw kans. Wij zullen praten met diegene die de kracht heeft om ons te zegenen en voor wie niets te moeilijk is. Want hij is God. Dit is het moment van gebed.

Heere God en onze Vader. Heer, ik wil u vragen voor een ieder die samen met mij hier bidt en of misschien luistert naar dit gebed. Ik ken het leven van deze persoon niet. Ik ken niet zijn strijden, haar strijden. Wat er thuis gebeurt met de familie, met de kinderen. Misschien heeft deze persoon de hele avond niet eens kunnen slapen. En niet eens over de warmte, maar bezorgd over situaties, moeilijkheden, frustraties. Dingen die zijn gebeurd in de familie, waar de persoon denkt, hoe ga ik dit oplossen? Deze persoon die een dierbare heeft verloren in deze periode. En het gemis maakt deze persoon kapot. En deze persoon heeft deze kracht nodig. Heer, u zegt in uw woord, alle dingen kan ik aan door Christus die mij kracht geeft. Heer, geef deze moeder, deze vader, deze broer, deze zus, geef deze persoon deze kracht om door te kunnen gaan. Om de hoofd omhoog te kunnen zetten en te denken, nee, datgene wat u zal geven, Heer, gaat mij kracht geven om door te gaan. Om de dingen op te pakken. Om het verdriet te kunnen overwinnen. De pijn. Maar Heer, misschien is deze persoon, ligt deze persoon in het ziekenhuis. En niemand is deze persoon gaan bezoeken in deze periode.

Ik wil u vragen, Heer, dat u deze persoon bezoekt en vrede geeft, kracht. Zegen het water, zodat wanneer deze persoon zal drinken van het water, dat uw macht zal werken en herstellen en zegenen. Dat is wat ik u vraag, mijn Heer. Maakt niet uit wie het is, mijn Heer, maar dat uw zegen daar zou komen. Zoals u op Pinksteren, mijn Heer, uw geest, de Heilige Geest, kwam over de mensen die daar waren. Dat uw vrede zou kunnen komen. Uw vrede, uw liefde, de blijdschap zou ook komen over het leven van ieder die aan het luisteren is. In de naam van de Heer Jezus Christus. Zo vraag ik u en dank ik u. Mijn vriend en vriendin, wees gezegend. Wees versterkt door Gods macht. In Jezus Christus' naam. En als u daarin gelooft, zeg amen en drink van het water.

groeten. Ik geloof dat u gezegend bent, mijn vriend en vriendin. En bent u aan het luisteren en gaat u door strijd heen? Heeft u ook een luisterende oor nodig of wilt u simpelweg een gebed hebben? Laat het ons weten. Onze telefoonnummer staat nog steeds beschikbaar op de telefoonnummer 06-8290-6638. Ik herhaal 06-8290-6638. En daar kunt u dan ook, als u andere informatie wilt over de kerk, wij zijn gevestigd aan de Bornevelstraat nummer 40 in Amsterdam-Oost. Tegenover de Steeuwke Hostel Hotel, vlakbij Javaplein. Daar stopt ook de bus 65, de bus 65 en bus 22, vlakbij de Muidenpoort station. Of met tram 7, 14, nu zelfs 19. Hè. Ze zijn heel druk bezig hier in Amsterdam met alle bussen en trammen. Maar daar kunt u uitstappen bij de Zeeburgerdijk. Goed, nou, we zijn bijna aan het eind gekomen van onze uitzending. Zometeen zal ook onze grote vriend Julio even hier zijn, ook live. En morgen zullen we weer hier zijn, weer live hier in de Reigersbos. Met deze speciale boodschap. En ja, ik denk dat we vanaf morgen, ik denk dat het dan makkelijker zal zijn om live te gaan vanaf 7 uur. Maar als u bent aan het horen en u hoort eventjes niet goed, blijf eventjes vasthouden. Want wij komen wel live hoor. Wij komen wel live hier met het programma Hoop en Leven. Goed, mijn naam is Pastor Eddy van de Universele Kerk. Ik wens u een hele gezegende dag. En ik weet zeker dat de zegen van God met u zal zijn. Ik wens deze gezegende dag aan een ieder. God zegen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jos Duinstra met het Radio Nieuws. In Noordwijkerhout zijn aan de Kerkstraat meerdere woningen ontruimd na een felle brand in het dak van een schuur. De veiligheidsregio Hollands Midden meldt dat het vuur snel om zich heen greep en ook omliggende schuren bedreigde. Brandweerlieden hadden het vuur na enige tijd onder controle, maar de schade is aanzienlijk. Bewoners konden later terugkeren. De oorzaak wordt onderzocht. Bij een grote raketaanval op de Russische regio Belgorod zou de energieinfrastructuur zwaar beschadigd zijn, meldt persbureau Interfax. Vooral de stad Belgorod, vlak bij de grens met Oekraïne, zou getroffen zijn. Door de inslagen vielen delen van de regio tijdelijk zonder stroom en werken monteurs aan herstel. Over slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. De regio wordt de laatste maanden vaker geraakt door aanvallen die Rusland aan Oekraïne toeschrijft. De olieprijzen zijn wereldwijd met ruim 5% gedaald door nieuwe hoop op een akkoord tussen de VS en Iran om de oorlog in het Midden-Oosten te beëindigen. Op de Aziatische markten leidde dat tot lichte koersstijgingen. Analisten benadrukken dat de situatie broos blijft, maar dat een mogelijke diplomatieke doorbraak de energiemarkt in ieder geval tijdelijk wat lucht geeft, omdat een akkoord de druk op olie- en gasleveringen kan verminderen. Het aantal vermoedelijke ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot zo'n 900. Dat zegt WHO-topman Tedros Ghebreyesus. In totaal zijn 101 besmettingen bevestigd sinds de uitbraak begon. Hulporganisaties waarschuwen dat de verspreiding moeilijk te stoppen is door beperkte medische voorzieningen en slecht bereikbare gebieden. Dan nog het weer, zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden, al koelt het in het noorden later af door wind van zee. Tot zover het radionieuws.

0: Moende in juni, Woud Richemstraat nummer 8, Nijngeen. Sasa vriboom. Hier en o, na schwiti dim koprata, ga ik bekam je odoro dief toe. Futa dede, afos wan be schwiti. Atori eti, atori de mart programma man. Wokom baka makan rijden. Mi, you, we, u, alla, mala wo, langanu. Nana tori is up, meet the people. Missy Lucia Fano, Burg Dange Groupu. Hier en o, wespa anu pi bai di egi osso. Obi egi osso opota moni. Na tweede dief toe, meet the people langanu. Tori echa tori. Munde in juni, ja, alla langanu e je piara. Futuro te te vuur bakanna, na Woud Richemstraat nummer 18. Arkibon, Woud Richemstraat, ja, nummer 89 geen. Mano vergeti, wanyang. Wanat neki, ode, na voila. Adrapum de, saafri morabong, alek pebe takende ilanti. Ire, we milanga ne doro. Milanga anu e doro. Meka doro, fumbayubi e yu osono. Abundang.
1: Dit programma is een aanbieding van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij, SLM. Flying on Trusted Wings.
2: Broeders en zusters, hier aanwezig en ook thuis, een gezegende goeiemorgen. Op zondag 31 mei 2026 hebben wij onze jaarlijkse bazaar. Het thema is dankbaarheid. Dankbaar voor het welslagen van de bazaar van het afgelopen jaar en waarvoor wij u allen zeer erkentelijk zijn. Daarom zullen wij vanaf heden 29 maart elke zondag in de hal u verwelkomen met uw gift en of uw aanmelding als vrijwilliger. Zeg het voort en tot slot wens ik u namens het coördinatieteam One blessy, blessy day.

0: dat de lezing.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Op speciaal verzoek van velen en wegens het succes van de eerste gaan de programmamakers van Tori & Chatori op maandag 1 juni door bij de tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. Ten behoeve van de aanschaf van een eigen multifunctionele marktgebouw. Alle beetjes helpen. Onder het genot van een hapje en drankje bent u op maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur van harte welkom. Met uw vrijwillige bijdrage aan de Wolkniegomstraat nummer 8 in Gein. Ezezibum, Masafsravi, Morobum. Namens Lucia Vanenburg en de Tori & Chatori ook door uw donatiecrew. Tot maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur in Studio Gein. De tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. U draapt.

De Heere heeft gegeven en de Heere heeft genomen. De naam des Heeren zij geprezen. Job 1, vers 21. Hierbij maken wij met droefheid bekend dat vrij plotseling van ons op de leeftijd van 52 jaar is overleden de heer Rodney Runes Panka. Geboren op 15 mei 1974, overleden op 15 mei 2026. Beste Rodney, de Heer heeft jou geroepen. Je taak op aarde is klaar. Nu rust je in zijn vrede. Veilig, geborgen en nog o zo voelbaar. Hij was zoon van moeder Carmelita Panka en vader Marinus Mussendijk. Rodney was vader van Shirley Felice, broer van Cosmea en Virgil Panka. De uitvaartplechtigheid vindt plaats op zaterdag 30 mei om 13:30 op de Nieuwe Ooster aan de Kruislaan 126 1097 GA in Amsterdam, Watergraafsmeer. Directie en medewerkers van Mart Radio condoleren de nabestaanden van Rodney Runes Panka en wenst hun heel veel sterkte toe met dit groot verlies. Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088-880-1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

DJ Julio start met Mart. Mr. Morning brengt de vibe zoals je het nergens anders vindt. Radio Mart, de zender die verbindt. Dit is jouw ochtendstart. Start met Mart. Met Mr. Morning, DJ Julio aan het stuur. Radio Mart verbindt elk moment, elk uur.

Goedemorgen. Wederom goedemorgen. Van 8 tot 9 zal ik weer uitzenden. De fijne tweede Pinksteren op deze maandag. Als u nog in bed ligt, opporno. Het is mooi weer. Het zonnetje schijnt. En we zijn dankbaar opgestaan. Ja toch? Ik zie allerlei groetjes. Hallo Lisette. Hallo Cynthia Watson. Je bent ook afgestemd, hè? Goedemorgen Carmen, Edith. Stille luisteraars. Vaste luisteraars. En we zullen straks... wat is het? Ja, zo meteen de lijnen opengooien. Tot een uur of 8:30. En na 8:30... moet ik een beetje strak zijn. Wat is uw nieuws? En dan heeft u 2 minuten. Ook zo meteen heeft u maar 2 minuten. We gaan echt aftellen. Als u belt voor een deelneming, felicitatie. Dan bent u van harte welkom.

0: Dit is op de vroege ochtend Michael G. Michael Jackson, heel de wereld. Ik heb zijn film gezien. Een aanrader. Je krijgt een mooi, goed beeld hoe zijn leven was. The great legend. Heel de wereld.
1: Think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them.

0: Goedemorgen, Marta Radio. Wie bent in de uitzending?
1: Goedemorgen, Julio.
0: Hé, goedemorgen.
1: Fijne dag.
0: Ja, jij ook.
1: Je hebt
0: fijne...
1: de zon mee.
0: Ja, het is heerlijk
1: ik
0: weer.
1: Ik ben niet meer stuk, hè?
0: Nee, nee.
1: Ik dacht even bellen.
0: Mm-hmm.
1: En, oh ja, ik heb toch een jarige. Ik wil Irma Koeman.
0: Mm-hmm.
1: Ze woont in Rotterdam. Het is de zuster van Andressa Boemama. Namens Andressa Boemama,
0: mm-hmm,
1: bestuur en leden. Felicitaties.

0: shelter in Suriname.
1: Oh, gecondoleerd.
0: Dank je. En Dulcie was ook een zus van Weylen Botai.
1: Mighty.
0: Zusje van Weylen Botai.
1: Mm-mm-mm.
0: Ik denk dat zij een van de jongste is die er nog was.
1: Mm-hmm.
0: Dus het familieshelter van Amt, Chemers en alle anderen.
1: Mm-hmm.
0: Heel veel sterkte in deze donkere dagen. Donderdag wordt Dulcie
1: begraven
0: in Suriname.
1: Mm-hmm.
0: En ik wil je vertellen dat ik een kort vakantie weer heb gehad.
1: Mm-hmm.
0: In Zwitserland.
1: Oké.
0: Okay. En er was een Suriname. Het moet een Surinaamse dag voorspellen.
1: Mm-hmm.
0: Het was voor mij nieuw. Maar ik heb op mijn manier toch genoten. Het was ook... Het is daar heter als hier.
1: Oké.
0: Okay. En Zwitserland is peperduur.
1: Oh, ja, dat dacht ik al.
0: Vreselijk duur.
1: Mm-hmm.
0: En ik heb heel veel culturen daar gezien. Er wonen heel veel verschillende culturen zijn er.
1: Mm-hmm.
0: En ik zag heel veel mensen, ik weet dat uit India, China, heel veel.
1: Oké.
0: Okay. En ik heb een hele mooie waterval bezocht.
1: Mm-hmm.
0: Dat was voor mij het leukste van de hele trip.
1: Oh, mooi.
0: Maar het is een land als je een keertje wil. En het is, ik logeerde dichtbij een luchthaven.
1: Mm-hmm.
0: Dus het is makkelijk bereiken met vliegtuig of zo. Maar we waren met een busorganisatie.
1: Yeah.
0: Wolf Amiri, ik wil ze bedanken voor deze mooie trip. En iedereen die daar... aanwezig was, wil ik de groeten doen.
1: Mm-hmm.
0: Dus dat was het hoor. Ik ben gisteravond laat terug.
1: Oké, mooi. Rust goed uit van je heerlijke vakantie.
0: Ja, dus ik ben een wereldburger. Hè. Eerst in Bali en nu uit Zwitserland.
1: Ga maar lekker genieten. Het leven is maar even.
0: En ik groet alle vaste bellen.
1: Mm-hmm.
0: Ellie, iedereen.
1: Mm-hmm.
0: De tante Loes, allemaal.
1: Okay.
0: Ik wens jullie een mooie dag toe.
1: Oké, fijne tweede Pinksteren.
0: Yeah, you
1: will be doing. Abon, thanks, doeg.

0: heel mooi gedaan op initiatief van Lionel Richie. Goedemorgen, Mart Radio. U bent in de uitzending.
1: Ja, goedemorgen met Gleone.
0: Gleone, goedemorgen.
1: Ik heb niet echt iemand om te feliciteren, maar ik wens alle senioren van mij, allemaal, vooral die van Krakka en Sira, wens ik een vrolijk Pinksteren toe. Dus ik wens jullie ook een vrije dag, hè?
0: Ja, ja, zeker.
1: En ik mag ook gelijk mijn nieuwtje geven, hè?
0: Ja,
1: ik kwam hier niet voor Biggie Smadé, maar ik werd gevraagd om vandaag in de keri en nee, in Coroni Biggie Smadé te verzorgen.
0: Oh, wat
1: fijn. Toch mooi?
0: Ja, heel
1: fijn. En dan
0: fijn.
1: Ga ik straks naar Coroni, daar ben ik al heel vroeg op. En dan zijn de mensen van Coroni, Nikeri en Coroni komen samen. En dan gaan we mooie Biggie Smadé doen.
0: Oké, geniet ervan en doe voorzichtig.
1: Ja, natuurlijk doe ik voorzichtig.
0: Oké,
1: geniet ervan. Oké, ik groet alle Biggie Smadé, Takori.
0: Bye bye.

0: Goedemorgen. Mat Radio, volgens mij ging iets fout, sorry. Hallo?
1: Oh. Goedemorgen, hoort u mij? Goedemorgen.
0: Ik hoor u, Carmen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen met Carmen. Goedemorgen, hoe gaat het weer?
0: Ja, midden.
1: Ja?
0: Ook een gezegende tweede Pasen.
1: Ja, een gezegende
0: tweede Pinksteren.
1: Voor jou en ook voor iedereen.
0: Mm-hmm.
1: Nou, hij heeft een heilige feest voor ons uitgestort.
0: Mm-hmm.
1: En we hebben dat met alle kracht ontvangen, zodat het bij iedereen, in iedereen woont, hè, de heilige feest.
0: Zeker.
1: Dus daar zijn we hem dankbaar voor Pinksteren.
0: Ja, mooi.
1: En ik wil allen die een dierbare verloren hebben, wil ik ook condoleren. En heel veel Gods troost en liefde toewensen.
0: Mm-hmm.
1: En voor alle jarigen wens ik ook een hele mooie en gezegende verjaardag toe. Ik zou ook zeggen tegen alle jarigen, wandelen jullie in geloof en in overwinning. En over Michael Jackson gesproken, het is zeker de moeite waard.
0: Ja, je bent er geweest, hè?
1: Ja, ik ben ook geweest. Al die waarheden. Je komt eigenlijk achter alles. Nou, het is echt de moeite waard om
0: af en toe, te gaan. Af en toe heel triest, hè? Over zijn opvoeding.
1: Zeker, ook heel triest. Klopt. Klopt. Ik kijk zelf uit naar wat we zijn nu bezig met de
0: deel 2.
1: Hè?
0: Ja.
1: De tweede, ja. Ja.
0: Oké.
1: Dus het is zeker de moeite waard.
0: Mooi.
1: Nou, dan ga ik weer eindigen met mijn motto.
0: Ja.
1: Ik wens iedereen weer een blijf vooral sterren, jong en gezond.
0: Die was het.
1: En ik wens je een hele gezegende tijd nog bij Mat Radio met heel veel plezier.
0: Dankjewel, zus.
1: En groetjes aan iedereen. Ja.
0: Oké, ook de groetjes daar in Rotterdam. Bye-bye.
1: Ja, dankjewel. Ja, doei.

0: Mart Radio. Goedemorgen, u bent in de uitzending.
1: Goedemorgen, mijn lieve broer.
0: Jezus, goedemorgen, Vaitan.
1: Goed.
0: Dadelijk van Jari, nou. Vrede van Jari, nou.
1: Ja.
0: De biggest matak van 70.
1: 75,
0: Jules. Ja, maar ja. Ja, Gods genade. Ja, ja.
1: Ja, ik kijk.
0: Ik hoor je niet meer.
1: Ik hoor je met Gods genade.
0: Oké.
1: Ja. Maar ik wil alle broers en zussen groeten.
0: Ja.
1: Ik wil ze allemaal groeten.
0: Mm-hmm.
1: En ik wacht op de vrijdag met alle genade van de Heere dat ze erbij zijn.
0: Ja, ik ben er voor 6:00.
1: Ja.
0: Oké. Jesus. Thanks.
1: En ik hoor ze.
0: I do.
1: Oké. Doei.
0: Mart Radio, goedemorgen. Nee, Jugwe.

0: Mart Radio, goedemorgen. U bent in de uitzending.
1: Amina, goedemorgen.
0: Hey, mi brother, goedemorgen, Vaitang.
1: Goedemorgen, Bakio, goedemorgen, meneer Bakbord belt.
0: Meneer Bakbord, goedemorgen.
1: Barfo, rebel.
0: Hi, talk. Vaitang.
1: Ah, meneer Makkele, Luca, wel aan door zee.
0: Asmitie.
1: Aman, kala, jua, mooi wel, baka, bijima, jua, mooi wel. Hajima, day to be what it's fang.
0: Ja, zeker.
1: Hajima, day to be what it's fang, mi brady, mi brady.
0: Mhm.
1: Yo, me on sa gratanya la gado gratan jima de gado me cheng.
0: Mhm.
1: Hey, you too, what you call that video?
0: Yeah.
1: Go put them on for you are the world, you are the children.
0: Yes, sir. Yato.
1: That's not my fault, that's my fault to say, put you in. Suto, yes,
0: sir. Yato, yato.
1: Yeah, I can play the court, and we may have a court, but it's not even a bad one.
0: Mm-hmm.
1: Ik zou zeggen, fijne pinkster, fijne pinkster.
0: Mm-hmm.
1: Fijne pinkster, fijne pinkster. Rien, denk maar, goedemorgen. Fijne pinkster, we gaan zo. Waardoor is hij hier?
0: Ja, maar.
1: Ik weet dadelijk.
0: Alweer, sweetie.
1: Mijn god, dat was toch... Mijn god, dat ik een boem had. Sorry, dat is vast dat ik winter in. Maar ik heb dat in zee.
0: Nee.
1: Maar een beetje maat ik hier, maar die kolen en vijf. Dit is een mooi song.
0: Mm-hmm.
1: Ja, toch?
0: Mm-hmm.
1: Hoe breed die mijn voorste af van de vijari? Iedereen
0: is
1: aan mijn verjaardag bij afwezig. Kleer aan
0: de geel. Ja.
1: Het
0: Hortaas
1: was jarig.
0: Hortaas.
1: Wie ben je de vrouw van mevrouw Loes?
0: Mhm.
1: Ja, mezelf zei het maar, want ik ben als actiepokker denk maar. En de verjaardag is zakbaar. Want die dag felicitatie, dat kan ik voor een mooie. Mooi verjaardagpokkertje in de
0: bak. Mooi potwaan verjaardagpokker.
1: Geen opdracht voor mij hoor, want. Al voel je me dat maar goed. Voor je bent dat ik mijn beetje bij had. Want dit man op aan neemt
0: toe.
1: Ja, iedereen dat blijft dat me lekker aan neemt bij hem. Alles was echt maar voor de barodie. Vrolijk pinkster. Dem chief me, dem chief you, hero. We waren gezondheid in een idee.
0: Ja, zeker. Ja, ja.
1: Ja? Ja. Jullie vinden ook maar nog een
0: beetje. Hij na 2 minuten, moet je alles maar 2 minuten.
1: Yeah, yeah, yeah.

0: Adoro qua. Dan moet ik pota poko.
1: Maar ik kan twee keer bellen of drie keer bellen.
0: Je mag bellen nog een keer voor je nieuws. Yes?
1: Oké, dat is
0: voor
1: bedankt, oké.
0: Ja, doei. Doei.

0: Ook deze heeft hij ons achtergelaten, Michael J. Zo af en toe in de spiegel kijken. En kijken of je jezelf nog herkent. Dat is wel erg belangrijk. Zal het de boodschap zijn voor deze tweede Pinksteren? Start met Mart. Hier Mart verbindt. Dawo Guardian, Villarosus, maar no.
1: Kankatrikofosteri, nanga abigide, in Masragadoti.
0: Alles maar zijn verjaardag.

0: is jouw ochtendstart. Start met Mart. Met Mr. Morning. DJ Julio aan het stuur. Radio Mart verbindt elk moment, elk uur.
1: Goedemorgen, Radio Mart. Hallo.
2: Goedemorgen, lobby brada Julio.
1: Jezus, Faitang. Alsnog van harte gefeliciteerd in Embarikba.
2: Dank je, dank je. Ja, meneer, meneer. Bedankt, ja, bedankt, ja, bedankt,
1: graag gedaan, bedankt. Graag gedaan.
2: Odi odinala se, odi odjulio askiweri askinsonyo.
1: Ja, no.
2: Ai.
1: Dei rigeri.
2: Yo, hier als je niet op gaat naar bij.
1: Yo,
2: sama wakanam bakas. Santra Jalek Santi.
1: Oh, mooi.
2: Dat apiste de gue, alas ma gue gepakke gesak.
1: Oké, dan.
2: Bitak, bitak, jere no. Na feest ook jere. Het was zo onder ons, en ook Julio de Pchimekangami. Odi odi na la se, odi odi. Julio, ik had een mooie dag.
1: Mooi.
2: Bidem mi boshi ook toe.
1: Ai,
2: ma. Hallo, pa, ai, da ha.
1: Ai, toch.
2: Et no doro, mi te entak ik kan tek Julio mee.
1: Ja.
2: En no doro, wa sambe falo voor. Is dat toch? Power bij mooi, dat maakt door mijn tuin. Jong Julio, heb je me kan aan mij? Ik had een leuke dag. Mijn oorjaar deed Julio, nou wat er hij padong.
1: Oh, mooi.
2: En mag ik maar krak die afriade ook toe. De baas ging ik me, nou wat er hij padong. Daar had ik boyo gemaakt, ik lust de boyo, hè? Ik lust de boyo, pimberik of Julio, tak me bom ik wan blik. En mag ik maar krak die attaki losting? Je krijgt een baksis, toen blik me puro.
1: Is het toch? Nice.
2: Julio, yeah. Julio, even bij Shaboyo. Shaboyo, baby, like de Marokkan brede.
1: Haha. Haha. Is mooi.
2: Julio, bimisi, maar jullie nog. We wat tegen deze man die Elos Sani. Make de lupo naar Aware DC. Wat Aware DC is dat bij een bepaalde koekoe neer verdragen. Begrijp je dus, make de teken. Ik feliciteer je ook met je zus.
1: Dank je wel.
2: Eerst dat je straks recht van jaar vrijdag.
1: Ja.
2: En met bedankt roepers ook met Michel Sakraag en gezondheid. Angalanga Libi en Bogo Bogo Money. En wat ik wilde zeggen, ik bedank roepers ook. We zijn ook de Origi Ambrabasi, alles maar die versterkt me. Ook de mooie kaart van maart dat ik ontvang. We bedanken roepers ook terug aan de mooie Poco, alles maar die actie Poco Jimmy, Ellie en Lobby Brada Ed. Bedankt voor alles. Bedankt voor alles.
1: Okay.
2: En God bless.
1: God.
2: En die Dendila Swallow Lobby Wang sterkte allen in deze donkere dagen.
1: Okay.
2: Ik ga de Lobby Brada Ed in de pins.
1: Dankjewel. Jij ook, schat.
2: Tweede pins. Graag tangi.
1: Ai.
2: Doei.
1: Ja, zeker. Doei.
2: Yes. Bye.
1: Goedemorgen, Mart Radio. Hallo, bent u er nog?

Nou, fijn dat u geluisterd heeft. Start met Mart, met Julio deze tweede Pinksteren. Ik wens u een hele, hele fijne dag. Het weer is prima buiten, dus ga lekker erop uit. Geniet ervan, zolang het nog kan. Yes, tot volgende week. Bye bye, soi soi.

0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis zet sinds dit jaar huisartsen onder druk om zorgapps te gebruiken die niet voldoen aan wetten en regels. Dat zeggen tientallen huisartsen tegen de NOS. Het zijn apps die patiënten adviseren of ze een afspraak moeten maken bij de dokter. Huisartsen twijfelen vaak of die apps medisch verantwoord zijn. En als ze die niet willen gebruiken, straft Zilveren Kruis hen financieel. Ze krijgen per patiënt 1 euro minder vergoeding voor andere zorg. Het mogelijke verlies loopt in de duizenden euro's per praktijk. Burenruzies in Nederland worden steeds complexer. Dat melden organisaties die bemiddelen in conflicten tussen buren aan de NOS. Ze hebben vaker te maken met mensen die zich verward gedragen of taalproblemen hebben. Maar er is ook een andere groep, zegt deze buurtbemiddelaar.
1: Ouderen die alleen wonen en als ze licht gaan dementeren, ja, kunnen ze problemen krijgen met hun directe omgeving.
0: Er is wereldwijde verontwaardiging over de hevige aanvallen van Rusland op Oekraïne afgelopen weekend. Er werden tientallen raketten en honderden drones afgevuurd. Vooral de hoofdstad Kiev moest het ontgelden, zegt correspondent Christian Power.
2: We zagen inslagen in de buurt van overheidsgebouwen, museum dat is geraakt, een markt, metrostation. Ja, wat toch ook deze aanval wel uitzonderlijk maakt, was het aantal raketten dat Rusland inzette, waaronder die Oreshnik.
0: Dat is een raket die ook voor kernbommen kan worden gebruikt. Voetballer Memphis Depay heeft voor het eerst in 2 maanden weer gespeeld. Hij viel in bij een competitiewedstrijd van zijn club Corinthians in Brazilië. De aanvaller was sinds half maart niet meer in actie gekomen door een blessure. De topscorer van Oranje wordt zaterdag verwacht in Zeist als Nederland begint aan de voorbereiding voor het WK. Het weer, het is een zonnige en warme dag. In het noorden wordt het rond de 25 graden, in het zuiden ongeveer 29 graden. En ook morgen veel zon en dan wordt het iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in buurthuis De Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
5: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de

U bent nog steeds afgestemd natuurlijk op rakoki.nl. Het kan soms dat kan de miste ik moet eruit naar uitzenden. Daarom is het belangrijk voor de afgestemd op rakoki.nl. Want zo lees je in deze miste. Ik weet hem dit pas al toe, maar zolang ik de lobby was aan die afgestemd. Op rakoki.nl dat want ik ermee bar want bon schwitty schwitty schwitty. Munde manting o asong etek mi langa langa jaso woop en het is zo fijn. Me barwa bon schwito di na alla de lobby arki man san de afgestemd via rakoki.nl en ook to san de afgestemd via na salto frequency. We bar wan boong shwiti odigo na ala se. Natuurlijk we bar den senior burgers wan boong shwiti odi maak ni uit. Poede we bar wan boong shwiti odi. Ook to de mamas, de papas, de kinderen. En natuurlijk ook voor de zieken of je de natap zieke bedi. Natuurlijk we hoop dat te jere rak ook is. Jompo op is jono. I te kunde kwam boong dresi so jompo knap tapi to go son to futu. Dus voor alle de wans en evidence ref zo lekker natuurlijk namens haar. Heer Kroef voor Rakoki van harte beterschap. Ben je ook in rouw gedompeld naar een pistorie overkomen? Allemaal, je wil het of je wil het niet. Maar het belangrijkste is dat die ati eko heel bakken. We zo'n tien kort zitten naar bakken te wans en heeft ze die priet op bakken, want dan voel je het weer. Maar hoofdzakelijk. Tering aan de momenten die ze kon dat want ik naar New Libby kon. Ben je jarig vandaag? Ik ben verjaar of de DDC Sampasa. Ben je vandaag jarig morgen of overmorgen? Dat want ik ook toe namens naar heer Team voor Jura Koki. We baren een beetje piep. Heb ik speciaal te vieren. Ook toe zo'n kitro mama, papa, ik kwam speciaal papieren. Natuurlijk dat we bargen je ook toe aan piep. Hoeré. We waren morgen voor een boonschwit Odina, Amsterdam Oost, West, Zuid, Noord. Niet te vergeten, Centrum en Zuidoost. Voor Tang, een boonschwit in Manting. Ik doe de groeten ook buiten Amsterdam, dat want ik alle provincies. Oh. We waren allemaal dat we een boonschwit Odi Arnhem Passy. Me baron dat we een boonschwit Odi en ook de lobby want dat we naar Rotterdam. Almere, Zaandam, maakt niet zoveel uit. Walla mala, wan boong, shwiti, odiwe, barunu. En natuurlijk blijven jullie lekker afgestemd. Op naar rakoki.nl. En natuurlijk ook nu via de salto-frequentie te beluisteren tot de klok van 11. We waren ook te wan boong, shwiti, odigo, na abra, watra, natuurlijk, kondre. Maar natuurlijk, Sranang, Mishwiti Kondre, we bar u dat we ook toe aan Bong Shwiti Odi. En natuurlijk, ik heb een paar die daar luisteren, zoals Odi. We bar u aan Bong Shwiti Odi en blijf luisteren. En natuurlijk, de feedback voor je Bong altijd. Zo, weekend is achter de rug. Van weekend bede, van weekend bede, voor een pisje met dat nee wakker. En dat team wakker toch, dat meestal dat zijn dat je team in de benen wang, heer mong. Dat blijft het gewoon in mijn hoofd spelen, vooral als het leuk was. Ja, natuurlijk. Dus bij deze Orlando Cedar Grand Tangi, wat heb ik een leuke feest mee mogen maken. Samen met vele anderen mee. God, het was zo leuk. Zo gezellig, ja, maar wakker, mina mag joko. Ik heb echt genoten. Wel die meer Barry, boe. Jawel man, het was echt wel heerlijk leuk. Na lange tijd weer zo'n leuke dag meegemaakt. Mogen er nog meer volgen? Jawel. En dan gaan dat hier dan mee bar ook toe. Als ik gewoon boom schiet, die Aladdin groepen mee bar wang schiet, die maar speciaal toe als ik goto. Den dat dan een no, den dit toch in bereken. Enkelijk na den dat die op een tijden na die te me luko om me heen. Dan me luko wel of als hij dan me zie. Ook toen we losak moeten uit haar osso voor Asago, jawel. Is heerlijk om naar ze te kijken, want je ziet haar uitstraling. En als ze een potentie zijn, die abif gui ete. Ook angst. Doom boom boom, want ze komen eraan. Voel ook goed aan. Jawel. Dit is een boonschwit odigo na alla zede vergeten moeders bij Carmen nog gefeliciteerd. Wat een leuke verrassing was het zaterdag. Ja man, met bar alle de lobby, lobby, lobby, lobby, lobby, vrouwen, de dames.
de missie, de mama, de grandmama, me bade allemaal aan boom, sweetie, odi, ja. In bericht hem de tussen de dames dat hij dan, de tussen libis revi, dus een boy sweet odi me bar kom me toen. Wispe und de Ingrid, Muriel, Rinia, iedereen, Herzila, Lea, mijn schatje, je kwam me goed. En natuurlijk ook Monique en alle andere Ilse natuurlijk. En alle die trouwens aan neem me nog kari, dat want dat ik een komtje zo moro zichtbaar, dat want dat ik kan spieten en kon vrij. En natuurlijk me bar ook to Arakoki crew, me bar ook to one boon shoot odi nam nam nam li, me bar one boon shoot odi natuurlijk Monique, MJ natuurlijk, ja we hebben eentje hier, zei go uit, hey go uit, ons ref normaal volgen, maar dat wil ik ben pot even rustig. Of een arkidees, op dat naar ik bedoel. Maar dat wil ik ben voor deze takjes in schrijven, toch? Want meestal in een museum volgens mij toen ze zijn aan op een ding, toch nog zo broer heersen, ja. En ook wat ik ook nog wil zeggen van de Kimedia natuurlijk. Samen met Rakoki, wat we ja zo wat herdenken, want Kitty Kotti herdenking. Weer in buurtpunt de kit. Want uitnodiging gaan door en natuurlijk is het belangrijk om je aan te melden in verband met eten en ook met zitplaatsen. Weet je, Asago natuurlijk, daar hebben we ook een kleine Godfried Sango Kori Maino aan nawerking. Want vele van ons hebben ermee te maken, maar doordat we weinig geïnformeerd zijn, dan weten we het niet, dan zoeken we het helemaal anders. Dus een ieder is dan welkom. Henk Sako die is ook bezig. Nu en ik hoop dat hij alles aan zit. Dat hij omangie een boom informatie die wat betreft herdenking naar Kitty Kotti die ik kom. Dus Nanamli ook toe, zoals Miriam Menso in Srivi of Abiwam Taki. Dus het is de moeite waard om toch 27 hier te zijn. Want Sabi toch Ononaki Media, we zeggen ook weer Abba Spirit, we go down onder. Dus eigenlijk weet je voor laat dat schip. We hebben het gewoon traf besturen, maar aan moet voetje kan daar nooit jaren wakker ik wil. En ik van media kan was maar nog doen ik me maar mee brieven dat want trouwens kan kon daar kan ik je over tuurlijk want daarom doen we het toch en je hebt barefoot doen op zo'n fase dat eigenlijk winst is koffie want trouwens moest man te keer vrij over toch en dat je ego morfara en ook aan de ja prins me volgen van die jawel jawel jawel nou een begrip kaba. Want boem voor ons maar tak overal van die ik heb ook vele daar naartoe gestuurd hoor. Jawel, en die dingen door dat de Surmi-filmpjes waren daar. Dus en het was het leek aan een beetje als je me terugviel dat die zijn heeft zat op je man. Zijn niet heeft zat op je, maar een mooie mooie man voor Australië. Het was one big happy van de family. En natuurlijk, dat ben moet voor ze als je ja prins midden dit soort dingen hebt, dat altijd een man die zich is zorgen van vakbond toe toch. Wang familie vakbuntu en dat was ook te zien tijdens die mi eluku de opname des big up ja prins ga door nangasayu de bisa knap na baka en zolang ayu knap na baka da altijd amus fuaka toch jawel en teme luku so da ye yere aladin tori fu da o jompa tiksrana eva. Want eigenlijk tijdens de toerivoetraan aan geen om dan noms don zo zo niet kan zo want vast is geen zo nam tapu. Dat mijn god die pindes raan aan toeri dat dadelijk mij kon de kwetsbaar en is abte zo een naki zijn kamsa. Ja mijn lieve mensen mijn naam is Urmi me barwala malawan boom shwiti odi. Ja, je arki, dat je hier een bepaalde zon hebt, dat je de man wan controle boe, bij die chemische dood, want de meibari kan toch hoe de kafter bak, dat lang een chemicalium toe. Dus uno denk je, maar je hebt ons orden dat, no, je hebt toch mensen, zei denk je dat, als aan neko of trouwens ja ergens voor in. Maar als ik het goed door heb, als hem zijn, die is een paar jaren terug hoor, dat bouwt op zijn bedalibi, dat de man bij kon hangen zo'n zon, ik bafo bij controle. Of bij consula de pistorie die dat we opnemen, maar ik denk dat een man dat beweegt, Tori. Om het een goede, maar of een gesagie terug, dat je ziet dat hij
eigenlijk bijna alles aan herhaling. Dan sande in die pad hoe die spoenen draaien. Het is eigenlijk alles aan zijn ipsen op en hoe. Dat om go gewoon terug, want hoe nu naar Libisme we vergeten soms. Yes, dan go terug. Mino, bido wan begin aan a sranaan toori tomsi, want dat me lief natuurlijk die deskundige. Die deskundige zijn altijd de bezig aan a sranaan toori. Yes, dan me lief in die ding. Api story di sigi de en da we volg in de si hope dat i de lobby want da pinsra na uno mi grap want de sandis na serieus ja bif tik de lukus tis bota ba van sa neta ki mi ongo mi ka sroto ala de man ama mi ka grap te de sroto in for lifetime ye shi dat te wan san de na yu im duen do it no duen fu sma ai duen om dat ye shi wan bunk ye shi wan kenki kamsa ini daye doing mano tak taki want uneli bi wanting fu tak tak tak tak tak tak taki weli bi wanting fu aksi man here di we do un langa wor tu era mi ye ba man yes no no de mi dengat bon fur wor tu taki yes no no de we wakti tab de wan sama fu re ait ya wel en mi de sika dat de wan dat jump knapu da foro foro in mom abribi en un sei taki natuurlijk om an fore uit ook te nasa nooit op man tak so ta dus een ongeop kun je tap voorzien uit wanneer mag wanneer ze iboeke konspan toch hangen je schrijft zo wat kan gebeuren maar niet gebeurt dus dan dat die meetak ook toe en natuurlijk die abinono de one film in de bioscoop i abi one film in de bioscoop nono de a film na treat her like a lady scrivi door een Paloma Aguilera Falde Benito. Paloma Aguilera Falde Benito. Inscrivi na pisi tori disi pe i abi neki nika plas. Nik hoofdrol aan speler, speelster in een film. Een bekende influencer natuurlijk. En een film die vanaf 28 mei in de bioscoop. Ik zou zeggen van ga er naartoe en die na treat her like a lady, want natuurlijk is een echte multicultuur. En natuurlijk voor een je met of een je met ook een film dat kan dat toe van een pc me op. Treat her like a lady. Oké, okay. Ja dan dat be de tune zo voor na pc dati. En dat want taki dan no da wo te keep tune so u egi saniere want to be de bezig ook to nanga na bakermat mi abja so ook to want pove ma skrifi ka bafu le speki na dat want taki bribilasi ma alobisi sa potenso ka bafu le speki bribilasi des dat want taki of respeki no de moro don no taka taki moro want dat want taki na sumar wo taki want dat taki nap effect en nap inhoud, want dat want taki bribino da ini. En dit natuurlijk door TOV, natuurlijk Deekman, Deekman, Deekman, Deekman. Jawel, mooi schrijven steeds meer luke. En natuurlijk lobby want is ook te beondersteunen, wat hier piste. Maar natuurlijk door andere omstandigheden, ik aan de man taal ondersteunen, maar met Baron Bonshwiti Odigi. We zien elkaar niet, maar altijd idee in die na atimi. Goed. Dus ik kijk of moet ik wel die een probleem voor ze op te maken naar onze gitori. Onze gitori is dan met luk of met kon op die story. Dat is. En voor ons natuurlijk, we de bezig naar een apisie voor Middelburg, de bakermat van de slavernij. In Suriname, San Fin Presi voor... Eigenlijk van 1640 tot 1873 is na een pistorie die is na de derde week samen kon aan een pistorie.

zien we brokken, brokken. Gewoon rustig. Die is na enkele op ai. Zeg ik me bevind in Prinsparie, omdat mijn man denk ik dat dat koele keuspot waar mij onderzoek aan bij dat koningshuisrol. Terwijl na den bij de hoofdkwartier. Want Sani, dat want ook of je een heleboel is mee, ik denk dat echt iedereen nog honderd. Maar goed, zo gaat het. Nou, eigenlijk, als Sani is dan ik politiek toch gewoon, want man kan kakaka liggen, want er was een politiek. En voor Sipote, het door dat boek neemt het zoveel jaren voor Sipote een boek. Dus na zijn tori dat hij Ipsa. Nanga bonfuru tori sa ego uan. Daarom is het ook belangrijk dat behalve je chade je liest in tori, iemand denk je ook te boven of wat mogelijkheid in. Want mij denk je dat jongen. De man die jongen, van de man die zorgt zo lang onder druk. Vaak kon ook hij komen in de jongen. De man schreef want to sani voor te wel liest, de voor zwak om verstaan. We kon dadelijk de papi story. Dat die wat ik want je poko en bakana poko dan ben ik bij u terug.

Jawel, dit is bij de voorwaf die ik graag respectie van bij jou. En mijn meis. Ja, ik heb de wansande nu de afgestemd. Dat want ik dit naar Rakoki.nl. Rakoki natuurlijk. Wij gaan gewoon door hier op Rakoki.nl. Na 11 uur heb je natuurlijk Emily van der Linde. En na Emily, dan krijg je natuurlijk iemand anders. Zolang jullie afgestemd. De Jere Aladesani Savi Eduja. En we zijn natuurlijk tot 11 uur ook te beluisteren via de Salto-frequentie. En Gideon Lobiwan zei Ark, ik ben ook uw gastvrouw tot de klok van 11. En daarna Gideon Sawango Dore Nangarakoki. Daar heb je Emily Nangawan Boong Stevie programma. Dat want ik die Arki en Emily, of je bedroom of je eten nog zo lekker of wat dan ook, direct je kiesjes even. Want daar heb boom boom informatie. Ja, voor Godoro naar een apisie voor de bakermat. Ja, want nou een pisie enkele, ik blijf het herhalen. En in aftek.

also bo answer me taki ma so escribe papa all the sunny that you strive go do your research that is a talk moi fo we tan ken ki praxeri na ma kandra for all te luku fa sunny psa and that me den ki fa want te you strive escribe me to feel den che be kan plaka of me by for we want no mo skrif gi wan bepaalde san dan sabdat di sana mi achterliggende gedachte fu denta ina deu so dat want ta kite mo skrif san komo mo skrif a san neo an of ite ina deu stero wan fi noit mori sa balig en ti lu kwa fas fa skrifi skrifi da me akse mis eik af dat te weet e juli e doro to da her yari da weta ko bout sani da en iso to doro e juli da in iso walosa ni we har kon da yeshi dat i a informati bu ma informasi wij se extra sterke mense here want da informasi enkelik sa yetik allemaal at up you na o membro ko saka da meding mano unu skriving sa wan bedoeling di baka api story dat i sa ide mek unu ne kon ek kon duidelijk voelu ko bepaalde sa want het is makkelijk want ay bijna alla sani samsan asrana inasrafenei teiluku de amerikan buku na samsan dat isa teiluku da na Samson, I'm asking me. Let's that what I got once. What to try to make me lumbria? As soon as I go on, this ankle, it gaat maar door, it gaat maar door, maar het gaat maar door, omdat je naar te i ab kies door om de takia. Maar ik denk van, er moet iets anders tussenin zijn, weet je? Maar ja, dat we wachten kan dat na mijn vier mi etaki want. In bereken na mooi zijn niet toch hier jaren de vida en is er een jullie door dat moet tak bij voor bij jongen van beddo voor beddo in botonic zat in bereken eigenlijk dat zou we doen na ons leven eigenlijk gimme hoge lukken sommo bede en dan ga hoge lukken sana aan haar werken want dat pena den toetrangen want aan minder pc zou ons leven etjako. Ik weet niet, het is goed om het te weten, maar of het zo gezond is, dat weet, dat is mijn mening. En ik voel Sabi, en ga je me voor je contact zeggen, niet? Dus ik denk er, hè, want tegen de PCP, Asari, dat ik nog naar juist de PCP denk bevrij, dat juist de PCP, de taking mind, dat die draaien, potie, dat, in een kies kans voor denk ik zo, omdat ik tapping ben aan Asari, toch? Maar ja, dat is het ook. Weet je, en voor was je die go naar Afrika, go in de kastel, uno go in uno go in Wanoma. En dat je ziet dat het is inderdaad gebeurd, want de je ziet alle dingen zo zijn. Maar ja, maar hoe is het dan gebeurd? Want boom voor ons is dat natuurlijk. Maar dat toch te realiseren, want dat de realistisch beter de is dat oké okay, dat kan maar is het de man no stappen gaan aan tomsi weet je en natuurlijk uno nooit schrijven uno dan met een comité dus alles nemen we over weet ik zo'n zei trangen uno en weet ik ook dus aan zei brokje pis pisie maar dat samen we dat bakati brokje pis pisie toch dat gewoon dat je heel schreef baka in juli dat je wacht niet in juli baka dat je vier schreef brokje saka baka migado no mi vind dat in uno vier schreef brokje saka no kuluku fau fom tjara sani fu tang balans man tang balans aan het tap tapu abung en nog steeds bijvoorbeeld van een wankel gwe dat na mi meaning mi taki dit bij o ja de bakermat san spelen af jazzo en natuurlijk Middelburg play wang bg rol want in bereken na pisten dat hij daar weer terug naar de indeling van de overheersers producten want dat zou de beetje ono toch want in bereken na asan beseti je doet die je doet dat je me doet zo me doet weet je na asan bego en ik zou me beter dat ik bij vorige week even in het kort voor een pasapode in 1580 bijvoorbeeld de zeevaders en kooplieden voor een bijzondere rechten van de Algemene Staten Nederland en het huis van Oranje. Nassau is dat je dat hij en alle de rechten die ze hebben bek moeten uit het huis voor Oranje Nassau. Maar koning vergeet hij zeker nog. Daarom ik heb ik ook als maar voor twee, want ik had een boek dat hij een beetje maar veel bronde. In 1585 dat want ik je zie na de val van Antwerpen was de grootste, want Antwerpen was de grootste havenstad voor Europa. Toch en in

Ik kan naar dapé akoms bij de Baltazar van Montcheron. Dat no be kon voor Mickey Grab, dat be kon voor enkele dat be de one sit command. In 1595 maakte de West-Indische Compagnie zijn eerste verkenningsreis naar de goudkust van West-Europa. Dus in berekening, nou, heb je toch toch, want die door dat bij goudkust. Heb je steeds die door dat bij het nooit meer denk ik weet, dan had je het idee. In 1599 is die burgemeester van Middelburg, Adriaan Hendricks ten Haaf, eigenlijk in opdracht aan de West-Indische Compagnie om overzees gebieden delen te veroveren. Dus in bereken dat die dat hij want in bereken aan man die ziet toch Adriaan. Die in opdracht waar enkele en alle de overzees gebieden in bereken na tapwatra tori alle sams aan de tapwatra naf me. Weet je, en die man tegen die, en dat Hendrik tegen die, en tegen go go val die, en nog vergeet of tegen die bezittingen mee hier. Alles aan zijn man tjako im tjako. Alles wat je mee kan nemen, ik kan tjaren kom. Je ziet dat die man die zei, no play, streef, nee. Ze hebben met niemand gespeeld. En dat je ziet dat zo in 1621. In 1621 kreeg de West-Indische Compagnie bescherming van de 7 Verenigde Provinciën van Nederland, ook voor de bezittingen overzee, en ontvangt tevens een octrooi en dan niks aan betekent een octrooi naar een handelsvergunning met alleenrecht dat want dat je awatran af mi wang aan of you voor een voor West-Afrika en Amerika. Natuurlijk was het eigenlijk verschrikkelijk, want dat ben je ziet dat hij. Dus maar dat hij. Na dat pede man begon is, na dat pede man begon, go take den bij die handel toch. De man berekenen dat hij, we gaan West-Afrika, we gaan onze producten halen en dat de man take den producten, dat de man in Tjaden go naar Amerika, dat pede om de tot slaafgemaakte te verhandelen en natuurlijk de overzees gebieden te exploiteren. Yes, de was aan die man die man dit die zit naar die brine de man dit voor dat minus van vader of naar botromim kare of naar fayoli maar den dwing de eerste vesting van de West-Indische Compagnie te Amsterdam natuurlijk aan de Eegraag werd het West-Indisch slachthuis genoemd. Dat was het letterlijk en figuurlijk, want het is een West-Indisch slachthuis dat in de Haarlemmerstraat, hè, jere, dat was het letterlijk en figuurlijk. Dat want dat je als een bimsa dat je ook toen naar boeren de sani bimsa dat je maar toch daarom is het zeker de meeste mensen gaan trouwen dat je trouwbroken. Want of in zo'n slaghuis de man bepot dat ik kan gaan trouwen nou. Dat was een. Maar goed. Maar goed. Blok je me bari want bong shwiti o die broder. In 1637 viel het door de Portugezen in 1482 aan de Goudkust gestichte Fort George da Mina. Nou, dat betro later het latere Elmina in handen van de West-Indische Compagnie. Dus je ziet in 1637 eigenlijk de Portugese bezittend systeem komen naar São George da Mina. Zo apprecie Benin. En dat je ziet dat hij de pisten die ding. Witte broeders Doro, dat de witte broeders, de afeti-feti. En de man is me denk ik bij Abakruid kabad is, daar moet je nagaan. De West-Indische Compagnie op een beetje vlag, want dat was het een factorij geworden. Het was een belangrijke tot slaafgemaakte die pot geworden daar voor die witte broeders. Voor explode de man producten, want dat zo de besjono. Het was natuurlijk tevens een opslagplaats voor voorraad voor de schepen en goederen. Je ziet dat die eigenlijk naar zo product de man die zie bekoest de meegwangen product de kangatra product. Ja toch? De hele factorij was gericht op de tot. Bijna zo liet je gagoftak de woord, maar goed. Deze hele factorij was opgericht op de slavenhandel, want er was veel geld te verdienen, money binnen.

0: day, yeah, for I tell the man be take it that the man be wash it up in a last wash it that the man bring his kinky. So some money the man be see. Sang, yes, we still tell you love the man look at TV, the man she money. Ay, boy. De eerste post daar, die al in 1612 in het bezit kwam van Nederland, was Fort Nassau. De militairen die de posten moesten bewaken, kregen een opleiding in Harderwijk. En de afwittak Harderwijk, Tori Jana, Nederland, dat weet ik nog dat die Ibe Abi Apistin, dat die voor George Olymp, een bekende radiomaker destijds, dat een man dat ook toe be, de hard bezig in een pistori die ze en ook veel op papier gezet. Jammer dat hij weer van wil steeds bakken uit, want die Absman of het is een zet boom voor zijn en boom boom rococo era. Maar goed, allemaal lang.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olie- en gasprijzen zijn vanochtend sterk gedaald met 5-6%. Dat komt doordat de VS en Iran dicht bij een nieuw akkoord lijken te zijn. Bij een akkoord zou de straat van Hormuz weer open kunnen, waardoor een groot deel van de wereldwijde olie-export gaat. De zeestraat is al maanden bijna helemaal geblokkeerd. Amerikaanse president Trump zegt dat de blokkade blijft tot er een akkoord is. Huisartsen krijgen mogelijk duizenden euro's minder van zorgverzekeraar Zilveren Kruis als ze geen zorg-app gebruiken, zeggen tientallen huisartsen tegen de NOS. Volgens de artsen worden ze onder druk gezet door de zorgverzekeraar om de app te gebruiken, terwijl sommige van die apps niet voldoen aan de wetten en regels. Ruzies tussen buren in Nederland worden steeds ingewikkelder. Dat zeggen organisaties die bemiddelen bij conflicten tegen de NOS. Organisaties kregen vorig jaar ruim 20.000 meldingen van burenruzies. Bij een derde daarvan was de ruzie complex. 5 jaar geleden was dat nog 21%. Sinds het instorten van een hotel in aanbouw in de Filipijnen zijn er 3 doden onder het puin vandaan gehaald. Naar 17 bouwvakkers wordt nog gezocht. 26 bouwvakkers zijn gered of konden zelf wegkomen. De oorzaak van het instorten van het pand is nog onbekend. En hoewel de voorbereiding op het WK officieel pas later deze week van start gaat, krijgt een aantal voetballers de komende dagen de kans om zich te laten zien aan bondscoach Ronald Koeman. Welke spelers het zijn, zegt de KNVB niet. Maar het gaat om spelers die nog niet zeker zijn van hun plekje in de selectie. En die afgelopen weekend geen wedstrijd hebben gespeeld. De trainingen zijn achter gesloten deuren. Komende woensdag maakt Koeman zijn WK-selectie bekend. Het weer, volop zon en warm, 26 graden in het noorden, rond de 28 in het midden en zuiden. En in Limburg plaatselijk boven de 30 graden. Ook morgen veel zon en dan nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2... Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
5: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
6: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Eso, ay, vaya, vaya a barrer mi chile. En ayer esto poco cuando le dice allí gratis un man can con les amiti. Jota fu gomoro fara na ngana pisi informasi natuurlijk sami e chakadoro. En ik zeg niet dat het zo is zoals ik altijd zeg. Nuku te ataki etaki dan kan de tour me kofwaran. Maar de ego zelf. Fugo luku dati samsa enkelak ini de pisting dati. Want ik denk dat we het toch samen moeten doen. So dat die iluku kdoko volg, but dat die 16 en 39. Want dat of we denken ook toe enkelak na de pisting fu Eliezer ting na nga Embassy del Pinto. Weet je, want is jammer. Voor een pis door mij hoop dat trafieke mijn man dat ik tunes over een pisie tori dat hij want ik a tori voor Eliezer enkele aan of vinden van Eliezer na Eliezer mag de vinden maar de noteka pakka tori voor Eliezer echt op moro want of je luku boon dat hij na wan voor de dungru man dat hij zijn werkelijke jou dat hij tapuna een begraafplek PAD, zo boende de kare na hele grond. Maar je is niet dat nog dan horen voor de sassi na pistori dat moro. Ons je gewoon niet, ach, bepaalde sani. Als mij geboren na pistori dat in een DNA, want zei ik heb zo, of je bijvoorbeeld jompo kon dat die jompo hoort, dat je schreef je in een manchare waka, wat lof nu doa san dat die jompo hoort, dat je dat, ay, mi, is real, mi, knap baka pistori dat die na via mego. No, in aba je je ving, liba broko rustig. En bepaalde broko nego, satisfy you for you fear boom. E go omdat hij a broken moest zitten en zo lees hij op verkeerde sma is na vis bepaalde opdrachten. Ik begrijp het wel, weet je wel, want dit is nog op niks te maken, you name to continue de jas omhoor. Maar zolang hij de jas, zo lees hij hem gewoon eerlijk. Want of hij op one sand bijvoorbeeld voedoe, met ook bijvoorbeeld e. Moet je twang sand kon, sand kon ze op betrekking vooral spiritueel. Dan is het een normale dat want dat ik naar idee kan, naar mij aan idee komen, dat dat naar mij naar aangewezen wat ze moest doen. Want daarom heb ik een creator, zelfs me kan op het kennen zien, once maar idee wang, a praten, want de bedwang ook nu waar. De bedwang ook nu, a praten bewust, zelf niet van mij, ik kan konen wat idee, maar dat nou want dat naar mij moest voeren uit. Ik kan een idee, maar want trouwens maar zijn de bij, ik moest voeren uit, want ik heb kan die aanjeer dat hij nog zo aan energie dat hij voor haar zijn kon en voor zijn kan zitten. Want je hebt soms maar wat energie, voor doet tras aan hem, maar tras aan hem zei ik, toen aan je waka, je hebt niet gezegd dat hij bloed doet, want a spirit aan de oma zijn dat hij niet connectie toen zien aan haar trouwen. Nou, wat op een uitoor mee doen, ja, dus at da uno fawishing des ano alte te wan sani de fu city wish me sa ta kwan sani da san de bay for bit bita ke so mo ide ye ding dat e ya fat fami ta ke da tuan tak mi ma sete no aseti no da mi mi ta ke mo i ma persin ze fam ta ke mo i na tuan tra wan ka se tem persi so mo i so ye for standard na sa mo we du sani you wan uno de ma khut dan kom voorsta maar pissie tori voor 1639 van de trouwang tjade bijisma ook toe zo boem dat de bogozet tabak cultuur zij vestigt zich bij Torre Adica Suriname Rivier. De West-Indische Compagnie beloofde voor de tot slaaf gemaakten te zorgen die men kon kopen om op het land te werken en de aanvoer van materialen en goederen. De West-Indische Compagnie werd in natura betaald door middel van de inheemse producten die zij weer doorverkocht aan derden. Zij zorgde er ook voor dat andere mensen zich in de koloniën vestigden. In het octrooi was opgenomen dat de West-Indische Compagnie moest zorgen voor vervoer naar de plaats van bestemming. Dus nee, maar toch, koninkrijk nog op niks jaren. Niks dinosambi. In 1640, zo boom, plus minus 1640, kwam de West-Indische Compagnie met het eerste slaven tot,
slaventransport uit West-Afrika.

aan in Suriname. Dus vanaf 1640 eerst het slaventransport vanuit West. Dus dat we een takkie naar Ghana te horen is vanaf 1640. Gewoonlijk werd Suriname als eerste aangedaan. Vervolgens reden ze langs de Caribische kust. De Antillen waren het eindpunt en vandaar gingen de schepen terug naar Europa. Maar temeer de schepen, ik ga Afrika er ook, ik kwam daar ook aan drift in presti. Nooit misschien aan boord. Na zo oude beswak dat in breed dat de oude want de en ja zo ook de oosa boord. Want na de zand dat onkel ook aan ja zo nou een pisis, ik kibri geschiedenis, ja, ik kibri alasani. Maar zij de peden boto, de peden oor, oudu de. Weet je, alle de soort zand dat je zo lees je actie eigen af, maar. Maar vaak kan dat we een boter bij hem voor zodat we kunnen een of twee boter die zitten. Maar goed. Volgende beschrijving is het in de wans. En het is mooi doen. Door potie mooi. Door city kom mooi. En dat je ziet dat de waarheid nog in een boek. Een boom of is kindje voor dat eenmaal op een boek die ze maakt. Mooi lees wans aan doen. Want weet je, aan de zomer alles aan die abi waar je dat zou je doen. Want ik denk van jou als mens, je aan de soboto toe. Je nou wans man aan een bombo energie toe. Dus alle momenten zou je schreef je ziet te kwans aan de schem zozo. Je nou teken voor zozo en ga er ook goed mee om. Zie jezelf serieus. Tee zie jezelf serieus dat je wans aan kon je niet aan de dag vanzelf spreken. Na nek van jou, dus zou je teken op. Dus of je de grappig of je de mino is bang, dan als je kon overtap je ook toe. In 1641, de West-Indische Company heeft het hoogtepunt van de macht en het kapitaal bereikt. Dat want dat ik aan de nou, ik bereik de man door het systeem, zouden we hem door. Dat toch, of je loko, de West-Indische Company heeft het hoogtepunt van de macht en het kapitaal bereikt. Dat mijn man begrijpt toch, de man bij 1300 eten voor beloos de bijjes maf mif de bij comfrey. Is hij hebzuchtig en ten weet het kan, want ik heb zucht ten weet. Goed, en, even kijken. In 1652 dus, de Hollander Jan van Riebeek stichtte de kolonie Kaap de goede Hoop in het zuiden van Afrika om de hervormen een plek te bieden waarna ze konden emigreren. De omschrijf ziet toch, kijk, in 1652 door Hollander Jan Riebeek. Toch, hoe jere toch die dus apart is, hoe jere zo taal die meetak. Hoe neet je dat van Nederlands daarin? En dat Samson dat we go terug bakken naar de wansan die Nasranam. Hoe neem ik iets voor te jere, want je van de man is door. De man is recht te kaap, de goede, maar later is hij zal doen, dan take it over. Want eigenlijk na Sam story van zijn Spanjolen bij open naar de disco, dat de nagbloemblok gooien niet. Weet je, de nagbloemblok gooien niet. En dat zo is je dat de man is de bijbossen daarbij. Daarom ik de man die zelf aan het telechi, de blakke man daarbij, die streef je accident. Maar zou je doen, anno in een bosje ombeemte, omdat die de man kon daarbij den kies den plek. Denk is den plek dat den tramatse bigi bari kan allo we lo so on bigi plek ala sanu jimi ja moi weer chwiti dat de man di si ekelak dik mota wan si pi ekelak de pes be de poko be de ala san be de no wan bu no be de des ekelak ala si ki se du no dom sa pe den si kik moto mino tak dat na de era uno pot mine dat mita ka de ma mita ki dat e is opmerkelijk. Woi, het is wel opmerkelijk. Je ziet dat hij, als zo'n mens maar emigreerde en hetzelfde de man doet ook toen naar Australië, ook toen de Nederlanders of die Luku of je gelees boeken. Je zit ultra, je zit op een mens ja denk je. Want dat voor den zelf je heren van de klagen dat, ja die den fos door dat bij de stand zou overkomen, maar er waren ze andere dingen beloofd via hier. Terwijl ja zo bij beloofde zijn die man daar denk je van, go zet wat Ethiopia dat bij. En dat den doet, den ook bevreden, de man is tevreden, zet Ethiopia die zijn dan gewoon busy. Dus sorry, dat zit, kon dat tijd door, je neemt dat naar dat pbd voor jou.
En daar zijn ze goed in. Maar in elk geval, je ziet vanaf 1652, zo die man is begonnen naar Zuid-Afrika. En zij is hier naar Zuid-Afrika. Adier de wewe, misi blakasma, era mam no chile, blakasma dis nooit ete. Boy, blakasma, zei van blakasma, zo vis. Jongen, misref, nou man begrijp. Mina sabi, era mino tak dat den potsan di de man is, era eigenlijk de man is, je ziet dat wat los ma, de in boon di pirus ete, da me kom baka na unu eigen extra naans ma. Da of me luko a asra naans ma, dat steeds tuurlijk a kandidat hoe de want to stappen achteruit. Maar mine, je ziet de stappen, ons stap sa mit den bigis ma funu. We tak over bepaalde sani, eigenlijk na monu na abi fu forum de fu set den strategie so abi, an afu set uroko fu san nof samoro. Maar we zijn op de hoogte, dat ik ze mijn eigen af dat jongen. We doen een schrift tekort steeds. Of steeds weet je hoe schriftelijk een slachtoffer. Tuurlijk zijn we samen, om mijn grap. We zijn alasma. We stilstanding en we leren. En eigenlijk, ons schrift moest gaan. Ons schrift via o casino. Voor sorry, zomaar naar ons. Want alang had ons man. En... Ons schrijf moet zeggen naar onszelf dat jawel, maar af me denk je, steeds of weet je, ons schrijf in de stappen achteruit dat je niet wil wachten, want trouwens, maar voorbij want toen ons zoeken, dan ik want toen mooi doen stappen kon vooruit, dan niet verstandig. Ja, maar ten aan de omie vind ik, ten meluk als ranas, maar zei we van zoveel dingen op de hoogte, dat trouwens moest leren eten. We nou onderschat onszelf, ja, en ons heb dat om voor takro tok toe te komen, zei niet. Ik kom voor veel over. Nou, mijn krap van gedeelte dat is Zuid-Amerika. Wano bana zonder fatu. Goed, dat was dat ik van beter in 1652 jongens door dappen naar Kaap de Goede in Zuid-Afrika. En de man je denkt dat je weet het toch, want die denkt goh, je hebt me, ik ben ziek, heb al de pub, de man ontvang ding. En die denkt dat die, weet je, zei gebeurd dat je had niet de man in Zuid-Afrika nog een keer te. 1657, het centrum van de handel in slaven en andere goederen uit het westen, was een twistappel geworden tussen de Hollanders en de Zeeuwen. De Hollanders zetten de Zeeuwen onder grote druk. Ze vonden dat deze profiteerden van de soevereiniteitbescherming waar zij voor zorgden door met de winst te gaan strijken. Isi, gesan begin kono, want isi, winst begin meki, ayo. We zien, sorry meid, aki. Winst begin meki ontzetten. Je ziet dat hij enkele dat we beginnen letten, want we beginnen vertrouwen schrijven en vandaar dat hij op de man, ja, denk je dat hij nog gevaarlijk. Even kijken. Ja. Samen mensen, sorry hoor, ik had het niet eens door. Vajers misschien heeft die nog rustig, zodat men nog bij abonneren dat nieuws onderbreekt me. Samen. Maar goed. Maar goed, mijn mensen. Dus zo wie is hier dat hij even terug, 1657, het centrum van de handel in slaven en andere goederen uit het westen, was een twistappel geworden tussen de Hollanders en de Zeeuwen. Bidja, je hebt zucht toch toch. De Hollanders zetten de Zeeuwen onder grote druk, want in dat sap samen niet toch. Ze vonden dat deze profiteerden van de soevereiniteitbescherming waar zij voor zorgden. Want in bereken toch, moeten wat er bij de view, alles aan bij de view, dit weet ik, de Chimboropassie. En natuurlijk door met de winst te gaan streken, met de maandag, ik voet Natja, draai, kom, bakka. Dus dan even. Potwang, even kijken, nee, even hier door meegaan. Daarna Pokudansa Kong. In 1670, Zeeland gooit de West-Indische Compagnie open en verkoopt een derde deel aan de stad Amsterdam. Dat toch Amsterdam, ja, ze noemen de tegels, regels, straks samen heb je potten aan trasmagina, waar je de koffie te kan invoeren door. Dus in berekend is. Maar goed, komt dan een paar historie. Dus een derde deel aan de familie Cornelis van Arsen van Zommelsdijk. De man dat bij de Labadisten. En houdt een derde deel.
Het Huis van Oranje Nassau en de Verenigde Provinciën nemen de bescherming op zich. Nee, maar toch, koning Taki en ons op zijn gebeurd dat is een wat man bij onderzoek in je. Cornelis Aarsen van Sommelsdijk wordt gouverneur en gaat

persoonlijk naar Suriname om de bezittingen te beheren. Hij neemt een paar blanke slaven met zich mee. En dan is die de blanke slaven door dat je allemaal bij de hege manier. Jongen, je vindt je tot slaaf gemaakt. Je boeken nu die ding. Terwijl na zo hoog man die beetje goed dat je. Maar goed, met zich mee. In de geschiedenis staan ze bekend als galeiboeven. De galeiboeven waren in het bezit van geweren om tegenstand te kunnen bieden aan de zich door de blanke overheersing bedreigd voelende Arawakken en de Karaïben. Is naar de twee groepen die ze. En ik wou Sabi, te me luku ook toe, me volgen aan geschiedenis ook toe voor de Amerika's, Comité de Amerika's, Santo Domingo, Haiti, zo. De echte dat de man dat bij Comité aan Arawakken en de Arawakken bij Dungrute. Benebe kataki, zei de mek de man karde Indiana, omdat omloko aan na Columbus libina aan in dat tabaka. En ten doete we do Columbus eer aan voor gebruik aan de Indiaan. Want na plek of je loko den cowboy film voor de Amerikaan voorzien, dat je beetje denkt de man zijn weer den cowboy, den blakke wanda de beweer ook toe den toy. De be dungru, dat is enkelijk te loko alle den kring kleur was maar van hoe deze dat enkelijk na trasma wanda de wang enkelijk te loko boom, ik ga volg op deze dat de Arawakken ook toe. Dan kom ik op je ook toen naar want de bedungro naar de Portugese naar natuurlijk de Spanjoren en vanzelfsprekend vandaag de dag hebben we veel van dat maar ja aan om niet te kunnen samen te eilen zo is dat me probeer broken voor duidelijkheid. Weet je, voor duidelijkheid. Want of je weet je de Arawakken voor zo lang ding aan de Karbiswang. De bedenk dat den is moet aan Afrika, Afrikiti. Maar no, den be de voedappen, want vandaag de dag, je ziet dat ook de jouw me volgen geschiedenis. Je ziet dat den doet den DNA, maar DNA voor de man is voor Amerika. Wel of den komt voor naar in Afrika, hij komt voor tapa gebied voor de Amerika's. Weet je, dat maar dat nou een traag geschiedenis, Tori, aan Tewi, Ocha, DPC, Tori, dat kon na visie. Maar het is best wel een hele mooie geschiedenis met alles wat er tot nu toe is. Dat je ziet dat na zaten voor allemaal een hoordeensysteem, voor 40 bepaalde Tori, Tenanga, ADFTD. En daarmee natuurlijk met Takwansan ook toegelijk. Want Ademi is de bijader daarmee en dan mimtake of daarmee toch. Wie weet je wel mimtake. Maar dat is heel goed, want dat steeds daarmee jere dat hij dan dit moest kies dat hij dan tribale volk moest kies dat hij dan dit moest kies dat hij daarmee actie mee gaf, hoe nog meer grapje. Maar zelfs maar paramaribo moest kies, want zelfs een eenjaan dat per een berik het heel belang was boosje. Nou, want zijn tafel naar ik bekies af over en alles maar. Dus doe dat hij naar dat bekies af over. Daarmee berik dat. Abom no das rana. Ech, wanda mi berika, mas wama ifet gide in dati. Oh, ni, no was ma den dat no one next. Wanda de ones, de one dat na den taki manto. De one dat e tak taki, ay, de sabah taki ere, de sabi mar. Busi mamba be taki te go, luku fu yu fosi. Mam ne tak next le jaso, mo li ba pisi tori dati. Da mo potu wampu kuja fasago. Hey, woy.

Jawel, mijn mensen. U bent nog steeds natuurlijk afgestemd op rakoki.nl en ook tot 11 uur via de Salto frequentie. En natuurlijk Guido Lobiwan Sandinono de afgestemd wanbon shuitodi en natuurlijk wanbon shuit kong na ini. Voor rond apisi tori nanga sami start, want daar amora netjes zo toch, imronta san af. Ik van mij bij Takikba,

dat de galeiboeven waren in het bezit van geweren om tegenstand te kunnen bieden aan de zich door de blanke overheersing bedreig voelende Arawakan en de Caraïben. Door zijn wrede optreden en de slavendrijversmentaliteit schieten ze van Sommelsdijk in 1688 dood. Dood, dood, dood. Toch denk je wel krikje dat je van Sommelsdijk kreeg. En man ook aan boem boem, denk je zelf. En tegen de sani naar de soort man die sning. Dat enkele keeselijk akwaaiwan die zie, hij tank door rond de grond. Ik kan naar Karje Kara kreeg nee, Ibrilisi dat, want ik naar Eka de man die nee, dus aan zomaar. Want u heren dat de man die zijn leggers aan bij. Snap je aan de zomaar, zolang je neemt een tankari, tankari, dat want ik je gee, wie ne ka krak de wan sandali via energie. Je gaat er energie ook toe, zang schoppen wel een rotzooi. Zee koiri koiri dat pina midri daarom ik zan in een man bam, dat weet ik zan ik wel een grap. Maar goed, die akkolas libi dat pina srana, anu unu chire, ade igi tru dat voor een chire. Want afa unu bedu en bidenki, paramaribu no bab, no one blakas mamoro. No one of the day that the man is a day doang a day 3 months a day bro. Dus dan moet je nagaan, a man is van Sommelsdijk, hij was bijna geen mens. En ja, in Sranang, je ziet dat of ik kon aan de manier dat pe ja, no sma dan, in het is maar echt. Een van de bekendste door hem uitgevoerde werken is de uitgegraven Sommelsdijkse kreek naar Oversambetaknet. We hebben een graaf uit, zei dan een beetje maar voor nu naar bij rek van kreeketje juni. Klaar. Cornelis van Aarsen van Sommelsdijk is herbegraven in Vuweert, een dorp in Friesland, waar een zetel, waar één zetel was van de Labadisten. Je ziet dat die den konanga a leek van man dat jou en die berika bunde no libastra na bofur doen dat petumsi. Maar toch, de klip wan kriki dat pe de charen koja, maar toch, dat pe te toe. Dit dorp heeft een bekende grafkelder waar de leken langs natuurlijke weg mumie viseren. Je ziet, omdat de man die ziet, de man die stapt, zal hij de leggen bij, maar de tegen je bij, voorbeeld, vergiet den die view. Terwijl den die view je de in moro bon connect naar de moro. Want of in kaart den die de bijjes maar fi kon je ziet dat naar bijna naar zo zo, smaak je ziet dat, dat Santa's mee kom. Maar je hebt trouwens nog een kaart den die view, want of de kaart den die view, me got the hell break los. Letterlijk en figuurlijk. Dus van een even om te opmerken, van 1585 tot 1666 kende Amsterdam een autonoom religieus bestuur, waarin de handelaren en de maritieme macht vertegenwoordigd waren. De West-Indische Compagnie had tot en met 1814 Demerara en Essequibo in bezit. Barbies was toentertijd tot 1831 Nieuw Amsterdam. En dat klopt. Ik weet het nog. Abordat hij bij de Tenanga, weet het, tot de, ik denk de 80 jaren. Ja, de 80 jaren abordat bij de. Ik denk dat dit in OET naar Barbies. Want we zouden Ubego voetbal. Dat op de stranden in Guyana, op de konden, ik heb wel een verschil destijds, buiten zo'n beetje kan pas. Dat ik heb wel een verschil met kon bezakken naar Guyana. En op een gegeven moment, toen ik bezakken naar Sandra, ik doe zakken naar Guyana. Op een reis, op een gwena naar Boto. Maar dat was ook zo'n mooi geval. Want toen door dat je dan moet je dat je moet slapen. Maand in de week met tegen trainer in de schaal. Ina, midreer dat uno gwanga pleeg. Wa gwanga botere. Blikken liep me altijd die langer de soort standaard. Inderdaad. Op een tegen toen dat eigenlijk dat per woord door Joshua Biggie Born op Nieuw Amsterdam. En dat klopte ook. En kijk, ja, zo met kiezen bakken. Me lees op die story dat baka wan disi unsi nanga o egi ay dimbe tege abeteken ek jok ma di uno gwe nanga aflikte ko gwa nga boto o rei door Springlen da inderdaad da stond een heel groot bord daar Nieuw Amsterdam.

New Amsterdam dessa jag som sa ni är kirat i naftig den är kramma som tori na äkta tori man desto jag är si ma kutom färdare dör tekanan an api tori disi så jag kirat i fana tot 81 na 30 de poti New Amsterdam an New Amsterdam ada jara taktik habi knap dapi etemino sapfuno ook Frans Guyana was enige tijd onder hun beheer. De boybe draait spamang. Ik breek de boybe guanga kruid en daarom ik iba ab wan wan man knapa nga wan go mi drink mi kan de IT bar ki tot slaaf gemaakt. Maar no wan de ne doen niks, want de breken automatisch al go tier de alamala, want de state had dus ook niet of u verstaan dat. Enkele keer of een vrede de koefala, maar aan de winst voor funu de ma ons abdat in trevo de otro afheef de wang. Snap je? Maar once man op de wand die dat piste en dat is alles maar knap je luka man aan gaan wangen. Terwijl alles maar op de wand gaat hier, maar once man op de wand die. Maar goed. Volgens de overlevering is Cornelis van Aarsel van Dijk natuurlijk om een einde te maken aan de voortdurende oorlog en ter bezegeling van de afspraak. Of het verbond getrouwd met een dochter van een Indiaans stamhoofd. Zijn Indiaanse vrouw kreeg een zoon die Satillon werd genoemd. Usabi ook toe apresi nasrana, usabi sani. Want daarom ik zoals man, want tak tak toomsi, want als mij bij die kamer gaat op mij op mij mogen let ja man dete. Hai, oi, let dat pa dete, gram chief, koi ni rapes refuno sabi. Maar goed, zo voor jaren van Satillon en Satillon nou een bekende naam. Ik ben abwa hier, soort gemeenschap bij Dina Satillon. De oudste zoon van Aarse van Sommelsdijk heette François, heer van Satillon. Deze vrouw heeft een hoge leeftijdbereik. In 1750 woonde ze bij mevrouw de Voysing. Mevrouw de Voysing, de weduwe van gouverneur Karel Emilius Hendrik de Suchet. Een familie, ik denk dat het Franse mensen waren, de familielid van Aarse van Sommelsdijk. Dit is eigenlijk Amandie die van Aarse van Sommelsdijk. En dan kon ik want op een herengemeenschap om van Aarsen van Sommelsdijk niet aan van bigamie te betichten, wordt in de geschiedenis niet over een huwelijk gerept. Dus er wordt niet over een huwelijk gesproken aan een inheemse vrouw, aan een samiki, den Satillon, den boy, Satillon. Toch? Ja, even kijken. Jan Jacob Mauritius, gouverneur-generaal van Suriname. Natuurlijk, in een CA van Superstein. Het hoogste gezag in de kolonie Suriname is altijd uitgeoefend in de naam des konings. Nee, is niet waar, want koningen hebben niks gebeurd. De gouverneur werd ook in naam des konings benoemd. Nee, maar ze weten niks hierover hoor. Dus tenanga jamoga pistori disi da trabiki da megodoro nanga atrapisi de Verenigde Provincie onnemen Zeeland het octrooi dus je ziet dat die want in bereken money meki jarusu bigi fado dat je mek moromi je ziet dat money e por sani ya en tenanga fanava pisten dat die dus mijn lieve mensen je ziet dat die chinchin maar misschien niet alles maar toch bij kleine dingetjes dan Yusrefi e considerati hey ama fa arsala en ook zo'n man liep zo zo toe want er is heel veel gebeurd en een bepaalde groep eigenlijk ik vind dat die groep dat die dat te weten over de joden sorry hè want die breken ook toen naar Aladdin zo toe smal dat is maar dat long kon graag geschiedenis voor de koma potatru toe dan want eigenlijk is maar dat doang aan den bigis maar voor nu maar serieus tegen het heel liefst boeken heet je dat jongen. De mandat heb ik collega uit mijn aan leggen, want dat ten weet heb ik de mandat money. Terwijl de mandat heb dat den bigis maar doang aan den bigis maar voor nu. Maar uno ne aksi next, no? Maar bon. We mine aksi toe aan toe nog kon hier mee ja. Na tak me tak hier.

Grayo, grayo, grayo, grayo, grayo, grayo, woi. Ala gisbing ini baya. Halo ya, Mang. Halo, Darman. Eh, Mang. Even kijken. Lale, lale, is aan de weg. Look at the way. Ben je zakken gezien? Judati, Judati. Lusadoi, lusadoi, lusadoi. Na kapoko, draai, vrij, vrij, Mang. Ach, man. Want soms zie je zo ook rij. Maar goed, nee, dat want dat je dan abrazen die probleem no de. Dat want dat om abrazen die probleem no de. Ja, dat wordt ik eens zo. Even kijken hoor. En natuurlijk, ja, die zien als een gode abia bij je. Die is nog demoro bij je, nog douze mora da abrasima sama. Naam Elvin Seder.

En natuurlijk, Gracia Arnhem schreef die in Aboto. Jawel, Gracia man. En natuurlijk, met zijn mooie shooto die komt met die Mikudo.

0: is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olie- en gasprijzen zijn vanochtend sterk gedaald met 5-6%. En dat komt doordat de VS en Iran dichtbij een nieuw akkoord lijken te zijn. Bij een akkoord zou de straat van Hormuz weer open kunnen, waardoor een groot deel van de wereldwijde olie-export gaat. De zeestraat is al maanden bijna helemaal geblokkeerd. De Amerikaanse president Trump zegt dat de blokkade blijft tot er een akkoord is. Een vliegtuig dat onderweg was van Parijs naar Kopenhagen heeft op Schiphol een voorzorgslanding gemaakt vanwege rook in de cabine. Uit voorzorg stonden de hulpdiensten massaal klaar, maar alle inzittenden konden het toestel veilig verlaten. De Airbus van Air France was met ongeveer 100 passagiers een uur onderweg toen het boven Groningen vanwege de rook moest omdraaien naar Amsterdam. Hoe de rook kon ontstaan, wordt nog onderzocht. Op het Indonesische eiland Flores zijn twee Oostenrijkse toeristen omgekomen toen een hangbrug het plotseling begaf. De man van 55 en vrouw van 57 waren op weg naar een bekende waterval op het eiland. De twee vielen 20 meter naar beneden en waren op slag dood. Om de Chuncha Wulang waterval op Flores te bereiken moeten bezoekers een half uur wandelen door de jungle, waarbij ze de 50 meter lange hangbrug over moeten. Rogier Meijer wordt de nieuwe hoofdtrainer van Sparta. De 44-jarige Meijer was dit seizoen assistenttrainer bij het Duitse Bayer Leverkusen. Eerder was hij hoofdtrainer van NEC. In Rotterdam tekent hij een contract voor 2 seizoenen. Meijer volgt bij Sparta Maurice Steijn op. Die maakte in maart bekend dat hij de club ging verlaten na 2 seizoenen. Sindsdien won Sparta maar 1 van de 9 competitiewedstrijden. Ook liep de club de play-offs om Europees voetbal mis. Het weer volop zon en warm, 26 graden in het noorden, rond de 28 in het midden en zuiden en in Limburg plaatselijk boven de 30 graden. Ook morgen veel zon en nog wat warmer, vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis healthcheck bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in buurthuis de Bontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
3: Donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.

0: thestage.com. It's more than jazz.
1: Luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
2: Weer, nou draai. Dit is een belangrijke boodschap. Stichting Back to My Roots organiseert de tweede editie van de Kitikoti-activiteit in Ghana. En deze datum is van 26 juni tot 10 juli. En de bedoeling van deze spirituele pelgrimstocht is dat u op het continent van Afrika voelt en ziet hoe de geschiedenis is geweest van onze voorouders. Dit is een unieke kans om ook bepaalde Afrikaanse ceremonies mee te maken. En daarom mensen, no draai draai, ga naar de website www.ghanatours.nl. En reserveer alvast je plek. Deze kans moet je niet voorbij laten gaan. Bezoek de website www.ghanatours.nl en reserveer je plek voor een unieke ervaring in Ghana. En alles met hulp begeleid.

0: 2020 jaar.
1: Frankie's Tropische Winkel is specialzaak in Surinaamse tropische levensmiddelen, tevens afro-cosmetica en culturele producten.
0: Ten Katerstraat 43, postcode 1053 BX Amsterdam.
1: Telefoon 020 41 22 5 95.
0: Diverse groenten en rijstsoorten.
1: Bologna met bakkeljauw en diverse vissoorten.
0: Pomtaiers, gerachtige zaven en kokos voor de bojo.
1: En ook diverse vleesproducten, van zoutvlees tot geroosterde kippen.
0: Ai, bij Frankie vind je een goed gesorteerd winkel en je houdt over in de portemonnee.
1: Ai boy, naar Frankie je moeder. Ten Katerstraat 43 Amsterdam West.

0: Odi odi na lontu les kibraransa mi divinci ala un blessy day. Shabum tide vandaag op de 25e dag van de 5e maand. En u kunt van 11 tot 2 op Caribbean FM luisteren naar het programma van Bonnie Grani. En dit programma wordt u aangeboden door Stichting Afro-Caribische Levensbeschouwing en Spiritualiteit Grani. En ik groet maan, de zon en alle planeten in ons zonnestelsel voor deze mooie dag. En de zon die was al vroeg zichtbaar, 2 minuten voor 5:30. En zonsondergang is gepland, 11 minuten over 9:30. En het geeft ons dus 16 uur en 12 minuten daglicht, echt zonlicht. En de maan zal binnenkort doordraaien. Zo pas was het eerste kwartier. En op 31 mei, dan verwachten we natuurlijk een volle maan. En dat betekent eigenlijk, als we nu al naar de avondhemel kijken, dan zien we al zeker 69% van die maanschijf tegen het hemelsfirmament. Ja, en de maangrootte zal nog maar toenemen tot die volle maan natuurlijk. En natuurlijk voor de liefhebbers van de andere planeten in ons zonnestelsel. Zichtbaar zijn het dit keer nog wel Mercurius. Venus ook in de avonduren. Mars is in de ochtend zichtbaar. Jupiter in de avonduren. En Saturnus in de ochtenduren. Alle met het blote oog zichtbaar. En zij die dan nog een nachtkijker hebben of een telescoop, je kunt ook Neptunus nog in de nacht en de ochtenduren zien. Ja, en alle weet alle monden naar een mooi Caribbean FM radiodag. Met de programma's van eerst vroeg in de ochtend, Mart. Dan Rakoki Radio Kolen Kit. Dank Sisa Urmi voor het mooie vorige programma. Je mooie muziek. En sowieso groeten alle programmamakers voor het invullen van de eerdere zenderuren. Maar nu Bonnie Grani van 11 tot 2. En deze dag sluit daarna op de Caribbean FM af met Mart-programma's. Maar op Razo kunt u ook luisteren naar de programma's van Jaji Drahi op deze tweede Pinksterdag. Zo boem van 11 tot 2 brengen wij van Bonnie Grani een educatief en informatief programma over politiek en samenleving vanuit een gedecoloniseerd perspectief. En natuurlijk ook een sweet oddie aan alle medeprogrammakers van Bonnie Grani en Grani Bonnie, die de maandagen en dinsdagen zo leerzaam maken. Sisa Patricia Wilson, Sisa Ilse Diana Adams, Sisa Connie Arnoldus, Odi, Odi, Odi. En ook de overige bestuurleden van Stichting Grani. Nana Kwame, Mensa Bediako, Gran Brada Peter Richelieu en Brada Jou McIntosh. Odi, Odi, Odi. En deze mensen, ze doorbreken glazen plafonds, denken out of the box en met hun helikopterview nemen ze ons mee voorbij onze comfortzones met nieuwsfeiten, achtergronden, analyses en opinies. En ook een sweet audio aan alle overige programmamakers op dit radiostation, de Caribbean FM. Ik luister graag naar u. Odi, odi, Brasa. En we groeten ook speciaal alle donateurs die ons programma steunen met hun bijdrage. Piki Grantangi, hartelijk dank. at last but not at least. Ik groet alle citizens of our universe. En u luistert naar ons interactieve community radioprogramma op de Caribbean FM. En willen graag dat u, net als wij zelf, daar ook van geniet. Zeg, samen sterk tegen eurocentrisme, tegen white supremacy, tegen afrofobie en tegen dehumaniseren van Afrikaanse mensen. Decolonize the mind. Power to the people.
1: Amansa! Away!

Ja, vandaag conducteur en de machinist van de techniek, zoals zo vaak. Nami Kendo. Ja, en als conducteur en als machinist fluiten we af, want we gaan die trein in beweging zetten. En ik zou zeggen, Lobby Arkimang, doe gerust mee. Stap op die trein. Even kijken of we een goede treinmuziek wil voor ons. Een mooie versie kiezen vandaag. Ai, dit is altijd een goede versie. Let's get on the train. Stap op die trein en doet u gerust mee als ik het goede kan vinden. Juist, een mooie live versie. Ook niet misschien. Zo. We hebben vandaag problemen met ons internet, zie ik. Ja, ik moet erbij zeggen, dit is de laatste dag dat we hier in deze studio mogen zitten van Salto. Want echt een soort zwanenzang. Want na vandaag, eigenlijk na 1 juni, dan sluit deze studio voor altijd. En we gaan verhuizen naar de Oba, zeggen ze. Maar dat betekent ook dat we 2 weken lang niet beschikbaar zijn om live uitzendingen te maken. Dus er wordt nu voor alles al afgebroken, afgebouwd. Kijken of dit nog wel goed gaat werken vandaag hier in deze studio. Ja, de Love Train is er gelukkig nog wel. Stap gerust op die trein en doe met ons mee.

Namens het hele Poningrani Radioteam begroet ik u. En speciaal alle mensen die door ziekten of andere ongemakken of verplichtingen aan huis gekluisterd zijn en toch naar onze uitzending luisteren. En ook wensen we allen

iemand verloren hebben, heel veel sterkte toe. Ook Rakti. Ook toe, we feliciteren jarigen en andere mensen iets te vieren hebben. En we bedanken al onze luisteraars, Unu, Arkimang, voor het afstemmen op Kribin FM tijdens onze uitzenduren. Welkom.

Africa Day of African Liberation Day. Kunnen we het straks even over hebben. African Liberation Day. Een speciale dag in de geschiedenis van de mensheid. Nou, we beginnen gewoon aan een nieuwe week. En ja, ik weet, we zijn al beland in 22e week van 2026. Dus ik zou zeggen, dank voor het afstemmen in week 22. En ja, dan kan ik alleen maar zeggen, laten we er een hele, hele mooie, mooie week van maken. Dus met z'n allen. En beginnen gewoon te zeggen, goed, week 22.

0: Niet bij mij op mijn adres. Mina pripani. Dat mijn masrep die chamine gimusabi. Zo weet wie ik ben. Dat is bij mij begi. Tasa kono jage. Mitakma. Tasa kom. Tasa kom. Ja. Carry die sabi. Code 1 en code 2.
1: Is dat
0: code? Ja, antin om kom. Ze moeten ver blijven. Anaso.
1: Anaso.
0: Isabi toch?
1: Ay, ay, ama.
0: Kritaka grilibi. Alle pirti van olafu. In een gemak dag leg. Pipo te ini ere tak yoga midoro. Tak hip hip hip hip hip. Ye go ala ye buketi.
1: Is dat?
0: Smane bai mi keis. Smane pre yang mi asi.
1: Mama, mama. Yup, yup sa ade bung toch.
0: Juist. Ya magi ma krakti. Me bedank alas ma di versteer mi. En alas ma di aksi poku gimi ook to me first. Me bedank ding. De heer Leon. Etje. Mijn broertje, Ellie, mire dala mara. De versteer me na mijn day en de actie poko gimi. En Rufus, El ook te me bedankt. Ja, Radio Mark ook te me bedankt na de mooie kaarten van mijn kiskoeding. Alas ma di teer me, me bedankt wala mara. God bless. God bless. Dendila swalo biwang. Sterkte in deze donkere dagen. En mensen odigi de brada nga sa ina gedem. Anga de senyore funu jasual abrawata. Kenny, de pchime kanami. De mekangami. En wat ik wil zeggen, mensen. Me bedank de chief me ook toe. Aan mijn gramchi die bekangami. Alas ma die hoor, me bakaji. Me bedank wala. God bless. Wat ik wil zeggen, Kenny. Nang aware BC. Ja, de luisteraars. Oh, je en dat bedank ik ook. Tori. Meneer en mevrouw Day. Eerst de bel, versteer me. En aan kroefen me bedank de ook toe. Ja, en wat ik wil zeggen, mensen, twee bori, hoe de voorzichtig naar haar weer die ze wat aan is nee, prei. Mi beloof u nu, hoe zou precies zo maar naar zo'n beloof boyo. Ef asa de sofaren, uno drale voor kon teken, uno drale ken je wat aan weer die ze nee, prei.
1: Natuurlijk,
0: isabi toch, weet dat ik aan je ga eten, je ziet asan loli of akoti. Uno pre ana medis une bortum sicuro. Isabi toch, u take care. U abason pa nodu, ma umoru nya san ook to in de gaten.
1: Dus dat
0: en ik zou zeggen, u daar had ik me nog vergeten hoe jullie zijn, 2 weken niet. U take care rustig, jullie hebben je best gedaan. En we gaan oma. Isabi toch, samen staan we sterk. Isabi toch, u take care rustig en u take care. En social lobby.
1: Ah, social lobby, blessie. Sama
0: ya,
1: mol de ya.
0: Untuk odi gi ala de bu kon pep ni nga de lobby wat mi jaso ala bara watra.
1: Grand ya? Tangi lobby wang, grand tangi.
0: Ya grand tangi, STKD.
2: Aman.
0: Aman.
1: Aretu, blessi.
0: Bye bye. Bye bye.
1: Bye bye. Hi. Oh, beller op lijn 2. U heeft opgehangen, maar u mag nog terugbellen hoor. Want we hebben gewoon de lijnen openstaan. Dus Nospang, belt u gewoon terug.

Nina Simone ons toe. En ja, ik zei al, we gaan 2 weken kunnen we geen gebruik maken van de studio. Ik kan geen mensen in de uitzending halen om even mee te vragen hoe het gaat, mee te babbelen, groeten te doen. Of anders zelfs de quiz kunnen we niet doen 2 weken lang. Dus ja, dat is een beetje een soort afscheid.

0: van deze studio hier. We hebben jarenlang op deze stoel gezeten. Op de maandagen, op de dinsdagen. Praatjes gemaakt. Als een vogeltje gezongen. Of juist af en toe gezwegen wanneer het nodig was. En ja, ik neem afscheid van. Er zitten nog maar een paar mooie doeken hier. Maar ik zie dat ze al besproken zijn. Ik zie de stickers op de doeken geplakt. Mooie versiering hier aan de muur. Alles moet weg. Maar gelukkig heeft alles al een goede bestemming gevonden. Dat zie ik zo. Dus pak even mijn telefoontje erbij. Welkom in de uitzending. Hele goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Ik spreek met Orsine B.
0: Mevrouw Orsine B, hoe gaat het met u? Oh, hallo? Het geluid is niet zo goed, mevrouw Orsine B. Hallo? Nee, ze zijn echt alles aan het afbreken hier in de Salto Studio. Zelfs het geluid komt niet meer goed binnen. Straks nog een keer proberen dan. Mevrouw Orsine B, we hadden even contact, maar het geluid viel weg. Het kan hier aan de Salto Studio liggen. Want, en wat ik al zei, het is een van de laatste twee. 1 juni breekt zich alles af. En de laatste paar dagen nog uitzending gemaakt kan worden hier. Dus Lobby Arkemang belt gerust. Zullen we misschien wat technische problemen kunnen zich kunnen voordoen. Maar aarzel niet. We gaan het gewoon proberen. Welkom in de uitzending.
1: Goedemorgen.
0: Een hele goedemorgen.
1: Ja. Ik hoor het dubbel.
0: Oh, wacht even.
1: Hallo?
0: Ja, ik ben er nog hoor. Je kunt gewoon spreken.
1: Ja, goedemorgen. Goedemorgen met Orsine B.
0: Dag mevrouw Orsine B.
1: Ja, hoe is het met u?
0: Ja, wel, maak het goed hoor. Ik hoop dat u het ook goed maakt hoor.
1: Ja. Kan ik even mijn dochter feliciteren?
0: Natuurlijk, gaat uw gang.
1: Ja, ik wou Astrid Boyd, dat is mijn dochter. Ja, dat is Astrid Boyd. Die wordt 55 jaar, 28 mei.
0: Woe, nou, biggie jari.
1: In de VS.
0: Netjes. Dank u wel. Mevrouw, u gefeliciteerd met uw dochter. Zijn mooie leeftijd heeft ze al bereikt. Netjes. Zo'n mooi feest gaat u met elkaar hebben op 28ste.
1: Ja, dank u wel hoor.
0: Ik wens u allen een fijne week toe dan. Ja. Blessie, doei doei. Dag. Zo, kijk, dat is leuk nieuws altijd om te horen. Dus, ja, ik zei het al, deze paar dagen zijn we nog in de Salto Studio. Verhuizen we, zijn 2 weken lang niet beschikbaar. Het is wel zo dat dan begint de maand juni. Kitty Kotimoen. En Pony Grani heeft een activiteit. De Stichting Grani, de Afro-Caribische. Stichting Afro-Caribische Levensbeschouwing en Spiritualiteit. Heeft een activiteit in de maand juni. Dus noteer alvast. Ik kan de komende periode helaas niet zo vaak meer op de radio vermelden. Maar ik kan wel alvast een audio laten horen. Dus laten we dat eerst maar daarmee beginnen. Aankondiging van 13 juni.
2: Wij staan op een kruispunt. Een tijd waarin wij onze cultuur, spiritualiteit en verbinding moeten beschermen. Daarom roept Stichting Grani op.

0: Welkom in de uitzending, natuurlijk genoegen.
1: Ja, met tante Loes.
0: Oh, Odi, tante Loes, hoe gaat het met u?
1: Goed, ik heb net mijn bijdrage gedaan voor 13 juni, heb ik net gedaan.
0: Oh.
1: Nog geen half uur geleden.
0: Het wordt op prijs gesteld.
1: Het is nog ver van de perk.
0: Dank u wel,
1: heb ik net gedaan. Want 13 juni wordt een bijzondere, belangrijke dag.
0: Mm-hmm.
1: Waarom zeg ik belangrijk, Miguru? We leven in een tijd die ik vroeger in mijn gedichten zei van de tijd van weleer. Maar het is nou de dag van gedachten wisselen. Het is de tijd om te blijven stilstaan bij het verleden, want het heden en het verleden kleeft aan mij vast. Maar het is ook belangrijk om nu te leren wie we zijn. Waar we vandaan komen is een woord die een ander gebruikt, want ik kom uit mijn moeders schoot. En ik kan niet zeggen waar mijn grootouders vandaan komen. Maar ik kan wel zeggen dat ik weet dat ik een kind van mijn moeder en mijn vader ben. Je zegt dat je dus 2 weken ons in de steek gaat laten. Wat ga je dan doen? Vertel het aan tante Loes. Wat ga je die 2 weken doen?
0: Ik ga wel ik ga wel
1: fluiten, je moet fluiten. Fluit het gewoon.
0: Ga zingen voor u.
1: Ik ben blij met dat stukje innovatie. Ben ik blij.
0: Mm-hmm.
1: Want op een gegeven moment is het regeringen komen en regeringen gaan.
0: Mm-hmm.
1: Maar luisteraars, bij deze... De heer Iwan Botse is ziek. De heer Iwan Botse zult u zijn stem gemist hebben. Hij is ziek. Hij heeft vrienden, hij heeft vijanden. Hij heeft leden en geen leden. Maar ik vond het zo mooi toen ik de dame net hoorde zeggen... If you know my vijand, we will say, ik ben een bosje bloemen. Je weet niet altijd wie je vijand is, mijn jongen. Dat weet je niet. Dat weet je niet. Die mevrouw die zo even heeft gebeld met die mooie, warme stem.
0: Mm-hmm.
1: Dat haar dochter jarig is.
0: Mm-hmm.
1: Wil ik aan je vragen als het je lukt om voor haar af te draaien voor haar dochter. Mama Nasri Bikrosi. Ik groet je.
0: Dank u wel.
1: Ik stuur je kusjes en je weet, ik had je al gezegd. Tante Marta, haar vader en haar moeder. Die hebben ervoor gezorgd dat ik op deze wereld ben. Want met een kapotte knie ben ik geboren.
0: Mm-hmm.
1: En ik heb tante Marta ook gefeliciteerd. Want ja, natuurlijk, haar vader leeft niet meer, oom Ludwig. Mm-hmm. Maar het gaat erom van... Ik heb een gigantische, een dankbare, mooie week gehad in Valkenburg.
0: Mm-hmm.
1: Mijn vriendin uit Egypte is gekomen. Nou, het kan niet mooier zijn. En ik kreeg nou weer een bericht. Stuur je... pasnummer voor me. Oh my god.
0: Goed,
1: dus de mensen die niet van me houden, het is niet erg. Niet dat ieder kan van je houden. Ik hou van u allen.
0: Dank u wel.
1: En wie ik niet ken, kan die zeggen, ik hou van u. Maar ik probeer zoveel mogelijk uit het warm hart die ik draag, liefde te delen. Want ik ben er nu en morgen niet. Vanavond heb ik weer een dedoze van mijn tante.
0: Mm.
1: En ik moet er zijn als oudste kleinkind. Morgen wordt ze gecremeerd.
0: Mm.
1: Dus u begrijpt het van... We weten het allemaal. De mens wikt, de mens schikt. Ik stuur u liefde en ik hoop als je weer terugkomt... dat je programma's weer gigantisch goed kunnen gaan. Ik bedank ook de dames die voor jou vanmorgen waren.
0: Mm-hmm.
1: Het waren dames die mij meenamen naar de Palmetuin en naar Zommelsdijk. Dus als men dat nooit heeft geweten... dan weet men vandaag dat Zommelsdijk door zijn eigen militair is vermoord. Want hij was niet zo makkelijk. En nog steeds hebben de mensen die daar in de omgeving wonen... zo nu en dan problemen. Geesten uit het graf. Dank u wel.
0: Dank u wel, tante Roos. Dank u wel. Mooie dag verder. Samen, sweet day. Blessie. Ja. We hebben dan aangekondigd... dus 13 juni... is de spirituele Kommakandra... in het Oosterpark. Organisatie is Stichting... Afro-Caribische levensbeschouwing en spiritualiteit Grani. En de inloop zal die dag zijn om 4 uur. De start is om 5 uur. En zal doorlopen tot de uur of 9. Ik zei het al, is in het Oosterpark. Rondom het monument dat in het Oosterpark staat. Er is een... plengoffers zijn. Jeje Boskopu. U, mensen die vaker geweest zijn, die weten. Kawina, mooie Kauna muziek ook nog voor iedereen. Dus 13 juni 2026. Ik begin het nu al te zeggen. Want helaas, komende weken ben ik zelf niet op de radio om het te herhalen. Maar dan weet u nu alvast, schrijf op in uw agenda 13 juni. Inloop 4 uur. Start 5 uur. Einde nabij 9 uur in het Oosterpark.
2: Wij staan op een kruispunt, een tijd waarin wij onze cultuur, spiritualiteit en verbinding moeten beschermen. Daarom roept Stichting Granu op.

Ja. Dus dat is hem. Ik zal het misschien in het volgende uur nog een keer proberen te herhalen. Dan weten mensen tenminste het 13 juni 2026. Dat is dan, als ik het ook goed even snel op de kalender bekijk. 13 juni. Dat is een zaterdag. Dus op zaterdag 13 juni 2026. Inloop. Start vanaf 4 uur. De echte start is om 5 uur. Dan is een spirituele Comacandra gepland door Stichting Afro-Caribische Levensbeschouwing en Spiritualiteit Grani. En laten we eens even kijken of mensen zullen komen. U bent natuurlijk welkom. Mensen die al eerder geweest zijn, die weten wel wat voor fijne sfeer het is altijd op die dag. Je ziet elkaar in vrede, in samen zijn. En mensen die het goede met elkaar voor hebben, die komen dan bij elkaar. En het is in de Kitty Kotti Mong. Dus er is een spirituele Comacandra. Gewoon direct van toepassing. Nou, ik weet niet wie in welke leeftijdscategorie zit. Maar van het weekend las ik het nieuws dat een man, die heet dan Rob Bees, is overleden op 59-jarige leeftijd. Hij was een muzikant en was bekend in de jaren 80. Ik was een twintiger. En zijn nummer, zo'n vrolijk liedje, dat iedereen wel leuk vond en daarmee meedeed, et cetera. En ik denk, ik ga het toch even draaien, want het is spijtig dat iemand al zo jong, 59 jaar, overleden is. Het was wel een, ik geloof dat geschreven is, dat hij een terminale diagnose had. Een tumor. En de collega met wie hij dit nummer maakte, een paar jaar eerder ook overleden. Aan diabetescomplicaties. Dus mensen, let op je gezondheid. Maar goed, nog even terug naar mijn jeugdperiode. Dit nummer van Rob Bees en DJ Easy Rock. Ja, dat is toch Memory Lane. Ik speel hem even af. En misschien komt het wel voor sommige mensen wat bekend voor. En dan kunnen ze ook nog even reminiscing about those good old times. Het is bijna... Het is bijna 40 jaar geleden dat dit nummer bekend is gemaakt.

0: Welkom in de uitzending, het is genoeg, hè?
1: Ja, man, boema, man, ting. Bana jou, ebar, odi.
0: Odi, odi, brada jou.
1: Odi, odi. We, je draait want to old school poko, dus mijn vierboe in de man, ting. En, mi moest belkon naar studio, want, ja, aan of aanfasi, maar alle de jaren, ube, waka kondapen na salto studio, na pakkers, dus weg. Dus die dena, a day pay ook mopo. Dus me wens je een mooie uitzending en tak den de staan zo doen dat we den boskopus a uchak je konden tak wel los maar ze vinden dat die omgang langer dus te eeuw dat baka ina oba dat we kom baka naar den tori voor nu en ja de staan zo ben wat chako ook toe voor me stop a phone die zien a comparsi voor 13 juni. Iba rabos kopukba, mi breti tak tanto lus taki na wan Prince Paris Day. En natuurlijk, usap taki kondre, gonta pu edraye wan sot fasi, ma denang o srefi tapa day dati, fu verstaan sa epsa. Tak unom broya, sap taki ude iwan seisun pe, den bigisma fu unu resoro nu tak den dango nu, wins unu wan si of firi so wan fu nu, ma... A stress aan de envy, den bigis ma je poen ook nap na den score voet aan nou. En de dan aan wie. En na at bis overtuiging dat mis a tak satra.

0: Sawa op 13, akompasi in Oosterpark, Owaka. Dus we actie alades maar voor kondape, bogo bogo, voor vira power voor srevi. En dan we contact de toeristen aan Moustaki. In juli, in Oosterpark, in Nelson Mandela Park, ook een beetje activiteit dat we hebben. Ere de helden voor nu. Met Bonitula, Karkon. Maar ook toe, voor Luku in Oosterpark, te hoe de soort onderwerp de belangrijk in a community voor nu. Want ik voor Sabi in Nederland play, want tien heftige politiek naar ons. Dus we gaan hier een mening voor kondre dat we sap van u kan stellen op. Dus niet dan de toeristen wat taki tapadi dat 13 juni op poten, ik voor brada kendo taki. Voor jullie inloop, we nakken mantan af in jullie aneti. En het programma is mooi. En wat ik kan schrijven, wat ik kan schrijven, maar voor Nanku, wat ik de biggest man voor Lafu, voor Shitaki, wat ik kan schrijven, naar de biggest familie Baka. We kunnen een mooie uitzending morgen varen. En dan
1: hebben
0: we contact. Ja,
1: bless you.
0: Luisteraars, bedankt. En een laatste PC, wat hier heb van nodig ook toe. Zo lees je, ik kan Kara rekening nemen voor sponsoring, voor een activiteit. Maar Karin, snel even, NL 51. ABNA 02-49-04-6172 ten name van Stichting Afro-Caribische. En ik kan ik veel aan. Tante Loes, bedankt alvast voor uw bijdrage. Er is één schaap over de dam, dus wil ik het maar ook zitten. Tanje, Tanje.
1: Blessie.
0: Mooie uitzending. Oké.
1: Ik ben Tanje. Blessie.
0: Ja, man.
1: Hallo, Jackie man. Ik zal straks het nummer nogmaals herhalen. Het ging misschien iets gesneld, maar het is wel een bekend nummer. Het nummer van Stichting Afro-Caribische. En het is dan ten behoeve van de spirituele Comacandra op 13 juni 2026. En als u uw pen en papier gereed zet, zal ik het nummer straks nog een keer herhalen. We gaan weer richting de klok van 12 uur. 12 uur wordt u weer de nieuwsbreak, journaalbreak en reclameblok. En na het nieuwsblok en reclameblok ben ik gewoon bij u terug. Ook vandaag nog doe ik dan om 1 uur nog één keer onze kennisquiz met u samen. En dan is het de laatste van deze maand. En dat betekent dat u de maandscore kunnen gaan opmaken. Dus laten we dat ook graag goed bekijken. We gaan nog snel even terug naar die man ook weer, Rob Bees met zijn pokoe. Want ja, het was die tijd. Het ging opeens allemaal beter, zo midden, eind jaren 80. We hadden een beetje die koude oorlog achter de rug. Met die glasnost van Gorbachev, geloof ik. Leek het of de Berlijnse muur zou gaan vallen. Er kwam een eind aan apartheid in Zuid-Afrika. De economie werd al een stuk beter. Dus het waren toch wel positieve tijden. En daar hoorde wel zo'n vrolijk nummer als dit nummer van Rob Bass en DJ Easy Rock bij. Veel mensen zagen de toekomst opeens veel zonniger tegemoet. En deze mensen brachten dan de muzikale vreugde in die tijd.

0: Welkom in de uitzending.
1: Ja, goedemorgen nog, hè.
0: Goedemorgen.
1: Sheila, zou ik even vlug kunnen feliciteren?
0: En nog 30 seconden, dus gaat u heel snel als het lukt.
1: Mag het?
0: Ja, hoor, gaat uw gang.
1: Oké, bedankt, hoor.
0: U bent in de uitzending, hoor. Gaat u gang.
1: 13. Redoet. Alsnog gefeliciteerd van gisteren met uw bestie. Met een... Sophie. Sophie, die was gisteren jarig. En u bent over 4 dagen jarig. Van harte gefeliciteerd nog. Doei doei. En bedankt.
0: Dank u wel. Blessie. Doei doei.
1: Ja, doei doei.
2: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olie- en gasprijzen zijn vanochtend sterk gedaald met 5-6%. Dat komt doordat de VS en Iran dichtbij een nieuw akkoord lijken te zijn. Bij een akkoord zou de straat van Hormuz weer open kunnen, waardoor een groot deel van de wereldwijde olie-export gaat. Die zeestraat is al maanden bijna helemaal geblokkeerd. Amerikaanse president Trump zegt dat de blokkade blijft tot er een akkoord is. Een vliegtuig dat onderweg was van Parijs naar Kopenhagen heeft op Schiphol een voorzorgslanding gemaakt vanwege rook in de cabine. Uit voorzorg stonden de hulpdiensten massaal klaar, maar alle inzittenden konden het toestel veilig verlaten. De Airbus van Air France was met ongeveer 100 passagiers al een uur onderweg toen het boven Groningen vanwege de rook moest omdraaien naar Amsterdam. Hoe die rook kon ontstaan wordt nog onderzocht. Amber Alert lanceert een nieuwe campagne om huiselijk geweld tegen te gaan. Het doel is ook dat volwassenen signalen van een onveilige thuissituatie eerder herkennen. Zo moet worden voorkomen dat kinderen weglopen van huis. De campagne richt zich op mensen die veel contact hebben met kinderen, zoals leraren en sportcoaches. De organisatie adviseert bij vermoedens van huiselijk geweld om met kinderen te praten en de zorgen te melden aan de hulpinstanties. Jaarlijks verdwijnen er duizenden kinderen die ontsnappen aan een onveilige situatie thuis. Niet alleen Nederland heeft te maken met hoge temperaturen, ook in veel andere Europese landen is het warm. Het Verenigd Koninkrijk maakt zich op voor de warmste meidag ooit. De temperatuur kan daar oplopen tot 34 graden. Ook in Frankrijk, Duitsland en Spanje liggen de temperaturen soms meer dan 10 graden hoger dan het gemiddelde. Het kan daar warmer worden dan 30 graden. In het zuiden van Spanje aan de grens met Portugal wordt het 38 graden. Het weer in Nederland, volop zon en warm dus. 26 graden in het noorden, rond de 28 in het midden en zuiden. En in Limburg plaatselijk boven de 30 graden. En ook morgen veel zon en nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
4: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Bontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
5: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
6: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
7: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
0: Goeiedag, we zijn weer terug. Even kijken of alles goed werkt.
8: Weh, no die die. Dit is een belangrijke boodschap. Stichting Back to My Roots organiseert de tweede editie van de Kitikoti-activiteit in Ghana. En deze datum is van 26 juni tot 10 juli. En de bedoeling van deze spirituele pelgrimstocht is dat u op het continent van Afrika voelt en ziet hoe de geschiedenis is geweest van onze voorouders. Dit is een unieke kans om ook bepaalde Afrikaanse ceremonies mee te maken. En daarom mensen, no draai draai, ga naar de website www.ghanatours.nl en reserveer alvast je plek. Deze kans moet je niet voorbij laten gaan. Bezoek de website www.ghanatours.nl en reserveer je plek voor een unieke ervaring in Ghana. En alles met hulp begeleid.

7.9 FM in de ether en via internet op salto.nl/Caribbean FM. En mijn naam is Kendo.

Lobiwang. Ik ben terug bij het tweede uur van onze uitzending. Deze 25e. En we gaan door tot de klok van 2 uur. En na 2 uur, dan neemt op deze zender Caribbean FM. Programmamaker van Mart neemt het over. En op Razo kunt u dan luisteren. De programmamakers van Jadi Draai. Het is vandaag eigenlijk tweede Pinksterdag. Zeg maar. Ja, redje een rare dag. Maar die tweede Pinksterdag past wel in de christelijke traditie van eerst de kruisiging. Een paar dagen na de kruisiging is de wederopstanding. Na de wederopstanding, een paar weken later, een paar weken 4 later, is dan hemelvaart. En dan een tweetal weken na hemelvaart is dan Pinksteren. En eigenlijk is gewoon 1 Pinksterdag. Maar ze vinden het leuk. Hebben ze gewoon de tweede Pinksterdag aan toegevoegd. Geeft dus al een extra vrije dag die maandag. En deze maandag is nog echt, echt te mooi weer ook. En ja, ik vind het wel jammer om te zeggen. Ik heb helaas niet onze pokoe voor het weer vandaag. Want alle spullen bij Salto zijn opgeborgen. Niet meer terug te vinden. Maar ik kan u wel het weer meedelen zonder het vrolijke muziekje van het weer vandaag erbij. De weerstanden van deze dag zijn de volgende. Let op, het is nu al middaguur gepasseerd. En ja, dat geeft ons eigenlijk vanaf het middaguur hoge temperaturen. De temperatuur is dan van 28 graden zo'n beetje. Voelt zelfs warmer aan. Er is geen neerslag. Weinig wind zie ik ook nog. Non-stop zon. Weinig bewolking. Dus voor de liefhebbers, geniet ervan. En ik moet eigenlijk zelf toegeven, ik ben een van die liefhebbers. Maar goed, het zal dus deze dagen zeker, als we praten over vandaag. Nou, ik zei het al, 28, 29 graden overdag. In de avonduren zal het misschien een klein beetje afkoelen naar 25, 23 graden. En dan in de nachtelijke uren zakt het verder tot een graad of 18, 19. En daarna begint het weer te stijgen. Dan begint de volgende dag, de dinsdag, ook alweer met een prachtig mooi weer. Dus voor de gehele week ziet het volg uit. Vandaag 29 met een zonnetje. Morgen 30 gemiddeld met een zonnetje. Woensdag wordt het iets minder, maar dat komt door de bewolking. Daalt de temperatuur, maar nog steeds geen neerslag. Hetzelfde geldt voor donderdag en ook voor vrijdag. Blijft gewoon zonnig weer. En nou goed, als we ook kijken naar de KNMI. Code groen. Er zijn gewoon geen waarschuwingen. Ja, pas op, ze zeggen de UV-index is 7 graden. Dus voor die mensen die zich willen insmeren of die zich moeten insmeren tegen die zonnetemperatuur, hou daar rekening mee. Want ja, de zon heeft positieve, maar soms ook negatieve effecten. Te veel zon, dat is. Dus vandaag en morgen gewoon zonnig weer. Dinsdag zelfs op veel plaatsen tropische temperaturen. Ach, dan begint de werkweek alweer op die dinsdag. Maar goed, het blijft warm. Vooruitzichten, zei ik al. Max 28 vandaag, morgen 31. Woensdag zakt het door de bewolking naar een graad of 22, 23. Donderdag is weer 25. Daarna 26. En uiteindelijk van het weekend verwacht men dan toch maar weer een klein beetje regen. Maar goed, maar tot die tijd blijft het gewoon hartstikke mooi weer. En een mooie Everybody Lost the Sunshine, denken we dan toch. Tenminste, dat dacht ik altijd, is niet zo. Ik ken mensen die eigenlijk ook niet van zonneschijn houden. Maar goed, dat is aan hun om dat te beslissen. Laten we gewoon Roy Ayers draaien met die mooie pokkelfilm. Die door zoveel mens is nagemaakt. Roy, kom er maar in.

Dit is echt toepasselijke muziek van Roy Ayers. Everybody Loves the Sunshine. Dat is zo'n mooi nummer dat zoveel mensen het hebben nagedaan, nagemaakt. Heel veel mooie versies, maar deze is de originele. Everybody Loves the Sunshine.

0: deze extra lange versies van Everybody Lost the Sunshine van Takuya Kuroda en José James. En ja, die geeft me altijd even de kans om wat te drinken te eten. Het is toch lunchtijd, toch?
1: Everybody loves the sunshine.
0: Het grappige met deze versie was dat die man heet Takuya Kuroda. En een beetje een Japanse naam dus. Ik was bij het optreden gegaan, kaartje gekocht. Was daar samen met mijn broer. En deze man, hij begint die trompet te blazen. Er zat zoveel soul in. Ik denk, hè, een Japanner? Maar ik keek nog een keer goed en het was een Japanner. Met een afro-kapsel. Dus ik weet niet precies wat voor mix daar allemaal in zat. Maar ik wist wel gelijk hoe die aan zijn soul is. Hè? En deze mooie pokoe kwam. Ja, wat een grapje natuurlijk. Hij was gewoon een hele goede trompetist. Die prachtige vertolking deed van het naam van dit nummer. En aan zijn naam te zien, Takuya Kuroda, is het gewoon een... ja, het zou wel een Japanner geweest zijn hoor. Voor de rest niks. En toch gaat hij naar afro-kapsel. Ja, ik heb er zoveel verschillende variaties. Van dat Everybody Lost the Sunshine. Helaas is Roy Ayers ook al overleden, maar... hij heeft daar echt een klassieker neergezet waar echt iedereen van houdt. Maakt niet uit wat voor soort muziekstijl. Iedereen wil dat nummer opnemen. Everybody Lost the Sunshine. Ga vandaag de hele dag draaien natuurlijk.

is ook een mooie versie toch van dit nummer. Ik bedoel, je kan eigenlijk als je dit nummer speelt geen slechte versie maken. Met die funk jazz, ander soort jazz, nu een beetje neo soul. En zelfs Brazilianen gaan los op die versie, volgens mij.

straks al die luisteraars die helemaal gek maken met dit nummer. Maar yes, I love the sunshine. Wel, everybody. Nee, dat is niet waar. Niet everybody loves the sunshine. Ik ben echt mensen tegengekomen die er niet van houden. Sunshine.

0: Welkom in de uitzending, nu genoegen.
1: Ja, met Louise, ik bel weer even op. Ik had een nummer gevraagd voor de jarige.
0: Ja.
1: Maar nu ben je op een heel mooie tour. Dus eigenlijk wil ik je vragen om een nummer van Vera Kuti af te draaien.
0: Mm-hmm.
1: Of van Norah Jones, I Don't Know Why. Of van Tracy Chapman. Oh. Wat in jouw straatje valt.
0: Is goed.
1: Norah Jones, Vera Kuti of Tracy Chapman. We gaan nu de tuin in, dan kan ik luisteren.
0: Ik ga me bijhalen.
1: Dankjewel.
0: Alsjeblieft.
1: Ja, dank je. Ja, voor de jarige. Ja.
0: Doei.

Everybody loves the sunshine. Ik zeg, ja. Oh nee, dat is weer verkeerd. Ik dacht vroeger, everybody loves the sunshine. Maar ik ben echt mensen tegengekomen die, die voor wegrennen. Die hoop op ijs en sneeuw en ik weet niet wat allemaal. Maar goed, in dezelfde vibe. En een nummer van Tante Loes, die heeft een mooi nummer gevraagd. Van Nora Jones. Speciaal voor de dochter van Orsine B. Die deze week haar verjaardag zal vieren. 55 had ik nog goed onthouden. Dus van harte. En dankzij Tante Loes uit Capelle hebben we nog een mooi nummer kunnen vinden. Van Nora Jones. Even kijken of ik hem erbij kan halen. Ja, ja, ja, ja. En Nora Jones is de dochter van Ravi Shankar. Ook zo'n held uit de muziekgeschiedenis. En voor liefhebbers, ik heb hem wel een keer gezien bij het programma van North Sea Jazz. Daar heeft ze een keer opgetreden. Samen met haar jongere zus, die ook een muzikant, artiest is. Laten we kijken of de systemen ons vandaag ter wille kunnen zijn. En dit nummer erbij kunnen. Anders pak ik hem wel van een andere locatie. We zijn van alle markten thuis. Dus dat kan. Kijken, gaat het nog goed? Ja. Ja, ik zei het al. De salto is alles aan het afbreken. En langzaam maar zeker. Lukt niks meer, maar we gaan gewoon. Gaat het niet rechtsom? Dan gaat het wel linksom. Nora Jones voor de jarigen.

0: Ja, mooi, mooie keuze. Passend ook bij de mood van vandaag. Het is Norah Jones met het mooie lied Don't Know Why. Speciaal voor de jarige van deze week. Dank u wel, Tante Loes, voor deze selectie. Oh, ja, ik moet toch nog een keer herhalen. Even kijken of de oproep voor 13 juni nog één keer kunnen laten horen. Ja, dat kan ik.
1: Wij staan op een kruispunt. Een tijd waarin wij onze cultuur, spiritualiteit en verbinding moeten beschermen. Daarom roept Stichting Granu op.

0: Ja, dat is een aankondiging. En ik kan het nog één keer zeggen. Soms is AI fantastisch. Maar goed, ja, oh ja, ik wilde zeggen, dus 13 juni 2026. De inloop is 4 uur. Start is 5 uur. Einde 9 uur. En dat allemaal in het Oosterpark. Zaterdag 13 juni 2026. Dus kom gewoon met een open hart. Laat je geest voeden en verbind met de kracht. En onderdelen van het geheel zal zijn plengoffer, Jeje Boskopu. Kan een beetje gedanst of geluisterd worden naar mooie kauna. En eten en drinken is ook daar aanwezig. Het is een donaties. Die als iemand wil doneren om de gele spirituele Komakandra te voeden met een gift of op andere manieren bijdrage te leveren, dat kan. En bankrekeningnummer van Stichting Afro-Caribische is de volgende. Het is NL 51 en dan ABNA. En een nummer. Het nummer is 024-90-46172. Gewoon ten naam van Stichting Afro-Caribisch. En als toevoeging voor de spirituele Komakandra van 13 juni 2026. Als u een opmerking erbij wil schrijven. Dus het nummer was NL51 ABNA en dan 024 90 46 17 2. Dus 024 90 46 17 en 2. En dat is dan een mooie boodschap voor een dag van spirituele kracht, cultuur en eenheid. Ik hoop dat iedereen daarvan kan genieten op die dag. Vervolgens is er ook, ik zei al vandaag, oh, pak even een telefoontje bij. Welkom in uitzending, duurt genoegen.
1: Ja, met Orsine B.
0: Dag mevrouw Orsine B. U bent in de uitzending hoor. Oh, het geluid is weer even weggevallen.
1: Ja, ja. Ja, goedemiddag, met Orsine B.
0: Dag mevrouw Orsine B, u bent in de uitzending hoor.
1: Tante Loes, hartstikke bedanken voor het slaatje.
0: Ja.
1: Dankjewel hoor.
0: Ja, ze heeft u gehoord hoor. Nou, bedankt voor het terugbellen. Blessie, bye bye. Doei doei. En vandaag is 25e. En de 25e deze maand is de African Liberation Day. Dat is altijd op de 25e. En mensen vragen wel, wat is nou precies die African Liberation Day? Wel, ik kan het gewoon even checken. Maar ik heb nu ook bij ChatGPT het gewoon even ingetikt. Ik zeg, wat is African Liberation Day? En doe het voor mij in simpele woorden alstublieft. En die ChatGPT die geeft mij dan terug. Ik zal het even voorlezen. African Liberation Day is een herdenkingsdag op 25 mei. Die dag gaat over vrijheid, samenwerking en trots van Afrikaanse landen en mensen van Afrikaanse afkomst wereldwijd. Het begon in die tijd dat veel Afrikaanse landen nog bestuurd werden door Europese koloniale machten. Maar mensen gebruikten deze dag om op te komen voor onafhankelijkheid en gelijke rechten. Tegenwoordig vieren veel mensen de cultuur, geschiedenis en eenheid van Afrika. Er zijn vaak bijeenkomsten, muziek, speeches, demonstraties en culturele festivals. De datum 25 mei verwijst naar de oprichting van de Organization of African Unity in 1963. Een organisatie van die Afrikaanse landen dichter bij elkaar wilde brengen. Die organisatie werd later de African Union. Kort gezegd, African Liberation Day draait om vrijheid, onafhankelijkheid, solidariteit en de kracht van Afrikaanse volken. Nou, dat is toch een mooie dag vandaag, die African Liberation Day. En juist in het kader van African Liberation Day is er vanmiddag, dat weet ik toevallig, een belangrijke bijeenkomst. En die kan ik ook even hier vinden, luister even. Die belangrijke bijeenkomst is vandaag, maandag 25 mei, 4 uur Amsterdamse tijd, op het platform Zoom. En daar komen dus internationale sprekers bij elkaar. Kimani Nuhusi is een professor, geboren in Guyana, geeft les in Verenigde Staten, aan de Temple University, en hij is een grootheid. Dan is ook nog Anina van Neel. Dat is een dame die woont in Namibië, Zuid-Afrika. En zij maakt een hele interessante documentaire, Story of Bones. En die is ook afgestudeerd in Environmental Science. Ook Kenneth Koefele is een van de sprekers. Kenneth Koefele kennen we wel. Hij komt uit Sint Eustatius, is hier vaak in Nederland. Dus we zien een hele mooie driehoek ontstaan. Maar er zijn ook andere deelnemers de moeite waard. Dr. Arthur Kane is ook een wetenschapper. Hij is bekend van NINSEE onder andere. Van Aruba geloof ik, ook Caribisch. Taro Merkman. En James Finney, Davika Venice. Ook allemaal uit de regio van de Caraïbe. Dus Bonaire, Sint Eustatius, Sint Maarten, Aruba. Eigenlijk missen we wel de element van Suriname in deze Comacandra. Nee, ik ben er ook bij. Ik doe gewoon mee. Dan hebben we ook dat element Suriname in deze Comacandra. En juist op deze African Liberation Day ontmoeten deze mensen elkaar op de Zoom. Om juist op deze internationale dag met elkaar ideeën te delen en te wisselen. Over ja, eigenlijk de stand van zaken in de liberation en emancipatie van Afrikaanse mensen wereldwijd. Want er zijn best wel wat zaken en waar altijd de druk uitgeoefend wordt op Afrikaanse mensen wereldwijd. Maar in principe is het een bijeenkomst op de Zoom met de inzichtelijke presentaties, panel discussions, interactieve vraag en antwoord. En ook gewoon een oproep om dingen samen te doen onder het motto Remember the past, celebrate the present, build the liberated Africa we envision. En ik zei het al, het is dan Sint Eustatius tijd, is het 10 uur in de ochtend. Ook New York tijd is het 10 uur in de ochtend. En voor Amsterdamse tijd is het 4 uur in de middag. Het is een online Zoom event. En ik heb de details, als mensen mijn app-adres weten, dan kan ik het ook nog doorsturen zelfs. Maar goed, dat terzijde. Dus vandaag een hele interessante, belangrijke bijeenkomst, waar ideeën uitgewisseld worden en mensen samenkomen om juist die stap vooruit te kunnen maken. Want die stap vooruit kan je op verschillende manieren maken, maar die moet wel gemaakt worden. Mensen zien zoveel ontwikkelingen om ons heen als het gaat om technologie. Laatst zag ik weer dat er weer een nieuwe raket de lucht in ging. Dit keer was het een mens uit China. Die zouden een jaar lang op zo'n ruimtestation blijven. Dus ze gaan dus weer buiten de dampkring. En nog steeds die hele ruimterace is eigenlijk best wel... is er weer kolonisatie van de ruimte, kun je bijna zeggen, is ook best wel weer een imperialistisch iets. Want het gaat uit vanuit een natie. Dus Amerika gaat apart, Rusland gaat apart, China gaat apart, India gaat apart. En op die manier brengt men die hele kolonisatiegedachte vanuit de wereld eigenlijk, zoals we die hier kennen, brengt men die naar het heelal. Dat past, dat hoort gewoon niet. Het is zo, zodra je buiten de dampkring komt, is een paspoort eigenlijk waardeloos. Dan heb je geen paspoort meer nodig. Dan hoef je niet te zeggen, ik ben uit de Verenigde Staten, of ik kom uit Rusland, of ik kom uit India, of uit China, of uit Europa, of uit Nederland. Je bent in de ruimte, in het heelal. En soms vergeten mensen soms wel alles in perspectief te plaatsen, toch? Soms zeggen mensen, we zijn spiritual beings. Maar eigenlijk, een spiritual being heeft ook geen paspoort. Die gaat ook gewoon over grenzen heen. Dus, pak even een telefoontje erbij. Welkom in de uitzending, neem het even genoegen.
2: Welkom.
0: Heer Armand.
2: Ja, hoe gaat het
0: met u?
2: Ben goed, Armand.
0: Hoe gaat het met u?
2: Ja, ik ben een grote man geworden, ik ben intelligent, ik ben gestudeerd, ik ben blij. Maar u zei over een paspoort.
0: Mm-hmm.
2: Ja, wat voor paspoort is je waarde?
0: Ja.
2: Ja, wat voor paspoort?
0: Ja, nee, kijk, je hebt gelijk. Kijk, op nu, waar wij wonen, en zeg maar het weer, is een paspoort waardevol. Want een paspoort geeft je toegang tot andere landen, kan je grenzen mee oversteken.
2: Ja.
0: Maar eigenlijk, als we over nadenken, wij als mensen behoren eigenlijk niet beperkt te zijn met een paspoort, hè?
2: Nee?
0: Nee, we moeten eigenlijk overal kunnen gaan we willen gaan. Aarde is van iedereen.
2: Ik ga iets vragen, ja?
0: Ja, ik ga iets
2: vragen.
0: Mm.
2: Ja, maar een paspoort is niet nodig. Ik ga gewoon, je moet aan, ik ga naar Amerika of daar. Want als je je naam hebt, heb je paspoort nodig.
0: Tegenwoordig wel. Nee? Mensen hebben zo ingericht de wereld dat je een paspoort nodig hebt om rond te reizen.
2: Maar je zei net, paspoort, je hebt niet nodig.
0: In een ideale wereld zouden we geen paspoort moeten hebben.
2: Ja.
0: En helaas leven we niet in de ideale wereld nog, hè?
2: Ja, maar de geleerde toch?
0: Mm-hmm.
2: En de geleerde, maar de wet op aarde, ja? Ja? Ja? Ja? Dat is de baas van ons leven.
0: Ja, gelukkig, wetten zijn er om verbeterd te worden. Wetten zijn er om verbeterd te worden. Dus die wet die je...
2: Maar wanneer in het paspoort verboden? In dat generatie, ik ken het van later, jouw kinderen, ik ken het van mijn zus, van mijn broer.
0: Mm-hmm.
2: Ja?
0: Dus wij moeten onze toekomstige generaties inspireren dat ze het concept paspoort afschaffen. Laten we mensen inspireren in de toekomst dat ze paspoorten afschaffen.
2: Ja, maar hoe kom je aan het idee? Heb je gelezen? Informatie van de wet?
0: Natuurlijk, daar kunnen we zelf voor zorgen. Wij zijn degene die het hebben ingevoerd als mensheid. We kunnen het ook afschaffen.
2: Ik ga iets vragen, ja? Meneer Kerno?
0: Yes.
2: Luister.
0: Mm-hmm.
2: Als die blanke hier in Holland, hè, geef je 80.000 gulden, euro.
0: Mm-hmm.
2: En je paspoort moet je inleveren. Moet je inleveren zo doen, je paspoort inleveren, Nederlander.
0: Ja, kijk.
2: Als je leeft, heb je alle rechten verloren.
0: Het is zo, hè. Mensen met een Nederlands paspoort zijn soms, zoals ik en misschien ook u, zijn soms bevoorrecht omdat je makkelijk met zo'n paspoort in je hand kan reizen. Het geeft ook verplichtingen.
2: Ja,
0: je betaalt belasting in Nederland. Maar het geeft ook voordelen.
2: Visa
0: kan je naar heel veel landen gaan.
2: Heb je gezien hoeveel ellende hier zo is in Holland, hè? Die illegale. Duizenden.
0: Mm-hmm.
2: Hier niet. En wat problemen, ellende. En wij zijn Nederlander. Je was hier. Ja, ik was oud, ik was niet begraven. Maar je hebt geen Surinamse paspoort. Je hebt Surinamse Nederlandse paspoort. Ja,
0: maar, of niet? Jawel. Ja, ik, Heer Ahmad, ik vind het heel interessant, want ik heb toch wel een interessante onderwerp aangekaart. Maar ik vind het leuk om met u van gedachten te wisselen. Ik wens u een hele fijne dag, ja?
2: Ja, hey, hou van je, ja?
0: Oké, bless you.
2: Ja?
0: Take care, bye-bye.
2: We love you, dag.
0: Bless you, doei. Ja. Hey. Ja, die topic over paspoorten is best wel interessant, want je ziet hoe belangrijk een paspoort bijvoorbeeld kan zijn voor sommige mensen. Dat je wel of niet vrij kan reizen, wel of niet grenzen kan oversteken. Zoals nu bijvoorbeeld grenzen afdekken, dat heel veel mensen overlijden op weg naar Europa, is eigenlijk onacceptabel. Ga terug in de geschiedenis en kijk hoe vrij het was voor de mensheid om zich te verspreiden over de aarde zonder paspoort. Dankzij die vrijheid is eigenlijk het menselijk leven vanuit Afrika de hele planeet overgegaan. Oh, als je erover nadenkt, die dingen die we hebben geïntroduceerd. Oh jeetje, ja, ik zie weer andere zaken. Oké, ik krijg een paar dingen tegelijkertijd binnen. Let's do this. De dingen die we als mensen hebben geïnteresseerd, ja, die zorgen soms voor problemen waar we eigenlijk niet vanaf willen. De drukte van je welste. Ik moet even een pokoe zetten en dan gaan we verder. Even kijken. Van Michael Jackson.
3: I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like it makes me feel like

0: goedemorgen.
1: Goedemorgen, Kendo. Hoe gaat het met jou en je partner?
0: We maken het goed. Wacht even, hoor. Even een paar dingen tegelijkertijd. Ik kom...
1: Kendo weet er nog.
0: Ja, welkom. Bent in de uitzending, hoor.
1: Oh, maar meneer, je reed toch. Daarom.
0: Ja,
1: meneer. Ik ben een stap van een

0: tijd voor salto. Kan in afval afroisen.
1: Jawel.
0: Is heel slecht te ontvangen, boy.
1: Oh, ja.
0: Heel slecht.
1: Dat is jammer.
0: Maar goed. En dan woon ik aan de overkant, hè, van salto. Kan je nagaan?
1: Ik weet het, maar ja.
0: Het is aan de overkant bij de
1: brug, is jammer toch? Vandaag. Maar het is echt de laatste weken dat ze nog in dit gebouw zitten.
0: Ja, dat weet ik. Ze gaan verhuizen volgende week, hè, of zo.
1: Klopt, ja. 1 juni is ze helemaal gesloten hier. Dus ik neem afscheid van de studio vandaag, maar het is echt...
0: Maar de ontvangst is heel erg slecht.
1: Oh, dat is jammer. We doen op onze laatste dag zo.
0: Ja, we doen ons best. Snap je? Om toch nog te luisteren naar jullie.
1: Is goed hoor. Ik ben er nog een uurtje hoor.
0: Gaat het verder met jullie allemaal goed?
1: Jawel hoor, we doen ons best. Dus het gaat zeker goed.
0: Ben je het met je teamgenoten ook? Alles goed?
1: Jawel. Iedereen is druk bezig hoor. Dus,
0: goed zo. Ik wil eigenlijk wat vragen. Mm-hmm. Even kijken. Vorige week had Banansi een liedje aangevraagd van Michael Jackson over Liberia. Maar er was volgens mij iets tussen gekomen, een nieuws of zo.
1: Dat
0: kan je nog herinneren?
1: Ja,
0: het ging over Liberia.
1: Klopt, ja. Ik had een klein stukje van
0: maar
1: gedraaid.
0: Maar je hebt het niet helemaal af kunnen draaien.
1: Nee, ik had niet helemaal af kunnen draaien, nee.
0: Zou je het vandaag kunnen afdraaien?
1: Dan gaan we het proberen.
0: Als je tijd hebt, hoor.
1: Wel, ik doe het na de quiz, dan...
0: Na de quiz is goed, ja.
1: Zet ik hem in.
0: Beloofd is beloofd, hè?
1: Definitely. Is goed. Oké, bless you. Take care.
0: Bye-bye.
1: Ja, Louis Arkimang. Het was even een drukte van je welste, want ik werd ook op privé-nummer gebeld. Want ik zei al, er is straks een bijeenkomst op de Zoom. Ik ga helpen bij die Zoom, bij die bijeenkomst. En daar zag men opeens dat niet alle informatie binnenkwam. Maar ik ga daar dan snel achteraan om dat te corrigeren. Welkom in de uitzending. Genoegen.
2: Ik wil nog een vragen, ja meneer.
1: Heer Armand, vraag
2: ja, meneer, ja, maar ik wil het is jammer dat mijn vader was Nijman, dus hij staat met de Suriname.
1: Het
2: is echt zo jammer, echt waar, ja joh, echt waar.
1: Ja. Nou ja, er is nog een kans, hè. Dat betekent dat het nu niet gebeurt, dat hopelijk in de toekomst wel kan gebeuren.
2: Ja, ja. En Aron,
1: ja.
2: En Pendel is met mij. Het is zo jammer. Je mag overleden, echt waar. Het is zo. Dag.
1: Is goed, toch? Oké, okay, blessie. Bye-bye.
2: Dag. Zo jammer. Dag, echt waar.
1: Zo, nog 1 minuut tot de klok van 1 uur. Dan hoort u vanaf 1 uur weer het journaalblok en het reclameblok. Na de klok van 1 uur ben ik bij u terug met Studio 5 Journaal Kennisquiz. Speel deze quiz de laatste keer in de maand. Deze maand. En dan maak ik ook een maandwinnaar bekend. Eigenlijk een dubbele maandwinnaar. En dat is dan de kennisquiz. Want in de maand juni is het lastig. Want we hebben helaas te weinig dagen om een volle maand kennisquiz te doen. Maar goed, tot die tijd hou ik u goed bezig en dan spreken we elkaar. Krantangi. Dus ik kijk nog een mooie pokken kan zetten voor de laatste 30 seconden. Oh ja, we deden Michael, hè? Dat is iets anders te zoeken dan. Ah, deze vind ik ook een mooie pokken voor de laatste 30 seconden.

Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olie- en gasprijzen zijn sterk gedaald met 5-6%. Dat komt door berichten dat de VS en Iran dichtbij een akkoord lijken te zijn. In dat geval zou de straat van Hormuz weer open kunnen. Maar inmiddels heeft Trump de hoop op een snel einde aan de oorlog weer wat getemperd. Zijn onderhandelaars hebben de opdracht gekregen om niet overhaast te werk te gaan. Een jongen van 12 is gistermiddag doodgevonden in de Franse stad Rennes in Bretagne. Hij lag in de bosjes naast een appartementencomplex met een handdoek strak om zijn nek. Vermoedelijk is hij daarmee gewurgd. De Franse krant Le Parisien meldt dat er inmiddels een verdachte is aangehouden. Die zou 16 jaar oud zijn. De politie zoekt nog uit wat er achter de dood van een jongen van 12 zit. Niet alleen Nederland heeft te maken met hoge temperaturen. Ook in veel andere Europese landen is het warm. Het Verenigd Koninkrijk maakt zich op voor de warmste meidag ooit. De temperatuur kan er oplopen tot 34 graden. Ook in Frankrijk, Duitsland en Spanje liggen de temperaturen soms meer dan 10 graden.

0: hoger dan gemiddeld. Het kan daar warmer worden dan 30 graden. In het zuiden van Spanje, aan de grens met Portugal, wordt het 38 graden. De deelnemers aan de Europa-run hebben geen grote problemen met het weer. Ook al is het warm en droog. De organisatie van het loop- en fietsevenement zegt dat er geen medische noodsituaties zijn geweest. Onderweg zijn er extra waterpunten en ook kregen deelnemers voedingssupplementen mee. Met de Europa-run wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. Zaterdag begonnen er ruim 5000 deelnemers aan de tocht. Een deel begon in Clastres in Noord-Frankrijk en een deel in Enschede. Finish is op de Coolsingel in Rotterdam. Het weer volop zon. Het is warm. 26 graden in het noorden. Rond de 28 in het midden en zuiden. En in Limburg kan het plaatselijk boven de 30 graden worden. Ook morgen veel zon en nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
2: So Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
3: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het, de leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2, Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Lodai Dai, dit is een belangrijke boodschap. Stichting Back to My Roots organiseert de tweede editie van de Kitikoti-activiteit in Ghana. En deze datum is van 26 juni tot 10 juli. En de bedoeling van deze spirituele pelgrimstocht is dat u op het continent van Afrika voelt en ziet hoe de geschiedenis is geweest van onze voorouders. Dit is een unieke kans om ook bepaalde Afrikaanse ceremonies mee te maken. En daarom mensen, Nodraai Draai, ga naar de website www.ghanatours.nl en reserveer alvast je plek. Deze kans moet je niet voorbij laten gaan. Bezoek de website www.ghanatours.nl en reserveer je plek voor een unieke ervaring in Ghana. En alles met hulp, begeleiding vanaf het begin tot

0: Tropic,
1: tropische winkel is de zaalzaak in Surinaamse tropische levensmiddelen, tevens agro-cosmetica en culturele producten.
0: Pencatenstraat 43, postcode 1053, BX Amsterdam.
1: Telefoon 020 41 22 5 95.
0: Diverse groenten en rijstsoorten.
1: Bronjan met akkerjauw en diverse vissoorten.

0: Zaventem en kokos voor de boeien.
1: En ook diverse vleesproducten, van stortvlees tot geroosterde kippen.
0: Hi, bij Frankie vind je een goed gesorteerd winkel en je houdt over in de portemonnee.
1: Hi boy, van Frankie Jude, de Kattenstraat, 43 Amsterdam West.
2: Welkom terug bij het laatste uur alweer van onze uitzending op deze maandag, de 18e. We gaan door tot de klok van 2 uur. En we zijn te beluisteren op 107.9 FM in de ether en salto.nl/Caribbean FM. En mijn naam is Kendo.

Ja. Welkom terug bij onze uitzending. En we gaan door tot de klok van 2 uur. Luisteren naar de uitzending van Bonnie Grani. En vandaag gaan we weer een stukje verder met ons kijken, Studio 5 journaal. Kennisquiz. En die kennisquiz heb ik hier klaarstaan.

de liefhebbers van de kenniskwist, die weten wel hoe het spel gespeeld wordt natuurlijk. Ik geef een pincode. U kiest uw pseudoniem of u kiest uw schuilnaam of de echte naam, maakt niet uit. En daar kunt u gewoon meedoen met Studio 5 Journaal kennisquiz. Enige wat u nodig heeft is een laptop of een mobiele telefoon of een tablet of een desktop, maakt niet uit. Alles waarmee je naar het internet kan gaan of, een website kan bezoeken. En de website, dat is kahoot.it. Dus K van Karel, A van Anton, H van Hendrik, O van Otto, nog een keer een O van Otto, T van Tinus, een puntje, een I van Isaac en een T van Tinus. En dat spelt kahoot.it. En als we eenmaal die website hebben bezocht, dan krijgt u van mij een pincode. Dus we gaan gewoon een spel spelen vandaag. En ik zei al, komt erop neer. Ga naar de website van kahoot.it. En pincode voor vandaag is...

getallen. En die zeven getallen is een 4, een 0 en een 7. En een 3, een 3, een 9 en een 0. Dus pincode is 407-3390. En ja, ik moet erbij zeggen, meestal houden we bij alle scores. Doen we ook. En dan zeg ik erbij, we hadden al een paar goede spelers de afgelopen periode. Want ik heb dan de scores van en april en mei bij elkaar opgeteld. En dat betekent dat de totale winnaar van die periode vandaag bekend wordt gemaakt. Maar tot die tijd gaan we gewoon kijken wie wordt de dagwinnaar bij de Studio 5 kennisquiz. En ja, ik heb de code genoemd, hè? Ja, de code genoemd, ja. Dus ga naar de website van kahoot.ut. Vraag mij nog een pincode. Je geeft de code in en je schuilnaam en je mag meedoen. En de pincode is vandaag 407 en 3390. Dat is de pincode voor vandaag. En dan moet ik erbij zeggen, er zijn al een paar spelers die veel spelen. Carla is een goede speelster. Maar ook Cindy en deze twee, omdat ze zo vaak hebben meegespeeld, maken de grootste kans om de totale prijs te winnen. Carla staat al op 26.202 punten. Cindy, na alle keer, ik weet niet of je alle keren meegedaan, staat op 22.298 punten. Over voor Cindy moet ik zeggen, hebben een correctie toegevoegd. Want de vorige keer was er iets fout gegaan met de, hoe noem je het ook weer? Met met het correcte antwoord op vraag 1. Waar was mevrouw Sylvester burgemeester als eerste? Het correcte antwoord was Anna Paulowna. Cindy had het goed. En die heeft dus die extra punten van toen bij haar totaalscore gekregen. Dus dat was even een correctie die gemaakt moest worden naar aanleiding van de vorige week. Anna Paulowna was het goede antwoord. Niemand anders wist het, alleen Cindy wist het. We hebben toen de punten niet toegekend, maar vandaag wel. En dat geeft haar al een hoge totaalscore. Andere succesvolle medespelers zijn natuurlijk Didi vaak gespeeld. Ik heb nu een paar nieuwe spelers, maar we gaan gewoon beginnen. En maak u klaar voor Studio 5 Journaal Kennisquiz vandaag. En ik hoop dat iedereen

0: iedereen zich klaar heeft gemaakt voor de kennisquiz. Want we gaan gewoon beginnen. En eerste vraag. De Tweede Kamer heeft 150 leden. Maar hoeveel leden heeft de Eerste Kamer? De Eerste Kamer, hè? Is het ook 150 leden? Of is het de helft? 175 is 150 is 75. Is het dubbele? Is het dan 300? Of een tweederde aantal met 100 leden? En rood is 150. Blauw is 75. Geel is 300. En groen is 100. Welkom in de uitzending.
1: Goedemiddag, Brada Kendall, met mij Lodi.
0: Hi Lodi, zegt u het maar.
1: Ik ga op antwoord 75, geel toch?
0: Blauw, is goed, bedankt. Ik heb het genoteerd.
1: 75 hoor, blauw.
0: Ja, ik heb het genoteerd.
1: Ja, is goed.
0: Ah, boom.
1: En ook mijn punt, hè?
0: Jawel hoor, ik ga kijken. Dus ik ga de antwoorden nog één keer roepen. Blessie. Rood 150, blauw 75, geel 300, groen 100. Gaat om het aantal leden van de Eerste Kamer. Van de Tweede Kamer beter, 150. Heeft de Eerste Kamer evenveel? Is het ook 150? Of heeft de Eerste Kamer de helft? Is het 75? Heeft de Eerste Kamer het dubbele? Dus 300 in het geel? Of is de Eerste Kamer 100 in het groen? Rood 150. Blauw 75. Geel 300. En groen 100. En ik denk dat deze vraag te makkelijk was, want iedereen heeft het goed geantwoord. Echt, iedereen heeft het goed geantwoord. Dus ik ga kijken hoeveel punten het oplevert voor de mensen die snelst hebben geantwoord. En dat geeft ons... Oh, heel snel was Cindy met 1644 punten. Glennie op 2 met 1596 punten. Phoebe op 3... met 1576 punten. Carla op 4 met 1442 punten. En op 5 Brada Lodi met 1428 punten. En we gaan gelijk door naar de volgende vraag. Want deze vraag is echt door iedereen zo goed beantwoord. We gaan gelijk door. De volgende vraag luidt: hoe noemt men de aandelenmarkt wanneer de aandelenkoersen over een lange periode flink stijgen? Zeg maar in het rood is een beermarkt. Zeg maar in het blauw is een boelmarkt. Zeg maar in het geel, het is een sidemarkt. Of zeg maar in het groen is een crashmarkt. Dus de aandelenmarkten gaan weer stijgen, denk ik. En mijn groepen AEX ging weer de hoogte in. Maar als het lange tijd gebeurt, hoe noemen die aandelenmensen dan? Spreken ze over een beermarkt? Spreek ze over een boelmarkt? Spreek ze over een sidemarkt? Of spreek ze over een crashmarkt? Rood is beer. Blauw is boel. Geel is side. En groen is crash. Welkom in de uitzending.
1: Goedemiddag, Brada Kendall, met Melody.
0: Ah, boom.
1: Ik ga voor een sidemarkt. Ja?
0: Sidemarkt. Ik heb genoteerd, ja?
1: En wat voor kleur is het?
0: Geel.
1: Oké,
0: we hebben genoteerd.
1: Ja.
0: Blessie.
1: Oké, ciao, ciao.
0: Ciao, ciao. Dus, suggestie van Brada Lodi is geel sidemarkt. Maar we hebben dus rood is beermarkt. Blauw is boelmarkt. Geel is de sidemarkt. En groen is de crashmarkt. En het goede antwoord is dus blauw. De boelmarkt. Dus als die aandelen lang stijgen en de aandelenkoersen blijven omhoog gaan, spreekt men een boelmarkt. En je kan het weten, want als je naar Beursplein gaat, is er een bronzen standbeeld van een stier. In het Engels is dat een boel. En die is juist daar neergezet, omdat men graag hoopt op die boelmarkt. Alleen maar stijgende aandeelkoersen. Dus blauw is het goede antwoord. En dat verandert dan ook de score, eindscore. En dat wordt nu... De nieuwe tussenscore luidt: Cindy gaat verder omhoog met 3514 punten. Op de voet gevolgd door Phoebe met 3380 punten. En Glennie, Carla en Lodi die volgen daarachter. Maar dit keer ging het heel goed voor Cindy, die nu bovenaan staat. We gaan door naar de volgende vraag. En de volgende vraag is... Vraag 3. Welke stof in het bloed is de belangrijkste transporteur van zuurstof door het lichaam? Rood, hemoglobine. Blauw, insuline. Geel, cholesterol. Of groen, serotonine. Een wetenschapvraag. En de wetenschapvraag is: welke stof in het bloed is de belangrijkste transporteur voor zuurstof door het hele lichaam? Welkom in de uitzending.
1: Hey, goedemiddag, Bradel.
0: Goedemiddag.
1: Kendall.
0: Hi.
1: Ik ga voor blauw insuline.
0: Insuline, ik heb genoteerd, ja? Blessie.
1: Oké, is goed.
0: Ciao, ciao. Dus de vraag is: welke stof in het bloed is de belangrijkste transporteur van zuurstof door het menselijk lichaam? Is dat rood hemoglobine? Blauw insuline? Geel cholesterol? Of groen serotonine? Dus in ons lichaam zitten die stofjes. Maar welke is belangrijk voor het vervoeren van zuurstof door ons lichaam? Is dat rood hemoglobine? Blauw insuline? Geel cholesterol? Of groen serotonine? En al die stoffen hebben een belangrijke rol in ons lichaam, hè? Dus er is gewoon een wetenschapvraag. Medische wetenschap. Rood, blauw, geel of groen? En het goede antwoord is... rood. Hemoglobine. Dat zijn die rode bloedlichaampjes in uw lichaam die daarvoor zorgen. En ja, die zorgen voor de zuurstof dat door ons lichaam verplaatst wordt. En insuline is belangrijk voor bloedsuikerspiegel in je lichaam. Cholesterol is niet zo goed. Die blokkeert vaak de bloedaderen. En serotonine is een soort gelukshormoon. Als je dat in je lichaam hebt, dan voel je je happy en blij. Maar staat los van die zuurstof. Dus het goede antwoord is rood. Hemoglobine. En dat geeft ons een nieuwe tussenstand. En de nieuwe tussenstand is... Phoebe schiet omhoog met zo'n snel antwoord op met 5140 punten. En op 2 Cindy met 5130 punten. En nog steeds gevolgd door Glennie, Carla en Lodi. Dus we gaan gelijk door naar de volgende vraag. En de volgende vraag luidt... In 2003 werd de langste start- en landingsbaan van Schiphol in gebruik genomen. Hoe heet deze baan? Is het rood de Zwanenburgbaan? Is het blauw de Kaagbaan? Geel de Buitenveldertbaan? Of groen de Polderbaan? Technologievraag, hè? Gaat om die startbaan bij Schiphol. En de langste. Hoe heet de langste baan bij Schiphol? Rood Zwanenburgbaan? Blauw Kaagbaan? Geel Buitenvelderbaan? Of anders groen de Polderbaan? Dat is altijd een interessante, want Schiphol heeft... Ja. Welkom in de uitzending, zegt u het maar.
1: Hi, goedemiddag, Brada Kendall.
0: Yes.
1: Met mij, Lodi.
0: Lodi, zegt u het maar, hoor.
1: Ik ga voor de Buitenvelderbaan. Ja?
0: Buitenvelderbaan, ik ga het noteren, ja?
1: En Lessie. Welke kleur
0: geel.
1: Is dat?
0: Is geel.
1: Oké, geel, ja. Ik ga voor dat, ja.
0: Ja, ik heb hem genoteerd.
1: Oké, ciao.
0: Ciao, ciao. En Lobby Arkimang. De antwoorden zijn al binnen. Iedereen heeft snel geantwoord. En... mensen hebben zich niet laten afleiden door het antwoord van Brada Lodi. Want nee, het is niet de Buitenvelderbaan. Die bestaat ook, hoor. Het is de Polderbaan. Dus iedereen die op Schiphol aankomt en soms zegt die piloot... we gaan landen op de Polderbaan. Dan gaan we nog 5 minuten taxiën voordat ze bij de gate zijn. Want het is echt een hele lange baan, hè. Dan denk je, je bent geland. Dan moet het vliegtuig nog steeds, ik weet niet hoe lang, doorvaren, doorrijden... voordat hij bij de gate is. Want die Polderbaan, die is echt lang. Langer dan de Buitenvelderbaan. langer dan de Kaagbaan en langer

dan de, die andere Zwanenburglaan. Zwanenburgbaan, moet ik zeggen. Dus jawel, het goede antwoord was groen.

0: Ik vraag u, doet u uw best? Geef ons het goede antwoord. Want dan gaan we nu naar de laatste vraag. Komt de laatste vraag. Welke historicus schreef het boek De ondraaglijke stoutheid der weglopers uit slavernij? Was het Leo Balai? Was het anders in het rood? Wim Hoogbergen in het blauw? Was het geel Frank Drachtenstein? Of groen Koen van Galen? Er is veel geschreven over de slavernijperiode. Maar welke historicus schreef het boek De ondraaglijke stoutheid der weglopers? Was dat rood Leo Balai? Balai? Blauw Wim Hoogbergen? Geel Frank Drachtenstein? Of anders groen Koen van Galen? Welkom in de uitzending.
1: Goedemiddag.
0: Ja.
1: En Nederland weer.
0: Zegt u het?
1: Ik ga voor Koen van Galen, ja?
0: Koen van Galen. Ik ga het noteren.
1: Ja. Oké. Okay.
0: Blessie.
1: Tot ziens.
0: Ciao, ciao. Goeie tip van Brada Lodi. U kunt het volgen of niet volgen op medespelers. De andere naam is ook bekend hoor. Leo Balai in het rood. Wim Hoogbergen in het blauw. Frank Drachtenstein in het geel. Of is het anders Koen van Galen in het groen? Ik ga het nu het goede antwoord geven. En het goede antwoord, de juiste kleur, was geel. Rood is Leo Balai. Maar die schreef het boek over het slavenschip Leusden. Blauw was Wim Hoogbergen. Maar die schreef een heel mooi boek over de Bonnie-oorlogen. Hoe die vochten tegen slavernij. Koen van Galen is ook een wetenschapper. Maar die heeft veel onderzoek gedaan naar de slavenregisters. En alle namen verzameld. Maar het boek De ondraaglijke stoutheid der weglopers is geschreven door Frank Drachtenstein. En dat geeft ons de volgende uitslag. De volgende uitslag is de einduitslag voor vandaag. En de einduitslag voor vandaag is als volgt. Ze kijken op nummer 3. Carla met 4756 punten. Op nummer 2 Cindy met 8484 punten. En op nummer 1 vandaag Phoebe met 8506 punten. Een fantastische binnenkomer van Phoebe. En natuurlijk ook eervolle vermeldingen voor Didi en Glennie. Want die hebben ook mooi goed meegespeeld. Maar de winnaar van vandaag is Phoebe met 8506 punten. Phoebe, deze is voor jou.

Ja, vandaag feliciteren we dus. Top 3 is Carla op 4756 punten. Cindy met 8484 punten. Maar nummer 1 is Phoebe met 8506 punten. En het geeft ons ook een totaal einduitslag. En het is nog nooit zo spannend geweest. Ik heb alles opgeteld van... In april hadden we geen uitslagen. Want er waren maar halve uitzendingen. In mei viel een uitzending weg. En ik doe alles bij elkaar opgeteld. En het is echt ongelooflijk hoe spannend het is geworden. Want Cindy heeft bij elkaar 30.782 punten verzameld. Bij al die quizzen bij elkaar. Maar nummer 1 is geworden. Met 3.000. Maar kijk, oh, ik zeg het verkeerd. Dus Cindy heeft 30.782. En nummer 1 is geworden met 30.958 punten. Carla, omdat we alles nu bij elkaar hebben kunnen optellen. Dus de winnaar en de ontvanger van de cadeaubon van Studio 5 Journaal Kennisquiz voor de gecombineerde april-mei editie is Carla. En daarom van harte gefeliciteerd, Sisa, met deze overwinning. Want ja, je hebt mooi gestreden. Ik moet zeggen, ook Cindy is een waardige tegenstander. Na zoveel weken is het verschil amper 100 punten. Dus jullie zijn echte aan elkaar gewaagd wat dat betreft. En vandaag was Phoebe de beste. Cindy op nummer 2. Carla op nummer 3. Maar de eindoverwinning voor de maand en de cadeaubon gaat richting Carla. Want die heeft alles bij elkaar opgeteld. Toch de hoogste score gemaakt. Heerlijk om te zien. Van harte gefeliciteerd. Nog een andere pokoe even opzetten. Een request van een sponsor van de kennisquiz eigenlijk. Onder andere voor de heer Banansi, die zijn verzoeknummer van vorige keer niet uit kon luisteren. Liberian Girl van Michael Jackson. Dus daarmee sluiten we even dit mooie deel af.

Who's directing this?

0: go because they probably need me right now.
1: Mooi nummer van Michael Jackson, Liberian Girl. En er schijnt nu ook een film over Michael in de bioscopen te zijn. Een aanrader hoor ik van heel veel mensen. Dus fans, mensen met goede herinneringen aan die periode, aan die tijd. Ja, zeker de moeite waard. En nu dan eventjes voor de winnaar van de kennisquiz. Voor de maand april en mei gecombineerd. Hebben we hier een andere mooie pokoe. En dan kunnen we even kijken of de winnaar bereid is om de voeten van de vloer te doen. Hey, het is last van onderbrekingen hierop. Eens kijken, gaat het lukken? Dat moet wel lukken voor de winnaar van de kennisquiz. Dus pak hem hier bij deze dan. Het gaat langzaam bij Salto. Ze zijn echt aan het afbouwen hier. Het is echt overal langzaam de stekkers uitgetrokken. We gaan kijken of het gaat lukken. En ik denk het wel.

Carla. Van harte gefeliciteerd, Sisa, met uw overwinning. Zijn no mamek boeien, no mupori. Broko pori.

0: welkom in de uitzending.
1: Dank u wel. Goedemiddag, meneer Kendall. U spreekt met Woeding.
0: Goedemiddag, meneer Woeding.
1: Goedemiddag. Meneer Dono, u staat er goed in, hoor.
0: Hoe bedoelt u?
1: In de brug.
0: Oh, kijk, ja, in Oost ben ik stadsdeelcommissie lid en mensen in Oost, die weten het. Ja. Er zijn een paar blaadjes als het dwars en de brug. Daar worden we als stadsdeelcommissie leden soms geïntroduceerd. Dank u wel, meneer Woeding.
1: Ja, het is een heel interessant interview trouwens ook, hoor.
0: Oh, dank u wel.
1: Ja, zeker. Zo ben ik meer van u te weten gekomen.
0: Ja, ik weet het. Ik ben altijd best wel zwijgzaam over mijn eigen persoonlijke gezag. Maar ja,
1: okay.
0: Nu moet ik af en toe toch de doek overdoen om te vertellen hoe en wat.
1: Ja, ja. Inderdaad naar buiten treden, hè?
0: Dat klopt.
1: Ja, inderdaad. Moet u meer doen.
0: Is goed dan. Ik ga het proberen.
1: Ja, zeker. Want ik zit zelf ook in die buurt.
0: Mm-hmm.
1: Oud-Oost, Oosterparkbuurt.
0: Oké, dan. Kijk dan.
1: Ja. En ik weet dat u gekozen stadsdeelcommissielid bent.
0: Juist, ja.
1: En alleen ik kon u niet precies vinden. Ik weet niet waar u gestationeerd bent.
0: In de Swammerdam-buurt. Dus u kent de hoek van de Ruisstraat, Swammerdamstraat aan die kant.
1: Oké. En bent u daar dagelijks?
0: Ja, dat
1: kan ik een keer naar binnen?
0: Kijk, nou, onze partij bijeen heeft geen vaste locatie. Dus we bewegen heen en weer. We kunnen wel altijd vanuit bijeen mensen ontvangen op het stadsdeelkantoor zelf.
1: Ja.
0: Maar goed, zodra we een echte locatie hebben, dan laat ik het iedereen weten waar ze mij kunnen vinden.
1: Oké. Dus de stadsdeelcommissieleden die hebben geen eigen locatie?
0: Nee, dat niet. We kunnen wel een mens ontvangen op het stadsdeelkantoor zelf.
1: Ja.
0: Maar we hebben geen aparte ruimte buiten stadsdeel zelf, helaas. Okay, want dat zou het mooiste zijn als je een soort inloopspreekuur kon organiseren.
1: Ja, dat zou handig zijn.
0: We gaan wel aan werken. Ik weet dat het belangrijk is.
1: Ja, zeker. Moet je echt meenemen, hoor. Want er zijn heel veel zaken in de buurten die niet naar buiten komen.
0: Mm-hmm.
1: Waar mensen mee zitten.
0: Ik weet het, meneer.
1: Ik zit ook met iets. Ik ga het niet zo aan het publiek aan u doorgeven. Als ik een keer bij de Swammerdammerstraat daar binnen loop, zal ik het met u over hebben.
0: Ja, u weet me nu te bereiken. Dus ook via...
1: Ja, inderdaad. Inderdaad, want het Oosterpark, hè.
0: Mm-hmm.
1: Vinden ergens zaken daar plaats die niet door de beugel kunnen.
0: Ja, er zijn, we gaan even praten nu, detail, veel mensen weten het niet, maar goed, ook in de Oosterparkbuurt is er tegenwoordig wat overlast ook van dealers, gebruikers, mensen die geen slaapplaats hebben. En er is een bus gekomen op het Schravenzandeplein die veel mensen aantrekt. En dat is nu op dit moment een issue in onze Oosterparkbuurt, dat is waar.
1: Ja. En wat mij namelijk stoort, hè.
0: Mm-hmm.
1: Het is meer die dealers, die zeg maar.
0: Ja.
1: Diegenen die verhandelen mm-hmm. in verdovende middelen.
0: Mm-hmm.
1: Die andere medeburgers, mensen die op hun lijken kapot maken.
0: Ja.
1: En dat moet aangepakt worden, vind ik. Maar goed, er zijn zo nog meer dingen. En in ieder geval, ik ga het in de gaten houden. En mocht het zo zijn dat jullie een vaste locatie hebben, dan laat het even weten.
0: Dank u wel. Nou, dank voor het compliment. Ik ben blij dat een buurtbewoner het artikel heeft gevonden.
1: Als ik het niet zeggen, dan zeg ik het zelf.
0: Dank. Dat is goed. Dank u wel.
1: Ik hou je in de gaten. Heel veel succes met alles wat je onderneemt.
0: Aboom. Blessie. Dank u. Doei.
1: Dag meneer.
0: Blessie. Bye bye. Dag meneer. Ja mensen, ik ben gespot. Ik hou meestal mijn persoonlijkheden een beetje op de achtergrond. Maar het is nu onvermijdelijk. Want zodra je dus een volksvertegenwoordiger positie hebt, dan willen we mensen weten wie ben je, op wie hebben we gestemd en wat kan je voor ons doen, et cetera. Dus ik moet nu vaker openheid van zaken geven. En in het blaadje Dwars door de Buurt in Oost en het blaadje De Brug en Oost Online, ja, daar hebben ze nu over mij verteld. Tenminste, ik heb zelf verteld en die mensen hebben het opgeschreven. We gaan alweer naar het eind van het programma deze 25e. En ik zei al, Het is eigenlijk dat we afscheid gaan nemen van de studio hier in Pakhuis De Zwijger. Want het is de laatste keer dat ik zelf hier radio maak. Collega's zijn hier morgen nog. Dus dan is er ook nog een

0: Radio mogelijkheid om te maken vanuit de studio. En dan gaan aan het eind van de week gaan de deuren dicht. En dan wordt een verhuizing komt. Dan gaat iedereen verhuisd naar de OBA. Bij Centraal Station. Dus daar zijn er nieuwe studio's waar u weer kunt inbellen. Komende twee weken is er geen inbelmogelijkheid. Want andere mensen die wel studio's hebben, meerdere studio's, die hadden ook kunnen zeggen, kom die twee weken even bij ons. Ik noem geen naam, ik zeg verder niks. Maar die hebben niks gezegd. Dus dat terzijde. Dus we zijn even twee weken niet via de telefoon of de radio bereikbaar. Kunnen misschien nog wel een bandje insturen naar Salto. Dat ze voor ons afdraaien op de maandag. Maar dat is niet hetzelfde, hè? Het is niet hetzelfde. Dus laten we daar maar bij houden. We zijn nog niet helemaal weg, hoor. Ik zei, vandaag is de 25ste. En 25 mei is altijd een bijzondere dag. Ik had al voorgelezen. African Liberation Day is een herdenkingsdag op 25 mei. De dag gaat over vrijheid, samenwerking en trots van Afrikaanse landen en mensen van Afrikaanse afkomst wereldwijd. Het begon in de tijd dat veel Afrikaanse landen bestuurd werden door koloniale machten. Mensen gebruikten deze dag om op te komen voor onafhankelijkheid, gelijkheid en gelijke rechten. Tegenwoordig vieren veel mensen de cultuur, de geschiedenis en de eenheid van Afrika. En er zijn vaak bijeenkomsten, muziek, speeches, demonstraties en culturele festivals. Kort gezegd, African Liberation Day draait om vrijheid, onafhankelijkheid, solidariteit en de kracht van Afrikaanse volkeren. Ik heb een beller. Welkom in de uitzending.
1: Ja, goedemiddag. Je spreekt met Carla. Ik wil je in de eerste plaats bedanken dat je er weer bent. En in de tweede plaats voor je quizprogramma vind ik geweldig. Ik heb altijd meegedaan.
0: Jawel, ik weet het.
1: Maar, en het staf van Bonnie Grani wil ik ook bedanken. Mm-hmm. Maar hun prijsje gaat naar Huize Asiana.
0: Is goed.
1: En ik zeg je, Grand Tangi, Grand Tangi.
0: Nee, dank u wel, dank u wel.
1: En succes.
0: En nog gefeliciteerd, hè, winnaar van de maand april en mei, gecombineerd. Dus dat. Ja, een blije winnaar met een mooie dedicatie van de prijs die we mogen overhandigen aan Asiana. Vind ik ook fijn om te horen. Dan gaat de bon die kant op. We gaan zo afsluiten, ja, zei ik al. En u weet, vandaag is een mooie dag, African Liberation Day. Hou het in gedachten. Er is een online Zoom meeting voor mensen die daar geïnteresseerd in zijn. Die kunnen dan met een internationaal gezelschap. Want we kwamen toevallig te sprake dat paspoorten is zo'n menselijke uitvinding om mensen in hokjes te houden. Die moeten we proberen af te schaffen. En juist die internationale verbinding is zo belangrijk. Zeker als we de ruimte in willen gaan. Dan gaan we niet met een paspoort de ruimte in. Dat doen we met z'n allen als mensheid natuurlijk. Dus dat is dan een punt en dan wil ik wel netjes afsluiten. Ik neem afscheid van deze studio. Ik bedank alle mensen, echt alle mensen die in hebben gebeld naar dit nummer hier op deze studio, op deze locaties, om het programma zo mooi te maken zoals u het gemaakt heeft. En ik had een aantal vaste bellers. Nou goed, mevrouw Hortense Kreepburg, ik bedank u zoveel van harte. Van alle keren dat u heeft ingebeld. Ik kan alleen maar zeggen.
2: Amansa! Amansa!
0: Op deze locatie was het een heel feest om te horen. Maar ook de heer Banansi, de heer Armand, mevrouw Ellie R., mevrouw Orsine B., mevrouw Carla. Zoveel bellers, mevrouw Loes. Ik groet ook alle mensen, meneer Bakpoort. Ik groet mevrouw Deekman. Ik groet de heer Creton, die ik altijd niet, helaas niet heb gehoord, maar die het hopelijk ook nog steeds goed maakt. Ik groet alle mensen die je altijd het programma steunen op de een of andere manier. Alle mensen van Bonnie Grani team natuurlijk, die groeten we ook. En eigenlijk, ik kan alleen maar zeggen, kijken, gaat dit goed komen nog? Het komt niet goed in met deze computer.

opzoeken. Dat ik het hier goed kan zetten. Even kijken. Gaat deze goed komen? Deze proberen dan. Eens even kijken.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Het Rode Kruis noemt het mensonterend en onbegrijpelijk dat er geen vaste opvangplek voor alle asielzoekers is. De opvang bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is vol en asielzoekers moeten de nacht doorbrengen in tijdelijke locaties om te voorkomen dat ze buiten in het gras slapen. Het Rode Kruis helpt daarbij. Volgens de hulporganisatie is de onzekerheid en het heen en weer verplaatsen mentaal en fysiek uitputtend voor de vluchtelingen die juist toe zijn aan rust. Een 30-jarige man is gisteravond aangehouden in Ter Apelkanaal nadat hij agenten had bedreigd met een bijl. De politie loste bij de aanhouding 2 waarschuwingsschoten. Daarnaast is een 45-jarige man aangehouden die dreigde een bierfles naar agenten te gooien. De confrontatie vond plaats nadat 2 mannen op crossmotoren een stopteken negeerden. De agenten zetten daarop de achtervolging in. De 30-jarige man uit Emmer-Compascum reageerde daarop agressief. De politie in Parijs onderzoekt geweld en kindermisbruik op meer dan 100 kleuterscholen, basisscholen en crèches. Er zijn meldingen van mishandeling, fysiek geweld en verkrachting van kinderen gedaan, meldt de krant Le Parisien. Het misbruik zou zijn gepleegd door schoolbegeleiders, volwassenen die kinderen begeleiden tijdens pauzes en naschoolse activiteiten. Zij zijn niet in dienst van de opvang, maar van de gemeente. Schoolbegeleiders hebben vaak geen opleiding gevolgd. En de 102 Haagse kinderen die vanwege de levensbeschouwing van hun ouders thuisonderwijs krijgen, moeten alsnog naar school. De gemeente schrapt hun vrijstellingen van de leerplicht. Den Haag is daarmee de eerste gemeente die deze stap neemt. De Hoge Raad besloot vorige maand dat ouders alleen nog vrijstelling krijgen als er geen openbare school in de buurt is. In Den Haag voldoet geen enkel gezin aan die eis. Als de kinderen niet worden ingeschreven, gaat de gemeente handhaven. Het weer. Zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

woonde 1 juni Woud Richemstraat nummer 8 Nijngeen. Sasa vriboom. Jereno, na schwiti dim koprata ngai bikam yodoro diftu. Futa dede, afoswan be schwiti. Atori e tori de mat programma man. Wokom baka makan rijden. Mi, you, we, u, alla, mana wo langanu. Nana tori is up meet the people. Missy Lucia Fano Burg dang in groupu. Jereno, wespa anu pi bai wi egi oso. Obi egi oso wo pota moni. Na tweede dief toe, meet the people langanu. Tori e tori. Munde e juni, ya, ala langanu e je piara. Futuro te te vuur bakanna na Woud Richemstraat nummer 18. Arkibon Woud Richemstraat ya nummer 89 geen mano pergiti wanyang wanat neki ode na voila adra pumbe sa sa fri morobon ale pebe ta kende ilanti ire mi milanga ne doro milanga anu e doro me ka doro fu bayu e yi osono

broeders en susters, hier aanwezig en ook thuis, een gezegende goeiemorgen. Op zondag 31 mei 2026 hebben wij onze jaarlijkse bazaar. Het thema is dankbaarheid. Dankbaar voor het welslagen van de bazaar van het afgelopen jaar en waarvoor wij u allen zeer erkentelijk zijn. Daarom zullen wij vanaf heden 29 maart elke zondag in de hal u verwelkomen met uw gift en of uw aanmelding als vrijwilliger. Zeg het voort en tot slot wens ik u namens het coördinatieteam one blessing day.

0: Nummer 27 tot 29 bestaat 40 jaar. Ja, anno potenti wiki, anno potenti moon, na potenti lange lange jari. Jawel, betrouwbaarheid, goede service, standvastigheid en vriendelijkheid naar Wiering AD. In het jubileumjaar geven ze aan vaste klanten, toekomstige klanten, korting, tapoe korting bij juwelier Wiering. Hallo, hallo, luister nog. Ja, ba ouro boy futan Eugenie talk. We here if you want sharing, we ring e buying. Me if you want, ye me go mo keti ting. Wa ye silinga. Ja. Julier Wiering aan de Fernand Bosstraat 27 tot 29. 1072 LB in Amsterdam. Telefoon 020-671-1812. We zijn geopend van dinsdag tot en met zaterdag. Maar de radio, maar ja, wens jullie Wiering een mooi succesvol jaar toe. En we bedanken jullie voor de jarenlange samenwerking en vertrouwen. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Jullie Wiering, Wedlandbosstraat, 27 tot 29. Anno Fortenti Moon, Anno Fortenti Wiki, Na Fortenti Jari. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Jullie Wiering.
1: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for takeoff? Fasten your seatbelt.

Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson. Waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: Oké, goedemiddag, lieve luisteraars van Maart Radio. U bent beland in het programma Participatie, Improvisatie. Vandaag zou Etienne hier zitten. Hij zou het helemaal overnemen van me, maar hij heeft me een kans gegeven. Hij heeft gezegd, tussen 2 en 3 mag je invullen, omdat je een bijzondere studiogast hebt. Een bijzondere studiogast die heet Myrtle Tuinvoort. En ze is verbonden aan een organisatie Pak Je Kans met Grip. Ja, voor u misschien onbekend. Ik heb een voorgesprek met haar gehad. Heeft ze alles uitgelegd. Maar ik heb gezegd, vertel het aan het grote publiek. Kom een keer in de studio. En ze heeft woord gehouden. Ze is er. Ze zit hier in de studio. Welkom, Myrtle.
1: Dank u wel, meneer Norman.
0: Wie is Myrtle voor de nieuwsgierige luisteraars?
1: Myrtle is een dame werkzaam in Amsterdam Zuidoost. Woonachtig in Almere. Is zelfstandig onderneemster. En is inderdaad verbonden op dit moment aan een project. Dat heet GRIP. En dat doe ik in samenwerking met gemeente Amsterdam. En het is gericht op stichtingen die minder subsidieafhankelijk zouden willen worden.
0: Stichting die minder subsidieafhankelijk willen worden.
1: Juist.
0: Dat is een zware klus, want sommige stichtingen die kunnen niet zonder subsidies.

0: erop. Maar goed, dat ga je straks vertellen. Aan de andere kant hoor ik vaak van de stichtingen weten niet waar ze subsidies moeten gaan halen. Ze weten het niet te doen. Ja. Maar misschien moet je direct met de deur in huis vallen.
1: Ja, zal ik doen. Er zijn inderdaad stichtingen die geen idee hebben waar ze subsidie vandaan moeten halen. In mijn ogen is subsidie om op te starten, maar niet om je verdienmodel mee te maken. Dus de stichtingen die op dit moment subsidie ontvangen, het is handig dat je verdienmodel daar niet van afhankelijk is. En dat is wat wij proberen te doen om je wegwijs te maken en om je meer tools te geven om vanuit de private markt in ieder geval 50% van je inkomsten te halen. Waardoor, mocht er om wat voor reden dan ook beleidswijzigingen bijvoorbeeld of strategiewisselingen, mochten die plaatsvinden, dat niet meteen je stichting ophoudt te bestaan. Want het heeft met je bestaansrecht te maken.
0: Ja, nou, dat is in het verleden veel gebeurd hoor. Dat subsidies werden stopgezet, de organisatie meteen omgevallen.
1: Ja, en het is zonde, want heel veel stichtingen doen goed werk, maken impact. En het is zonde om vanwege financiële middelen te moeten stoppen.
0: Dus Marten mag met trots zeggen dat we 40 jaar, meer dan 40 jaar bestaan. Ja. En we zijn niet subsidieafhankelijk.
1: Ja, dat doet u goed.
0: Ja.
1: Ja, want dat is het doel. Eigenlijk zou je elk jaar, dus zoals nu is het mei, eigenlijk zou je nu al moeten kijken van hoe ga ik volgend jaar naar de middelen kijken die ik nodig heb. En daar moet je dus ook je beleid op aanpassen en je strategie op toepassen. Daarom zie ik dit ook niet als een eenmalig project. Het is een project waarbij je gaat leren om dat gewoon ook echt jaarlijks te gaan doen. Want elk jaar kan het beleid van de gemeente of de overheid kan wijzigen, waardoor het impact heeft op je bedrijfsvoering.
0: Oké, dat is mooi. En de organisatie heet GRIP?
1: Mijn organisatie heet Tawamang.
0: Oh.
1: Ik ben onderneemster. Ik help ondernemers met processen en risicomanagement om ervoor te zorgen dat je of meer geld overhoudt of meer geld gaat verdienen. Daar is het op gericht. En in samenwerking met gemeente Amsterdam ben ik de moderator. Ik leid het project. Maar er zullen meerdere trainers zijn die trainingen gaan geven gedurende 20 sessies.
0: Oké, hoor ik het goed? Het is een project dat ondersteund wordt door de gemeente Amsterdam.
1: Ja, klopt.
0: Interessant.
1: Ja.
0: Zeer interessant. Maar hoe gaan jullie te werk? Hoe gaat GRIP te werk?
1: Mensen zullen zich aanmelden. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen. Wij streven naar minimaal 15 aanmeldingen. Bij zo'n aanmelding vindt er een intakegesprek plaats. Want het is niet vrijblijvend. Dus het is, de investering is nul.
0: Je telefoon, ik hoor iets plotseling. Ja,
1: okay.
0: Ja, okay. Ja.
1: De stichtingen, of tenminste de deelnemers, die melden zich aan. Er vindt een intakegesprek plaats. En tijdens dat gesprek, dan zullen we het hebben over de verwachtingen, over wat je kan verwachten. Maar ook wat wij van jou verwachten. En dan gaat na de intakegesprekken gaat het programma van start. Dan zullen er zijn twee vaste trainers. Maar zodra de verdieping gaat plaatsvinden, denk daarbij aan financiën of sales of LinkedIn trainingen bijvoorbeeld, verdienmodellen. Dan schakelen we een expert in om daar diepgang in te geven. De sessies zijn interactief. Het is dus de bedoeling dat je ook echt mee gaat doen. En niet dat je gaat luisteren en het daarna ergens een keer moet gaan invullen of aanpassen. Want dat werkt vaak niet. Ik zie weinig verschil tussen een ondernemer en een stichting. Qua organisatie moet je het runnen.
0: Ja.
1: De een is gericht op winst maken. de ander niet. Maar degene die niet gericht zijn op winst maken, moeten hem wel efficiënt runnen. Om de middelen over te houden om gewoon je bedrijfsvoering te kunnen doen. En dat is waar wij de stichtingen in gaan begeleiden. Er vindt ook nog nazorg plaats. Want wanneer je eenmaal datgene wat je leert inzet, zul je tegen dingen aan gaan lopen. En dan moet je ergens terecht kunnen om je vragen te stellen. Om in ieder geval dat iemand je wegwijs maakt van ja, ik loop nu hier tegenaan. Ik heb gedaan wat jullie bijvoorbeeld zeggen. Mm-hmm. Maar ik loop er tegenaan dat het op de een of andere manier niet werkt. Of niet aankomt of niet zoals ik had gedacht. Dan moet je, je moet kunnen sparren. En dat is ook waar wij voor zorgen.
0: Oké. Ik zie het voor me, hè? Dus mm-hmm. Ik meld me aan. Ik ga een commitment aan. Ja. Hè? Dus dat we, hoeveel trainingen zijn het?
1: Het zijn 20 sessies van 20. Een dagdeel. Dus de ochtend. De maandagochtend.
0: Op de maandagochtend.
1: Van 9 tot 1.
0: 9 tot 1. Ik meld me aan met nog 15 anderen.
1: Ja.
0: En dan zitten we bij elkaar in een lokaal. Ergens in een, waar gebeurt het?
1: Bij Next Space aan de Paasheuvelweg 20 in Amsterdam Zuidoost.
0: Oké. En ik moet het afmaken, als ik het zo hoor.
1: Ja, het is daarom, als je je aanmeldt, is het niet vrijblijvend. Hmm. Wij verwachten wel commitment voor die 20 sessies. Omdat je er ook in de praktijk echt wat mee gaat en moet doen. Anders krijg je het niet van de grond om je 50% private inkomsten te halen.
0: Oké. Okay.
1: Daar is het op gericht. Dus daar zijn die 20 sessies ook voor.
0: Okay.
1: Dus het is wel, je investering is nul. Dus het is gratis dus.
0: Oh.
1: Ja.
0: Dat moet erbij gezegd worden. Want stichtingen denken direct van hoeveel gaat het me kosten?
1: Het kost de deelnemers niks. Het kost je wel je inspanning en je commitment. Dat vragen we wel. Dus, per deelnemer heeft het traject een waarde van €5.000.
0: Oh.
1: En je kan er op lange termijn je voordeel mee doen. Dus het is niet tijdelijk, maar je hebt er gewoon op lange termijn meer aan. Het is ook gericht op onderling samen te gaan werken. Dus je bent als individu meld je je aan met je stichting. Maar het is de bedoeling dat we een team gaan vormen en dat we elkaar ook business gaan gunnen.
0: Klinkt interessant voor ook Mart, hoor, die niet subsidieafhankelijk is. Want je kan gaan netwerken daar ook. Je komt in contact met andere organisaties. Interessant.
1: Ja, maar dat is ook de bedoeling.
0: Okay.
1: Ik hoor heel vaak dat in Zuidoosten weinig samengewerkt wordt. Dat we elkaar niet gunnen. Heel veel mensen hebben het erover. Ik ben van mening, als je dat vindt, probeer het zelf te veranderen. Probeer bij jezelf eerst na te gaan van draag ik voldoende bij aan de community om dat veranderd te krijgen. Ik zeg niet dat je de hele wereld kan veranderen. Maar als je ergens begint en we doen het allemaal, dan komen we misschien ergens. Dus het zal nu met 15 man starten. Maar als deze 15 mensen kunnen laten zien van nou, we kunnen samenwerken. We hoeven het niet altijd met elkaar eens te zijn. Mm-hmm. Dat hoeft niet altijd in conflict situaties. We kunnen het er gewoon over hebben. We kunnen business met elkaar delen. Dan denk ik dat het een goede start is. Want dit programma is een pilot programma. Ze starten in Zuidoost. Maar als het succesvol is, dan willen ze het verder gaan uitrollen in andere stadsdelen. Hoe mooi zou het niet zijn als wij kunnen laten zien, luister, dit ding is begonnen in Zuidoost.
0: En nu is het verspreid
1: en
0: over heel Nederland.
1: Nou, dat.
0: Dat is mooi.
1: Ja.
0: Dat is mooi.
1: Dat is in ieder geval mijn doel. Ik kan het niet alleen.
0: Mm-mm.
1: Ik heb ook anderen hierbij nodig. En het begint met de deelnemers.
0: Ja. Doe een oproep. Praat op de mensen die een stichting hebben nu rechtstreeks.
1: Heeft u een stichting, lieve mensen? Bestaat u langer dan 2 jaar? Krijgt u meer dan €10.000 subsidie? Wilt u uw stichting naar een hoger plan tillen? Bent u committed, dus wilt u er tijd en energie in steken? Dan zou ik u willen vragen, meld u aan voor

programma GRIP. Dat kunt u doen via de website www.tawamang.nl.

0: kenbaar maken binnen de gemeente.
1: Oké. Heb ik het goed gehoord dat je stichting minimaal 2 jaar oud moet zijn?
0: Ja.
1: En dat je subsidies krijgt?
0: Ja, en meer dan 10.000.
1: Meer dan 10.000, ja.
0: Dus vanaf 10.000 euro.
1: Mm-hmm.
0: Stichtingen die geen subsidie krijgen, maar hun stichting naar een hoger plan willen tillen, mogen zich ook aanmelden. Maar het gaat voornamelijk om stichtingen die al subsidie krijgen en die gewoon op zoek zijn naar mogelijkheden om minder subsidieafhankelijk te zijn.
1: Mm.
0: Omdat je, naar mijn mening, je subsidie moet gebruiken om op te starten.
1: Ja.
0: En je moet er geen verdienmodel van maken.
1: Trouwens, daar is zijn subsidies voor bedoeld, hoor. Opstarten.
0: Ja.
1: En daarna moet je je weg zien te vinden.
0: Ja, maar veelal wordt het niet zo ingezet.
1: Mm.
0: Men krijgt het en ja, aan de ene kant is het misschien ook wel logisch. Want als ik het dit jaar krijg en ik vraag het volgend jaar en ik krijg het volgend jaar ook weer. Dan is er weinig prikkel om eigenlijk op zoek te gaan naar andere mogelijkheden.
1: Mm.
0: Maar als je minder afhankelijk daarvan wil zijn, want je bent afhankelijk van degene die geeft, die betaalt, dat is ook degene die bepaalt. Dus als die bepaalt van ja, ik geef het je dit jaar, ik geef het je volgend jaar, maar het jaar daarop vind ik niet dat jij het nog moet krijgen. Ik ga het aan iemand anders geven of ik stop er helemaal mee.
1: Ja.
0: Dan ben je kwetsbaar.
1: Toch rijst bij mij de vraag op van waarom denk je dat de gemeente dit doet? Waarom doen ze het? Ze dragen eraan bij.
0: Ik ga vertellen hoe ik de Nederlandse maatschappij zie. Ik ben in Nederland geboren. Ik heb hier gestudeerd. Ik heb er in loondienst gewerkt. En wat mij opvalt is, je krijgt ruimte. In de zin van, kijk nu, je krijgt subsidie en je mag starten als je het gekregen hebt. Maar men biedt je dingen niet zomaar aan. Vaak hebben ze een lange termijn visie. Is er een lange termijn strategie. En het is er vaak op gericht van ik geef je nu de mogelijkheid om te kijken wat je er zelf mee gaat doen. Maar uiteindelijk gaan we er misschien toch naartoe dat we minder subsidie gaan verstrekken. Het is niet gedeeld met mij, maar ik kijk naar de Nederlandse maatschappij op deze manier.
1: Ja.
0: Laten we een heel simpel voorbeeld nemen. Het elektrisch rijden. Ja. Om te starten kreeg je subsidie om die auto te kopen. Je hoefde geen wegenbelasting te betalen. Als het een zakelijke auto was, hoefde je geen bijtelling te betalen. We zijn inmiddels op het punt beland dat al die dingen zijn afgeschaft, omdat men toch echt wil dat je elektrisch gaat rijden. Dus men gaat steeds meer de duimschroeven aandraaien om je... Dwingen is een vervelend woord, maar om meer richting te geven naar wat de beleidsmakers en bepalers willen. Dus zo zie ik dit ook. Nogmaals, het is niet gedeeld,
1: nee.
0: Het is niet verteld.
1: Nee.
0: Dus ik kan niet hier zitten en zeggen van ja, ze hebben gezegd dat ze dat gaan
1: nee,
0: doen.
1: Maar
0: zaken gebeuren niet zomaar.
1: Het vermoeden bestaat dat de gemeente op den duur af wil van de vele stichtingen die subsidieafhankelijk zijn.
0: Ja, dat denk ik wel.
1: Op den duur?
0: Op den duur, dat denk ik wel. Dat vermoed ik wel.
1: En dan moet je voorbereid zijn.
0: En nu geven ze je eigenlijk de gelegenheid om je voor te bereiden daarop.
1: Mm.
0: Want tegen de tijd dat je gaat beseffen dat dat zo is, dan is het misschien te laat.
1: Mm.
0: Want dan heb je eigenlijk geen richting gegeven aan je organisatie op die manier. Ja, en dan krijg je misschien wel te horen van ja, sorry, maar we gaan een andere kant op.
1: Ja.
0: En je krijgt nu de gelegenheid om daar wat mee te doen. Het komt jezelf en je stichting ten goede. Het is niet eenmalig, want je kan dit op langere termijn toepassen. Dus ik zou zeggen, meld je aan, want het kost je nu niks, maar misschien later wel veel meer.
1: Jan zit aan tafel aandachtig te luisteren. Hij heeft geen stichtingen, maar hij heeft iets opgevangen. Wat heb je opgevangen, Jan?
2: Ja, uiteraard. Vooral het laatste waarover u het hebt. Je hebt altijd een startkapitaal nodig, zeker als jonger.
0: Ja.
2: Ja? Krijg je het van je ouders, is het meegenomen.
0: Mm-hmm.
2: Maar wij Surinamers hebben meestal het potje niet.
0: Niet, ja.
2: Dus je vraagt, gaat naar de gemeente en vraagt het. Wat moet je dan bewijzen.

0: eisen om te zeggen van nou, ik heb 10.000 nodig?
1: Hoe bedoelt u dat? Wat u moet bewijzen
0: naar
1: om...
0: naar de gemeente, toch?
1: Ja.
0: Je moet het indienen en dan gaat het naar de stad, heb ik begrepen. En die maken niet uit of je het krijgt of niet.
1: De stichtingen, ik richt me op het programma GRIP.
0: Ja.
1: De stichtingen die dat al krijgen, zoals u dat zegt, die moeten meestal ook verantwoording afleggen. En die verantwoording geschiet schriftelijk.
0: En dat doen je, helpen jullie erbij?
1: Wij kunnen daarbij helpen, maar meestal heeft de stichting, als je al langer dan 2 jaar bestaat en je meer dan 10.000 subsidie...
0: Maar je hebt nog niets, hè? Ik begin bij de blanco jongeren.
1: Ja. Yeah.
0: Zeg maar de jongeren die echt...
2: Nee, maar volgens mij...
1: Maar wij richten ons niet op de starters.
2: Juist. Dus ik hoor een misverstand hier.
1: Ja.
2: Ik vermoed dat Etienne denkt dat je stichtingen ook helpt om subsidies te gaan aanvragen.
1: Op dit moment niet.
0: Nog niet.
1: Nee, op dit moment niet. En dat is afhankelijk van wie zich aanmeldt.
2: Mm.
1: Kijk, dit programma is gericht op je bent al bezig. Je wil je stichting naar een hoger plan tillen.
0: Hmm.
1: En je wil ervoor zorgen dat je financieel minder afhankelijk bent van die subsidies.
0: Ja, uiteraard.
1: Daar richten wij ons op dit moment op. Maar voor mensen die zeg maar überhaupt subsidies zouden willen aanvragen, op dit moment richt mijn organisatie zich daar niet op. Maar als er mensen zijn, kijk. Het begint bij meld je aan. Het moment dat er iets is wat je wilt weten of krijgen. Want misschien kunnen mensen je wel doorverwijzen naar het juiste loket.
0: Ja, zo rapassie toch?
1: Ja. Dus,
0: dat is het belangrijkste.
1: Ja,
0: We zijn bang om het aan te vragen.
1: Ja, je moet er gewoon mee starten. Ook mensen, daarom hebben we expres geen telefoonnummer gekoppeld. Want met telefoonnummers, dan gaan mensen bellen. En aan de hand van wat zij geven, niet het volledige beeld. Maar het moment dat zij denken van... Nou nee, dan, ik denk niet dat het iets voor mij is. Dan gaat die deur dicht.
0: Nee.
1: En misschien als je het hele verhaal weet... En het hele verhaal komt naar boven als je een intakegesprek doet. Dus als je tijdens dat intakegesprek... Dan hoor je en dan kan je zeggen van... Nou, met wat ik nu hoor... is dit programma misschien niet specifiek voor u... Maar wellicht kan ik u doorverwijzen daar en daar naartoe.
0: Hmm. Oké, dus jullie geven toch een advies?
1: Ja, dat doen we altijd.
0: Ik weet dat in het vorige station in Ege Donk hadden we 2 hele jonge meisjes.
2: Mm-hmm.
0: Die hadden een bibliotheek.
1: Mm-hmm.
0: Met voornamelijk ook Surinaamse boeken.
1: Ja.
0: En op een gegeven moment waren ze bang dat het mis zou gaan. Want financieel.
1: Ja.
0: Je moet de huur betalen.
1: Ja.
0: Maar ik vond dat zo'n machtig idee.
1: Ja.
0: En ik zou echt ook willen weten hoe het verder is. Want ze zijn alles komen vertellen bij Radio Maat. Mm-hmm, mm-hmm. Daar zijn we ook voor, hè?
1: Ja.
0: Maar daar helpen jullie dus niet in, begrijp ik. Jullie kunnen de weg wel wijzen.
1: Ja.
0: Maar het is meer een subsidie die je al ontvangt.
2: Ja. Maar GRIP, als ik het zo begrijp, wil je subsidie onafhankelijk maken.
1: Ja, dus minder
2: afhankelijk van subsidies.
1: Ja, minder subsidie. Waarom zeg ik minder subsidie afhankelijk? Kijk, als je subsidie kan krijgen, zou ik zeker niet zeggen dat je het moet laten.
2: Oké.
1: Maar je moet je verdienmodel niet erop afstemmen. Daar bedoel ik mee. Als je het krijgt, zorg ervoor dat je altijd een plan B hebt, zodat als dat stukje wegvalt, je toch door kan gaan met je stichting.
2: Ja.
1: En daarom zeg ik minder subsidie afhankelijk. Want als je het kan krijgen, waarom zou je het niet gebruiken?
2: Ja, dat is waar.
1: Daar is het uiteindelijk voor. Alleen je moet er wel voor zorgen dat je kan overleven als het wegvalt.
0: Goed.
2: Aanmeldingen. Nog een keer verduidelijking. Hoe meld ik me aan?
1: U meldt zich aan door naar de website te gaan. www.tawaman.nl/grip.
0: Tawaman even spellen.
1: Theodor Anton Willem Anton Marie Anton Nico.
2: Nieuwsgierigheid dwingt mij om je te vragen wat Tawaman betekent. Ik ken het, Tawaman. En we hebben een Suriname hier. Je hebt ook gezien, hè?
0: Mijn Tawa is zo'n ding.
2: Wacht even.
1: Ja,
2: uit haar mond horen.
1: Je hebt 2 soorten. Ik heb het niet over eten. Maar ik...

0: heb het over als kind was ik een tawa in de bus bij mijn vader.
1: Okay.
0: En ik haalde dus het geld op bij de mensen als ze instapten in de bus.
1: Ja.
0: Dat deed ik na school. Ik was 11. En toen wisten mijn ouders al, zij gaat iets met geld doen.
1: Mm-hmm.
0: Want ze vindt geld super. Voor mijn ouders was het meer van, nou, dan kan je gaan hoofdrekenen, want er wordt geld gegeven. Je moet nadenken hoeveel je terug moet geven.
1: Training.
0: Ja. Dus ik was ook heel goed in hoofdrekenen wat dat betreft.
1: Nog steeds?
0: Ja, nog steeds wel.
1: Het is alleen maar rekenmachine.
0: Nee, nog steeds wel. En daar is zeg maar de naam ontstaan, omdat ik dat nu voor organisaties doe, MKB-organisaties, maar ook corporate bedrijven. Het is altijd gericht op, je moet geld naar binnen halen.
2: Ja.
0: En dat doe ik samen met mijn broer, die doet het hybride. Dus daar komt de naam Tawamang vandaan.
2: Nee, dat weten we. Dat is heel goed.
0: Ja.
2: Dat is heel goed. De naam Teunvoort zegt ons ook genoeg hoor. Suriname. Dus dan denken we van Tawamang, die link.
0: Ja.
2: Tawamang, Suriname. Dan was er een
0: link.
1: Even mijn linken doorheen gooien.
0: Ja.
1: Want je hebt iets net gezegd, buschauffeur. Mijn vader was de eerste buschauffeur van Suriname.
0: Ja.
1: Meneer Wicks. Maar hij had altijd een tawa bij zich. Mijn moeder reis voor hem gekocht.
2: Ja.
1: Met,
2: oh, dat is wat. Oh ja.
1: Zo hangt hij in ding.
0: Ja.
1: En hij had hij tussendoor.
0: Ja.
1: Uit zijn tawa. Dus ja. Dat heeft met eten te maken.
0: Nee, daarom zeggen sommige mensen zeggen, ja, dat is toch een groot portie eten. Ik zeg, nee, niet in dit geval.
2: Oké.
1: Mooi om te weten.
2: Leuk om kennis met je te maken. Heel goed werk wat je hier doet.
0: Ja. Dank
2: je. Dus daarom zeggen we van hang een poster hier.
0: Ja.
2: Hang nog één.
0: Ja,
2: desnoods,
0: ga ik zeker
2: zodat
0: doen.
2: De organisatie dat zien wanneer ze hier komen. Maar je doet nog meer.
0: Ja. Ik heb een administratieve service voor nabestaanden. Dat heet Atsafona. En ik kom in beeld na begrafenis of crematie. Wanneer de zaken afgewikkeld moeten worden. Ik geef maar een voorbeeld. Er zijn bankrekeningen waar wat mee moet gebeuren. Er zijn woningen. Misschien is er een auto. Elk huishouden ziet er anders uit. Dus als iemand komt weg te vallen, weet je niet hoe dat huishouden eruit ziet. Alleen dingen moeten wel afgewikkeld gaan worden. Gebeurt dat niet, heeft het financiële consequenties voor mensen. Dus ook daar is het stukje tawa. Want ik zorg er in ieder geval voor dat het mensen geld bespaart. Of dat geld, hè, afhankelijk van hoe de overledene dat geregeld heeft. Want sommige mensen die sluiten verzekeringen af, waardoor die te gelden kunnen worden gemaakt bij overlijden. Maar de verzekeringsmaatschappij komt je niet opzoeken en je zeggen van, hé, hier is het.
2: Ja.
0: Je moet er wel achteraan.
2: Klopt.
0: Dus daar sta ik mensen in bij, afhankelijk van de behoeften van de nabestaanden. Sommige mensen willen advies. Sommige mensen hebben zoiets van, nou, ik doe een deel zelf en kan jij dit deel doen? En anderen zeggen, nou, ik trek het niet, dus kan je het gewoon volledig overnemen? Mijn werkwijze is, ik ben in dienst van de opdrachtgever, zo zie ik dat. Dus ik werk ook alleen met degene die mij de opdracht geeft. Daardoor is het belangrijk dat die persoon over de nalatenschap mag beschikken.
2: Hmm.
0: Of beslissen. Als diegene dat niet kan, dan kan ik eigenlijk niks voor je doen. Ik kan je hooguit vanuit jouw positie aangeven van, nou, dan zou ik hierom vragen of dan zou ik daar achteraan gaan. Maar als je niet over die nalatenschap mag beslissen of beschikken, dan kan ik niet zoveel voor de persoon doen.
2: Oké. De programma's van Mart zijn meestal interactief. We laten luisteraars ook meedoen wanneer ze iets hebben gehoord waarvan ze denken van, nee, ik heb een vraag.
0: Ja.
2: Ben je bereid om luisteraars antwoord te geven op vragen?
0: Ja.
2: Oké, luisteraars, u weet het, u heeft veel gehoord vandaag. Vooral als u ook een stichting hebt, al langer dan 2 jaar, en u krijgt subsidie, dan kunt u ook bellen en vragen stellen. Dat kan 020-471-4291 is het telefoonnummer van Mart. Indien u iets hebt gehoord waarvan u zegt van, nou, ik wil doen, maar ik heb een vraag. Nou, we wachten op u. 020-471-4291. Voor het andere mag u ook bellen, hoor. Als u zegt van, ik heb iets gehoord net ook over ontzorgen na de begrafenis. Nou, dan kunt u ook een vraag stellen. Dat kan. Ze zit hier. Haar naam is Myrtle Tuinvoort. Ja. Spreek ik het goed uit?
0: Myrtle Tuinvoort.
2: Myrtle Tuinvoort. Oké. Okay. Mooi zo, we wachten op de bellers. In die tussentijd heeft Etienne ook een vraag.
1: Ja, en mevrouw Tuinvoort, in hoeverre kan je dan gaan als nabestaande de problemen komen? Hypothecair, huizen in Suriname en al dat soort problemen. Hoeverre kun je mensen begeleiden? Want dat is wat zich nou voornamelijk afspeelt, hè?
0: Ja, dat klopt. Ik werk met verschillende partijen samen in Nederland en in Suriname.
1: Oké. Okay.
0: Ik heb zelf natuurlijk geen kennis van de wetgeving in Suriname. Dus je moet de specialisten daar moet je inschakelen.
1: Zijn we nog het oude wetboek van Nederland?
0: Ja, maar het werkt niet. Kijk, zoals onze gedachtegang is en zoals het daar werkt, er is gewoon een verschil.
1: Ja,
0: want wij zijn verder gegaan.
1: De mensen
0: ja, en de mensen daar, u zegt het zelf, ja, dat is zeg maar zijn oude wetten. Ja, dat matcht niet meer. Dus je moet echt een specialist van daar hebben.
1: Okay.
0: Die de mensen verder op weg helpt. En met dat soort partijen werk ik samen.
1: Want ze zijn niet mals, hoor.
0: Nee.
1: Ik had een band in Suriname met mijn ex, mijn overleden vrouw.
0: Mm-hmm.
1: En als je weet wat er allemaal is gebeurd, dat aan mijn kleinkinderen hadden er los.
0: Ja, dat klopt.
1: Ik heb één keer gezegd, als jij mijn zoon wil leren kennen, dan komt hij met de motorfiets en dan rijdt je heel kantoor kapot.
2: Nou, dat is gewoon geweldenaar.
1: Nee, maar
2: daar houden we niet van hier bij Marten.
1: Oh, sorry dan. Maar ik kan je zeggen, het was verschrikkelijk.
2: Mm.
1: Kind van 2 jaar zo. Krijgt bedreigingsbrieven. En je moet betalen.
2: Ja.
1: Maar hoe ver kan je gaan? Hè? Dat is wat ik even wil vragen. Hoe ver kan je gaan?
0: Nou, wat ik zeg. Ik werk met partijen samen die de gemeenschappen in Nederland en in Suriname kennen. Want dat is belangrijk. Het gaat om de verwachtingen die er over en weer zijn. En wij hebben een westerse bril op. En met onze westerse bril hebben wij verwachtingen naar de Surinaamse gemeenschap in Suriname. En de specialisten waar ik mee werk, die geven ook aan, luister, ik weet dat het zo bij jullie werkt, maar in Suriname moet je dit en dit en dit verwachten.
1: Niet makkelijk, hoor.
0: En dat is gewoon, dat is de start en dat is belangrijk om te weten.
1: Want hier krijg je op een gegeven moment nog een kwijtschelding van, luister,
0: ja.
2: Okay.
1: Je kan het niet meer betalen, we moeten een andere oplossing zoeken.
0: Mm-hmm.
1: Hoe werkt het daar? Ik weet het niet.
0: Ja, maar dat zeg ik. Dat stukje, daar heb je echt die specialist voor nodig. Want die gaat het je vertellen. Ik heb nu ook een situatie waarbij er een geschil is. En er is een specialist en die pakt het op. Wat dat betreft moet je je er ook niet mee willen bemoeien. Want je kent de wetgeving daar onvoldoende.
2: Ja.
0: Dus dat moet je niet doen, anders geef je verkeerd advies. Ja, je moet echt een specialist van daar hebben. En die moet begrijpen wat het voor jou als westers persoon betekent. Want op dat moment ben je een westers persoon.
1: Absoluut.
0: Je woont niet daar. Dus je hebt andere ideeën over dingen. Het werkt anders waar jij woont. En het is belangrijk dat de persoon die begeleidt die brug kan slaan. En met dat soort partijen werk ik samen. Dus hoe anderen het doen, dat weet ik niet.
1: Nee, maar goed, dat is een mooie tip.
2: Oké.
0: Ja.
2: Terug naar hetgeen waarvoor je hier bent gekomen.
0: Ja.
2: Als er geen

0: beetje het verhaal in het Surinaams over te brengen? Of ga ik een beetje te ver?
1: Mieke.
0: Ja, want ik weet dat je hier bent geboren. Maar toch weer testy, omdat ik je ouders heb gezien.
1: Mieke.
0: En ze zeggen, kakastra nasma. Sterker nog, ik heb begrepen dat je vader ook radio heeft gemaakt ergens in een foto.
1: Ja, dat klopt. Tilburg,
0: nou, meneer, ik heb snel opgevangen. Is het lastig, zeg je van, nou, dan kom ik daar een volgende keer weer voor.
1: Ik kom daar een volgende keer weer voor.
2: Draai.
0: Nee, dat niet doen. Niet doen, want anders gaan ze zeggen, nee, aan ons er een napje. Ik wil het gewoon. Aan ons. Dus niet doen. Kom ervoor terug.
1: Ja.
0: We gaan even snel herhalen weer.
1: Ja.
0: De organisatie GRIP voor de laatkomers, hè? De mensen die nu binnen zijn gestapt.
1: Ja.
0: Vertel ze nog eens een keer wat je precies doet en waar je in begeleidt.
1: Ik begeleid organisaties. Ik ben projectleider van het programma GRIP in samenwerking met gemeente Amsterdam. Het is een pilotproject, dus het start in Amsterdam Zuidoost. En als dit aanslaat in Amsterdam Zuidoost, dan wil men kijken of men dat in andere stadsdelen ook gaat uitrollen. Wij zijn op zoek naar 15 à 20 stichtingen, dus deelnemers. En als je je aanmeldt, vindt er een intakegesprek plaats om aan te geven wat de verwachtingen zijn. Om ook te horen wat de verwachtingen zijn van de deelnemers. Of ze misschien nu al een hulpvraag hebben. Want sommige stichtingen die hebben nu al een hulpvraag. Dus daar doen we, dat komt naar voren tijdens het intakegesprek. Na het intakegesprek bij voldoende deelnemers, en dat moeten er minimaal 15 zijn. Dan starten we met 20 sessies van een dagdeel. Op maandags zal dat plaatsvinden van 9 tot 1. En het is erop gericht dat als je een dagdeel bent bezig geweest, dat je het meteen kan toepassen in je stichting. Dus het is niet zo dat je iets moet gaan aanhoren en dan ook zelf maar moet gaan kijken hoe het moet worden toegepast in je stichting. Na zo'n sessie zou je ermee in je stichting, je zou het meteen moeten kunnen toepassen. Dat zal dus 20 sessies zijn. Het is niet vrijblijvend. Het is wel kosteloos.
0: Mm-hmm.
1: Alleen het is niet vrijblijvend. Wij verwachten wel commitment. Zo'n traject per deelnemer heeft een waarde van €5.000. En zoals ik ernaar kijk, heb je er niet alleen nu wat aan, maar ook in de toekomst, omdat je je mindset, je moet anders met dingen omgaan en je moet anders over dingen gaan nadenken. Want je moet meer op lange termijn gaan kijken. En vooral ervoor zorgen dat je financieel onafhankelijker wordt van wie je ook geld krijgt. Dus als het subsidie is van de subsidiegever.
0: Mooi. Nou, schiet mij een vraag binnen, hè? Want ik denk van, hé, wacht even, stel je voor dat Norman zich aanmeldt.
1: Ja.
0: Maar ik kan niet elke maandag. De stichting heeft een bestuur.
1: Ja.
0: Bestaande uit 3.
1: Ja.
0: Kunnen ze wisselen?
1: Ze kunnen wisselen.
0: Ah, als ze maar komen.
1: Als ze maar komen. En onderling natuurlijk de informatie uitwisselen. Want ik neem aan, ik ga ervan uit, dat als je gekomen bent, je hebt een sessie gedaan, dan ga je dat ook delen binnen je stichting.
0: Mm-hmm.
1: Want het is de hele stichting die een koerswijziging moet ondergaan. Dus ja, als iemand anders kan komen namens jouw stichting, dan is dat goed. Alleen je moet er zelf voor zorgen dat die gaten die zijn gevallen omdat je iemand anders hebt gestuurd, dat je wel bij bent.
0: Okay.
1: En dat niet eigenlijk we in herhaling, want dan trek je die hele groep weer terug.
0: Juist. Maar mogen ze zich met z'n drieën aanmelden?
1: Ze mogen zich met z'n drieën aanmelden, maar het blijft 1 stichting.
0: Juist.
1: Dus het gaat echt om 15 stichtingen.
0: Mm-hmm.
1: Maar als ze zich met z'n drieën, want er zijn nu ook mensen die zich met z'n tweeën hebben aangemeld.
0: Okay.
1: Omdat de een de trekker is en de andere de vervanger van de trekker.
0: Precies.
1: Dus ja, dat kan. Ja.
0: Oké, okay, mooi.
1: Ja.
0: Verhelderend. Ik wens je heel veel succes met de stichting en met de organisatie Tawamang.
1: Ja,
0: die naam spreekt me aan, omdat ik vroeger ook een beetje in de bus zat.
1: Ah.
0: Tikkie Pje is zo mooi, maar ik stapte ook een beetje in mijn eigen zak. Ik was een vrome Tawamang.

0: Okay,
1: from okay. War.
2: Yeah. Only from a radio man. Mike en hy vraag je. Hoe wordt het uitgelegd? Er zijn het screenshots, krijg je een boekje erbij?
0: Er is een programma per trainer wordt aangegeven, want je moet de behoefte aangeven. Daarom zeg ik altijd tegen mensen, geef aan wat jij nodig hebt.
2: Ja, wat ik thuis nog een beetje gaan bijsturen.
0: Ja, en er wordt wel van je verwacht dat je ook zelf aantekeningen maakt. Uiteraard. Want dan blijft het beste en het meest hangen. Maar dat is mogelijk. Het is mogelijk dat er informatie gedeeld wordt. Wat we proberen te voorkomen is dat mensen niet meer komen omdat er screenshots zijn of omdat er presentaties zijn. Dus dan komen anderen niet meer.
2: Jullie hebben gewoon een flip overboard.
0: Ja, we werken met een monitor. Dus je hebt je presentatie en dat sluit je aan. Je sluit je laptop aan op de monitor. En ja, goed. Dan wordt de sessie gegeven. En we zijn een beetje terughoudend om presentaties te gaan delen, omdat je anders eigenlijk grip verliest. En omdat we toch echt willen dat mensen daar actief wat mee doen.
1: Oké. En nogmaals, de plek en de tijden waar die cursussen of die trainingen worden gegeven, de sessies?
0: De locatie is Next Space aan de Paasheuvelweg 20 in Amsterdam Zuidoost. De sessies zullen zijn op maandag van 9 tot 1. De exacte datum na het intakegesprek krijgt de deelnemer dat te horen, omdat het afhankelijk is van het aantal aanmeldingen.
1: Oké. Okay. We gaan naar een beller. Eetje heeft toch een vraag.
0: Ja.
1: En wie bent u? Welkom in de uitzending. Goedemiddag. Hallo, beller. Maarten Radio, goedemiddag. Bent u daar? Dat gaat niet lukken. We horen het. U heeft een vertraging op de lijn.
3: Hallo?
1: Oh, ja, u bent het, ja. Welkom in de uitzending.
3: Hi, goedemiddag met Roy.
1: Dag Roy.
3: Hi, hi. Ik had een vraag, hè.
1: Ja, graag.
3: Wat is de bedoeling eigenlijk? Is het de bedoeling dat de organisatie Grip mensen helpt om minder subsidie te krijgen? Of moeten ze de gemeente helpen om minder subsidie te geven?
1: Oh, oké. Okay.
3: Nou, ik blijf luisteren.
1: Mooi zo. De vraag. Ja.
0: Het een hangt natuurlijk samen met het ander. Als je minder subsidie hoeft te krijgen, dan hoeft de gemeente ook minder te geven. Ik probeer er niet zo naar te kijken. Kijk naar wat het je gaat opleveren. Want is de gemeente verplicht subsidie te geven? Dat is de eerste vraag die je jezelf moet stellen.
1: Mm-hmm.
0: Is de gemeente verplicht subsidie te geven? Weet ik niet. Ja, zoals ik er naar kijk, ik zelf persoonlijk hou ik niet van al te veel afhankelijkheid. Ik vind het niet fijn als iemand voor mij kan beslissen, luister dan, volgend jaar houdt het voor jou op, omdat ik het je niet meer ga geven. Dus waar je het vandaan gaat halen, moet je zelf weten. Maar dat ben ik. Iedereen is anders. Mm. Dus voor mij maakt het weinig uit of het nou is dat je de stichtingen helpt om minder subsidie te krijgen, of dat je de gemeente helpt om minder subsidie te geven. Want het is inherent aan elkaar.
1: Ja, zelfstandigheid is altijd belangrijk.
0: Ja, dat
1: op
0: vind
1: je
0: ik
1: eigen
0: wel.
1: Benen staan, ja. Boomsteven.
0: En zeker als je impact maakt. Want daar gaat het mij om. Er zijn best wel impactvolle organisaties, stichtingen in Amsterdam Zuidoost. En het is gewoon zonde als door het stoppen van subsidie of een groot deel wegvallen van subsidie dat ze moeten stoppen.
1: Ja, maar voor alle duidelijkheid zeg je ook nogmaals, het is niet zo dat ze geen subsidies mogen ontvangen,
0: nee.
1: Stichtingen.
0: Nee, absoluut niet. Als jij in aanmerking kan komen voor subsidie,
1: mm-hmm.
0: zou ik zeggen, het is er niet voor niets. Dus
1: pak hem.
0: Ja.
2: Pak hem met beide.
0: Alleen zorg ervoor dat je ook een plan B hebt. Dat je een sidestep hebt. Dat wanneer dat stopt, dat je verder kan gaan.
1: Duidelijk.
2: Goede motivatie.
1: Duidelijk.
0: Ja.
1: Mooi verhaal.
2: Prachtig.
1: Goed zo. Mirtel, ik wens je heel veel succes. En we gaan een oproep doen. Tenminste, je hebt het al gedaan hoor. Ja. We gaan het eruit knippen en een paar keer herhalen.
0: Dank u wel.
1: Ja? En succes.
0: Ja, dank u.
1: All right. Groetjes. In de studio vandaag, dames en heren, Mirtel Tuinvoort. Ze is verbonden aan een organisatie, Grip. En hun slogan is, pak je kans met Grip.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. In verband met de dood van een 12-jarige jongen in het Franse Rennes gisteren is een 16-jarige verdachte aangehouden. Dat heeft het Franse Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Het kind werd doodgevonden op de oever van de rivier Vilaine. Waarschijnlijk werd hij gewurgd met een natte handdoek. Over de identiteit van de verdachte is niets bekendgemaakt. Het forensisch onderzoek is in volle gang. Duikers zoeken de rivierbodem af naar sporen van het misdrijf. Een voormalig topman van de Schotse Nationalistische Partij heeft bekend dat

0: hij bijna 450.000 euro aan partijgeld in eigen zak heeft gestoken. Het geld ging op aan een camper, dure auto's en luxe goederen. De 62-jarige Peter Murrell was jarenlang getrouwd met de voormalige premier van Schotland, Nicola Sturgeon. Zij trad in februari 2023 plotseling terug. Een onderzoek naar de financiën van haar partij liep toen al. Rusland zegt Kiev te blijven aanvallen als vergelding voor een vermeende aanval op studentenhuisvesting in de bezette Oekraïnse regio Luhansk. Bij die aanval van vrijdag zouden volgens het Kremlin 21 doden zijn gevallen. Bewijs voor de vermeende aanval leverde het Kremlin niet. Oekraïne ontkent burgerdoelen te hebben aangevallen. Kiev werd de afgelopen dagen bestookt met raketten. Daarbij kwamen volgens lokale autoriteiten zeker 2 mensen om. En de 102 Haagse kinderen die vanwege de levensbeschouwing van hun ouders thuisonderwijs krijgen, moeten alsnog naar school. De gemeente schrapt hun vrijstellingen van de leerplicht. Den Haag is daarmee de eerste gemeente die deze stap neemt. De Hoge Raad besloot vorige maand dat ouders alleen nog vrijstelling krijgen als er geen openbare school in de buurt is. In Den Haag voldoet geen enkel gezin aan die eis. Als de kinderen niet worden ingeschreven, gaat de gemeente handhaven. Het weer. Zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Radio Mart. Als jij denkt dat je het informatief of muzikaal veel beter kan, meld je aan.
2: Hey! Op zaterdag 4 juli 2026 presenteer...

0: die Kottie-viering.
1: Broeders en zusters, hier aanwezig en ook thuis, een gezegende goeiemorgen. Op zondag 31 mei 2026 hebben wij onze jaarlijkse bazaar. Het thema is dankbaarheid. Dankbaar voor het welslagen van de bazaar van het afgelopen jaar en waarvoor wij u allen zeer erkentelijk zijn. Daarom zullen wij vanaf heden 29 maart elke zondag in de hal u verwelkomen met uw gift en of uw aanmelding als vrijwilliger. Zeg het voort en tot slot wens ik u namens het coördinatieteam one blessing, blessing day.
2: Heeft u bepaalde woonwensen? Dan is Praise & BV de partner om mee in gesprek te gaan. Of het om de aankoop van percelen in verschillende wijken of verkavelingsprojecten in Paramaribo gaat, renovatie, financiering of het ontwerpen van uw droomhuis. Bij Prezen begeleiden en ondersteunen wij u met onze 40 jaar ervaring. Bij alle woonaangelegenheden, vanaf uw gedachten tot en met de notariële afhandeling. Wij bouwen mee aan uw toekomst. U vindt ons aan de Binderij 7G te Amstelveen. Of bel voor het maken van een afspraak. 020-66-926-70. Kent u onze website nog? www.prezen.nl.

Yaoundé 1 juni, Woud Richemstraat nummer 8, Nijmegen. Tsa vribom. Yereno na shwiti dim kopra tanga ibi kami odoro diftu futa dede afos wan be shwiti atori e chatori de mat programa mang woko baka makan rare ni you we u alla mala wo langanu nana tori tap meet the people misi lucia fano burg dangin grupu yereno wespa anu pi bai ni egi oso obi egi oso pota moni na tweede dief toe meet the people langanu tori e chatori munde e juni ya ala langanu e ye piara futuru te te vuur bakanna na Woud Richemstraat nummer ITR arkibon Woud Richemstraat ya nummer 89 geen mano pergiti wanyang awanat neki ode na voila adra pombe sa fri morobon alek pebe ta kende ilanti Ire, we milanga ne doro. Milanga anu e doro. Meka doro, fumbayu e yi osono. Abundang.

na donateur Stonfutu Gorokowang noso vertrouweling voor Mart. U deed een vakantie in Israël en u zie wawagi na een sticker voor Mart na een skin. Actie als chauffeur na alle respecti voor rij je go pe je wani in een foto voor Israël. Dat is na een extra abrawatra service voor Mart, speciaal voor jou, lek Krakawang voor Mart. Dende tu, disruto de yo, de sabi.

0: Toe, Eethuis Ricardo, Travers en Tori Osso. Hey! Aanvang 6 uur en we trekken door tot 1 uur in de ochtend. Zondag 28 juni. Ronde Amsterdam, Rondeweg. Info voor feesten, partyen, maar ook voor VIP-tafels. Bel 0644-300-415, 0620-679620 en 863-5358.
1: Amsterdam, Amsterdam.

0: Macaroni Suriname, de Melody Travelers. Welkom Melody Travelers in Rane. Macaroni Saus, de Bas Rane. Op zondag 28 juni in de line-up. Natuurlijk Melody Travelers uit Coroni Suriname. Corona Band, Black Harmony, Amatare en Sometimes. Voorkom teleurstelling. Haal je kaarten aan €30. Voor duurder. Op de volgende voorverkoopadressen. Merlin Bosa, Patteke, Botto, Café Het Baarsje, Café Kossu, Eethuis Ricardo, Dravers en Tori Osso. Aanvang 6 uur en we trekken door tot 1 uur in de ochtend. Zondag 28 juni. Rane Amsterdam. Raneweg. Info voor feesten, partyen, maar ook voor VIP-tafels. Bel 0644-300-415, 0620-679620 en 863-5358.
1: Op speciaal verzoek van velen en wegens het succes van de eerste gaan de programmamakers van Tori & Chatori op maandag 1 juni door bij de tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. Ten behoeve van de aanschaf van een eigen multifunctionele marktgebouw. Alle beetjes helpen. Onder het genot van een hapje en drankje bent u op maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur van harte welkom met uw vrijwillige bijdrage aan de Wout-Wiegemstraat nummer 8 in Gein. Ezeziboom, Masafsrafi, Moroboom. Namens Lucia Vanenburg en de Tori & Chatori ook door je donatiecrew. Tot maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur in Studio Gein. De tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. U drapen.

Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Oké, luisteraars, welkom terug. Dit is Smart Radio hier met een marathon-uitzending. Hè? Want het idee heb ik begrepen dat de heer Dalvoer niet kan. Dus dat betekent dat wij hier tot zeker 7 uur of 8 uur zelfs moeten vullen. Daarna komen de heren van stand en die zijn van 8 tot 10. Dat is het. Maar nu hebben we een bijzondere studiogast, Ino Jerensting. Maar ik weet zeker dat Ino Sapsoumane. De luisteraars, wie zie hier is, toch Ino Sapsoumane. Dat weten wij. Maar we gaan het toch even testen, Luku. Want sommige mensen worden een paar jaartjes ouder. Dan gaan stingen vervorm. Dan gaan doen dat nog een. Goed, wie is deze bijzondere gast, zonder of Karen?
1: Het is een persoon die vandaag, nou niet vandaag, dit jaar, 40 jaar in die omroep zit.
0: Zo. Zo, een persoon die 40 jaar in de omroep zit.
1: Begon in 86.
0: Zo. Luisteraars, weet u, heeft u een idee wie het is? Kom, Luku, even snel, of toebellers kan bellen, Luku heeft dus herkennen als het direct. Want daar moet hij het van hebben, hè? Van zijn stem ook. Maar toch wel Luku, want sommige mensen zeggen... Nou, nou, ik liep met hem hier in de buurt in Geen. En ik moest hem trekken. Van hem mij stop ik foto aan. Hij is een celebrity. En Adedja, niet zomaar, naar Rokade. Ben ik Adedja in Akondre. Ze heeft 2 landen. Suriname en Nederland. Hier verdient hij zijn brood en daar ontspant hij. Of is het net omgekeerd? 020-471-4291. Wie hebben we als studiogast? Is een test aan de trouwe luisteraars van Mart. Mm-hmm. Kennen ze hem? Ja of nee? Aan de nog karate, maar gewoon een test die loopt even scherp. Wie of wie? Dat duurt lang. De luisteraars van Mart, ik hoor het wel.
2: Kom, begin stellen, want toen vraag, dan praat hij meer.
0: Nee, hij heeft al genoeg gesproken, vind ik. Die zie je, hij is scherp. Hij moest dat ik aan een, wanneer moet hij, toen dat
2: hij. Ik heb een chintip, hij volgde zijn vader op.
0: Ja. Nou, dat is ik maar bijna. Maar 40 jaar, I don't know. Laatst heb ik hem ontmoet in Suriname, dan mijn bewondering. Maar hij weet het niet. Maar ik heb gezegd van dit is een jongeman die natuurlijk talentvol is.
2: Absoluut.
0: Zeer zeker. En dat was bij de begrafenis van Kara.
1: Oh ja.
0: Toen hij daar met een groep oud-medewerkers van KDC.
1: Dat klopt.
0: En was jij de spokesman.
1: Ja.
0: Je hebt de hele groep naar voren gehaald, maar dan heb je Kara neergezet. Brrrt. Zonder allemaal papieren. Gewoon uit het hoofd.
1: Ja, klopt.
0: Wat dat kan. Mm-hmm. Keurig gedaan.
1: Dank je wel, Norman.
0: Goed. Luisteraars, we hebben hier niet zomaar iemand. Clifton Braam. Directeur cultuur in Suriname.
1: Onderdirecteur cultuur.
0: Onderdirecteur. Ja. Wat nog meer? Vertel de luisteraars meteen, Soumanaghi, wat je doet.
1: Onderdirecteur cultuur is natuurlijk... Dat is die dagelijkse job, maar over het algemene cultuurdrager, lid van de organisatie NAX, cabaretier, stand-up comedian, voorzitter van de Federatie van Aflegverenigingen in Suriname, ik ben aflegger, directielid van Stichting Braams Uitvaartservice. En zo zijn er nog een heleboel dingen, omroeper, radioman, televisieman, presentator, MC.
2: Toneel.
1: Trainer, regisseur, noem maar op. Event, planner.
2: 1000 poten.
1: Ja, ja.
0: Nou goed, dat is iemand die weinig slaapt dus, heeft meer die zo agenda druk.
1: Weinig slaap, maar genoeg rust.
0: Nou luisteraars, we zijn blij. Ala jari of ala leesite akona sernang ay tjangon besoekong na Mart. En dan Mart voer agenda extra bij, want ik luister, want toe opo juru de kan doen aan zandapen. Dus dat ik hier een mokko lukoo. Mijn beloof je, maar ik look heeft mis aan mijn paneel eten.
1: Hij
0: heeft het getest. Als je dat naar schrift overhoor,
1: ja, die zoek staat vanaf. Als ik niet vergis, Tweede Zwelingstraat. Mis aan mijn paneel, die zie vanaf de jaren 90. Begin 90.
2: Klopt. Ja, aardig positief.
0: Dat is waar.
1: Ja. Maar het radio vanaf begin jaren 90, middenkba.
0: True. En hij heeft het overgenomen, hè, want meestal na een pa, beetje een bezoek kon naar Uno da Pere, naar Zwelingstraat. Dat pa tegen dat keer, wist me nog de moren, je tango naar de man.
1: Ja, mijn pa, mijn pa eigenlijk ben de via Botai, Radio Sranang.
0: Ja, klopt.
1: Ja, mijn pa ben de Anjonsu da Pere. En eigenlijk later, die mico samen met mijn pa naar Nederland, dan misref God dat even.
0: Mm-hmm.
1: Weet je, dat was zelf in de woonkamer. Niet zo ver, hoor.
0: Nee, van Maart.
1: Het was niet zo ver van Maart, hoor. Nee. Ietsje verder.
0: Granaatstraat.
1: Drapen dat mijn jeb doe aan jou zo aan lezen. Maar toen natuurlijk ik in contact met de marktmedewerkers. En dan mijn swing.
0: Mm-hmm.
1: En dan mijn swing. En dan later mijn papa kon op bezoek. Die mijn bek ook maar.
0: Je bent niet zomaar hier in Nederland. Wat ben je komen doen? Vertel eens.
1: Nou, ik ben er weer voor de 7e editie van Kaseko in Concert. De 7e editie. We zijn begonnen in 2015 met de eerste. En dit doen we dus nu al 11 jaren. En intussen hebben we al 4 shows gehad. 2 keer een uitverkochte Bijlmerpark Theater. We hebben eenmaal Rotterdam gehad in Zuidplein. En we hebben zaterdag jongsleden hebben we ook gehad, Hoge Zand. Deze dagen een beetje vrij. De eerstvolgende is zaterdag aanstaande in Tilburg. En daarna gaan we nog even dwars door Nederland heen om te eindigen. Uiteraard weer in Amsterdam op 21 juni. Dan eindigen we in Meervaart met Kaseko in Concert. Het concept kennen de mensen natuurlijk. We proberen dit stukje cultureel erfgoed natuurlijk in stand te houden. Niet alleen, maar vooral ook om over te dragen. Want het is belangrijk dat is masappe akaseko mopo fasan den defosi den kaseko dansi. Dus daarom, behalve de muziek, onder leiding van Louis Bien, met elk jaar weer super leadvocalisten. Van het jaar zijn de leadvocalisten Stephanie Nunes, die was er het vorig jaar ook al bij. Marciano, die is er bij van het jaar. Marciano kennen we van Passion van Den Haag. Nato, geen onbekende, master blaster. Mm-hmm. Ja toch, Nato is er vanaf Kaseko in Concert 1. Van het jaar hebben we ook erbij Mijnen van Cancan 3.
0: Okay.
1: En ik ben er dus als de MC, maar het is dus niet aan en afkondigen, maar het is die Tori tussen die pokus door, Isabi, en dat Tetjara Fatou, dat Tetjara Sweetie, Fudesma kan genieten. En het is natuurlijk constant dansen. Dus dat is hem. We hebben 10 optredens en like Famita Kikba, we hebben dus de eerste 4 gehad. En daarna is Tilburg aan de beurt, Den Bosch, Schiedam, Almere, Den Haag en dan eindigen we natuurlijk lek van Miguente Takasani, thuiswedstrijd Amsterdam.
0: Ja, waar?
1: In de Meervaart natuurlijk. En ik heb vanmorgen even gekeken op de website en ik zag dat al geplaatst was laatste kaarten. Oeh. Ik ontmoet iemand in de metro en die zegt: meneer Bram, maar hoe dan? Want ik heb gebeld en de persoon zegt: u komt in de wachtrij, no?
0: Wat?
1: Ja. Zo. Dus dat is hem. Minima jippie. Dus anders moeten de mensen even proberen uit te wijken, toch? Almere Novara voor Amsterdam. En Almere is op woensdag 10 juni in de kunstlinie. Dus Koluku. En ja, ik moet nog overleg plegen met mijn management. Want de vraag was natuurlijk ook van: mocht het zijn dat Meervaart Waka, en met Waka Karta Serie Snel komt er misschien zoals vorig jaar ook weer nog één op dezelfde dag, maar dat wordt dan een matinee.
0: Oké.
1: Okay. Ja, dat hebben we bijvoorbeeld vorig jaar ook gedaan.
0: Ja,
1: toch?
0: Dus een matinee.
1: Ja, dan ben je na kwam €3.
0: Mm-hmm.
1: En dan Adif Aichuru de gewoon eten. Maar dat moeten we nog zien. Okay. Dat ligt niet aan mij om te beslissen.
0: Mooi hoor, succesvol. Mm-hmm. Top. Ja, en dat groep zijn hier daar bij de Pokémon. Dat zijn geen gemakkelijke boys.
1: Nee. 2015 zijn we begonnen met onder andere ook John Aldenstam. Alle jaren we proberen voor Keki Kenka, Sanip Chiso. Ronald Power was er ook bij. Wie hebben we nog gehad door de jaren heen? Van corona hebben we natuurlijk ook gehad. Owe. Mm-hmm. Owe die heeft ook meegedaan, eentje. Patricia van Dal. Die heeft ook meegedaan bij eentje. Sherry Snijders heeft meegedaan. Aida Amatstam. Brian Munslag uit Suriname. Dus voor een frontlinie in wissel. Mm-hmm. Om iedereen natuurlijk een kans te geven voor Chara Talent. En Marciano, die zou er al 2 jaar geleden bij zijn. Maar hij kon niet vanwege verplichtingen. Maar Marciano ook een super getalenteerde zanger. Die is er dus van het jaar. Hem kennen we van Passion. Vorig jaar hadden we trouwens ook Lando Seder. Die was ook in de show vorig jaar. Dus Yeshitaki Asan
0: Lando Waka. Seder is van?
1: Van Black Harmony.
0: Black Harmony, ja.
1: En ook Romario Panka. Die heeft in 2 concerten meegedaan. Dus dat nou mooi voor Kaseko in concert.
2: Power.
1: Ja.
2: Dit Power nog
1: hoor. Nee, Power nee. Hij was er bij de eerste.
2: Ja, hij was er bij de eerste. Interruptie in ze toch?
1: Nog een keer, sorry.
2: Hij danste, toch?
1: Nee, Power was achtergrondzanger. Ronald Power.
2: Ja, van
1: Ronald Power.
0: Jackie van Meri.
1: Ja, Jackie van Meri.
2: Ja. Goeie zanger, hoor.
1: Ja.
0: Zeker.
1: Dus zo, Asane Kenki, Brian natuurlijk, voor Klein maar Fijn. Mm-hmm. Is ook natuurlijk een van de trekkers geweest. Etje Rust. Ja, dat zijn allemaal de mannen die hebben meegedaan tot nu toe aan Kaseko in Concert.
2: Mooi. Wij hebben een oude mannetjes, bent in elkaar situatie om te staan hier te doen.
0: City.
2: Ja, dus, voor programma, 2 liedjes, 3 liedjes.
1: Ja, maar als dan nou een concert toch? Nou,
2: een beetje bandje.
1: Ja, maar dat met dat je toch? Een 16-man-koppige formatie. Ik doe het door. Weet je?
2: En ik onderbreek nog.
1: En je probeert voor wissel met de lead-vocalist.
2: Wij zijn allemaal boven de 70, dus we jam chins zo met.
1: Met Norman.
2: Nee, Norman geeft ons
0: een faciliteert hier achterin, ja.
1: Dus dat is hem hoor.
0: Okay.
1: En je probeert daarmee natuurlijk die Kaseko muziek probeer je natuurlijk daar te houden. Want het is natuurlijk ook meteen een ode aan al die mannen, ja, al die muzikanten die ervoor gezorgd hebben. Cojunto Latinos, Cosmo Stars, Orchestra Tropical, Washboard Master, Blaster, Caribbean Combo, noem maar op. Dat je al die mannen natuurlijk wel die plek geeft welke hen toekomt.
0: Ja.
1: Ja, dat is het.
0: Nee, is een mooie zaak. Je loopt van Kaseko etan, Libi, Godoro.
1: Dat is de bedoeling.
0: Ja, is een mooie. Ja. Daarnaast is Rosita Leeflang ook bezig met iets.
1: Ja, Rosita is ontzettend goed bezig met Stichting Kaseko.
0: Ja.
1: Rosita Leeflang met Stichting Kaseko en het Directoraat Cultuur hebben wij, ik dacht nu al 3 jaar, hebben wij ervoor gezorgd dat er nu een dag van de Kaseko is in Suriname. En dat is dus op de jaardag van Lieve Hugo. Is de dag van de Kaseko. Ik zeg het iedere keer hier, dat ik hier nog met de autoriteiten moet gaan praten, dat hier die dag van de

0: cultuur, wat moet ik me daarbij voorstellen? Sana job dat hij verteert op Chinzo Brokken doen. Wat doet hij?
1: OD-cultuur.
0: Ja, onderdirecteur.
1: Ja, ja. Wij zijn van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Ja? Dus wij zijn een poot van dat ministerie. Wat doet het directoraat? Het directoraat zorgt ervoor dat iedereen in Suriname zijn cultuur natuurlijk kan beleven in de ruimste zin des woords. En wij moeten zorgen natuurlijk dat dat kan door mensen te faciliteren, door organisaties te faciliteren, door bruggen te slaan naar diverse culturen. Je weet, Suriname is een multicultureel land. Van alles en nog wat hebben we. En je moet ervoor zorg dragen dat Alades Sansang, Alades Ma Abi, dat ze dat altijd nog kunnen uitdragen, dat ze dat altijd nog kunnen beleven, you know? Maar dat we ook leren van elkaar. En daarvoor zorgt het directoraat cultuur ook. Maar niet alleen dat er optredens zijn, want soms denkt men, het directoraat is er voor hoogtijdagen, te dansim orga, weet je, wanneer er verschillende culinaire dingen zijn en de differenti crossi. Maar ook dat vooral jongeren meer gaan beseffen wat het is om te leven in zo'n multicultureel land als Suriname. Hmm. Het is belangrijk dat ze hun eigen cultuur kennen.
0: Ja.
1: Want wanneer je van jou weet, wanneer je van jou weet te waarderen, dan ga je ook meer respect hebben voor de cultuur van een ander. En het is belangrijk dat we dat samenbrengen. We noemen het natievorming, natiecreatie. Het is belangrijk dat we van elkaar weten waarom. Ik zeg vaak dat we soms denken dat er veel verschillen zijn in die culturen. Maar wanneer je leert, dan ga je zien dat er meer overeenkomsten zijn. Maar we doen dingen misschien op een andere manier. Asemsani awa edu, maar misschien anders. Dus wanneer je leert van die ander, dan ga je zien van, hé, wacht eens even. Dit doen wij eigenlijk ook. Of dit eten wij eigenlijk ook. Of zo dragen wij, zo kleden we ons eigenlijk ook. Maar een beetje anders. Dus, en daarvoor moet het directoraat cultuur zorg dragen. Ik zit op dit moment ook in wat men noemt het ambtelijk overleg met Nederland. Er is een overleg tussen het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hier en het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur Suriname. Onze minister komt over pakweg een week of twee naar Nederland om met zijn ambtgenoot van gedachten te wisselen hoe we samen kunnen werken. En op het gebied van cultuur is het goed dat we gaan kijken hoe brengen we ook cultuur in de programma's op school, in het curriculum op school.
2: Ja.
1: You know, cultuureducatie.
2: Heel belangrijk.
1: Dat is op dit moment een van de belangrijke dingen waarop we ons gaan focussen.
0: Mooi, Tori, mooi, Tori. Ja. Dit vertelt hij allemaal zonder spiekbriefje. Ja, luisteraars, gewoon uit het hoofd. Dat is dat geboren talent. En natuurlijk, aguascore op zo toe. Ja, toch?
1: Ja.
0: Klinisch revie. Ja.
1: Ik heb niet altijd leer me was aan die amantak. Ik kan go ofarai wani. Ik kan stop. Ja, toch? Maar zorg dat ik dat ontwikkel is revie.
0: Mooi.
1: En dat doe je elke dag. Je leert elke dag iets erbij. Ik heb gezeten en geluisterd naar die dame tuin voor die hier was. En je hebt weer iets erbij geleerd. Zo werkt het gewoon. Ja.
0: Nou goed, vandaag is het de dag van de hoogbezoekers met Sierra in de studio. Kan die kan herkennen, dames, als door dat we naar de tribune.
1: Anonoom is dat ben.
0: Vertel.
1: Dat zijn ja. Anonoom is dat ben. We go way back. We hebben heel veel samen meegemaakt.
0: Mooi, mooi.
1: En zij heeft natuurlijk ook een geweldige bijdrage geleverd voor wat betreft Harold Braam. Ja toch, veel rondom Harold Braam, niet zo lang terug. De maand mei markeert 18 jaar van zijn heengaan. En Sintje was een van de mensen die samen met anderen hier in Nederland ervoor heeft gezorgd dat periode dat hij nog zag gewoon. Ja.
0: Mooi,
1: altijd,
0: mooi, mooi.
1: Altijd die tangi.
0: Zo, mooi te horen, ja. Ja. Goed om te horen. Wolukou, als een beller is een actie, een vraag of hier een stand hebben, kan spelen op in. Ja. Wie bent u? Welkom in de uitzending. Goeiedag.
3: Dank u wel, met Jan, meneer Norman.
0: Welkom.
3: Meneer Eetjen en meneer Braam.
1: Goeiedag.
3: Goeiedag.
2: En Sintje.
3: Wie zei u?
2: Sintje.
3: Oh, goeiedag, Sintje, mevrouw Sintje. Wat ik wilde vragen, ik heb

0: een paar maanden geleden van de president, mevrouw Simons, gehoord dat er een Heritage Month in augustus wordt gehouden. Klopt dat? En wat is het Heritage Month?
1: Ja.
0: En mijn laatste vraag is, moeten we niet naar... u zei net, alle culturen uit de hele wereld is in Suriname. Ik zag vorig jaar een Amerikaan in Suriname en die zei, the world in one nation. Is het niet verstandig om over na te denken, een dag van eenheid te hebben, waar we niet meer in hokjes gaan denken, maar een dag, een nationale dag, hoeft geen vrije dag te zijn, maar een nationale dag, dat we die eenheid die we vaak horen, maar die komt er niet. We trekken ons terug in onze politieke, religieuze, culturele huis. Maar ik ga vanuit dat we, wil je iets bereiken, dan moet in Suriname een nationale eenheidsdag, dat is mijn idee, worden geprogrammeerd. Hoe denkt de heren daar en mevrouw Sintja daarover? Dat is mijn vraag.
1: Oké.
0: Dank u wel.
1: Kirsten?
2: Ja. Om te beginnen met Heritage met Heritage Month. Dat is inderdaad zo. In augustus hebben wij dus onze Heritage Month. Ik moet zeggen, er is een presidentiële commissie geïnstalleerd. Het directoraat cultuur zit ook in de commissie. En de commissie is al bezig om te kijken wat voor soort activiteiten er georganiseerd zullen worden. Het gaat erom dat, dat wij ons bewust moeten zijn van ons cultuur, ons cultureel erfgoed. Onze rijkdom natuurlijk, hè. En daarom wordt dus Heritage Month georganiseerd. Er is al een sessie bijvoorbeeld geweest. Ik was al in Nederland, maar ik zag dat er al een sessie is geweest met vooral jongeren. Want weet je, je moet daar beginnen. Hè? Dat jongeren gaan beseffen, dat jongeren gaan weten hoe rijk we zijn aan cultuur, erfgoed. Dus die Heritage Month die komt eraan, dat is in augustus. Ten aanzien van het andere, meneer Jan is niet de enige die pleit voor misschien een dag van nationale eenheid. Dat wordt meegenomen, mensen praten daarover, maar ik ben op dit moment niet hier om daarover te praten. Maar het zijn zaken die uiteraard worden meegenomen. Maar ik moet wel zeggen dat het niet zozeer gaat om alle andere culturen, maar meer om die culturen in Suriname. Laten we thuis beginnen, dat mensen weten, naast, ja toch, want in Wasserati, in Libinanga, Alasma, maar in Leer Sabib Chinso, voeden ze maar ook toe. Zodat Tewetaki, dat Oesab over Sawetaki. Wanneer je respect hebt voor je eigen cultuur, dan heb je ook meer respect voor de cultuur van de ander. En uiteraard denken we vaak dat alles draait om politiek, maar dat is niet zo. Ik kijk, wanneer het gaat om het nieuws, is er veel meer dat natuurlijk zal overwaaien, het politieke. Mm-hmm. Dan weet je dat de adjeerstak naar dat die wa epsa. Maar laat me u geruststellen dat er nog veel meer gebeurt dan alleen het politieke.
1: Oké, dan is dat gezegd. Aan tafel, zoals eerder aangekondigd, collega Sintja, hoe is je gemakkelijk naar taas zo'n oppo eiko?
3: Ja, goedemiddag, luisteraars. Ja.
1: Ja, hoe leuk vind je het om Clifton tegenover je te hebben?
3: Ja, geweldig.
1: Vertel, hoe ken je Clifton? Say something.
2: Zo. Ik ben benieuwd,
3: Mangan Clifton. Op een gezamenlijke lobby. En een lobby dat naar NAX. En Harold Bram, ja. Ben de one of the biggie favoriet voor mij. Dat gebied voor cabaret. En die Harold Bram, beko dede. Dan lig van Clifton betaki. Dan ube organiseer wan shani voor memre Harold Bram. En Moro Farah, Marita Baren. Dat ik verbind toe ook toe. En Clifton, na altijd wat man, Sami Abi bewondering jeng. omdat recent if je ben luku taki di santoki ben dede so many negativiteit bekong tapu a Facebook en natuurlijk wala mala sabi taki santoki no du alasan bung maar a firi sambe abi Clifton ben de la firi dat ook to taki kopo ta libisma centraal en dat soms te jugu jugu ipsa kise kise de da wang muskong lek pratimang isu sasani en Clifton skrif ade wat wang geweldige post volgens mina 5,000 or 6,000 sma beliking en put den commentaar want soms ay geersi leke na wang geluidte de en de wans hij hoort den stil in een jere ding en dan tel ik die wang ik kom sa ik deel aan mijn mening voor ding sa ik gie a geluid voor ding dat je ziet dat je trouwen de en dan me persoonlijk ik vind het dat je tede in a libi we mek foto lek libisma maar te a moment kom dat je asma no demoro tuurlijk, je mag tak de sani, sa asma no boom. Maar taking, tapon fasi, pe you up te maken taki, nawa libismas don dape. En asem pasi pe ego, bo go to. En vaak, te si wansma e dede, dan uno libisma abi adenki tak nawa strafo. Ik kies een straf, daarom ben ik dit. Terwijl geboorte vier in haar dede, na je alasma.
2: Hand in hand.
3: Lek van je geboren, zo ik kan de zeker dat je dede. Ja. Dat heeft dede nou een straf. Dat jumma, juppa, kies de straf ook. Mm. Dus een redenering dat die minimaal volg voor libisma. Omdat nou een passie dat onherroepelijk wala mala ogo. Ja. En dat ik moest doen wat vreselijk zijn. En natuurlijk alle facide van libi agron tapu. Maar te dede kon dat we boegi ede. Mm. En dan we breedte na een poos voor Clifton, Nita Ramsharan, na een moro voortrawang. Mm. Want teluk op Facebook dan a hundi stani, blakamang sani, hij voer de boventoon. En natuurlijk, de hundi stani, abide san ook toe, bij de kost blakasma. Maar blakasma, ik kost toe. Dat we prakseer, if we tansor vinger na makandra, dan oteng ou tapo. Mm. Dat je abisma van nodu, sa e tjara rus, tjaru kom met beide benen weer op de grond, voet taki taki, wala mala na libisma en wala mala emik foto.
1: Mooi, mooi gezegd. Hè? Cliff, je moest je eerst hier in de...
2: Ja, dus... nee, ik vind het mooi, omdat... Luku, je schreef Sani, je pot Sani... en je weet niet wat voor impact het soms kan hebben op de ander. En dat is natuurlijk het werk waarmee wij ons bezighouden, toch? Like radiopresentatoren. Je bent bezig met een stukje opvoeding... En dat zijn de mooie dingen die je soms meemaakt. Me altijd taki anodesma die reageert à la day. Naar de morokritische luisteraar.
3: Nee.
4: Mooie opmerking.
2: Begrijp je? Je gaat, en ik maak het mee, zo lees. Gewoon je deel aan president. Als mij wakamiti dat mene Bram. Ik heb verleden geluisterd naar u. U heeft dat en dat en dat en dat gezegd. Dus daarom moet je te alle tijden weten als radiopresentator... wat je zegt en hoe je het zegt. Toch? Wij zijn bezig met een stukje opvoeding. En het is natuurlijk jammer. Begin, doe bij Abi, dan meneer HN. De Guy aan, hè. San over jongeren enzovoorts. Bij een moreel vervalde. En wij hebben die taak. Toch? Het is geen makkelijke taak. Want we hebben nu natuurlijk die social media tegen ons.
1: Ja.
2: Ja, toch? Ja. Maar we moeten niet stoppen. We moeten doorgaan. Maar als ik om me heen kijk... en ik zeg het zo niet. Iedereen is er blij mee. Maar ik bijvoorbeeld ben niet iemand... die zo verzot is op radio's... die constant maar geprogrammeerd zijn. Uh-huh. Weet je? Constant.
1: Hoe bedoel je?
2: Muziek. Oh, ja, en noem maar op. En reclame en muziek. En vooral, ik praat dan meer over Suriname.
1: Ja,
2: hoor.
1: Ja, ja.
2: Ik ben niet...

0: gewoon voorstander van. Omdat daaraan hebben we niks. Het gaat om de persoon, de programma's die gemaakt moeten worden. Informatief. Die interactie die er moet zijn. Ja, weet je? En zo kunnen wij natuurlijk een goede tegenpool zijn van die social media is goed, maar het gaat meer om de negatieve energie, de negatieve spiralen eromheen. Het negatieve dat men gebruikt bij die social media. Wat maakt dat onze jongeren natuurlijk nu gaan naar een feestje.
1: Iedereen is bezig
0: met dat. Alles, maar dat heb je mobiel.
1: Ja, ja.
0: Weet je, dus dat soort dingen. Weet je, ik ga laatst naar een feest. Iedereen. En niet alleen dat men alleen met zijn mobiel bent. Maar de mijn film, deze er even film, maar hier dan zie.
2: Ja, ja.
0: Weet je, dus privacy en dat soort dingen.
2: Niks, niet demoro.
0: Weet je, en dat zijn dingen waarover wij met elkaar moeten gaan praten. Maar niet wij alleen als ouderen, maar vooral die jongeren erbij moeten betrekken. Want het is natuurlijk ook wat om te zeggen, ja, die jongeren van tegenwoordig. Maar zo maar naar die mannen.
2: Ja, naar voorbeeld zou ik niet zien.
0: Dus ergens hebben wij gefaald.
2: Maar teluku social media, hè? Dan je taki social media heb toch wel een diepe psychologische effect.
3: Absoluut.
2: Want je ziet dat de ones aan zwakke, toch? Vaak je hier het akip tien keer de schrijven, omdat de nekjes likes. Vaak je hier het akip de vier aan druk voor social media. Maar ik doe de libi moro beter voor op social media. En dat is sorry, toch? Maar zijn ook eens aandacht in de jeugd. De gebruik social media. Voor van de geweldig, van de mooi, van de bijzonder. Dan denk ik dat ik naar Fasan dat hij moest komen op social media. Kom dan een mooi item. Toch? Zeg ik go aan, pe uka leren, pe uka verrijken schrijven, pe uka verheffen schrijven. Maar je ziet dat ik vaak, ja, hij deed dat ik me gebruik ook voor fit-fitty naar Makandra.
3: Sintje, je bent met mij.
2: Kort odo, die Makandra. Dat je praktiseert dat jammer. Dus de laatste jaren, meneer de echt op social media. Af en toe, dat vind ik leuk. Voor posten een foto, of ik go ergens of wat. Maar dan meer de kieskeurig dat je bij mij like en poi me put een commentaar.
0: Ja, maar daarvoor, dus dat Unom doet toch? Want je hebt velen die zeggen, Isabsan, nam ik mopo. Juist niet.
2: Ja, maar.
0: Juist niet. Jumtang en Ju moest ja tressan komen. Want zodoende, ik kan fight alle de negatief sansa ik kom. De moros ma bigi pot positief sani, moro mooi content, om het even zo te zeggen. Ja toch, alle de influencer bigi pot mooi sani. Dan ga je zien dat langzaamaan ik kan druk. En negatief voor goeie. Maar als goeie of voor haar is er poeru, dan hebben we ruimte. Ja, ja, ja. Want social media is goed. Zeker weten.
2: Ja.
0: Op dit moment, is er ook een discussie gaande over AI.
2: ChatGPT. Ja.
0: Kijk, het is goed. Je gaat op den duur. En van Asandis doet ontstaan een discussie aan de no-no de. Omdat een radiostation in Suriname heeft aangegeven, luister, ik draai geen muziek af dat invloeden heeft van AI.
2: Hey, Clifton Agnes, lekker je lees me door.
1: Hoe verteer je me nu, Zabi?
2: Ja.
0: Nou, als dan een jammer discussie nou, omdat hoe lang ga je dat volhouden?
2: Loco,
0: AI is er, it's here to stay.
2: Ja,
1: en ik wil wel.
2: Maar, terras had hij wat hij mee bekomt, dan een onderwerp die zie.
0: Ja.
2: Dus Norman, om die actie van Potapoku stand-by en om onderbreken.
1: Zo, Pogure.
2: Celebrate me.
1: Op YouTube.
2: Ja, op YouTube.
0: De live.
2: Echt naar Roos.
0: Ja, helemaal veel.
2: Dus op een moment, misdoong dan. Nee, dus heb ik, ik heb Facebook, maar Facebook, nou volgens haar algoritme.
0: Ja.
2: Facebook heeft er ook al.
0: Klopt.
2: De apoku kon, kan de 30 seconden. Dan dacht ik, lang heb je dat zo wat heb je poko.
0: Ja, ja.
2: Mijn nieuwsgierig, ik dacht, if Assisa die zie, ik ga een concert met Bayakarta. Maar dan, je gaat ook achtergrond. Dan is het dat Asmane bestaat.
0: Ja.
2: Na Suno de zoang een soort AI lekker poko, maar tem taige. A poko be knap nummer 1 op iTunes lijst na de wandati. A poko na miljoenen views. Dan je go acties refi afzijde a poko. Want a poko ik go eigenlijk over zijn zijn mik mee in alibi. Toch?
3: Ja.
2: Maar effi arka poko dan mo konen tapo. Dan nou, mijn dochter etaki dan met taigi mijn dochter tak hey. Nooit meer mee zie je, sap zo'n mooi poek. Mijn dochter dacht, nee. Nou, hij is een poek om te draaien. Dat wordt meneer steun als hij dat hij naar de artiesten in Las Brede daarbij. Dan heb je denken, met dat maar, mijn god, de woorden aan muziek. Want ze dat doen, dat bood ze maar steen na. En die zie je, bijvoorbeeld, is maar een lobe rauwigheid in wat steen. Op alles aan die dat me praktijkt dat ik aie teki een blanke vrouw aie met R&B soul poko jammer want je kan de sommige artiesten de blanke sma samen zien precies zo maar die nog is kans maar aie doet ik zie dan fabo a zanger Disney Elton John dan een om een artiesten. Ik vind nou nou tegen AI, AI. Omdat de finitakie toch, de no kan, kom bootsen. Dus, maar want ja, auteursrechten, alles aan je plei.
1: Ja.
2: Toch, dus dan, denk go in wat lege studio, go do sani. Dus nou nou, de fit AI en de finitakie, de auteursrechten moet beschermen. Maar normen, if je er kapoko en zoek vallen. Den go so far dat na wa her album en na her album tranga.
1: Wow.
2: Dus a idee be koin mikba fos mi dochter Harbi dat ki nee mama fo jiwa a isol party. Norman apoku en na ki celebrate me.
1: Go Arken.
3: Ja.
1: Arken. Luisteraars, we gaan aandachtig luisteren naar Igna Roos.
2: Roos, ja.
1: Celebrate me.

0: Zo, wie denkt dat zo'n broers en zusters zijn dan staat die spoor wel.
1: Dus apoko die zie ik over veerkracht, zelfliefde, trots en dat je je overleef alla den tanks aan bentranga. Hij celebreert mee. Ja. Krachtig, machtig.
2: Maar hadden jullie dat niet opgemerkt dat, dat er ineens ook een heleboel nieuwe songs van R. Kelly waren?
0: Zo, zo inderdaad. Nou, dus R. Kelly volgens mij ook toe begin zo met lange, lange jaren. Ik weet het niet, maar I love you,
1: Petty Fenton. Nee, naar AI, jij doet dat niet. Coach, als stem voor R. Kelly.
2: Aan de hand, kijk, en het is aan de hand van natuurlijk wat hij allemaal gezegd heeft.
1: Ja,
2: hè?
1: Ja.
2: Ik heb er gebruik van gemaakt. Mevrouw was laatst 55 geworden. Mm-hmm. En ik heb een song gemaakt. Toch? Ik heb dat programma.
1: AI.
2: Ja. En je geeft aan wat in dat nummer, wat er gezongen moet worden, waarover, noem maar op. En het is een geweldige song geworden.
1: So. Maar ik kan me kwaad.
0: Maar. Ik zeg je wel hier, ze zijn sotmoscopisch in de vrouw. Nee, maar. Maar de stem ook, je bepaalt als tint.
2: Je kan bepalen, ja, je bepaalt
0: waarop moet het lijken.
2: En je bepaalt natuurlijk van je karing,
0: Ashara. Ja.
2: Weer R&B, weer je, you know, gospel, weer klassiek, weer je.
3: Ja. Of zo'n zijn pop ook zetten erop.
0: Ja. Okay. Alles kan. Beller die sap voor AI of in zo'n CEO en gooi naar Tori toe. U bent u welkom in de uitzending, goeiedag.
4: Ja, Odi,
0: Jovini. Welkom, Jovini.
4: Tentja.
1: Wat is je met Pagadina, Sisa Jovini?
4: Oh my god, Tentja, dilemma in Nakmija. Dilemma in Nakmija.
1: Shamsa.
4: Want ik heb een poko dissi. Mijn singen go, mijn singen konja in mijn badkamer. Mijn wang sing, nomo de kwaabrondi. Mijn singen gi, mijn dokter, mijn singen gi, oma, celebrate you.
1: Isi?
4: Maar isi, mina wang, maar volledig in een programma voor Jerry, dat mijn taki. AI is nog take over. Maar look at that dilemma. Mam loba popo.
1: Dat is mijn way. Nog een miljoenen, miljoenen.
4: Mijn kapsa, mijn moestu, no one, mijn no one. AI take abra. En no moestu maar. Popo di squami, de cellen in mijn zin.
0: De cellen?
4: Sawoto.
0: Nou, organiseren. Zo een paar
1: uur. Ja, want u tjade.
4: Nee, maar AI nog mag ik over, maar het dilemma is morgen niet. Dus in de koffer van mijn zet aan.
1: Nee, begrijp je. Nee, begrijp je. Wat GPK? Wat denk je? Dank je wel.
0: Is goed hoor.
1: En zo leuk, hè, want dan tap TikTok, dan meestal van challenge CD. Normaal. Tien voor 5 jaar. Dus je denkt dat, Megado? 5 jaar. Dat ik me kan libi zo mee, taki. A expressie, I celebrate me. Je denkt je aan hoe. Wit man, blakasma is doin a wagi. Dus het is een gigantische hit. En het zal een klif dan takje in een man stoppen.
0: Zo, maar wie verdient hier? Zo, mij verdient hier natuurlijk.
3: Nou, een probleem.
1: Na ding man.
2: De ontwikkelaar.
1: De ontwikkelaar.
0: Ja.
1: En in addition is Suno. Of Suno.
2: Ja, je hebt verschillende. Ja, verschillende.
1: Maar die is naar Suno.
3: Dat
1: is ook vaak Suno. Gosuku no, want vrouw. Maar rijpere vrouw, wat blakke vrouw, ook te boontranga. Wat man, ook te lekker net kinko, boontranga.
0: Zo.
1: Dus hier, maar de artiesten dit tegen, want de prakseritaki, ja, die is aan wat libismas doen in bakken. En if je loko echt naar ons, want vaarlijk mooi vrouw. Dus dit is wat mix, hè.
0: Ja.
1: Dat de potten wat de prakseritaki, dat is hier, Beyoncé achter.
0: Ja, is maar
1: aan de besta. Want zo in Zweden, want Zweden of Zwitserland, want jugu ben de, dat je opeens een man stijgt een hitlijst. Dan denk onderzoeksjournalisten, ze af te maken naar een muziek, dat ik go onderzoek. Dat hey, nooit een man is die concert. Een man op volgers, een man op noti, dus dat zo de kon, dat je naar AI, dus dan de pure man uit de hitlijst, maar naar miljoenen.
0: Clifton, is het ook niet een gevaar voor Kaseko?
3: Absoluut.
0: AI?
2: Ja, we moeten nagaan.
0: De artiesten, de straatje mannen gaan dus aan dat.
2: Wat kan het gevaar zijn? Loco, ik zie het als, je hebt die autotune bij in. Minister, als jullie daarmee bezig zijn. Om de stemmen van de zangers voor mooien Men was ook erop tegen, toch? Mm.
3: Ja,
2: maar nagenoeg. Kijk hoeveel mensen nu voor studio-opnames autotune gebruiken. Dus it's here to stay. Het is, maar wat ga je ermee doen? Ja. Hoe ga je ermee omgaan?
0: Ja.
2: Dat is dus nu de vraag. En vaak genoeg hollen we achter de feiten aan. Weet je, Tedesan, Sanikba, Dawo, Lukutak, Oye, maar dat Oulati.
0: Klopt.
2: Ja, toch?
3: Maar kijk, je praat nu een stukje over muziek. Maar vergeet niet dat operatiekamers ook met AI werken.
2: Juist. Ja.
3: En het gaat toch beter als dat je het met AI
2: Ja. Mensen, jammer genoeg, smijla Soroko.
1: Ja.
3: Precies.
1: Ja,
3: toch? We worden niet slimmer ervan.
2: Nee. Dat staat net ik over. Ja. Dus,
0: de voice-overs van reclame.
2: Dat is een stukje technologie. Ja. Ja, je gaat dat niet kunnen tegenhouden.
0: Nee. We moeten naar het nieuws.
2: Ja. Dat is een stukje technologie.
0: Ja. Tot zo.
3: So
5: I'm clapping for myself. All the times I hate. 107.9.

0: auto's en luxe goederen. De 62-jarige Peter Murrell was jarenlang getrouwd met de voormalige premier van Schotland, Nicola Sturgeon. Zij trad in februari 2023 plotseling terug. Een onderzoek naar de financiën van haar partij liep toen al. Rusland zegt Kiev te blijven aanvallen als vergelding voor een vermeende aanval op studentenhuisvesting in de bezette Oekraïnse regio Luhansk. Bij die aanval van vrijdag zouden volgens het Kremlin 21 doden zijn gevallen. Bewijs voor de vermeende aanval leverde het Kremlin niet. Oekraïne ontkent burgerdoelen te hebben aangevallen. Kiev werd de afgelopen dagen bestookt met raketten. Daarbij kwamen volgens lokale autoriteiten zeker 2 mensen om. En op de Instagram-pagina van de PVV Noord-Brabant is een video gepubliceerd met daarin een bewerkte rechtbanktekening. De afbeelding werd gebruikt bij een post over een asielzoekerscentrum in Bergen op Zoom. Na navraag van de NOS werd de video offline gehaald. De partij wil niet reageren op mogelijk auteursrechtelijke kwesties. De tekenaar noemt het gebruik en bewerking van haar tekening kwalijk en stelt dat het de betrouwbaarheid van rechtbanktekeningen aantast. Het weer: zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Vanuit onze eigen Anacloro, alle kleuren, sociaal en multimedia studio, is dit een uitzending van Mart. Het staat dus op Mart. Interactieve, onpartijdige en veelzijdige communicatie. Uit het hart.
2: Ontdek je plek. En vind je kracht.
3: Ook een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor allerlei tories. Alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken. Wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. Dan heb je ook een zittingba. Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso. Van mijn Inziva, Oso, Schrift de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog Schoma. Verder heb je nog Abrog Import, Iwan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij Iwan Sintiki. Want ik denk dat wat je je voor kan stellen, dat de Mee zit komt in jou. Ja? En dan heb je ook nog Abrog Vaasgoed. Ja, want Jari zei don, alhoewel, Jari net don, dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog Vaasgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV, daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2, zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemeenelandsweg. Nummer 2, dichtbij Zwartenhovenbrugstraat, tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
4: Moende 1 juni, Woud Riechemstraat nummer 8, Nijngein. Salsa voor die boom. Hier en na zwitte die kop praat aan hij bekam je odoro dief toe. Futa dede, afos wan be zwitte. A tori e tja tori de mat programma man. Wokom baka makan rare. Mi, you, we, u, alla, mana wo langanu. Nana tori is up meet the people. Missy Lucia Fano Burg dang in groepu. Hier en wespa anu pi bai di egi oso. Obi egi oso opota money. Na tweede dief toe, meet the people langanu, tori e tja tori, munde 1 juni, ja, ala langanu e je piere. Futuur te te vuur bagana, na Woud Riechemstraat nummer 8, arkeboom, Woud Riechemstraat, ja, nummer 89 geen, maar nu vergeti, wanyang, na wanat neki, ode, na voila, adrapoom de, saa saa vrimorabong, alek pebeta kende ilanti,

0: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby-batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
1: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: dat de lezing.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg, en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Nederland, Europa, de boye komen, de boye doro. Uit Coroni, Suriname, de Melody Travelers. Welkom Melody Travelers in Rane. Coroni saus, de boss Rane. Op zondag 28 juni in de line-up. Natuurlijk Melody Travelers uit Coroni, Suriname. Coroni.

28 juni, Ronde Amsterdam, Rondeweg. Info voor feesten, partyen, maar ook voor VIP-tafels. Bel 0644-300-415, 0620-679620 en 8.

0: op speciaal verzoek van velen en wegens het succes van de eerste gaan de programmamakers van Tori et Chatori op maandag 1 juni door met de tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. Ten behoeve van de aanschaf van een eigen multifunctionele marktgebouw. Alle beetjes helpen. Onder het genot van een hapje en drankje bent u op maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur van harte welkom. Met uw vrijwillige bijdrage aan de Wout Wiegomstraat nummer 8 in Gein. Isisiboom, Masafsrafi, Moroboom. Namens Lucia Vanenburg en de Tori et Chatori ook door uw donatiecrew. Tot maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur in Studio Gein. De tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. U drape.
1: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off?

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Oké, luisteraars, welkom terug. We zitten hier mooi aan tafel met elkaar. Bijzondere mensen. H.N. Wicks, Clifton Braam, Sintja, Nami, Oesdom, Tactori, AI en nog veel meer andere zaken. Straks krijgt u de gelegenheid om ook mee te doen. Maar laten we eerst kijken wat Clifton voor ons heeft meegebracht. Clifton, vertel. Wie? Suma.
1: Ja, Sintja had het over een lobby, een gezamenlijke lobby, en dat naar NACS. En de organisatie NACS kent natuurlijk verschillende afdelingen. Het meest populaire uiteraard is NACS Kaseko Loco, van het jaar 30 jaar. Daarover zal ik binnenkort ook wat meer vertellen. Maar een andere geweldige afdeling is natuurlijk NACS Kwanza. En dat na eigenlijk Amoro Oru afdeling, omdat dat heette vroeger NACS Zang en Dans. En de afdeling is Oru, precies zulk van NACS Oru. Dat bij de eerste afdeling Zang en Dans, tegenwoordig heet dat NACS Kwanza. En NACS Kwanza heeft enkele nummers uitgebracht. En ik denk dat hij een wereldpremière, like van Orlando Karamatali, wil op Taking Teon Poco Drai voor het eerst op radio. Een wereldpremière, die vindt plaats Jason na Mart. En dat is het nummer Condre Mino De, Elvira Rust, samen met Rocky Marciano.

0: dan bet you tifi, ma no swari tongo.
1: Nieuw, die je refostron, Clifton Charenkon.
2: Ja, toch?
1: Vertel.
2: Mooi toch?
1: Ja, mooi, ja, je dwing.
2: Ja, dat is de nieuwe van Nax Kwanza. Nax Kwanza is een van de afdelingen van de organisatie Nax. Nax Kwanza is eigenlijk Nax Zang en Dans. Maar tegenwoordig dit jaar aan in Nax Kwanza en in Suriname op dit moment ontzettend populair. Veel gevraagd op feestjes. En dit is nou af de Nguang. Die zing samen natuurlijk naar Lieve Rocky.
1: Ja, mooi Tori. Zijn je last van Pisifeng, maar ja. Toch afvier ik dat je agers Nax Kaseko Loko samen hier redden. Nee toch?
2: Nee, maar aan de Nax Kaseko Loko. Maar de invloed wat naar Nax.
1: Ja, wel, oké, dat is waar. Herkenbaar, herkenbaar.
2: Zeker, zeker.

0: Yeah.
1: Ja. Mooi zo. Waar waren we gebleven? Probeer het
2: ernaar. Nee,
1: AI, AI, AI. AI, AI, AI, next, next, AI, AI, ja.
2: Nee, want die de actiekliften.
0: Maar nu mag dat
1: worden. Het mag wel. Ja,
0: het mag wel.
1: Ja, zeker. Ja, ja.
0: Is dat tijdens een nieuws en zo, heb ik een lekker broodje gegeten. En ik bedoel, Tessan moest takkie om takkie. Sintja, een heerlijk broodje. Ik moet zeggen, eerlijk waar. Asansa bij de tapa brede. Nou, Asansa mee en ja in Sranang gewoon met witte rijst. Smane man, stel je voor.
1: Nee, uno sabadis na witte rijst.
0: Nee, sma etak altijd temitak rijst sardin. Denk me altijd aan tomaten sardin.
1: Ja, morjong.
0: Maar mina oli sardin. Ik weet niet.
1: Heel gek.
0: Mina ga zoon van mij. Laat niet die aboeka kong ineens. Aher osos meer sardin. Want amai baka snel. Reis met
1: olie sardin.
0: Probeer het eens.
1: Nooit keer gedaan.
0: Weet je, en Mija en ik denk, alle dit ding dat kan, de mo missing. Sintja brengt een broodje met. Dank u wel, het heeft
1: was lekker. Ja.
2: Graag gedaan.
0: Ja. En dat wilde ik even zeggen.
2: Ja. Graag gedaan.
1: Niet gewoon een broodje, nou een stokbrood. Ja. Bruin en wit.
2: Ja, je kon kiezen. Nee, maar bij actieklichten is voor HIII op invloed tapakaseko.
1: Ja. Nee, ik denk dat het er niet omheen kan. Doboro waai.
0: Adik, wat toch? Sintje, jij volgt me. Je volgt Sarana Sani. Ik weet als je dat volgt op Facebook. Over bijna alles dat er gebeurt op dit moment in Suriname. Je mag me gewoon zien.
3: Suriname is heel ver met AI.
0: Ja.
3: Dus, al die dingen worden vertaald met AI.
0: Ja, het zal zijn invloed hebben. Zeker weten.
2: Ja.
0: Om dingen makkelijker te maken misschien. Ja, Mayaki, weet je. Maar... Ja, we moeten natuurlijk gaan kijken wat de negatieve effecten zullen zijn.
3: We worden dammer.
0: Maar het is die technologie. Ja, you can't stop it. Je moet proberen natuurlijk er het beste uit te halen. Je moet proberen voordeel uit te halen. De positieve dingen ermee te doen. ChatGPT, laten we eerlijk zijn. Wie gebruikt het vandaag aan de dag niet?
2: Ja.
0: Het is geen zonde. Het is niet dat je minder bent.
2: Mm-mm.
0: Toch? Wat maar je wel makkelijk moet doen... Inom go klakkeloos.
2: Nee.
0: Weet je, inom go klakkeloos.
2: En check.
0: Juist, het is iets om te helpen.
2: Ja.
0: Ja, al dit soort dingen zijn tools om je te helpen.
2: Klopt.
0: Maar anodat je het helemaal overlaat, die tool.
3: Kijk, nu zijn er rechten van de Europese Commissie mee bezig.
1: Ja, ja.
4: Die zijn er mee bezig om dit een beetje te gaan bewaken, want... In principe kun je altijd achter verschuilen.
0: Ja, ja, ja.
4: Niet maar, kijk, als we hier radio maken, weten we normen achter die microfoons. Maar met AI weet je nooit wie erachteraan
0: zit. Ja, toch?
2: Maar Joost Renorman, dan moest ik hier ergens.
1: Ja.
2: Is ding.
0: Ja,
2: toch? En wel, Martino Tak, zo'n Sani.
1: Ja, dat is wel
2: takking.
0: In Suriname is er in elk geval één krant. Die op dit moment geen echte foto's meer heeft van activiteiten. Het is me opgevallen, de man, die mannen maken een AI-picture. Ja, GTP een foto maken van ongeveer die persconferentie, dat gesprek dat Norman hier had met Sintje en Clifton. En, weet je, hoe sap dat aan echt, maar... De man zodoende, dat kan. De man bespaart op een fotograaf.
2: Precies.
1: En de rechter.
2: Begrijp je?
0: Al dat soort dingen krijg je nu.
4: Kort geleden die zangeres gehad, die heeft haar stem laten beschermen.
1: Ja, dat was een bekende zangeres.
4: Een bekende zangeres, maar het is niet gezegd dat ik een
0: natuur heb. Karikatuurtekeningen zijn in Karantilo bij Mickey. De man had tekenaar dat van Oudumoro. De man met zijn diep in de karikatuur. Weet je dus? Het is heel moeilijk, maar vroeger, toen wij naar school gingen, hoofdrekenen.
2: Ja.
0: Nou, gewoon toch?
2: Ja, maar nou.
0: Nou, dat je mag ook aan die calculator.
1: Ja.
0: Serie ontwikkeling.
2: Ja, want met Luko Fossie toch, dan. Ibesabi bijna alle telefoonnummers.
4: Ja.
2: Toch? Want toen moet de tang waaronder die normen op dat mee toetsen voeren. Maar if one sanip sa. Mina sap dem chief mi telefoonnummer. Dus
1: we
2: moesten schrijven voor die.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
2: Maar schrijven. En dan je actie van ontwikkeling dat boom. Wat voorzien?
1: Ja.
2: Krak je ede. Toch? Voor absoluut niet telefoonnummers zien ede. Maar nou

0: a techniek meken zo makkelijk dat je je sla op.
1: Je gaat dat niet kunnen tegenhouden.
2: Maar moment zijn na die telefoon naar Jodabé is uitgeschakeld. Op.
1: Ja. Voor vele mensen, ja. Telefoon, alles zit hier.
2: Klopt.
1: Ja. Geerselijk.
0: Maar naar hier administratie.
1: Ja, hele administratie, inderdaad.
0: Administraties doen in het.
1: Maar ook, en daarom blijf ik het zeggen, wij die beter weten, om het even zo te zeggen, wij moeten juist er tegenaan gaan.
0: Ja.
1: En vooral met die jongeren. Toch, probeer, blijf proberen. Thuis bij mij hebben we één ding. Ik zeg, luister, wanneer we aan tafel zitten, geen telefoon.
2: Hm.
1: Mijn eettafel is super heilig voor mij.
0: Hoe oud zijn de kinderen?
1: Mijn zoon is intussen al 34, maar ik heb nog mijn meisje 16.
0: Okay.
1: Maar we zitten dan altijd samen aan tafel. Geen telefoon op dat moment. Mijn kleinzoon ook, van 8 jaar. Geen, want ze willen aan tafel zitten, eten en dan moet je ook een film. Op dat moment even niet.
3: Zo hinderlijk, hè?
1: Weet je dus? En zo moet je het proberen. Maar tegenwoordig mogen de kinderen... Ik zit in de auto en ik zeg tegen mijn dochter... Ik zeg, hoezo je telefoon? Ja, maar het mag. Want we gaan het nodig hebben op school.
0: Mm-hmm.
1: Nou.
0: Maar mijn actie toch? Hoe oud zijn de kinderen? Mm. Omdat die. De meneer heeft dat je aan tafel bij mij. Want een tijdje geleden, en dat deed het, hè? Mijn lege nest-syndroom.
2: Wat is dat?
0: Zo'n lege nest-syndroom.
3: Oh, ja.
0: De kinderen zijn uit huis. Ja. Ik ga uit huis.
2: Dat je was dan ook.
0: Dat je was dan ook. Ik had er moeite mee. Ja. Ik kreeg.
3: Ja, ik heb het ook gemist.
0: Mijn dochter ben vanaf haar 26e of zo. Ja, apprecieert dat. Oké, dat moment door. Ik kan gaan uit huis, maar het duurde langer. Dus afgelopen... 21 maart. Daar vind ik zo. No. A pisting de wikine visie. Abchintai gibita kafin.

0: dat is zo'n beetje.
1: Ah, beetje de boel.
0: Beetje de boel. Ah, onze pitchie. Alassane, zo'n koffer kan dat nog wel afzien. Maar je denkt toch niet dat ik gek ben? Dat moet dat morgen langer. Ik heb recht op die egelie, baby. Dat is natuurlijk. Maar, ja, eigenlijk... Ik denk dat je nou een beetje egoïsme... Maar nou was Sani, zei ik zelf, naar een voorouder.
1: Zeker.
0: Toch? Dat je, hey, no, you, one idee. Ik weet niet eens op begin natuurlijk. Ja. Dat moest gewoon zelfstandig, maar ik was een rouwperiode. Ik kon in die Libi, dat alles aan nou. Je want te gooien naar onze leegje. Naar een soebaio, dat je. Dus wist wat. Gekkigheid, was aan ben de je karen kon. Osdom, maar nou na je wandel.
2: Maar hoe heb je het verwerkt?
0: Ik heb het nog niet verwerkt. Ik ben bezig. Okay. Ja. Het duurt een jaar.
3: Maar ook daar help de techniek weer. Hè. Ik ga het voorbeeld geven van mijn vrouw. Toen mijn zoon nog in Suriname woonde, hadden ze elke in de vooravond. Hebben ze een koffieuurtje. Dat is toen is doen, dat drinken, dat koffie, dat taco, dat tak den tori. Dat was voor hun. Hij woont nu in Nederland. Fawaka, ze mist dat. Maar door de technologie, wat doet hij?
1: Okay.
3: Video call, Facebook. Ja, dat is zo, dat is dom, dat is ja, tori gewoon. Dus dat vangt een beetje op.
0: Vangt een beetje op. Een beetje op. Aanraken, ado de akkenuffel, ado de maar. In het begin heb ik gezegd dat ik na alle weekend mogen schrijven. Maar toen dacht ik van nee, aan wennen.
3: Nee toch, nee.
0: Ik piste me goed dat ik me gaat naar zo'n status vooroordelen. Libisch maar vooroordelen, zo'n status anders. Misschien Somaliërs, misschien hergrond tapo. Zo ben ik bezig, want dan je helemaal zo tjani. Heb ik gezegd dat ik nog maar nou... Dat ik ook accepteren BNT, ik ook accepteren omgeving, met go, zouden we doen met z'n drieën, dat ik Theodore ook sturen heb, Theodore Broko sturen heb, dus
2: je
0: zo.
2: Je bekommert je nog te veel.
0: We vangen op, het is maar, ja, ik weet het niet, maar mama, dat heeft me hecht.
2: Weet je, Sintja, kijk, ik heb het misschien nog zwaarder meegemaakt, want op het moment dat mijn vrouw stierf, een paar weken daarna zegt mijn zoon van ja, maar ik ga met mijn vriendin leven, we hebben een huis gevonden. Dus toen kwam ik echt helemaal alleen.
3: Ja.
2: En toen kwam mijn pensioen.
3: Ging
1: dat nog?
3: Ja.
1: Dus vrouw overleden, kind uit huis en pensioen.
0: Ja, je valt in een gat.
3: Werk weg. Ja.
2: Daar met draai een cirkel kan Mart.
0: Ja, Mart van een gat.
2: Hij weet het zelf niet, maar hij heeft me geholpen.
0: Goed opgevangen.
2: Ik ben naar de sportschool gegaan, in die pre-pokumbaka. Alles was weg.
0: Dat zijn de oplossingen, ja.
2: Je moet wat gaan doen.
0: Want je hebt zeeën van tijd, want je moet voor zitten, hoor.
2: Vooral dat.
0: If me denk je, als maar, dan ben ik no, normaal, je moet gewoon boren, was boren. Ik denk, hé, zo wat begrijp je, maar ik weet niet dat je boren. Geef je, no.
3: Ja.
0: Jongen, if me dat kan, dan misschien van patoen en start.
2: Heb ik ook gehad,
0: hoor. Nee, denk je dat, hé,
2: of je kookt ook te veel.
0: Ja.
2: Dat komt ook.
1: Oké, we betrekken de luisteraars erbij. Ja, want dat doet Gwenty. Dus Saouyere, ja, waar wilt u op inspelen? Welke kant wilt u opgaan met uw eigen verhaal naar aanleiding van Saouyere? 020-471-4291. If you have breaking news, ook toe. Nieuws, hoe zei tak, hey, belangrijk, Atori, dit is Moustaki. Mag u het ook op tafel gooien, ja, Jono? We gaan ermee om. We wachten op u. 020-471-4291. Ik van Clifton en MSC of zo net. Net heb ik in contact met je vrouw.
0: Ja.
1: FaceTime.
3: Dus ja, verschil toch. De eerste lees aan elkaar Holland. En dat was met Aïssa C. Ja, toch? Normaal is dat in dat ook toen met Aïssa C. Begin jaren 90. Dan om naar huis te bellen, dan mijn zoon Tjete, mijn dochter nog niet eens geboren, dan moest ik naar een belhuis. Ja toch? Dan gingen we naar een belhuis, je paai en dan maakte je soort camera je go. Ja. 10 minuten of later kwamen die kaarten. Ja toch? Ja. Dat je kras, dat je refepot x aantal minuten. Juist toch? Dus dat je volgende ontwikkeling. En later kwam de telefoon, mobiel, mag nog geen gezicht, dus geen video eerst. Maar dan, iedere keer werd het een beetje, kwam het een beetje dichterbij.

0: mij. Ja. Nou, vandaag aan de dag met mijn dochter. Jongen, kom, zij maakt er dat heel anders mee. Het is de hele dag video.
1: Ja.
0: De mensen bellen niet gewoon meer, zoals een video. Weet je, dus het maakt de afstand iets kleiner.
1: Klopt.
0: Ja.
1: We gaan naar de beller. Oh. U bent erin, welkom. Wie bent u?
2: Ja, goeiedag, tot Jorine nogmaals.
1: Welkom, Jorine.
3: Ja?
2: Ja?
3: Ja?
2: I celebrate me. I stand on me. Je komt er bovenop.
3: Ja.
2: Ik ben mee ook, maar je komt er bovenop. Celebrate yourself.
3: Ja.
2: Je komt er bovenop, ja?
3: Dank je wel, Gondo.
2: Het is harde tijden, het is pijnlijk, maar je komt er bovenop.
4: Ding, ding.
2: Ja. Odi, odi.
3: Odi, odi. Dank je wel. Fabi Bob.
4: Het heeft zijn tijd nodig, hoor, echt. Je moet er gewoon rustig mee aan leren.
3: Ja, ja, ja.
1: Oké, okay, waar zijn de andere bellers? Trattori de vtak toe. Iwan kom dan aan je Iwan kon dan aan je egitori. Jana Mart, terwijl het hoest aan tafel zo. Kunnen we alle kanten opgaan, hè?
3: Ja.
1: Nou, joe, we wachten. 020-471-4291. En ik moet jullie doorgeven dat er een aantal uren openstaan, hè? Tide. En wie zegt dat gewoon, maar het is doorstaan. Loop go marathon, lange dan. Gooi loko. Dat kan op bezoek, maar. Dat kan voor losnormen.
3: Ja.
1: Welkom, goeiedag. Wie daar?
5: Ja, met Jan.
1: Welkom, Jan.
5: Nou, vandaag is een belangrijke data.
4: Pardon.
5: 25 mei vorig jaar was er een verkiezing en toen is de huidige coalitie na bekendmaken van de opiniepeilingen werd een contract gesloten tussen de huidige partijen in de coalitie. En ja, tot nu toe hoor je alleen maar de mensen kritisch zijn dat er weinig gebeurt. De regering heeft nog geen programma, nog geen begroting. En straks over 2 maanden, 16 juli, dan zit de regering, mevrouw Simons, meneer, hoe heet hij, Rusland, Gregory Rusland, een jaar. En we kunnen lachen en hier feest vieren en over alle toren praten. Maar het gaat niet in Suriname. De critici in Suriname, als ik lees en luister, dan zijn ze niet tevreden. Ik weet niet hoe de heren daar en mevrouw Sintja, wat hun analyse is.
4: Je hebt het van ons midden, we waren met andere onderwerpen bezig.
1: Nee, nee, nee.
3: Nee.
1: We hebben opgeroepen van, je kan komen en iets. Ja, nou,
3: Jan, we luisteren.
1: Jan maakt van de gelegenheid gebruik om de politieke kant op te gaan, ja.
5: Ja, nee, kijk, we hebben hart voor Suriname. We eten, drinken, we slapen met Suriname. En volgens mij heb je meer nieuws hier op de lokale radio vergeleken als je naar Suriname luistert. Radio's daar zijn ze anders georiënteerd. Dus mijn mening is, wat kunnen we verwachten, meneer Bram, is los van uw werkzaamheden bij cultuur. Heeft u een eigen mening als journalist, oud-journalist, kritische, in een komische fase hebt u in het verleden met 1+1=3, hebt u kritische noten op uw zang gehad. En dus mijn vraag is aan u allen daar. Ik vind dat er weinig progressie is. Dat is mijn mening. En ik vraag aan u allen daar. Bent u met mij eens of niet? Dat was mijn vraag.
1: Oké. Gehoord. Prima. Goed. Wie mag ingaan op dit? Clifton, je naam is genoemd.
0: Ja, ik ga kort hierop in. Dat er weinig gebeurt. Ja, weinig is natuurlijk een groot woord. En ik heb eerder gezegd, behalve politiek is er natuurlijk nog veel meer.

0: Nou, uiteraard, de andere dingen die gebeuren worden natuurlijk, hoe zeg men dat, ondergesneeuwd nog door de politieke dingen en wat critici. En tegenwoordig heb je een heleboel mensen die zich journalist noemen. En mensen die zich opiniemakers noemen. En mensen die, noem maar op, en die schrijven ook natuurlijk een heleboel en zeggen een heleboel. Maar ik denk dat we nuchter moeten blijven en die regering de ruimte en de kans moeten geven zijn ding te doen.
1: Ja, kijk,
0: en altijd volgen de zaken die er gebeuren, weet je. En niet ingaan op alles dat iedereen roept. Want nogmaals, tegenwoordig zijn er een heleboel mensen die zich natuurlijk opiniepeilers zijn, opiniemakers en journalist en noem maar op noemen.
1: Ja.
0: Weet je, mensen houden ook van ontzettend veel sensatie. Er is misschien nog heel veel dat moet gebeuren. Het gebeurt niet op iedereens tempo, dat kan ik ook zeggen. Maar desalniettemin zeg ik, geef ze de kans, geef ze de ruimte. Het is een jaar en laten we zien welke kant het op gaat. En ik ben niet iemand die serieus niet hoor ingaat op dit soort zaken. Vooral niet wanneer ik in een andere hoedanigheid ergens zit. Weet je, om te praten over andere dingen. Dan eventjes met liba politiek even na wansi.
1: Ja, je bent een PR-man, dat kan ik me best voorstellen. Je wil je kaartjes verkopen, toch?
0: Ja. Nee, maar...
1: Als je in een bepaalde hoek gaat...
0: Ja, maar ik zeg altijd, er gebeurt veel meer dan Sawyer. Ja. Weet
1: absoluut,
0: je?
1: Dus, ik ben het helemaal met je eens.
0: Ja.
1: Ik weet het niet. Er is zoveel over Suriname te vertellen, over het water. Je kan de hele dag door blijven gaan over de toestanden. Maar er is ook grote bewegingen in de wereld waar ik meer op let.
0: Ja.
1: Dat is voor mij het meest interessante. Dus als gaat die straat van Harmoes morgen open, of misschien vanavond nog, zeg maar. Dat het leven voor ons hier ook zachter. Gisteren was ik bij de Albert Heijn. Ik heb wat koekjes gekocht, wat water. En ik schrok van de prijs, hoor. €60. Dat is niet op bevoeren.
2: Ja.
1: Het leven is echt duur geworden. Dat merk
2: ik. Alleen Kondiri, inderdaad. Dat was mijn klagen over de supermarkten. Ik heb vandaag ook een bericht gehad over pesticiden in de supermarkten, producten. Mm-hmm. Ook toe uit andere landen aan de Sernang. Nee. Want laatst hebben we over Sernang. Ja. Maar Jumbo en Albert Heijn, op in de schappenvoeding ook producten die verboden zijn eigenlijk hier. En we kopen die dingen.
1: Ja, maar het gaat om de hoeveelheid, toch?
2: Ja, het gaat om de hoeveelheid, ja.
3: Ja.
2: Ja. Maar daarnaast maken we natuurlijk ons ook zorgen, want we hier in Sernang chemisch en chemisch afval, nucleair afval, no?
3: Radioactief.
2: Ja. Dat is nog erger.
3: Ja.
2: Dat maakt Bart ons ook zorgen, doe je ratori. Ik dacht, was er niet een president of minister van Weidenbos die had geroepen dat Suriname een kernreactor kan hebben in Suriname. Nou, dat is maar
1: jobbe, kom.
2: Dat is maar jobbe, wat doen we aan het jaar?
1: Goedkope energie.
2: Dus ze maken zich zorgen, vooral zeggen ze van Suriname is kwetsbaar, watra of wat dan ook. Ik weet het niet, maar verhalen doen de ronde en het is hot item nu in Suriname. Dat gaat hoor. Gisteren was het in Crudeiri.
1: Maar gisteren was er op het nieuws in Canada, staat een chemo tank tot ontploffing.
2: Ja.
1: Maar dan hebben we heel het dorp moeten verhuizen.
2: Ja.
1: Want als het ontploft...
3: Chemo of chemisch?
1: Chemisch, sorry.
3: Ja.
1: Sorry.
3: Ik
1: ben bezig met iets.
3: Ja, toch? Ik kan verspreken.
1: Nee, maar het is chemisch.
2: Ja.
1: Kijk, daarom denk ik eraan.
2: Goed.
1: Okay, maar goed, dat is verschrikkelijk wat daar gaat gebeuren.
2: Ja.
1: Ze zeggen kilometers gaat het verspreiden.
2: True. Nou, omdat Mart over het algemeen, dat weet Clifton ook, hè, we gaan alle kanten op. Naar Anjoes, hoe naar gezelligheid ook.
1: Ja, zeker.
2: Maar weer Loekoe, zeep zijn naar Grondapo, absoluut. Ja. Dat is ons ding.
3: En ook Suriname.
2: En Pokutu, ja, en Suriname.
3: Ja.
2: Sowieso de Tapu agenda, boehe, ja.
3: Maar Eetjen, die nog vindt Suriname.
1: Ja, tuurlijk. Ik lees de hele dag Surinaamse kranten.
3: Okay.
1: Toevallig wilde ik hem een vraag stellen van, vind jij dat de politieke samenleving in Suriname een beetje aan het verharden is. Zeker in woord en daad.
0: Ja.
1: Ja, hè?
0: Ja.
1: Ja. Dus ik heb het wel goed begrepen.
0: Ja, dat gebeurt wel. Jammer.
1: Is jammer
0: natuurlijk.
1: Jammer.
0: Tegenstellingen zijn hard. Ja. You know. En inderdaad, dat nemen kinderen over. Maar dat is natuurlijk weer het gevolg van een stukje social media. Iedereen kan praten en zeggen en schrijven en doen. Weet je, dus iedereen gebruikt die kanalen om zijn gal te spugen. Vaak genoeg gaat men onder fake accounts schuilen.
2: Fake accounts.
0: Weet je, dus dan...
1: Absoluut.
0: En de een die niet beter weet, pakt het gewoon. En voor je denkt, asan elei egilibi.
2: Maar laten we het hebben over de hele wereld, hè. Dat het aan het verharden is.
0: Ja.
2: Trump is niet gemakkelijk daar in Amerika. Jij had het gebracht vanochtend. Rijke Amerikanen vertrekken uit Amerika. Ja. Blakawang, Denawa Libida Pemoredegua, Afrika.
1: Afro.
2: En in Nederland, asielzoekers, dat term asielzoekers, hun huis of ding worden in brand gestoken.
0: Ja.
2: Waar brandweerlieden ook niet mogen gaan blussen.
1: Allemaal terug.
2: Dus je ziet.
3: Ja, maar daar ben je shitaka politiek.
2: De mensen worden harder.
0: Ja, dus, ja.
1: Wat ik nu merk in Nederland, ik weet niet of je de praatprogramma's volgt, is dat mensen beleefder gaan praten.
2: Beleefder?
1: Ja, echt. Oh. Ze praten nog met u.
2: Oh.
1: Alle praatprogramma's, Nieuwsuur, noem maar op, wat 's avonds komt.
3: Dat hoort zo.
0: Dan hebben ze dat van ons.
1: Nee, maar het was een tijdje je en jou, weet je.
0: Nee, maar is dat van ons, toch? Wij toetoyeren niet zo gauw, weet je. Dus dan hebben ze dat een beetje van ons.
1: Ja, maar kijk, het Engels.
0: Omdat in Suriname, sorry, is maar aben toch als je zegt van, Sint-Jo gaat met u. U meer, hè. Ik ben nog niet zo oud.
2: Zo.
3: Ja.
1: Maar je moet nu opletten, ook met de ministers. Ze praten
3: niet van je. Nee, maar dat is altijd u.
1: Nou, echt niet hoor.
3: Maar dat de actie voor afspraak u, je kan toetwaaieren. Maar nooit mis aan
2: de
3: kantoor.
2: De programma's zijn kaart dat we naar u hebben.
3: Nieuwsuur.
1: Maar dat is we hoeven niet te toetwaaieren. We gaan toen niet, we gaan toetwaaieren. Want het is net omgekeerd, wat je zegt. Maar je ziet dat het toch een beetje weer respect naar elkaar komt.
2: Oké.
1: Dan ben ik blij.
0: Dat is goed.
2: Dat gaat helpen.
0: Dat is goed.
2: Ja. Goed, Suma, Apuang, Tori, Sawa, Chaka, Krim. Ja, aan tafel.
0: Je dat channel, want Tori.
2: Nee, maar niet aan het denkbaar. En sterker nog, op een moment was het dus met Lucas Suma kan tegen Apresi Abra.
3: Zo snel je wat op een moment.
2: Alanga,
0: Zijn.
2: En Zijn, dan zal ik mijn paneel
0: worden.
2: Zijn, dan
3: zal ik mijn paneel worden.
0: Monaco, je wat snelle cursus.
3: Daar ben ik hier misschien. Nee, maar Clifton.
0: Ja.
3: Naast cultuur, cabaretje, Marie Apuantra, tak ook toch, hè?
0: Ja.
3: Aflegvereniging.
0: Ja, ja.
3: Aflegersvroko.
0: Inderdaad. Hoe ben ik over mijn pa, 18 jaar.
3: Ja.
0: En dat markeert natuurlijk ook toen ik erin ben gestapt, 18 jaar geleden. Want dan mijn pa. Als eerst. Tegenwoordig, al een jaar of 7, 8, hebben wij onze eigen aflegvereniging, AV Patricia. En die naam is dus afgeleid van de naam van Wijlen, mijn moeder, en Wijlen, de moeder van mijn vrouw. Mijn vrouw is de voorzitter van aflegvereniging AV Patricia. En zo'n 3 jaar geleden zijn we begonnen met Stichting Braams Uitvaartservice. Waar dus we dus alles doen dat met uitvaart te maken heeft. En ik ben al 2 termijnen voorzitter van de Federatie van Aflegverenigingen in Suriname. En ik had de eer om de vorige week de nieuw gekozen voorzitter van de Federatie van Surinaamse Aflegverenigingen in Nederland, broeder Oliveira, te ontmoeten. Hij is pas gekozen.
3: Ja.
0: Dus wij hebben een kennismakingsgesprek gehad. En we hebben gesproken over hoe we die samenwerking wederom zullen oppakken en verder zullen voortzetten. Dus inderdaad, dat nou een deel ook toe van Rocco. En dat is een deel voor een lobby. Weet je, voor een alibi. Om ook mensen daarbij bij te staan. Toen ik met Normen naar hier liep. Frappant. Wang heer, Timmy, tak. Ja, klef. Maar begin met een foto voor Sangami. Amang takine sap moro. Amang op een tori pe u be dino op ching botsing de tuagi zijn auto en mijn auto maar de ulafu amantak maar daarna nee thanks want daarna jongen i steuna familie mi pabe kontede en you city. Weet je, en dat zijn dan de dingen die goed doen op dat moment. Ja. Weet je, omdat het een beroep is. Het is een werk dat money no def pay.
2: Het is een roeping.
0: Het is een roeping. Money no def
2: pay. En ik kom ze allemaal naar Mandwing. In een Mandwing zo.
0: Tuurlijk, natuurlijk.
2: Maar ook wel eens aan de gin normen.
0: Wat zei je?
2: Dan dat deed niet. Ja. Terwijl, een ritueel, de rituelen omheen. Dat van mij is bekend dat mijn god liever nog singinetti. Of want dit of zo, dan een verjaar of zo. Je hebt ook een keuze van die dat
0: hij
2: verjaar of zo of dit of zo, zie je, sabi. We gaan naar dit of zo.
0: En zo lees naar zijn roeping, ik moet zijn
2: Oh, dat zijn die dingen.
0: Zo lees ik moet zijn
2: Maar ik me herinner je, want dat man zei, hebben ook allemaal dat ik in frustrering. Frustrering, want hij verjaar een karen.
0: Inderdaad. Ja, dat na een biggie brada voor Angelo Mercure, maar me vergeet dat maar versmeren. Maar heeft me tak Biggie Baradaf Angelo Mercure, me mitamang, mo potama later ook doet op Facebook, me mitamang dus Angelo, you Biggie Baradaf me mitja, en we versteren man tide amatapoyari, en me mitamang samen nanga Juka Loutje, weet je die ook hier is, Oru GT Connection man, yeah. Weet je, man voor Fanta N, nor ben je dat op de presentatie?
2: Fanta N, na mole pad dat.
0: No man, no.
2: Fanta N, me no dat benoi.
0: Fanta N?
3: Nee.
2: Nee, Jerry, we zitten weer op.
0: Fanta N, man. Toen meneer Griffith.
2: Ja, hier, we moeten gewoon bellen. Fanta N. Wie daar, wat voel je dat?
4: Mijn familie, wat praten van alles. Laten we ook over leuke, positieve dingen over Suriname praten. Met Randy Ferrier, hoor.
2: Randy hoe?
4: Ferrier.
2: Randy Ferrier.
1: Bukumang.
2: Ja.
1: Oké. Maar wat leuk kan nu. Ready voor je?
4: Midden. Dan en ik zijn begonnen op de Sauna-markt. En we hebben nu elke zondag muziek daar. Live muziek. En iedereen komt dansen en genieten. En het is een hele positieve vibe.
0: Mm-hmm.
4: Dat soort dingen mogen ook een beetje in de spotlight komen, vind ik.
0: Ja,
2: zeker.
0: Ja, en daarom zeg ik toch, kijk, meestal worden dit soort mooie dingen een beetje overschaduwd door al dat politieke. Maar ik blijf het zeggen, er gebeurt nog heel veel meer en heel veel moois.
1: Ja.
0: En dit is inderdaad een van de dingen. Dit trekt gewoon op de zondag om naar Sauna-markt te gaan.
2: Ja. En wat is dat? Waar is dat, Sauna-markt?
0: Sauna-markt is Jozef Israëlstraat. Weet je, de man met tak voor si Jampanesi Woyo. Ja toch, Randy?
4: Ja, klopt.
1: Hier in Amsterdam.
0: Nee, in Suriname.
2: Suriname. Zijn die helemaal in Suriname?
0: Ja, zeg maar.
2: Weet je, een ding, Nadja.
0: Ja, en deze mensen, dit is maar die zijn zorgen voor een sfeer. Als een Woyo teken we heel trouwendig. Het is nu een uitje.
4: Ja, het is een
0: familie-uitje, echt hoor.
4: Familie-uitje, een toeristisch uitje.
0: Ja.
4: En
0: het mooie is, zodra er verschillende artiesten ook voornamelijk uit Nederland daar naartoe gaan, dat is maar join de Pokémon, dat is maar doe mee. Weet je, het is ontzettend mooi om te zien.
4: Alle artiesten zijn welkom.
0: Ja.
4: Alle artiesten.
0: Yes.
2: Maar Randy Ferrier, je woont in Suriname?
4: Nee.
3: Ik woon in Nederland.
4: Elk jaar november tot februari ben ik in Suriname met Dana van Looy.
0: Yeah.
4: En Dana en ik zijn het begonnen. En de jongens zetten het voort.
2: Okay.
4: En iedere zondag zijn er activiteiten, weet je? Dus net wat Clifton zegt, iedere zondag komen er allerlei, alle grote Surinaamse artiesten komen daar. Je hebt Paul Amerali gehad. Ga maar door.
0: Ronald Snijders was er ook.
4: Ronald Snijders.
0: Allemaal. Ja.
2: Oké. Okay. Randy, heb je nog iets leuks over Suriname te vertellen? Is dat goed gaat, positief dus? Laten we blijven op die lijn.
4: Voor mij gaat het altijd goed in Suriname. Ik hou van Suriname. Ik woon wel in Amsterdam, maar Suriname is mijn land. En ik volg jullie altijd en ik vind het heel erg positief. Ik heb mijn vriend Glenn lang niet gehoord.
2: Oh, hij was er gisteren hoor.
4: Wat zei
2: dat? Ja, Cruderi. Gisteren tussen 2 en 4. Is goed. Ga ik doen.
4: Hoor?
2: Maar bedankt voor je bijdrage hoor.
4: Graag gedaan. Bye bye.
2: Mooi zo. Dag.
1: Hey, Randy.
2: Goed. Wat nog meer? Suma, wie aan tafel? Ik en mij hoe lang zijn jij uno man gewoon aan meer vaart sami verstaan bijna uitverkocht naar Boro en Borgo.
1: Oh, nee, daarom was Almere dik, maar toch.

0: En vertel
1: dezelfde
0: ons,
1: omgeving, hè?
0: Voor de, met Joa alleen op voor aanstaande, voor meervaart et al is.
1: Oké, meervaart is 21 juni, dat is op Vaderdag. Dan doen we de laatste show, de laatste Kaseko in concert. Maar ik heb begrepen, de laatste kaarten gaan dus nu de deur uit. En kan de organisatie en management beslissen dat pas samedi komt er een extra show. Maar dat zal dan dus een matinee voorstelling zijn. En dat drap is maar like you, weet je.
0: Matinee. Laat maar drap.
2: Geen discriminatie.
1: Nee, geen discriminatie. Nee, het is...
2: Maar like you.
1: We hebben op donderdag 14 en vrijdag 15 mei waren we in Belmer Park. Hè? Yeah. En die donderdag ben je ook toe aan Bakkanau. 3 uur. En ik heb in die show gezegd van luister, we hebben het heel speciaal voor jullie zo georganiseerd. Omdat vorig jaar die Udo Asho Netti dan niet begrijpt dat we los maar kiesprobleem dan aan vervoer. Dus die op tijd en noem maar op. Dus toen heb ik gezegd, weet je wat, we gaan dan speciaal voor deze mensen die vroeg weg moeten.
0: Dus maar ik show. We gaan naar de beller. Wees welkom. Goeiedag. U bent erin. Hallo.
3: Goedemiddag met Anne.
0: Welkom Anne.
3: Ja. Ik wil even doorgeven, dit is een leuk event op het Museumplein, gratis toegang, op 10 uur 's avonds.
0: Wanneer?
3: Van zaterdag tot en met maandag vandaag, 25 mei, Museumplein, Aziatische keukens, kunst en cultuur.
0: Super.
3: Ik hoorde dat er ook een Rad van Fortuin daar zat.
0: Zo.
3: Ja, dus het is gratis entree. En dansoptredens en muziek van alles. Ja.
0: Leuk.
3: Ja.
0: Goed hoor.
3: En ik wilde nog een opmerking maken, een grappige opmerking eigenlijk. Ik hoorde, tijdenlang hoorde ik mensen, als die meneer belde, hè, dan hoorde ik mensen van het programma zeggen, met meneer Pae.
2: Ja.
3: Maar het klopt niet, want Pae betekent opa. Opa. Dus
0: je
3: zegt niet meneer opa, toch?
0: Ja, hij is ermee begonnen, hoor.
3: Ja,
0: toch?
3: Ja, maar dan doet hij het verkeerd, want niemand zegt meneer opa, toch?
0: Nee.
3: Het
0: zit
3: dubbel op.
0: Ja,
4: gebruik.
0: Oké.
3: Opa E of meneer?
0: Oké.
3: Ja. Oké, is goed.
0: Ja.
3: Fijne dag, hè?
0: Doei. Tegenwoordig noemt hij zichzelf Armand. Ja. En dan weer Manne. Ja. Die twee namen gebruikt hij ook, ja.
4: Hij heet
0: Manne. Ja,
1: Manne.
0: Ja.
1: Amatjanin.
2: Ja.
1: Ja, dus Norman, speciaal voor jou.
0: Matinee.
1: Het is nog niet zo ver, hè?
0: Nee. Na alleen de Luca verkoop voor zie.
1: Ja.
0: Oké.
1: Ja. Dan mensen die vroeg thuis moeten zijn.
2: Nou, je draait.
0: Gelukkig bestand.
1: Ja, dus nog met takje boem. Want hij begreep me verkeerd. Ja. Die niet tak smalek, maar daarmee bedoel ik mensen die vroeg slapen. Weet je, dan 3 euro, 6 euro, 7 uur ben je thuis.
0: Gelukkig is dat wel los, maar dat ben meervaart.
2: Ja.
0: Bakadoren, één gang.
2: Kaboren, wat leuk, vaderdag, hè, de vader zo
0: lang.
2: Dus wat ik de vader
0: zo. Wat gaat er gebeuren voor de mensen die laat zijn ingeschakeld?
1: Ja, dus de eerstvolgende is zaterdag aanstaande, dan zit ik dus in Tilburg. Dat is 30 mei, dan 5 juni in Den Bosch. 6 juni Schiedam, 10 juni Almere, 19 juni Den Haag, 21 juni Amsterdam, Meervaart.
0: Waar gaat het over?
1: Kaseko in concert en zoals men weet, Kaseko in concert, muziek en cabaret met een hoog voetje van de vloer gehaald.
0: Mooi zo.
2: Bij hem kies wat toe heb je, ja zo, de small lobby. Apoko.
1: Misschien moet je daarmee eindigen.
0: AI.
2: Ja.
0: Oké.
2: Okay. Is maar loop weg van de misboek. Dan denk je naar zo'n party toe, van party kom.
4: Jullie zijn nooit op Kwaku, no?
1: Nee, dit is een theatershow. Is een theatershow.
4: Ja, maar bedoel je?
1: Nee, maar Kwakupchi toch?
4: Kwakupchi?
1: Ja, toch?
4: Zit daar gewoon aan die oudere tijd. Weet je hoe groot dat ding is?
2: Kwaku voetbal.
1: Oh, nee, maar daarvoor moet je uitnodigen. Jij kan dat niet beslissen, toch?
4: Nee, no?
1: Daarvoor
4: nee.
1: Moeten de mensen je uitnodigen, toch?
4: Ja. Ja. Ik weet niet hoe het goed.
0: Bellen, welkom.
5: Ja, ik wil meneer Bram even vragen.
1: Ja, hoor.
5: Is die groep à la Condre Drong nog van Nax? Zijn ze nog actief?
1: De à la Condre Drong is nog zeer actief, maar het is dus geen à la Condre Drong van Nax. Het is wel vanuit velen van NAX opgericht, waaronder meneer Baren, Wilgo Baren.
5: Ja.
1: Ja, maar het is de Alakondre Drong bestaat er nog en ze doen het nog ontzettend goed.
5: Oké, okay. Ja. Het zou mooi zijn dat ze een keertje overkomen naar Nederland.
1: Ja, dus dan kijk ik richting Norman. Maar Mark moet een beetje meer van dit soort dingen.
0: Ja, dat is waar. We moeten even goed zijn, dat ja, we zijn ervoor.
1: Ja.
0: Oké, okay. Dankjewel hoor.
5: Ja.
0: Goed. Ajuru Dora, we gaan naar zo ja. En dan minus op zo'n mino combo kan mijn paneel, maar Olukusuma. De is staat voedwing.
4: Jongens, ik snap een vrouw nog gewoon wat aan mijn pen.
0: Mensen, als we gaan naar het nieuws. Hey, en zijn zo bij u terug.
4: Je hebt een mooie koptelefoon gekocht. Dus. Ook op.
0: Tot zo.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Door een Israëlische luchtaanval op een vluchtelingenkamp in het zuiden van de Gazastrook zijn zeker 2 mensen gedood, onder wie een 6-jarig meisje. 17 mensen raakten gewond, melden Palestijnse gezondheidsfunctionarissen. Volgens getuigen werd de aanval uitgevoerd met 2 helikopters. Sinds oktober geldt een staakt het vuren in Gaza, maar het geweld is nooit volledig gestopt. Honderden Palestijnen zijn sindsdien omgekomen, net als 4 Israëlische soldaten. De parkeerplaatsen bij de stranden langs de kust en bij recreatieplassen zijn vol. Verschillende gemeenten roepen op om met het OV of de fiets naar het strand te komen. Betaalde parkeerterreinen hebben ook geen plek meer. De beheerder van de parkeerplaats bij het Henschotermeer bij Utrechtse Woudenberg vraagt om niet op de Bonnefoy met de auto te komen. Veel mensen zijn vrij op Tweede Pinksterdag. Door de hoge temperaturen is het flink druk aan het water. Bij een ongeluk met een barbecue in Breda zijn 2 kinderen zwaar gewond geraakt. De barbecue zou met spiritus zijn aangestoken, waarna een steekvlam ontstond, laat de veiligheidsregio aan nu.nl weten. De kinderen liepen verwondingen op aan hun gezicht en armen. Ze zijn in ambulances onder politiebegeleiding naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. De brandweer waarschuwt barbecues nooit met licht ontvlambare vloeistoffen zoals spiritus of wasbenzine aan te steken. En op de Instagram-pagina van de PVV Noord-Brabant is een video gepubliceerd met daarin een bewerkte rechtbanktekening. De afbeelding werd gebruikt bij een post over een asielzoekerscentrum in Bergen-op-Zoom. Na navraag van de NOS werd de video offline gehaald. De partij wil niet reageren op mogelijk auteursrechtelijke kwesties. De tekenaar noemt het gebruik en bewerking van haar tekening kwalijk en stelt dat het de betrouwbaarheid van rechtbanktekeningen aantast. Het weer: zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Punt.

of Companies NV, bestaande uit Abroch Jewels, waar u terecht bent voor het laten vervaardigen, wassen, repareren en belenen van uw sieraden tegen de juiste prijs. Abroch Kokosolie en Honing brengt steeds producten van een heel hoge kwaliteit aan de man. Voor het laten schoonmaken van uw erf, berm, het wassen van uw woning of meer, bent u terecht bij Abroch Schoonmaakbedrijf. Maar ook wanneer het gaat om het laten verkopen van uw huis of perceel op een juridisch verantwoorde wijze, dan bent u terecht bij Abroch Vastgoed. Tot slot kan

0: alles laten halen dat uw hart begeert. Abrog Group of Companies NV met filialen aan de Japonica straat nummer 2, Zorgenhoek en Gemeenelandsweg nummer 2 tegenover Benny's Lighting en Decor. Abrog Group of Companies NV, see you soon to do business.
1: ACT, Andries Caribbean Tours. Iere tek opalanyi gwaser nang ano no tete. Alasif grontapu Andries Tour na yujaja opalanyi apirsimam er grontapa luntu. Andries Tours gevestigd aan de Nassaukade 334 te Amsterdam. Kijk voor meer informatie op www.andriestours.nl of bel snel 020-68-33840. Arki Arki. Epa som foya ting sobun soma no so December. Esi nanga go bipoyula sapakara nanga lancer Andries Tours 020-68-33840. De oppo van maandag tot vrijdag van 9 uur morgens tot 5 uur middags en zaterdag van 10 tot 1 uur middags. Andries Tours around the world.
2: Juwelier Wiering aan de Ferdinand Bonstraat nummer 27 tot 29 bestaat 40 jaar. Ja, anno potenti wiki, anno potenti moon, na potenti lange lange jari. Jawel, betrouwbaarheid, goede service, standvastigheid en vriendelijkheid naar Wiering Ade. In het jubileumjaar geven ze aan vaste klanten, toekomstige klanten, korting, tapu korting bij juwelier Wiering. Hallo, hallo, luister nog. Ja, ba ouro boei voet aan eusje niet ook. Weet je de, if you want sharing, Wiering heeft bijeng. Me if you want niet, je me gewoon mooi ketiteng. Wa je silinga, ja. Juwelier Wiering aan de Fernand Bosstraat 27 tot 29. 1072 LB in Amsterdam. Telefoon 020-671-1812. We zijn geopend van dinsdag tot en met zaterdag. Maar de radio, ja, wens jullie Wiering een mooi succesvol jaar toe. En we bedanken jullie voor de jarenlange samenwerking en vertrouwen. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Jullie Wiering, Weddenbosstraat, 27 tot 29. Anno Fortenti Moon, Anno Fortenti Wiki, Na Fortenti Jari. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Jullie Wiering.
3: Op speciaal verzoek van velen en wegens het succes van de eerste gaan de programmamakers van Tori & Chatori op maandag 1 juni door met de tweede Mart Meet the People inzamelingsactie ten behoeve van de aanschaf van een eigen multifunctionele marktgebouw. Alle beetjes helpen. Onder het genot van een hapje en drankje bent u op maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur van harte welkom. Met uw vrijwillige bijdrage aan de Woud-Lichemstraat nummer 8 in Gein. Ezeziboom, Masafsravi, Moroboom. Namens Lucia Vanenburg en de Tori Echatori ook door uw donatiecrew. Tot maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur in Studio Gein. De tweede Markt Meet the People inzamelingsactie. U draapt.

0: flyersfm.com. Odi, odi.
1: Persbericht vanuit het consulaat-generaal. Dienstverlening Suriname-consulaat in Amsterdam gaat positief veranderen. Het traject om de dienstverlening van het consulaat in Amsterdam, Nederland, is gestart. De consul-generaal Roseline Daan heeft met duidelijke instructies van de Surinaamse minister Melvin Bouva van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking, BIS, haar werkzaamheden aangevangen. Onze dienstverlening aan het publiek dat dagelijks consulaire diensten van allerlei aard behoeft, zal moeten worden geoptimaliseerd.

0: en aangenamer gemaakt, zegt de diplomaat. Sinds haar aanstelling medio maart 2026 wordt eraan gewerkt om klachten over de dienstverlening tot het uiterste minimum te reduceren. Hierover is constructief overleg gevoerd met het personeel. Bovendien heeft de fysieke staat van het consulaat een technische inspectie ondergaan en is eveneens grondig geëvalueerd hoe de ICT-infrastructuur kan worden verbeterd. De twee nieuwe topdiplomaten van Suriname in het Koninkrijk der Nederlanden, ambassadeur Ricardo Panka en Roseline Daan, hebben hun diplomatieke opdracht van hun superieuren in Paramaribo serieus in uitvoering. Suriname moet weer schitteren als voorheen en daarvoor moet onder andere geïnvesteerd worden door ontmoetingen en gesprekken, zegt Daan. Reeds is contact geweest met bekende Surinamers in Nederland zoals Mavis Broester, Ernesto Huur, Jurgen Rijman, Benito Naarden, Harriette Mingoen, Norman van Gom, Vincent Soekra, Helmoet Sedok, Rai Mohan en Clyde Sjoewart. Natuurlijk zijn er ook schrane mans bij die hun naam niet genoemd willen, maar leveren reeds sinds jaar en dag hun bijdrage aan de Surinaamse zaak. Tijdens die besprekingen is door alle betrokkenen expliciet de bereidheid uitgesproken om hun volledige onbaatzuchtige medewerking te verlenen.
1: Moende 1 juni, Woud Riechemstraat nummer 8, Nijmegen. Salsa voor die boom. Hier en nu, na zwitte die kon praten, ga ik bij kam je door die toe. Voet dat idee, af was wel een beetje zwitte. A tori etje, a tori de mat programma man. Wo kom baka makan rijden. Mi, you, we, u, alla, mana wo langanu. Na na tori is dat meet the people, missie Lucia van een burg dan in groep. Hier en nu, wees pa aan uw bij wie egi osso. O bi egi oso wo pota moni. Na tweede dif tu, meet the people langanu, tori e cha tori. Munde e juni, ya, ala langanu e ye piara. Futu yuru te tefjur bakanna, na Woud Riechemstraat nu aitiere. Arkibong, Woud Riechemstraat, ya, numru aiti na inkein. Mano forgeti, wanyang. Nga wanat neki, ode, na huala. Adrapum de, Sasa fri moro bom alek pebe ta kende ilanti. Ire, we milanga ne doro. Milanga anu e doro. Meka doro fu bayu e yi oso no. Abundang.

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

Ashwit Bakadida berada nanga sisa me bar odi vanuit de studio voor Radio Mart. Me Jeremy Srefi dobro jaso kom lokusampesa.

ia fushita ki mina bedoro langa jaso, maar mi finta ki uno ka enda ha uitzending so fu uno baru o di mi kon jaso le kast. Maar Norbert vindt dat ik moest haren go doro, maar minder de voorbereid. Dus wat tralisi, te ade sofara, dat wil je er mee. Maar voorlopig, we go arki wat toe, mooi poku. Maar me, no de no in staat, voor presenteer een programma, omdat die, mijn collega gast, mijn kon taki, me, ogo met programma. En de alle trouwen schoof ik moto. Maar mi vind ik dat ik een kan eindige uitzending zo dat ik een verteer dat ik een bar odi. Dus luisteraars, want tralisi me baru, want schwit odi.

0: Wij hebben een tuinslangnozzel van €49 ontwikkeld, die elke hoge drukreiniger op de markt volledig overbodig maakt. Elke hoge drukreiniger heeft hetzelfde fundamentele probleem.
1: Leef met de kracht van de natuur. Holland & Barrett.
2: De merkenstorm steekt weer op bij Holland.

Stel, je hebt een verkeersongeluk meegemaakt. Je hebt schade, bent misschien gewond of hebt klachten overgehouden aan het ongeluk. Dit kan erg heftig zijn en verandert soms je leven. Mijn naam is Madenit en ik werk bij Slachtofferhulp Nederland. In deze video vertellen we wat je kan doen als je schade hebt opgelopen na een verkeersongeluk. Wij vertellen je welke schade je vergoed kan krijgen en wat je hiervoor moet regelen. Hoe en of je schadevergoeding kan krijgen hangt af van wat er precies is gebeurd. Wat voor voertuigen zijn betrokken bij het ongeluk? Is er iemand een veroorzaker of heb je het ongeluk zelf veroorzaakt? Is er alleen schade aan je voertuig of ben je ook gewond geraakt? Ging het wel om een ongeluk of was er sprake van opzet? En welke verzekeringen zijn er afgesloten? Veel van dit soort vragen bepalen de kans op schadevergoeding en bij wie je deze kan vragen. Belangrijk is dat je na een ongeluk altijd contact legt met de betrokkenen. Dit kunnen naast de veroorzaker ook omstanders zijn. Vraag de omstanders om contactgegevens. Want mensen die het ongeluk hebben gezien kunnen helpen als er onduidelijkheid is over de aansprakelijkheid. Maak ook foto's van de situatie en de schade. Deze kunnen dienen als bewijs. Het is na een ongeluk altijd noodzakelijk om het Europees schadeformulier in te vullen. Doe dit samen met de andere partij. Dit kan op papier of digitaal via mobielschademelden.nl. Het is belangrijk dat je de schade zo snel mogelijk na het ongeluk meldt bij je verzekeraar. Het liefst binnen 3 dagen. Was er sprake van een verkeersovertreding of verkeersmisdrijf en was er geen politie op de plek van het ongeluk? Dan is het verstandig om aangifte te doen. Je aangifte kun je als bewijs gebruiken bij het aanvragen van schadevergoeding. De officier van justitie kan besluiten om de veroorzaker van een verkeersovertreding of verkeersmisdrijf strafrechtelijk te vervolgen. In het strafproces wordt bepaald of de verdachte schuldig is aan een misdrijf of overtreding. Daarna volgt de uitspraak met een mogelijke straf. In onze video over het strafproces vertelt mijn collega Floor hoe dit precies werkt. Wie je schade kan vergoeden is afhankelijk van je eigen verzekering en van de aansprakelijkheid. Dus wie verantwoordelijk kan worden gehouden voor de kosten en de schade. Het kan zijn dat je bij het afhandelen van de schade geholpen wordt door je eigen verzekeraar of de verzekeraar van de andere partij. Ga naar slachtofferhulp.nl/schade-verkeer voor advies op maat. Als fietser of voetganger heb je bij een botsing bijna altijd recht op een schadevergoeding. Bijvoorbeeld voor reparaties aan je fiets, kapotte kleding of medische kosten. Doorrijden na een verkeersongeval is strafbaar. Je kunt bij de politie aangifte...

0: Straks meer muziek en informatie op de Radiomart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Bij een ongeluk op een hangbrug in Indonesië zijn twee toeristen uit Oostenrijk omgekomen. Ze zakten door de planken waar ze op stonden. Het echtpaar van 55 en 57 jaar viel zo'n 20 meter naar beneden en kwam op de rotsen langs een rivier terecht. Ze overleden ter plekke. De brug hangt op het eiland Flores bij de Kunkawulang waterval, een populaire toeristische attractie. Het echtpaar werd begeleid door een gids die het ongeluk zag gebeuren. De brug is voorlopig dicht. Investeringen in wapens en de oplopende geopolitieke spanningen vormen wereldwijd een groot gevaar, dat zegt paus Leo XIV in zijn eerste encycliek. Het is een document waarin de leider van de Rooms-Katholieke Kerk zijn visie beschrijft over de volgens hem momenteel belangrijkste thema's. De kerkvorst waarschuwt voor de opkomst van kunstmatige intelligentie en autonome wapensystemen en roept wereldleiders op om op de rem te trappen. Door een Israëlische luchtaanval op een vluchtelingenkamp in Zuid-Gaza zijn zeker 2 mensen gedood, onder wie een 6-jarig meisje. 17 mensen raakten gewond, dat melden Palestijnse gezondheidsfunctionarissen. Volgens getuigen werd de aanval uitgevoerd met 2 helikopters. Sinds oktober geldt een staakt het vuren in Gaza, maar het geweld is nooit volledig gestopt. Honderden Palestijnen zijn sindsdien omgekomen, net als 4 Israëlische soldaten. Bij een ongeluk met een barbecue in Breda zijn 2 kinderen zwaar gewond geraakt. De barbecue zou met spiritus zijn aangestoken, waarna een steekvlam ontstond. Dat laat de veiligheidsregio weten. De kinderen liepen verwondingen op aan hun gezicht en armen. Ze zijn in ambulances onder politiebegeleiding naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. De brandweer waarschuwt om barbecues nooit met licht ontvlambare stoffen, zoals spiritus of wasbenzine, aan te steken. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang zonnig en warm en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 19 graden en dan staat er weinig wind. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Abroch Group of Companies NV, bestaande uit Abroch Jewels, waar u terecht bent voor het laten vervaardigen, wassen, repareren en belenen van uw sieraden tegen de juiste prijs. Abroch Kokosolie en Honing brengt steeds producten van een heel hoge kwaliteit aan de man. Voor het laten schoonmaken van uw erf, berm, het wassen van uw woning of meer, bent u terecht bij Abroch Schoonmaakbedrijf. Maar ook wanneer het gaat om het laten verkopen van uw huis of perceel op een juridisch verantwoorde wijze, dan bent u terecht bij Abroch Vastgoed. Tot slot kan Abroch Import bijna alles laten halen dat uw hart begeert. Abroch Group of Companies NV met filialen aan de Japonica straat nummer 2, Zorgenhoe en Gemeenelandsweg nummer 2 tegenover Benny's Lighting en Decor. Abroch Group of Companies NV. See you soon to do business.
3: ACT. Andries Caribbean Tours. Ire tek opalanyi gwaser nang ano notete. Alasif grontapu Andries Tour na yujaja opalanyi apirtimaf er grontapa lontu. Andries Tours gevestigd aan de Nassaukade 334 te Amsterdam. Kijk voor meer informatie op www.andriestours.nl of bel snel 020 68 33 840.

0: Arki Arki. Epa som fwa ating sobun souma no so December. Esi nanga go bipoyula sapakara nanga lancer Andre Stoers 020-6833-840. De oppo van maandag tot vrijdag van 9 uur morgens tot 5 uur middags en zaterdag van 10 tot 1 uur middags. Andre Stoers, around the world.
1: Juwelier Wiering aan de Ferdinand Boonstraat nummer 27 tot 29 bestaat 40 jaar. Ja, anno potenti wiki, anno potenti moon, na potenti lange lange jari. Jawel, betrouwbaarheid, goede service, standvastigheid en vriendelijkheid naar Wiering Ade. In het jubileumjaar geven ze aan vaste klanten, toekomstige klanten, korting, tapoe korting bij juwelier Wiering. Hallo, hallo, luister nog. Ja, ba ouro boei voetant Eugenie toch? We jere, if you want sharing, Wiering e bayeng, me if you want ni, ye me gua mooi ketiteng, wa ye silinga, ja! Juwelier Wiering aan de Fernand Bosstraat 27 tot 29, 1072 LB in Amsterdam. Telefoon 020-671-1812. We zijn geopend van dinsdag tot en met zaterdag. Maar de radio, ja, wens jullie Wiering een mooi succesvol jaar toe. En we bedanken jullie voor de jarenlange samenwerking en vertrouwen. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Jullie Wiering, Wetlandbosstraat, 27 tot 29. Anno Fortenti Moon, Anno Fortenti Wiki, Na Fortenti Jari. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Jullie Wiering.
2: Is your captain?

0: www.zfm.nl. Odi, odi!
1: Persbericht vanuit het consulaat-generaal. Dienstverlening Suriname-consulaat in Amsterdam gaat positief veranderen. Het traject om de dienstverlening van het consulaat in Amsterdam, Nederland, is gestart. De consul-generaal Roseline Daan heeft met duidelijke instructies van de Surinaamse minister Melvin Bouva van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking, BIS, haar werkzaamheden aangevangen. Onze dienstverlening aan het publiek dat dagelijks consulaire diensten van allerlei aard behoeft, zal moeten worden geoptimaliseerd en aangenamer gemaakt, zegt de diplomaat. Sinds haar aanstelling medio maart 2026 wordt eraan gewerkt om klachten over de dienstverlening tot het uiterste minimum te reduceren. Hierover is constructief overleg gevoerd met het personeel. Bovendien heeft de fysieke staat van het consulaat een technische inspectie ondergaan en is eveneens grondig geëvalueerd hoe de ICT-infrastructuur kan worden verbeterd. De twee nieuwe topdiplomaten van Suriname in het Koninkrijk der Nederlanden, ambassadeur Ricardo Panca en Roseline Daan, hebben hun diplomatieke opdracht van hun superieuren in Paramaribo serieus in uitvoering. Suriname moet weer schitteren als voorheen en daarvoor moet onder andere geïnvesteerd worden door ontmoetingen en gesprekken, zegt Daan. Reeds is contact geweest met bekende Surinamers in Nederland zoals Mavis Broester, Ernesto Huur, Jurgen Rijman, Benito Naarden, Harriette Mingoen, Norman van Gom, Vincent Soekra, Helmoet Sedok, Rai Mohan en Clyde Sjoewart. Natuurlijk zijn er ook schrane mans bij die hun naam niet genoemd willen, maar leveren reeds sinds jaar en dag hun bijdrage aan de Surinaamse zaak. Tijdens die besprekingen is door alle betrokkenen expliciet de bereidheid uitgesproken om hun volledige onbaatzuchtige medewerking te verlenen. De werkzaamheden zijn op zaterdag 25 en zondag 26 april gestart en omvatten onder meer vrijwillige inzet bij de uitvoering van schoonmaak- en herstelwerkzaamheden, het schilderen en herinrichten van de ontvangstruimte en overige werkruimten. Daan zegt dat onderhavige inspanning dient te worden bezien in het bredere beleidskader van de door minister Bouva gepropageerde visie Make Suriname Shine. Alsmede in het licht van de ontwikkelingsrichting zoals uiteengezet in de jaarreden door Hare Excellentie.

0: president Jennifer Geerling-Simons. Panka, die de activiteit ondersteunt, zegt dat het consulaat een essentiële rol vervult als representatief verlengstuk van de Surinaamse staat. Een adequate fysieke en organisatorische inrichting draagt in belangrijke mate bij aan de kwaliteit van de consulaire dienstverlening, versterkt het vertrouwen van burgers en externe stakeholders en kan een positief effect genereren op de positie van Suriname als investeringsbestemming. Daarnaast mag volgens de diplomaten worden verwacht dat deze kwaliteitsimpuls de ambassade in staat stelt haar diplomatieke, economische en promotionele activiteiten vanuit een versterkte uitgangspositie te verrichten, met potentiële positieve doorwerking naar onder meer het toerisme.
1: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
1: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

vrijdagavond, 10 minuten over de klok van 10. Dit is Marten Radio op de 107.9 FM. En natuurlijk op de vrijdagavond vanaf een uur of 10 natuurlijk het programma Time to Relax met Henk achter de knoppen. Ik zit er tot een uur of 12 natuurlijk, zoals gewoonlijk. En in het eerste uur zal ik wat R&B's en in het tweede uur wat Golden Oldies voor u ten gehore brengen. Het weer was mooi, temperatuur rond 24 graden. Dus ik hoop dat u heeft genoten van de echte eerste zomerdag van in Nederland hier. Welkom allemaal. En zoals natuurlijk gebruikelijk tegen de zieken zeg ik een van harte beterschap. Zij die iemand verloren hebben zeg ik een sterkte. En ook natuurlijk zij die iets te vieren hebben. Baby geboren, getrouwd, nieuwe vriend gevonden of zo. Jarig geweest of nog jarig moet worden in deze dagen zeg ik van harte gefeliciteerd.

Ja, ik ben er weer natuurlijk. Hè. Ik zit er vanmiddag ook een uurtje met mijn collega Redel. Die heb ik even een ondersteuning gegeven, omdat hij wat mensen zeg maar in de studio had die hij interviewde. En ik dacht van, weet je wat, ik ga eventjes mijn goede collega even ondersteunen. Zodat hij recht tegenover de mensen kon zitten en hun in hun ogen aankijken natuurlijk om te interviewen. En ik deed dan de techniek. Maar het is natuurlijk weer een paar uurtjes terug. Het is nu 12 minuten over de klok van 10. En aan mij nu de beurt om u dan gezellig bezig te houden op deze vrijdagavond. We gaan meteen van start natuurlijk. Deze is er eentje van Ashford & Simpson. Is it still good to you? Ja, u weet het, hè? Het eerste uurtje zijn de R&B's en in het tweede uurtje de Golden Oldies. Dus blijft u afgestemd op deze mooie zender. Welkom allemaal. De groeten gaan natuurlijk uit naar geheel Amsterdam. En natuurlijk ook de steden eromheen, Purmerend, Almere. En natuurlijk niet te vergeten mensen uit Zoetermeer, Hoogkarspel. En natuurlijk ook Rotterdam of Utrecht. In ieder geval, waar u zich ook mag bevinden, welkom. Dit is het programma Time to Relax. De mensen over zee zeggen natuurlijk ook welkom. Ik groet natuurlijk mijn mensen in Suriname. En natuurlijk de mensen die op luister zijn op Curaçao of in Amerika. Want ik heb ook begrepen dat er een hele trouwe luisteraar vanuit Amerika ook naar Mart luistert. Dus welkom bij deze. Hey, how are you, man? Ashford & Simpson.

Ik ben ook helemaal niet vergeten. Agent. Agent Wix namelijk, mijn collega. How are you, man? Ik hoop dat alles afgelopen dinsdag of woensdag goed is gegaan.

Ik merk dat ik het verkeerde nummer heb aangeklikt. Ik zal nu het goede nummer dan tegen horen brengen. Als dat ook wel lukt natuurlijk. Maar

Hey, luisteraars in Buitenvelder, alles goed daar? Binnenkort ga ik weer aankloppen in Buitenvelder voor een nieuwe playlist. Want de ene die ik heb opgestuurd gekregen, die is natuurlijk, heb ik al helemaal afgehandeld. Dus binnenkort dan kom ik weer langs. Voor een nieuwe playlist natuurlijk.

was done. Mrs. Cynthia Hines met Let's Fall in Love Again. Inmiddels 2 minuten over de klok van 10:30. De tijd gaat hard en hij wacht echt niet op ons. Mr. Gene Dunlop, I got you.

I Got You uit 1981 alweer. En deze is geproduceerd door Capitol Records. 1981, Gene Dunlop, I Got You. Deze bekend. Deze klinkt natuurlijk bekend in de oren. Jermaine Jackson met Do What You Do uit 1984.

Mr. Jermaine Jackson uit 1984 alweer. Wat gaat de tijd hard? Is alweer een behoorlijke tijd. 1984, even kijken. Is dan 20? Ja, is dan een behoorlijke tijd terug. Keisha White met The Weakness in Me.

Mr. Charlie Wilson. My love is all I have. En natuurlijk is deze eentje van Tamia. This time it's love.

Mr. Keith Sweat, why me baby? Inmiddels 5 minuten voor de klok van 11.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Sinds vorige week zitten 7 personen vast in een grot in Laos nadat de uitgang geblokkeerd werd door onverwachte overstromingen na zware regen. Reddingsteams proberen ze te bereiken. Dat is een ingewikkelde operatie omdat het waterpeil stijgt, de grot in een afgelegen bergachtig gebied ligt en er smalle doorgangen zijn. De groep van 7 die vastzit zijn dorpelingen uit de buurt die de grot ingingen om goud te zoeken. Een 8e persoon kon ontsnappen en waarschuwde de hulpdiensten. Voor de 2e keer deze maand is de 87-jarige oud-koningin Margrethe van Denemarken opgenomen in een ziekenhuis in Kopenhagen. Volgens het Deense Hof wordt ze behandeld voor een grote bloedophoping bij een heup die het gevolg is van een val. Margrethe moet waarschijnlijk nog een paar dagen in het ziekenhuis blijven. Eerder deze maand werd ze ook al opgenomen. Toen had de vorstin, moeder van koning Frederik, hartproblemen. Bij een ongeluk op een hangbrug in Indonesië zijn 2 toeristen uit Oostenrijk omgekomen. Ze zakten door de planken waar ze op stonden. Het echtpaar van 55 en 57 jaar viel zo'n 20 meter naar beneden en kwam op de rotsen langs een rivier terecht. Ze overleden ter plekke. De brug hangt op het eiland Flores bij de Kunkawulang-waterval, een populaire toeristische attractie. Het echtpaar werd begeleid door een gids die het ongeluk zag gebeuren. De brug is voorlopig dicht. Investeringen in wapens en de oplopende geopolitieke spanningen vormen wereldwijd een groot gevaar, dat zegt paus Leo XIV in zijn eerste encycliek. Het is een document waarin de leider van de Rooms-Katholieke Kerk zijn visie beschrijft over de volgens hem momenteel belangrijkste thema's. De kerkvorst waarschuwt voor de opkomst van kunstmatige intelligentie en autonome wapensystemen en roept wereldleiders op om op de rem te trappen. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang zonnig en warm en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 19 graden en dan staat er weinig wind. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Help jij ook om levens van mensen van ons te redden? Ga naar donorvanons.nl.

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

Hey allemaal, welkom terug. Dit is het programma Time to Relax met Henk achter de knoppen. Ik zit natuurlijk tot een uur of twaalf uur vanavond hier zo. En in het eerste uur heb ik wat R&B's voor u afgedraaid. Ik hoop dat u ervan genoten heeft. En in het tweede uur gaan we wat Golden Oldies natuurlijk ten gehore brengen. Alleen ik heb van mijn beste collega...

0: mijn collega Mr. Riddell heb ik een speciaal verzoek gekregen om een nummer voor hem af te draaien. En dat is er eentje van Paul Lawrence met Cut the Crap.
1: The crap go back where we fell.
0: Na dit nummer dan gaan we over naar de Golden Oldies, hè?

Mr. Paul Lawrence. Cut the crap. Ik weet niet voor wie hij het heeft aangevraagd. Misschien van zichzelf, maar daar bemoei ik me niet mee. Hij heeft me ieder gevraagd. Hij heeft me ieder geappt om te vragen van... Hey, wil je dat nummertje speciaal voor me afdraaien? Ik weet niet wat er aan de hand is, maar het is het vrijdagavond. Dus ik weet niet voor wie hij dit nummer heeft aangevraagd. Dit is dan Mr. Larry Graham. One in a million, you.

heel ver terug in de tijd. Uit 1969. Mr. Ivory Joe Hunter, Since I Met You Baby.

Mr. Ivory Hunter, Since I Met You Baby. En uit 1969, een jaartje later, komt dan de formatie Blood, Sweat and Tears uit met dit nummer.

de formatie Blood, Sweat and Tears. Heidi-ho. Ja, dan gaan we verder met een eentje van Salomon Burke. En het nummer is getiteld The Dreams.

But I believe that love, true love, was meant for nobody else.

Before then, there's something on your mind. Van even kijken, McNally. En dit nummer is ook natuurlijk uitgebracht door Bobby Marchand in 1960.

Dit was dan If You Need Me uit 1973. En ik was het even vergeten, maar ik werd even getipt dat meneer Overman afgelopen zaterdag natuurlijk een jaartje bij heeft kunnen tellen. En vandaar dat ik een Jotex voor hem ga draaien. A woman can change a man.

En dat was dan eentje van Mr. Jotex. A man can change. Of a woman can change the man. En ik wilde nog eentje voor de heer Overman afdraaien. Maar ik zie dat mijn computer mij een beetje in de steek laat. Maar niet getreurd. Ik ga hem eventjes op de andere computer heel snel opzoeken. Althans, ik draai even nog een ander nummer van Jimmy Hughes met Why Not Tonight. Als die ook wil starten. Ik zal hem netjes weer aan het begin zetten, want hij is zomaar in het midden gestart.

Dat waren dan Sam & Dave met Something Is Wrong With My Baby. Er zijn ook andere artiesten die dit nummer uitgebracht hebben. Ik kan niet zo snel op hun naam komen, maar in ieder geval, het klinkt bekend in de oren. Als ik naar de klok kijk, dan zie ik dat ik nog 3 minuten heb. Dus dat wil zeggen, ik ga u bij deze een prettige avond verder en wensen. En een fijne avond. En ik zeg, ik hoop dat u genoten heeft van de nummers die ik heb afgedraaid. Lekker is maar, jammer genoeg, lekker is maar 1 vinger lang. En ik zeg bij deze bye bye, zwaai zwaai. En volgende week vrijdag, same time, same place, same radio station, Mart Radio. Dan ben ik weer aanwezig om u dan weer wat R&B's en golden oldies ten gehoor brengen. Dus ik zeg, voor zij die naar bed gaan, zeg ik welterusten en morgen natuurlijk gezond weer op. En ik hoop dat u morgen van het weer gaat genieten, want volgens de weervoorspellingen dan wordt het behoorlijk warm. Dus geniet u maar morgen, want ik weet niet hoe lang hij zo mooi blijft. Dus geniet ervan en ik zeg bye, adios.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Volgens Iran heeft de opperste leider Mojtaba Khamenei tijdens de Amerikaans-Israëlische aanvallen oppervlakkige verwondingen opgelopen en heeft hij begin maart het ziekenhuis verlaten. Het is voor het eerst dat de autoriteiten iets zeggen over de toestand van de 58-jarige Ayatollah die zijn vader opvolgde, die om het leven kwam op de eerste dag van de oorlog. Sinds 8 maart is hij echter niet meer gezien in het openbaar. Volgens de Amerikanen is hij zwaar gewond en verminkt. Gisteravond is een 23-jarige man gered uit het bisonverblijf in de dierentuin van München. Hij was daar terechtgekomen toen hij zijn schoen wilde pakken. De man schopte tegen stenen, maar zijn schoen vloog uit en over een hek. Toen hij ontdekte dat hij tussen de bisons zat en niet zelf weg kon, zocht hij bescherming achter een afrastering en belde de politie. Samen met medewerkers van de dierentuin hebben zij de man, die gedronken had, bevrijd. En zijn schoen is ook weer terecht. Sinds vorige week zitten 7 personen vast in een grot in Laos nadat de uitgang geblokkeerd werd door onverwachte overstromingen na zware regen. Reddingsteams proberen ze te bereiken. Dat is een ingewikkelde operatie omdat het waterpeil stijgt, de grot in een afgelegen bergachtig gebied ligt en er smalle doorgangen zijn. De groep van 7 die vastzit zijn dorpelingen uit de buurt die de grot ingingen om goud te zoeken. Een 8e persoon kon ontsnappen en waarschuwde de hulpdiensten. Voor de tweede keer deze maand is de 87-jarige oud-koningin Margrethe van Denemarken opgenomen in een ziekenhuis in Kopenhagen. Volgens het Deense Hof wordt ze behandeld voor een grote bloedophoping bij een heup die het gevolg is van een val. Margrethe moet waarschijnlijk nog een paar dagen in het ziekenhuis blijven. Eerder deze maand werd ze ook al opgenomen. Toen had de vorstin, moeder van koning Frederik, hartproblemen. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang zonnig en warm en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 19 graden en dan staat er weinig wind. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Ontdek je plek en vind je kracht.
3: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Zing.
1: Heeft u bepaalde woonwensen? Dan is Praise & BV de partner om mee in gesprek te gaan. Of het om de aankoop van percelen in verschillende wijken of verkavelingsprojecten in Paramaribo gaat, renovatie, financiering of het ontwerpen van uw droomhuis. Bij Praise & begeleiden en ondersteunen wij u met onze 40 jaar ervaring. Bij alle woonaangelegenheden, vanaf uw gedachten tot en met de notariële afhandeling. Wij bouwen mee aan uw toekomst. U vindt ons aan de Binderij 7G te Amstelveen. Of bel voor het maken van een afspraak. 020 66 926 70. Kent u onze website nog? www.praise.nl.

0: ga naar donorvanons.nl.
1: Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Deze oordopjes laten je precies horen wat mensen over je zeggen in een andere taal, zonder dat ze doorhebben dat jij het begrijpt. Je doet ze in, iemand spreekt.
1: This wonderful song called Better Day. You know who's coming? Lee Andrea Johnson. Yes, he is.

0: Het is maandag. En het is 25 mei en rechtstreeks vanuit de studio van Radio Mart is het tijd voor de Heren van Stand. Ja, en iedereen die vroeger vaker in de clubs kwam, herkent hier op de achtergrond de Commodores met het nummer Brick House. Ik ben samen met Vito Boer nu gastheer tot klokslag 10 uur. Op een mooie zomeravond. Het zonnetje schijnt, de deur staat open. Onze collega's Marita, Cynthia en Norman zitten nog lekker even buiten te genieten van de zomerzon. Wij zitten hier binnen. We do the heavy lifting, zoals ze dat in ieder geval zeggen. En ja, ik begin maar even om te vragen van Vito, hoe gaat het met jou, jongeman?
1: Goed hoor,
0: ja?
1: Weer.
0: Ja?
1: Jawel.
0: Ja, je hebt tweede Pinksterdag.
1: Ja.
0: Hoe laat was je naar de kerk vandaag?
1: Nou, niet vandaag, gisteren.
0: Nee.
1: Weet het. Ik heb jou niet gezien, jammer.
0: Nee, ik was er waarschijnlijk weer vroeger of zo.
1: Vroeger.
0: Ben je laat gekomen, volgens mij.
1: Ja, het is niet vroeger. Het is
0: nee.
1: Dienst, dus ik kan niet vroeger.
0: Oh, nou ja.
1: het is niet een inloophuis.
0: Ja, maar het is op uitnodiging waar ik naartoe ga.
1: Oh,
0: dus
1: dat is uitnodiging.
0: Ja, uitnodiging.
1: Oh, jij zit backstage. VIP.
0: VIP wil ik niet zeggen. Maar het had wel iets met wijwater. En het had wel een soort rol. Het had wel een functie.
1: Maar je was er dus wel.
0: Huh?
1: Oh, je was er dus wel.
0: Ik was er.
1: Oké, nee, ik heb je niet gezien, maar misschien zit je op andere plekken.
0: Ik was er lichamelijk en ik was er in geest. Hè?
1: Oh, dat is belangrijk. Het laatste is vooral belangrijk.
0: Ja, het is een combinatie van die twee. Ik doe geen half werk meer. Hè?
1: Okay.
0: Het lichaam alleen is niet genoeg.
1: Oké, maar dan waarom was je er met Pinksteren? Wat is Pinksteren voor jou dan?
0: Wat Pinksteren voor mij is?
1: Ja.
0: Het is wat het ook voor jou is.
1: Nou, oké. Ik weet al genoeg.
0: Wat het ook voor jou
1: vrije
0: is, Vito?
1: Huh? Vrije dag.
0: Nee, toch? Zondag is altijd een vrije dag. Nee, dat kunnen we niet zeggen.
1: Nee, maar ik vraag het gewoon even. Ik wil gewoon even je algemene kennis even weten.
0: Mijn algemene kennis op dat gebied?
1: Ja.
0: Nee, je moet me even helpen, of niet? Oh, deze. Ja, je zal me even moeten helpen met Pinksteren.
1: Ja?
0: Ja.
1: Oké.
0: Okay. Nou,
1: de openbaring van de geest.
0: De openbaring van de geest?
1: Ja, ja, ja.
0: Ik zit hier. Je bent niet over mij natuurlijk.
1: De heilige geest?
0: Nee, wat?
1: Ja,
0: soms word ik wel eens zo genoemd, maar ik probeer daar wel een beetje dus de tegendruk uit te geven. Maar ze hebben daar meestal niet over mij.
1: Oké.
0: No, maar ik denk dat onze directeur Norman die voorbij loopt, die weet wat Pinksteren inhoudt, toch? Of niet?
1: Ik denk het ook.
0: Wat zei ze? Nee?
1: Nee?
0: Oh? Nee?
2: Ik ben
0: Nee? Je bent niet naar de christelijke basis school of... Hindustanse school.
1: Oké.
0: Je bent meer Diwali, huh? Dat werk. Oké.
1: Daar kunnen we wel voor vragen.
2: Ik ben een geloofsneutraal.
0: Geloofsneutraal.
1: Oké.
0: Huh? En er worden woorden geboren hier vanavond inderdaad. Oké. Nee, van Pinksteren wist ik het inderdaad niet zo goed. Nee.
1: Okay.
0: Maar kijk, ik ben sportief. Ik heb me ook niet zien googelen, toch?
1: Nee, dat klopt.
0: Zo ben ik ook weer. Hè?
1: Ja,
0: dus
1: ja, ja.
0: Dus daar mag je inderdaad ook wel iets van zeggen.
1: Ja.
0: Vito, eventjes snel recap. Hè. Het seizoen zit er een beetje op. Alleen de Champions League finale wordt nog gespeeld.
1: Ja, komende zaterdag.
0: Komende zaterdag. Ik moet altijd even wennen aan die finales op zaterdag nog steeds. Gek genoeg.
1: Ja, en volgens mij is deze ook om 6 uur, dacht ik of zo.
0: Ja, dat zal weer met wereldwijd te maken hebben. Interessante wedstrijd of denken we dat het gewoon een race is?
1: Nou, Arsenal... Paris is een mooie wedstrijd.
0: Ja?
1: Ja.
0: Verwacht jij zo'n wedstrijd als Paris als je met tegen Bayern München?
1: Nee, dat niet.
0: Nee?
1: Ik denk niet dat Arsenal zodanig druk gaat zetten. Nee, dat denk ik niet.
0: Nee, dus die zullen meer achterover gaan leunen.
1: Ja.
0: Doe ze even een wilde gok. Gewoon eventjes een voorspelling.
1: Ik denk toch wel een 3-1 voor Paris, hoor.
0: Oh, 3-1. Dat geeft niet echt aan dat je ze hoge kansen toedicht.
1: Nee, hoe ik de laatste tijd Arsenal heb zien voetballen...
0: Ja.
1: Denk dat ze het zwaar gaan krijgen.
0: Een beetje betandvlees, hè, zag het eruit.
1: Ja. Dus, in het begin van het seizoen, de eerste helft, speelden ze goed, maar...
0: Nou, ik moet ook wel zeggen dat de andere ploeg het een beetje liet afweten, ook in het begin.
1: City
0: struggelde...
1: Ja, maar zij hadden toen ook weinig. Als zij gewoon fit zijn en zo is Arsenal, kan het een goed team zijn. Maar
0: ja.
1: Op een gegeven moment hadden ze het best wel... Weet je, met blessures, bepaalde plekken, weet je, met reserve. Dan ging het moeizaam.
0: Ik denk 2-1 voor Paris.
1: Dat wel. Maar
0: Krap.
1: Ik denk wel dat Paris hem wint. Wederom.
0: Uiteindelijk, ja. Ik kan me bijna niet voorstellen dat ze hem niet winnen.
1: Maar volgens mij voor de Champions League heeft volgens mij geen enkele ploeg hem 2 keer achter elkaar gewonnen.
0: Jawel.
1: Champions League, hè?
0: Jawel. Vito.
3: Ja?
0: Vito.
3: Wie dan?
0: Kijk, dit zijn soms momenten dat ik twijfel als ik deze uitzending moet gaan voortzetten. Bij zo'n gebrek aan essentiële basiskennis. Hè?
3: Nou ja, ik weet het niet.
0: Dat je nog durft te zeggen wie dan? Hè?
3: Wie heet hem dan? Wanneer was dat? Verleden jaar of zo?
0: Nee, dat was niet verleden jaar. Maar als je vraagt wie hem twee keer achter elkaar heeft gewonnen, dat is natuurlijk Real Madrid. Wie anders?
3: Ja?
0: Ja. Wist je dat niet?
3: Nee, dat wist ik niet.
0: Nou, weet je, er zijn mensen ontslagen hè, voor zo'n gebrek aan zulke basale kennis. En dan kom je wel met je tweede pinkster, daar kom je aanzetten. Maar dit is wat je niet weet.
3: Oké, okay, maar goed, dat is dus wel zo. Achter elkaar dus gewoon.
0: Achter elkaar, natuurlijk. Wie anders?
3: Nee, ik...
0: Nee, maar wie anders, Vito?
3: Je houdt toch even op
0: met niet, ik bedoel, Barcelona, oh nou, die hebben 11 jaar hem niet gewonnen. Dus dat kan niet.
3: Ja, nou ja.
0: Nou, wie anders?
3: Oh ja, ik zie het, ja.
0: Ja.
3: Ja.
0: Ja.
3: Ik.
0: Daarom, we hebben nu de cup uit. Die lenen we nu uit eventjes naar iemand anders. Maar voor de rest is die van ons.
3: Ja. Nee, maar goed. Ik weet de Europa Cup, hè? De Europa Cup 1 toen nooit.
0: Ja, natuurlijk. Maar ik bedoel, de enige die met achter elkaar gewoon twee keer dat zijn. Dat is natuurlijk Real Madrid. Toevallig ook met het afscheid van Carvajal even het erelijstje langs gegaan.
3: Want toch? Hoe lang heette de Champions League nou?
0: Ik weet het eigenlijk niet. Wij hebben dat natuurlijk heel bewust meegemaakt. Dat de Champions League. Dat de Europa Cup 1 op een gegeven moment. Je had Europa Cup 1, Europa Cup 2. En je had de UEFA Cup, toch?
3: Ja,
0: en op een gegeven moment is dat geworden, dus de Champions League.
3: En ook in poolfases werd gespeeld.
0: Ja, en de. Nee. Wat is die andere weer? De
3: Europa 2, toch?
0: Nee, toch? Die heet geen Europa Cup 2, toch? Die heeft nu de Conference League.
3: Europa League.
0: Europa League, dat is die andere.
3: En die laatste is de Conference League.
0: De Conference League.
3: Die is er pas bijgekomen, volgens mij 3 jaar of zo.
0: Ja, maar die noem jij de Confetti League, toch?
3: Ja.
0: Maar die noemde jij vooral de Confetti League toen Ajax er niet in speelde. Maar tegenwoordig word ik het iets minder... In de mond wordt het iets minder in de mond genomen.
3: Ja, hè? Nu wordt het ietsje minder.
0: En trouwens, het is helemaal niks mis mee met een uitwedstrijd in Wit-Rusland. Toch opdoen, of vlakbij de Poolcirkel.
3: Nee, is niets mis mee.
0: Een club met allemaal medeklinkers. De eerste 3 letters van de naam zijn medeklinkers, toch?
3: Dat je denkt van wie is dat?
0: Maar er is niks mis mee. Weet ja. FC Sheriff.
3: Ja, precies. Nou, joh, 3 dag of zo.
0: Ja. En het beroerde is, je kan er een lelijke zeper aanlopen.
3: Hey, je moet vooral in december.
0: Ja, december. Waar die mannen,
3: wanneer het min 15 of zo.
0: Precies.
3: Ja, nou, Feyenoord is in de finale een keer gekomen.
0: Dat klopt, ja.
3: Toen was het tot heel Nederland helemaal.
0: Maar was niet de Conference League?
3: Jawel.
0: Nee.
3: Tegen AS Roma, volgens mij was het Conference
0: League. Nee, dat was...
3: Was niet de Europa League.
0: Dat was de Europa League.
3: Feyenoord is nooit ver gekomen.
0: Feyenoord heeft toch de Europa League gewonnen? Ga eens even googlen, jongen.
3: Ja? Nee, toen heette het nog geen Europa League.
0: Nee, die keer toen de Japaner zo'n hoofdrol opeisde en Van Hooijdonk vrije trappen erin schoot.
3: Ja, maar dat was lang geleden. Dat was nog voor de Champions League Europa League.
0: Ja, ik dacht dat het Europa League was. Nee, ja, ik weet het zelf ook niet meer, hoor. Maar...
3: Nee.
0: Nee?
3: Okay. Nee, maar ze hadden ook een keer finale. Dat was toch tegen AS Roma. Tegen, volgens mij, Mourinho AS Roma.
0: Was het AS Roma?
3: Ja. Toen hebben zij ook een keer... finale gespeeld.
0: Okay.
3: Volgens mij was Slot toen de trainer, dacht ik.
0: Nee, toch? Onder Slot hebben ze toch niet de finale? Die hebben ze niet gewonnen, onder Slot.
3: Nee, ze hebben hem ook niet gewonnen.
0: Maar onder wie was toen trainer toen ze hem wel wonnen? Toen Van Hooijdonk in de hoofdrol was?
3: Borussia Dortmund, dacht ik.
0: Er speelde Ono, die Japaner op het middenveld, toch?
3: Ja, 2001-2002. Toen was Slot niet trainer.
0: Nee,
3: toen ze verloren.
0: Ja, voor mij voetbalde Slot nogal, of ik zelf.
3: Toen ze wonnen was het die schoonvader van Bommel. Van Marwijk.
0: Oh, Van Marwijk was toen de trainer inderdaad. Ja. Oh, ja.
3: Ja.
0: Dat kan ik me nog herinneren, ja.
3: In de Conference League hebben zij ook in de finale gespeeld, volgens mij, hoor.
0: Wie, Feyenoord?
3: Ja, Feyenoord.
0: Ik dacht eerst dat Ajax.
3: In 2021-22...
0: Ja.
3: Volgens mij hadden ze met 1-0 verloren van AS Roma.
0: AS Roma, oh nee. Ja. Die wedstrijd hebben we waarschijnlijk geen grote indruk op me gemaakt.
3: 25 mei 2022. Ja. Is dat?
0: Okay.
3: Toen hebben ze het net niet gewonnen toen.
0: Oké, okay, maar je zegt dus Paris Saint-Germain, gedoodverfde winnaar?
3: Als zij gewoon op niveau kunnen, als zij gewoon op hun niveau spelen, dan wel. Al weet je het natuurlijk nooit. Hè. Finale is soms kan soms heel verrassend zijn.
0: Nee, dat
3: vaak
0: is
3: zijn het ook geen mooie wedstrijden.
0: Nee, maar ja, je weet nooit. Ik bedoel, er is wel een ploeg die wil voetballen. Het is natuurlijk heel jammer dat die wedstrijd tegen Bayern München dat geen finale wedstrijd was.
3: Ja.
0: Real Madrid-Bayern vond ik ook een geweldige wedstrijd. Nou, trouwens ook van Atletico Madrid, hoor. Die halve finales die waren ook geweldig. Die kwartfinales waren ook geweldig, hoor. Dus ik denk echt wel dat we nog wel getrakteerd zijn geweest op goed voetbal.
3: Het is jammer dat het geen Paris Saint-Germain Barcelona is.
0: Maar Barcelona is niet, helemaal niet een ploeg die daar regelmatig in uitblinkt. Dus ik hield er nog
3: maar
0: rekening mee.
3: Maar stijl voetballen, weet je, zij kunnen zich onder druk uitvoetballen. En dat kan AS Roma ook als de beste.
0: Dus ja, had Barcelona dan moeten doen in de Champions League. Het is niet gelukt. Dus
3: ze hadden gewoon pech. Dus dat is
0: nou, pech noemen we dat nu.
3: Rode kaart ook. Tegen
0: terecht de rode kaart.
3: Atletico Madrid. Dus ja, dat soort pech.
0: Toch terecht.
3: Met 10 man te spelen. Ja, en dan word je uitgeschakeld.
0: Nou, ze stonden ook voor, hè. Ik bedoel, ook nog een keer bij Atletico spelen kwamen ze voor. Het is de veerkracht van Atletico die ze er daar zomaar heeft gedaan.
3: Ja, en dat is jammer.
0: En toen konden ze zich daar niet onderuit spelen. Dus ja, maar dat is eigenlijk al een soort... is dat 11 jaar het geval?
3: Ja, daardoor wist je al dat Atletico ook niet de finale zou gaan halen. Want je weet gewoon, dat is niet een ploeg die in de finale zou
0: gaan. Nou ja, het kan. On the day kunnen ze natuurlijk wel wat doen. Maar het kostte natuurlijk ontzettend veel moeite om verder te komen. Ja, ik denk dat het net even een brug te ver voor ze was. Ja. Al moet ik zeggen dat de kansen er wel waren voor ze.
3: Nou goed, als je nu kijkt, ze zijn toch kampioen geworden.
0: Ja.
3: Dus dat is wel mooi.
0: Dat is leuk voor Barcelona, inderdaad. Ja.
3: 8 spelers zijn geselecteerd voor Spanje.
0: Ja, voor Spanje inderdaad.
3: Voor Real Madrid, hoeveel spelers?
0: 0.
3: Het is wel 8 voor Barcelona.
0: Ja, voor Spanje inderdaad wel. Maar daarentegen is Real Madrid natuurlijk bij andere landen natuurlijk wel dik vertegenwoordigd.
3: Maar het is een Spaanse ploeg, hè? Dus ja, dat is toch wel erg een Spaanse ploeg.
0: Nee, dat denk ik niet.
3: Ze hebben wel Spaanse spelers.
0: Nee, Real Madrid is een ploeg van de wereld.
3: Ja, maar ze hebben wel Spaanse spelers.
0: Ja, die hebben ze wel, maar ze hebben maar een ploeg van de wereld.
3: Daarom wilden ze in een soort Super League uitkomen, maar
0: Real Madrid
3: is
0: al lang niet meer een Spaanse ploeg, het is een wereldploeg.
3: Ja, maar ze wilden
0: met miljoenen... Ik zit trouwens er hard over te denken om lid te worden.
3: Ja?
0: Ja.
3: Waarom? Je bent ook nooit lid van AC Milan geworden. Dus,
0: nee, ik ben geen lid geworden van AC Milan.
3: Ineens wil je van Real Madrid lid worden.
0: Nee, maar kijk, met AC
3: Milan... Als je geld te veel hebt, kan je dat doen.
0: Nee, AC Milan, daar heb ik toch wel... Nee. Dat was een pijnlijke scheiding geweest. Dus, tussen mij. Ja, is een pijnlijke scheiding geweest. Nee, nou, bijna wel. Maar nee, ik heb me daar niet helemaal zo dank bij. Ik heb er ook even van moeten herstellen. Hè?
3: Het is wat, hè? Weet je dat weinig... Stel in Suriname, je bent een tijdje voor Robin Hood. En ze draaien niet, dan ga je niet voor Transvaal. Dat kan gewoon niet.
0: Nee, maar zo is dat niet gegaan.
3: Nee, maar dat kan gewoon niet. Dus je hebt slechte jaren. Dus nu, Ajax heeft slechte jaren. Gewoon al 3 jaar lang of zo.
0: Hoeveel jaar, zei je? Hoeveel jaar? 3. Ja.
3: Dan denk ik, nou, dan ga ik nu voor PSV zijn.
0: Nee, zo gaat het helemaal niet. Zo gaat het. Het is bijna een spiritueel proces te noemen. Want het is een fysieke scheiding, maar het is ook een spirituele scheiding. Ja, en daar heb ik een paar keer druk over moeten maken. Ik heb erover moeten nadenken. En natuurlijk, Real Madrid staat al op het vink.

0: Ketau, dus ik bedoel...
1: Ze staat aan je te trekken.
0: Dat zeg ik niet, maar ik hoor het je zeggen. Ik hoor het je zeggen. Ja. Mij heb je niet horen zeggen. Dat zou maar aan het...
1: Links

0: Hugo Sanchez, de voetballende tand. Daar. Ik had altijd wel iets met de flair. Past bij me. Hè?
1: Ja.
0: Past bij me. Ik herken mezelf daarin. En vandaar dat ze wel op het vinkentouw zaten. En dus ik had altijd de sympathie.
1: Dat je overstapt.
0: Maar ik
1: vind
0: moet
1: het
0: je...
1: zo raar. Hè? Als je
0: nee,
1: zo,
0: nee, dat is helemaal niet. Nee.
1: Je hart ligt daar en
0: nee.
1: Dan ga je...
0: Nee. Dus op een gegeven moment bij Milan, het beleid, de ontwikkelingen, Berlusconi en het hele gebeuren eromheen. Ja, die hebben toch een beetje... En uiteindelijk, als je dus ook kijkt, is het een verstandige keuze geweest.
1: Ja, ik weet het niet.
0: Dus,
1: het is een veilige keuze geweest.
0: Nee, het is geen veilige keuze. Ja. Ik bedoel, als ik zeg Laurie Cunningham, toen volgens mij had jij nog niet eens een luier aan. Aangezien ik ouder dan je bent.
1: Jawel.
0: Misschien was je er nog niet eens.
1: Jawel, rechts buiten.
0: Je zweefde volgens mij nog ergens in de weet ik veel waar je zat. Maar je zweefde ergens tussenin. Ja, maar dat meen ik echt. Een van de spelers die me absoluut gefascineerd heeft is Laurie Cunningham. En weet je waarom dat vooral ook was? Omdat Engelsen vooral bekend stonden dat ze heel weinig techniek hadden.
1: Ja.
0: En Laurie Cunningham begenadigd speler was. Maar oké, Real Madrid, ik ga dus kijken als ik lid kan worden. Hè? Want ik wil ook stemmen. Hè?
1: Ja,
0: er komt een nieuwe president. Er komt
1: Gaat hij nou zeker weg? Of je kan ook voor hem stemmen?
0: Je kan voor hem stemmen. Voor mij gaat hij wel meedoen. Maar er is concurrentie. Er is een nieuw consortium is er gekomen. En,
1: ja.
0: die hebben zich gemeld.
1: Met
0: om,
1: bekende spelers?
0: Nou, of bekende het is nog niet... Dat gebeurt pas later volgens mij een beetje. Aan de andere kant denk ik... Het is heel lastig voor Real Madrid om met spelers te gaan pronken. Want de meeste hebben ze al. Dus ja, waar moet je ze dan vandaan halen?
1: Ik denk wel dat er een grote uitverkoop gaat komen.
0: Jawel, we gaan natuurlijk.
1: Want,
0: we gaan wat doorselecteren.
1: Schandalig jaren.
0: Alaba's is gestopt. Carvajal is gestopt.
1: Nou, gestopt. Die moet weg.
0: Gestopt.
1: Ze moeten weg.
0: Ja, maar kijk, bij ons, bij Real is het zo. Dus als je zegt je gaat weg bij Real, dan ben je gestopt. En dat je misschien ergens anders weer kan beginnen. Dat is wat anders. Dan kan het Alaba nog heel ver op niveau gaat voetballen. Denk ik in ieder geval niet. En Carvajal zie ik echt niet bij een...
1: Geen enkele talent
0: is... Bij Celta de Vigo.
1: Bij Spanje. Niet eens een talent is geselecteerd voor Spanje.
0: Nee. Maar dat komt, ik bedoel, er komt een hele goede generatie aan van jonge voetballers.
1: Helemaal.
0: Die jongen die op het links op het middenveld speelde, heeft er al een beetje aan kunnen proeven. Even kijken nog, de besprekingen zeggen als Nico Pas wel of niet terugkomt. Nico Pas heeft er natuurlijk uitstekend gedaan met Como om zich te kwalificeren voor de Champions League. Hè? Nico Pas, een jeugdproduct durf ik niet te zeggen, hij is een Argentijn. Ja, dus we zullen eventjes moeten gaan kijken, maar dat is niet het voornaamste probleem vooraan. Het probleem zit voorin. Voor de een zijn een heleboel handtekeningen opgehaald dat hij weg moet gaan. De andere, waar jij niet zo van houdt, Vinicius. Heb ik niet gehoord dat er zoiets is gaande geweest? Heb jij dat ook, Koen?
1: Nou, als ze willen, kunnen ze Kilian verkopen. Doe maar.
0: Ja, maar wie gaat hem kopen?
1: Genoeg.
0: Wie, zoals?
1: Zet hem maar gewoon in de
0: Maar zoals wie?
1: De Premier League zijn er genoeg ploegen.
0: Maar wie?
1: Newcastle, Menu. Er zijn genoeg ploegen die hem gaan willen.
0: Ja, maar Mbappe gaat toch nooit van zijn levensdag naar Newcastle?
1: Waarom niet? Die hebben wel een goed project.
0: Houd toch op.
1: Die hebben een goed project.
0: Nou, toch op. Het project stagneert, man, van Newcastle.
1: Nee,
0: dat is een stagnerend project van Newcastle. Ze moeten doorpakken. Het is een beetje onaantrekkelijk om in Newcastle te gaan voetballen. Het heeft niet de sexy uitstraling van...
1: Menu kan ook.
0: Nou, Menu denk ik ook niet.
1: Jawel.
0: Menu is niet daar op dit ogenblik. Nee.
1: Jawel,
0: totaal
1: ze hebben
0: niet.
1: Zich alweer geplaatst.
0: Nee, dat wel, maar ze zijn nog niet daar financieel. Want ze hebben nog veel te veel dingen te doen. Ze hebben een stadion wat uit elkaar valt. City zou nog kunnen, maar als je Haaland hebt, ga je het niet doen.
1: Nee.
0: Toch?
1: Precies.
0: Nou, Liverpool gaat het ook niet doen. Want Liverpool moet eerst nog maar eventjes komen herstellen van deze tik. In Duitsland zou Bayern München, nou ja, met Harry Kane hebben ze geen enkele reden, nog aanleiding. Italië kan hem niet betalen. Houdt een beetje op. Ja, Al Hilal misschien of zo, die zou hem kunnen aantrekken. That's it.
1: Gaat hij naar Barca? Lewandowski gaat weg. Ga maar. Ik vind eigenlijk dat hij die stap moet maken.
0: Nou ja, kijk, wat ik wel, en daar probeer ik voor te gaan liggen.
1: En als je hem toch niet wilt... Nee, maar luister, als je hem toch niet wilt, dan gaat de prijs natuurlijk omlaag.
0: Nou, aan de andere kant moet ik...
1: Want je wil niet een man die zoveel heeft gekost en zoveel verdient, gewoon op de bank houden.
0: Ja, maar ik denk dat hij ook niet weg wil.
1: Ja, weg wil. Ik denk niet dat hij weg moet.
0: Nee, ik denk niet dat hij weg wil. Dus dat is weer een ander ding. Wel hoor ik dat er veel beweging rondom Endrick is richting Barcelona.
1: Nou, dat kan.
0: Dat zou trouwens voor hem een geweldige keuze zijn. Dan moet ik zeggen dat ik ontzettend genoten heb van zijn spel bij Lyon.
1: Endrick kan nog niet eens tippen aan Mbappé.
0: Nee, maar dat

0: nogal logisch, maar hij is ook een stuk jonger dan
1: ja,
0: Mbappé.
1: Ja, maar ook op die leeftijd. Toen Mbappé op die leeftijd, dat was hij al beter.
0: Nou, maar
1: hij gaat nooit zo goed worden.
0: Nou, misschien hoeft hij niet zo goed te worden, maar hij kan misschien wel een betere teamspeler worden. Waardoor hij beter is voor het team.
1: Teamspeler. Als je ziet al hoeveel hij heeft gescoord, hoe vaak Kilian Real heeft gered afgelopen jaar. Is onvervangbaar. En dan kunnen ze dat,
0: nee,
1: dan gaat
0: nee.
1: iemand anders moeten
0: Kijk,
1: scoren.
0: Dat vind ik een kortzichtig iets. En weet je waarom? Kijk, Kilian speelt bij Paris Saint-Germain. Met Neymar en met Messi. Het lukte niet. Neymar en Messi gaan weg, toch?
1: Ja.
0: Kilian blijft open, over, scoort heel veel doelpunten, maar wint niks. Real Madrid won in de tussentijd gewoon rustig.
1: Nee, maar pap,
0: pap, pap.
1: Is een opbouw.
0: Dan vervolgens gaat Kilian stapt over naar Real Madrid. En dat is het moment dat Real Madrid niets meer wint.
1: Ja, dat klopt. Maar ja,
0: dus onvervangbaar.
1: Ik kan zeggen de Champions League. Maar nogmaals, een wereldtitel, die heeft niemand volgens mij bij Real op zijn naam staan. En, en dat is veel groter.
0: Een wereldtitel? Veel... Natuurlijk is Carvajal wereldkampioen geworden. Wat doe je nou?
1: Zo, wanneer is hij wereldkampioen
0: Speelt
1: geworden?
0: Speelt een Spaanse international.
1: Ja, maar toen de tijd speelde hij niet.
0: Hij speelde gewoon in het team.
1: Nee.
0: Natuurlijk wel.
1: Ramos was het voor rechtsback.
0: Nee, Ramos is nooit rechtsback geweest. Kom op. Nou. Ik weet niet waar jij hebt gekeken.
1: Toen de tijd wil hij zo begonnen.
0: Je moet je PlayStation updaten. Want
1: wanneer is Spanje voor het laatst kampioen geworden?
0: Nee, wereldkampioen.
1: Ja.
0: Even kijken, de laatste hebben ze verloren, die finale. Die...
1: Tegen Nederland.
0: 8 jaar geleden. Ja, er zit een soort knip in, omdat Qatar ertussen
1: tegen
0: zat.
1: Tegen Nederland. Toen speelde hij.
0: Wie?
1: Toen tegen Nederland.
0: Carvajal? Hij staat in ieder geval in de selectie.
1: Hij heeft tijdens die...
0: Nee, tijdens die campagne heeft hij gespeeld.
1: Ja, maar in de finale?
0: Absoluut. Ja, ik weet niet als hij in de finale heeft gespeeld.
1: We hebben het niet over recepten.
0: Nee, maar maakt niet uit. Hij maakt de deel uit van de selectie. Nee, nou, niet flauw doen. Niet flauw doen.
1: EK heb je ook
0: dus kom mij niet zeggen van
1: heb
0: dit
1: je
0: en dat.
1: Maar dan gaat dat je denkt van, oh, speel.
0: Nee. Er zijn nooit zomermannen. Er zijn nooit zomermannen.
1: En
0: Carvajal kan je ook niet de zomerman noemen. Houd toch op, jongen. Nee. Carvajal is een topspeler. Heb je wel eens zijn erereeks gezien?
1: Ja, nou ja, dat is als je
0: zes keer Champions League. Wat zeg je?
1: Ja.
0: Wat zeg je?
1: Maar als je daar speelt, dan lukt het wel. Ja.
0: Waarom? Omdat de rest zo zwak is.
1: Ja, nou ja, dat klopt.
0: Nee, maar Vito, even serieus. Dit is een man met een... Als die man een Barcelona-speler was geweest, liep je niet te kwijlen volgens mij.
1: Ik kijk het hierna, hij is nog nooit wereldkampioen geworden.
0: Wie? Carvajal?
1: Ja.
0: Oké, nou, misschien moet ik je die geven.
1: Excuses aanbieden, want dat is hij nog nooit geworden.
0: Excuses aanbieden doe ik niet heel snel.
1: Hij is wel een keer Europees kampioen geworden in 2024.
0: Ja.
1: Maar hij is nog nooit wereldkampioen. Maar toen was hij er toen nog niet eens.
0: Hij speelt altijd, maar ik dacht dat hij in dat team...
1: Toen was hij misschien 12 of zo.
0: Kijk, en soms doe ik het een beetje expres om je ook nog wat ruimte te geven. Want het is goed voor de conversatie.
1: Dus nogmaals, er is niemand in Barcelona, in Real Madrid... die en Europees kampioen en wereldkampioen zijn geweest. En
0: maar
1: wereldkampioen, luister, wereldkampioen is hoger dan Champions League, hè?
0: Ja, maar,
1: laten we eerlijk zijn.
0: Nee, maar dat kan je toch niet vergelijken? Want je kan alleen maar...
1: En dan zeg jij ook van, ja, maar hij is wereldkampioen geworden.
0: Nee, maar niet alleen dat. Hij is de beste ter wereld. Dus ja, dat weet je zelf ook.
1: Nee, maar wereldkampioen, dan ben je...
0: Luister, je kan alleen maar met je land wereldkampioen worden. Maar even, Carvajal, 5 keer de FIFA Club World Cup. Nee, wacht. 6 keer UEFA Champions League gewonnen. 5 keer de UEFA Super Cup. Moet ik doorgaan? 4 keer de Primera División. Division gewonnen. De Copa del Rey 2 keer. De Supercopa España 3 keer. Hè?
1: Ja.
0: Deed hij dat? De UEFA EK onder 21 heeft hij zelf gewonnen. Nou, dat is gewoon een verschitterende...
1: Ja, maar kampioen is hij nog nooit geweest.
0: Nee, is hij niet geweest. Nee. Daar moet ik je wel gelijk geven in deze.
1: Precies.
0: En zo zie je maar, zo ben ik ook. Ik had ook kunnen doen alsof het een leugen was. Maar dat heb ik, dus dat doe ik niet.
1: Ja, nou, precies. Dus
0: nee, in dit geval zitten we een beetje lastig. Nou, Dien Huis heeft hem ook niet gered om geselecteerd te worden. Ja, dat moet je eventjes... Zitten op de blaren. Nou moet ik wel zeggen dat ik nu met het wegvallen van Nico en Lamine Yamal... heb ik toch wel wat vraagtekens bij die Spaanse selectie, zeg ik in alle eerlijkheid.
1: Hoezo?
0: Nou, ik was nog niet helemaal overtuigd op alle fronten, moet ik eerlijk zeggen. En dat heb ik toch ook een beetje wel met Frankrijk gehad. Als je de selectie doorneemt, zitten er een paar spelers bij. Nee, het is een goede selectie over het algemeen, maar er zitten een aantal spelers bij. Nee, waarvan ik dacht, nou... Dat is toch niet wat het een aantal jaar geleden was op de een of andere manier.
1: Ja, nou ja.
0: Ja, vind ik wel. Wacht, ik ga maar even bijpakken. De Spaanse WK-selectie, toch?

0: even
1: ik
0: kijken.
1: Ik kijk even naar die finale toen tegen Nederland.
0: Ja.
1: Van Spanje. Ja, en dus wat ik zei, Ramos was gewoon rechtsback, hoor. Zo is hij ook naar Real Madrid gekomen, van Sevilla.
0: Centrumspeler. Ach,
1: Nee, Ramos is als rechtsback van Sevilla naar Real Madrid gekomen. En toen heeft hij in het Spaans elftal, want het centrum was Piqué en Puyol.
0: Ja.
1: En toen speelde hij gewoon rechtsback.
0: Nou, dat zou kunnen, maar bij Real Madrid. Oké, maar luister even terug naar de selectie. Jij zit in het verleden te hangen. Ik kijk alweer naar de toekomst. Oké, de volledige WK-selectie. Unai Simon, dat lijkt me duidelijk. Atletico, Atletiek Club. David Raya van Arsenal. Die vergeet bijna dat hij ook een Spanjaard is.
1: Dat is een goede keeper, hoor.
0: Ja. John Garcia van Barcelona. Heeft het goed gedaan, trouwens, die John Garcia.
1: Nu zeg je die over... Spanje, toch?
0: Spanje, ja. De keeper van Barcelona.
1: Want jij vond Frankrijk ook minder qua selectie.
0: Er zitten een paar suspects bij. Oké. Verdedigers Pedro Porro van Tottenham Hotspur. We kunnen niet echt zeggen van dat die op een geweldige campagne terugkijkt. Dan hebben we Marcos Llorente. Ben ik een fan van. Atletico Madrid. Goede speler.
1: Is het middenvelder, toch?
0: Nee, verdediger. Hij is een wingback.
1: Zo'n blonde...
0: Die blonde, ja.
1: Die van Real komt.
0: Natuurlijk, weet ik dat.
1: Natuurlijk
0: weet ik dat.
1: Maar goed.
0: Ja.
1: Zomer hebben ze hem weggedaan, maar goed.
0: Ja, maar we hadden betere, toch? Ja, dus, hij speelde tijd voor Roberto Carlos, volgens mij al.
1: Ja.
0: Paul Cubarsí, Eric Garcia. Vind ik niet zo'n geweldige naam.
1: Veel mensen vinden hem wel. Wat heeft City gespeeld?
0: Ik weet het. Ik heb hem nooit zo geweldig gezien.
1: Ik
0: vind dat hij ook een beetje makkelijk... In die 1-op-1 dingen vind ik hem niet zo sterk.
1: Cubarsí, die is ook pas 18 of zo.
0: Nee, maar die is goed. Maar Eric Garcia is wel suspect, vind ik altijd vaak. Ja. Dan hebben we Aymeric Laporte van Atletiek Club. Goede speler.
1: Ja.
0: Mark Cucurella van Chelsea.
1: Laporte komt van Barcelona af.
0: Weet ik niet als hij dat is, hoor.
1: Je hebt wel een Laporte die daar heeft gespeeld.
0: Ja, maar dit is Aymeric Laporte of zo.
1: Ja.
0: En volgens mij... Laporte is een naam die vaak voorkomt, hè. Dus daar moeten we een beetje mee oppassen. Maar misschien heb je daar wel gelijk in, hoor. Dat gaan we straks nog eventjes even checken.
1: En wie zit er nog meer?
0: Wacht even. We gaan even verder met wie we nog meer hebben. Dan hebben we Cucurella van Chelsea. Heeft een goede campagne gedraaid de vorige keer.
1: Ja,
0: maar...
1: Een beetje wild.
0: Je moet iets dichterbij komen. Ja, nee. Toch niet.
1: Ja.
0: Heeft het moeilijk gehad bij Chelsea, toch, uiteindelijk? Was een vaste waarde.
1: Ja, maar nu is hij wel basis elke keer.
0: Ja, hij is wel weer basis, inderdaad.
1: Hato
0: wel...
1: komt niet aan de bak bij hem.
0: Wat?
1: Hato komt niet aan de bak.
0: Nee, Hato kan alleen geld verdienen. Maar hopelijk zit er een Gravenberg-scenario voor Hato weer. Maar hij moet niet te veel onzichtbaar blijven.
1: Want het is moeilijk natuurlijk, want nu komt er weer een andere trainer.
0: Ja, natuurlijk.
1: Dat is wel lastig.
0: Ik denk dat Hato naar Portugal moet gaan, dat denk ik zelf. In Portugal zou die spelen. Bij Porto, Benfica, een van die teams. Weet je, waar die een behoorlijke campagne kunnen hebben, Europees. En waar die veel wedstrijden kan spelen. Portugal is altijd een goede basis geweest voor veel van die spelers. Alejandro Grimaldo van Leverkusen. Goede speler.
1: Ja,
0: goed. Ja, Mark Pubil van Atletico Madrid. Die kon ik me even niet herinneren.
1: Nee.
0: Maar dat zal wel een stug verdediger zijn, denk ik. Om het zo maar. Die Pubil kan ik me absoluut niet...
1: Nee.
0: Dan hebben we Rodri, hè, van Manchester City.
1: Ja.
0: Martin Subimendi en...
1: Die zijn goed, hoor, alle twee.
0: Ja, die zijn heel goed. Mikel Merino van Arsenal. Van Merino ben ik ook niet zo onder de indruk over het algemeen.
1: Wat ik wel jammer vind, als ze een beetje aanvallen, dat ze die Ceballos niet hebben opgeroepen. Maar omdat hij een soort ruzie heeft gehad, heeft hij op het laatst niet meer gespeeld. Ik vind dat wel een Spaanse...
0: Alleen Ancelotti wist daar goed mee om te gaan. Want die liet hem gewoon net genoeg spelen dat hij ook nog blij was. Ja, klopt. Ja, Ceballos is een goede speler.
1: Die kan hier gewoon op het middenveld.
0: Vind ik ook.
1: Maar op een gegeven moment heeft hij ruzie met die trainer gehad.
0: Ja, maar dan nog kan je hem selecteren. Ik bedoel, het staat los van...
1: Hij speelde op een gegeven moment niet.
0: Ja, maar je weet wel wat hij kan. Hij speelt toch echt al een tijdje bij Real Madrid. Hij heeft toch niet uit te leggen dat hij kan voetballen.
1: Ja.
0: Dan hebben we Pedri, Gavi natuurlijk van Barcelona. Fabian Ruiz van Paris Saint-Germain. Is een Spanjaard, hè? Vergeten we soms nog wel eens een beetje. Maar is niet een speler die echt in het oog springt voor mij.
1: Hij speelt niet altijd, hoor, bij Paris Saint-Germain. Als iedereen fit is, speelt hij niet.
0: Ja, en dan heb je Alex Baena van Atletico Madrid. Dus Atletico is eigenlijk goed vertegenwoordigd hier in het team. Wat ik wel snap, want dat geeft je wel die fighting spirit, hè, die je nodig hebt. Hè? Aanvallers, daar zit het. Nou, ook bij de aanvallers. Lamine Yamal. Oké, prima. Lijkt me duidelijk. Ferran Torres. Ik heb het niet echt met Ferran Torres.
1: Dat is toch die van Barcelona? Nee,
0: ja.
1: Ik ook niet echt.
0: Ferran Torres is... Ja, ik weet niet. Dat

0: Nee, ik ben ook niet een...
1: Is niet het vuur.
0: Spitsen bij Spanje, dat was vroeger ook bij Portugal en bij
1: zonder
0: Frankrijk.
1: Spits.
0: Dat was altijd moeilijk.
1: Nee, maar...
0: Er is nooit... Kan jij een goede Spanje... Ja, Santillana...
1: Nee, wacht even. Maar je vergeet één ding. Portugal had altijd de Europese topscorer. Zoals Gomez of zo, geloof ik. Die scoorde altijd bij zijn club, maar nooit bij Portugal.
0: Ja.
1: Maar Ferran Torres ben ik niet zo. Dani Olmo, goede speler. Kan me voorstellen dat je...
0: Nee, maar ik vind hem ook niet...
1: Het zit een beetje iets... Ja, precies. Heb ik ook een beetje. Nico Williams, ja, sowieso.
0: Maar luister, als jij Nico op links hebt en je hebt Jamal op rechts... heb je toch wel lekkere vleugel.
1: Maar allebei niet fit.
0: Ja, maar misschien tegen die tijd wel.
1: Nee, Nico Williams is al de hele seizoen struggelt hij al. En Lamine struggelt nu ook. Die gaan niet helemaal fit eraan beginnen. Je hebt ze wel fit nodig.
0: Ja.
1: Mikel Oyarzabal, Real Sociedad.
0: Die is een goede speler.
1: Goede speler, ja. Borja Iglesias. Ben ik toch een beetje verrast, trouwens, Real Madrid speler, by the way. Maar Borja Iglesias, die grote stevige Celta de Vigo.
0: Ja, ik weet niet.
1: Een koppertje, nou, stevige voetballer. Maar Victor Muñoz, voor mij een onbekende van Osasuna.
0: Ja.
1: Dat kan trouwens wel in Spanje. In Spanje kan je gewoon van Osasuna komen en international zijn.
0: Engeland ook hoor.
1: Wat?
0: Engeland ook.
1: In Engeland ook. In Nederland is het uitgesloten. Ja. Maar soms is het maar, zit er een maand tussen dat je van Twente naar Feyenoord gaat. Dan kan je op international worden. Jeremy Pino van Crystal Palace.
0: Die ken ik ook niet.
1: Maar het grappige is dat Crystal Palace... Die heeft dus onder andere bij Frankrijk... heeft hij Matete. Die speelt ook bij Crystal Palace. Die speelde samen met Michael Olise.
0: In
1: dat team. Samen met deze Jeremy Pino.
0: En die ene centrale verdediger van Engeland.
1: Guille. Ja, die speelt ook in dat team. Palace. En Essen.
0: Essen
1: speelt ook in het middenveld. Ja.
0: Crystal Palace heeft wel lekker gescout allemaal.
1: Ja, altijd.
0: Bijna 5-6 spelers die allemaal van Crystal Palace komen.
1: Maar als ik dat zo bekijk, dan goede spelers, maar...
0: Maar weet je dat?
1: Pak me niet helemaal.
0: Maar als je ook naar alle selecties kijkt, hè, want ik heb ook dat die van Duitsland gekeken en zo. Is het niet zo dat Brazilië kansloos is, hoor?
1: Nou, dat is een ander ding.
0: Nee,
1: Brazilië heeft een vrij oude selectie, is me trouwens opgevallen. Ja, dus we gaan Italiaans in Brazilië.
0: Klopt. Maar het is niet... Als je, stel deze selectie van Spanje... Ik zie dat Brazilië kansloos is.
1: Nee, Brazilië is nooit kansloos. Maar je bent wel heel erg afhankelijk. Kan Neymar een beetje normaal voetballen? En is hij bereid om daarin mee te doen?
0: Maar
1: ze hebben heel veel ervaring meegenomen, gek genoeg. Het is bijna opvallend.
0: Ja, maar Vinicius heeft ook al ervaring.
1: Nee, natuurlijk.
0: Rafinha heeft ook al ervaring.
1: Ja, nee, maar ik heb het over oudere spelers ook in leeftijd. Want Vinicius is nog steeds niet zo oud natuurlijk.
0: Nee, maar we kunnen straks die van Brazilië opnoemen. Die zijn niet zoveel minder als dit, hoor.
1: Ik was er niet zo blij mee.
0: Wij zijn niet blij omdat we andere verwachtingen hebben van Brazilië. Maar als jij gewoon de elf.
1: Ik ken wel een paar van die Braziliaanse spelers, hoor. Dus, nee, ben ik niet...
0: Het valt wel mee, hoor.
1: Nou,
0: Paquette hebben ze ook opgeroepen.
1: Wie?
0: Paquette hebben ze opgeroepen.
1: Ja.
0: Paquette is gewoon een goede speler.
1: Nee, Paquette is
0: een
1: goede voetballer. Ik bedoel,
0: ik weet niet wat er met hem aan de hand is.
1: Nee, er zijn andere dingen met Paquette aan de hand. Maar hij is ook voor veel geld teruggegaan naar Brazilië.
0: Ja, maar ik heb een goed voetballer. Maar ik vertrouw voor geen cent.
1: Nee. Dus
0: ik heb een keer een rode kaart zien kijken. Dat je van, nou, dit is gewoon verkocht.
1: Ik zag een film. Jij was ook de enige die een dansje deed. Dus typisch iets voor Paquette. Maar even Frankrijk. Oké, Mike Mangang.
0: Frankrijk, als je kijkt naar... Want ik heb die van Duitsland allemaal.
1: Ja.
0: Frankrijk heeft echt... De sterkste selectie.
1: Daar ben ik...
0: Alleen, ik vind de speler...
1: Ik ben het er niet mee eens. Ik ben het er niet helemaal mee eens. Oké, luister. Keepers. Marc Manguin, AC Milan. Lijkt me oké. Prima. Bryce Samba ken ik niet van Ren. En Robin Rieser van Lens. Die twee keepers ken ik niet. Op het midden. De verdedigers. Saliba van Arsenal.
0: Lijkt goed.
1: Prima. Upamecano.
0: Is gewoon goed genoeg.
1: Nee, maar ze horen wat je zegt, hè?
0: Jawel. Oké, maar er zijn nog meer.
1: Maar altijd goed voor een...
0: waarschijnlijk. Is onze Koundé...
1: Maar Upamecano is altijd goed voor een cruciale fout, hè?
0: Ik vond hem verrassend. Hij heeft weinig fouten, of niet eens echt veel fouten gemaakt tegen... welke wedstrijd was die?
1: Real natuurlijk ook. Ja, Paris ook tegen Real.
0: Ik dacht zelf, Paris... Nee, maar ook de twee Ta ook, hè?
1: Ja.
0: Ik denk, die gaan zwemmen tegen Paris. Maar dat viel wel mee.
1: Nee, dat viel
0: mee. Dus uiteindelijk viel dat, want ik dacht bij mezelf... de bewegelijkheid van Paris Saint-Germain... de twee centrale verdedigers. Vooral omdat ze zo groot zijn.
1: Ja, een beetje log.
0: Dat gaat ze niet redden. Maar ze redden het toch wel.
1: Nee, kijk, broer, ik kan ze niet kwalijk nemen. Ook niet tegen Real Madrid. Je staat wel tegen 10 karaat aanvallers. Waarbij die nooit never de hele wedstrijd eruit speelt. Dat geldt aan beide kanten.
0: Ja.
1: Dus als een Olysee een keer te kijk zet, dan denk ik, ja, dat is all in the game. Je moet gewoon zorgen dat het niet te vaak gebeurt. Dus
0: maar goed, dan heb je deze.
1: Op elkaar. Jules Koundé, die staat
0: respect,
1: er dan.
0: Respect, degelijk.
1: Lucas Digne van Aston Villa.
0: Ik hou niet van Digne.
1: Ik hou ook niet van Digne.
0: Kleine linkse
1: nee. beeld. Maar, goed, maar hij speelt al jaren, speelt hij daarin.
0: Heeft hij gespeeld.
1: Lucas Hernandez, dat is volgens mij onze... Dat is toch onze...
0: Linksachter.
1: Ja, die met die wilde feesten toch bij AC Milan.
0: Precies, en die heeft altijd ruzie met Dumfries, een of andere
1: manier. Ja, zeg maar dingetje.
0: Ruzie.
1: Dus Paris Saint-Germain, Lucas Hernandez, Theo Hernandez natuurlijk, van Al Hilal.
0: Maar die zijn niet slecht, toch? Je kan ze
1: nee, ze zijn helemaal niet slecht. Ik bedoel, daar, en die hebben het al bewezen.
0: Ja.
1: Marlo Gusto van Chelsea...
0: Ik
1: ken hem wel. Ik ben er nooit wild van geweest. En dan hebben we trouwens, en dat is heel opvallend, Maxence Lacroix heet die man, van Crystal Palace.
0: Ook weer
1: een van Crystal Palace. Die van Crystal Palace. Die speelt gewoon in het Franse elftal. Goede verdedigers zitten erbij. Ik twijfel toch een beetje als ze van de bank moeten komen, als ze even sterk zijn. Maar dat
0: nou,
1: even te zijn. Hè. Middenveld. N'Golo Kanté van Fenerbahce. Ik was bijna vergeten dat hij...
0: heeft hij seizoen gedraaid, denk je? Denk je dat hij een goed seizoen heeft gedaan?
1: Ik weet niet als Venner kampioen is. Venner geen kampioen geworden?
0: Hij deed laatst wel goed, Kanté. Toen speelde hij nog in Saudi-Arabië. Was verrassend. Ja. Mensen dachten van, nou, als je daar komt, gaat je niveau naar beneden. Maar toen speelde hij goed.
1: Ja,
0: terug.
1: Nou, N'Golo Kanté. Nou, dan jouw neef, Adrien Rabiot van AC Milan.
0: En ik weet niet wat er met hem is.
1: Ieder jaar.
0: Maar hij speelt ook altijd.
1: Altijd.
0: Op een of andere manier speelt Rabiot altijd de onder elk. Nou, oké, hij is nu wel heel lang deze bondscoach. Maar een of andere manier speelt hij.
1: Ja, de bondscoach gaat stoppen, hè? Nou, dit weet hij. Maar
0: ik ben niet fan van Deschamps.
1: Maar als ik kijk naar Rabiot, en dan heb je Aurelien Tchouaméni.
0: Nou,
1: geen discussie, toch? Ik bedoel, dat lijkt me duidelijk. Warren Saïre Emery, Paris Saint-Germain.
0: Ook gewoon goed.
1: Vond ik in die halve finales...
0: Ja, maar hij speelde ook soms gewoon rechtsback op één wedstrijd. Ja, als jij rechtsback
1: moet spelen... Maar hij staat nu als middenvelder, staat hij hierop.
0: Ja, maar hij is ook een middenvelder.
1: Ja, maar ik bedoel, maar echt als middenvelder. Maar als je dus kijkt naar Kanté, is een controleur. Tchouaméni is een controleur. Rabiot speelt een beetje links of rechts op dat middenveld een beetje.
0: Ik denk dat Deschamps kennende gaat hij met Rabiot en Tchouaméni spelen als een soort blok.
1: Dat lijkt me ook. Of ik zou Tchouaméni Kanté nemen, zou ik nog kunnen spelen. En dan heb je nog een paaser nodig en dan zou Saïre Emery wel in beeld kunnen komen. En Manu Koné van AS Roma, die mij totaal niks zegt.
0: Ja, je hebt zoveel Corné.
1: Nee, maar de Italiaanse competitie is niet de geweldigste tegenwoordig.
0: Ja.
1: Oké, de aanvallers. Nou, daar zit natuurlijk het zwaartepunt. Kylian Mbappé, Ousmane Dembele, Desiree Doué, Bradley Barcola. Ah, ja.
0: Dat is gewoon top.
1: Geen
0: Olysee, toch?
1: Ja, nee, maar die zijn van Paris Saint-Germain. Ze hebben het per club gegroepeerd.
0: Okay.
1: Heb je Michael Olysee, ex-Crystal Palace. Ik blijf het er even bij zeggen, dames en heren. Want Crystal Palace wordt niet de credit gegeven die het krijgt. Michael Olysee van Bayern München. Ryan Cherki, ja, geweldig, van Manchester City. Jean-Philippe Mateta van Crystal Palace.
0: Ja.
1: Die speelt. Dus Crystal Palace is bijna met hun hele basis, zijn ze straks op de... en hun voormalige basis op de WK. Marcos Thuram, die ik steeds beter begin te waarderen.
0: Ja,
1: hij is niet...
0: Maar weet je, er is gewoon geen plek.
1: Nee, en dan hebben we nog een keer, en die ken ik niet. Maguire heet die. Akiliouche heet die. En die speelt bij AS Monaco. Okay. Ken ik niet.
0: Zal dat zo'n groot talent zijn?
1: Het zou wel een goede voetballer zijn.
0: Maar als je bijvoorbeeld rechts buiten moet zeggen, zou je Olysee of zou je Doué spelen? Want die spelen allebei op rechts.
1: Olysee.
0: Ja.
1: All the time, every time.
0: En niet Doué.
1: Nee.
0: Weet je, dus Doué scoort meer, hè?
1: Ik weet
0: dat
1: het.
0: Dat is wel een... Iemand die scoort. Hij kan gewoon passeren ook, maar
1: ik weet
0: wel
1: het.
0: Iemand die gewoon scoort. En Olysee is meer mooi, maar niet zoveel scoren.
1: Nee, niet zoveel scoren. Maar hij, als Olysee komt, dan zie je die dubbele dekking. Dus er zijn altijd twee mensen die uit het blok haalt. Hè? Dat heb ik meer dan bij Doué.
0: Maar waar moet dan Dembele spelen? Linksbuiten, want die kan links en rechts spelen.
1: Daarom.
0: Dus die speel je linksbuiten, dan zet je Olysee voorin en dan zet je Mbappé in de spits.
1: Dat denk ik dat het zou moeten worden.
0: Normaal, zo'n voorhoede.
1: Ja. En dan heb je Barcola die van de bank kan komen. Ik ben een groot fan van Barcola trouwens. Ja, ja. Doué is fantastisch hoor.
0: Ja, of Doué komt van de bank ook.
1: En Doué komt van de bank,
0: maar is die van City niet opgeroepen?
1: Wie?
0: Die Tsjechië is er ook bij?
1: Tsjechië is erbij. Ja.
0: Nou, die kan je achter de spits
1: zetten. Nee, maar die gaat bank branden.
0: Ja, maar die zou je achter de spits kunnen zetten.
1: Ja, nee, maar die gaat op de bank branden. Die gaat alleen maar tactisch... Kijk, Deschamps kennende betekent dat die middenveld houdt aan zijn jongens vast, toch?
0: Ja, en hij gaat zo verdedigend blok zo maken.
1: Een blok. Van
0: je weet je, het is
1: met hij maakt een blok zodat Rabiot nog mee kan doen, heb ik soms het idee.
0: Ja, maar ook gewoon van de voorhoede mag doen en laten wat ze wil. De rest moet gewoon tegenhouden.
1: Ja.
0: Maar dan is het dus niet met diepgaande middenvelden.
1: Maar daarom vind ik ook niet echt dat ze heel fantastisch spelen op dat soort toernooien.
0: Niemand heeft zo'n selectie als Frankrijk.
1: Nou, ik moet je zeggen dat ik toch in het middenveld een beetje suspect vond.
0: Nee, maar als je deze vergelijkt met Spanje.
1: Ja, nee, lijkt het sterker.
0: Nou,
1: iets ouder.
0: Spanje met Olazabal en Rodri en Pedri is toch wel sterk.
1: Dat is niet verkeerd. Nee. Ik vind alleen maar dat ze in de spits niet echt een alternatief hebben. Maar gelukkig hebben ze scoren onder buitenspelers. Maar dan moet Lamine moet wel...
0: En Nico moet er wel fit zijn.
1: Nou, ja. En die zijn nu niet echt fit.
0: Maar goed, maar als je Frankrijk kijkt, de selectie, is het wel een hele sterke en ook ervaren selectie.
1: Jawel, dat hebben ze wel. Maar misschien wel eens te oud.
0: Wat wel is met die Cherky, is super technisch.
1: Ja, super.
0: En hij kan, je moet maar eens kijken, als hij een schaar uitvoert, doet hij het op zo'n kleine vierkante meter dat het gaat net langs je been bij de verdediger.
1: Ja, maar hij zal...
0: Alleen als je achter staat, dan gaat het net niet. Dus het kan wel net wel of net niet. Dus hij doet soms zulke mooie dingen, en als het kan ook hinderen. Dat had die andere man ook, die Portugees. Die hij zo goed vonden en die ook bij Atletico Madrid is hij gespeeld.
1: João Felix.
0: João Felix. Hij kan soms bewegingen doen zo mooi. Ja, maar als je achter staat en het mislukt, erger je kapot. Dat je simpel. Speel simpel.
1: Ik weet niet waar hij nu zit. Hij zal ongetwijfeld ook ergens in een verland zitten.
0: Maar dat heeft die Tsjechië ook. Hij kan fantastische dingen, maar ook dingen doen dat je denkt...
1: We hebben 3 minuten. We pakken nog even de 2 minuten. De WK-selectie Brazilië. Keepers. Alisson, Ederson, Weverton.
0: Goed.
1: Lijkt me duidelijk. Prima. Verdedigers. Alexandro. Suspect nummer 1.
0: Wie is dat van wie?
1: Alexandro.
0: Alexandro,
1: niet geweldig. Bremer van Juventus, niet geweldig. Danilo, is die oude Danilo, hè? Die gek genoeg bij City en bij Real Madrid. Ja,
0: maar hij komt niet zomaar bij City en Madrid.
1: Luister, ik heb die man nog nooit goed zien voetballen.
0: Dan ligt het aan die zaakwaarnemer.
1: Nee, hier. Sandro, Bremer, Danilo. Suspect.
0: Zijn backs.
1: Ja.
0: Okay.
1: Douglas Santos. Ook geen geweldige bek. Geen geweldige. Nee. Niet eens met een behoorlijke trap.
0: Maar ik wil centraal horen.
1: Oké. Gabriel Magalhães. Oké, natuurlijk. Ibanez, die heb ik moeten googlen. Ken ik niet. Leo Pereira. En dan hebben we Marquinhos. En dan hebben we Wesley. En Wesley speelt bij Nottingham Forest.
0: Oké, maar die valt me niet op. Maar Marquinhos.
1: Suspect.
0: Nee,
1: ja.
0: Marquinhos, ja? Magalhães is gewoon goed centrum.
1: Ja, maar we hebben toch backs nodig?
0: Ja, oké, maar goed.
1: Ik wil niet zien dat Braziliaanse... Braziliaanse backs weer. Nee, kom op.
0: Ja, oké.
1: Toch?
0: We hebben backs nodig, maar die kunnen
1: we verdedigen. We hebben nog één, maar we gaan even snel en dan pakken we hierna weer op. Middenvelder, Bruno Guimarães. Vind ik niet geweldig. Casimiro.
0: Goed.
1: Danilo, dat is een geblondeerde Danilo. Ben ik wel gecharmeerd van.
0: Maar Casimiro heeft ook een goed seizoen gedraaid.
1: Goed seizoen gedraaid, ja.
0: Ja.
1: Fabinho, die speelt volgens mij bij Al Ahly of zo.
0: Het is die Fabinho die soort voor de verdediging.
1: Fabinho. Ja, die Fabinho. Ja, maar het is niet de Fabinho van vroeger. En dan heb je Lucas Paqueta. Oké,
0: goed.
1: Prima. Voorhoede, Endrick, Gabriel Martinelli, Igor Thiago. Van Bournemouth ben ik geen fan van. Koppertje. Ja. Luis Enrique. 107.9, maar...

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Dit Pinksterweekend gaat de boeken in als de warmste sinds 1985, dat meldt Weer Online. Op beide Pinksterdagen was de temperatuur in de beeld gemiddeld 27,4 graden en daarmee is het de warmste Pinksteren van deze eeuw. Alleen in 1903, 1944, 1979 en 1985 was het nog heter. Het weer tijdens Pinksteren kan overigens ieder jaar variëren omdat het weekend steeds op een andere datum valt. De politie in Frankrijk heeft twee tieners opgepakt na de vondst van een 11-jarige dode jongen die een natte handdoek strak om zijn nek gewikkeld had. Het gaat om een 15-jarig meisje en een jongen van 16. Gistermiddag hoorde een visser in het centrum van de stad Rennes geschreeuw van een kind en waarschuwde de politie. Agenten gingen op onderzoek uit en vonden het slachtoffertje in een struik. Tevergeefs is nog geprobeerd hem te reanimeren. Wat er gebeurd is, is nog een raadsel. Volgens Iran heeft de opperste leider Mojtaba Khamenei tijdens de Amerikaans-Israëlische aanvallen oppervlakkige verwondingen opgelopen en heeft hij begin maart het ziekenhuis verlaten. Het is voor het eerst dat de autoriteiten iets zeggen over de toestand van de 58-jarige Ayatollah die zijn vader opvolgde, die om het leven kwam op de eerste dag van de oorlog. Sinds 8 maart is hij echter niet meer gezien in het openbaar. Volgens de Amerikanen is hij zwaar gewond en verminkt. Gisteravond is een 23-jarige man gered uit het bisonverblijf in de dierentuin van München. Hij was daar terechtgekomen toen hij zijn schoen wilde pakken. De man schopte tegen stenen, maar zijn schoen vloog uit en over een hek. Toen hij ontdekte dat hij tussen de bisons zat en niet zelf weg kon, zocht hij bescherming achter een afrastering en belde de politie. Samen met medewerkers van de dierentuin hebben zij de man, die gedronken had, bevrijd. En zijn schoen is ook weer terecht. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang warm en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 19 graden en dan staat er weinig wind. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Broeders en zusters, hier aanwezig en ook thuis. Een gezegende goeiemorgen. Op zondag 31 mei 2026 hebben wij onze jaarlijkse bazaar. Het thema is dankbaarheid. Dankbaar voor het welslagen van de bazaar van het afgelopen jaar en waarvoor wij u allen zeer erkentelijk zijn. Daarom zullen wij vanaf heden 29 maart elke zondag in de hal u verwelkomen met uw gift en of uw aanmelding als vrijwilliger. Zeg het voort en tot slot wens ik u namens het coördinatieteam one blessie, blessie day.
3: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Sing.
1: Toujours, na wie reisbureau Capricho Stoers. Is dat pade toch? Hartje Amsterdam, Albert Kuipstraat, die 43. Ah, anno 5 jaar, anno 10 jaar, na 310 jaar, zo'n 30 jaar, uw goedkoopste en betrouwbaarste partner in uw vliegreizen naar Paramaribo. Jere te jere grondtapa lontu, dat wan taki, de ma abiro koma kananga ANVR nanga IATA internationaal. Igam sakong. Onda Albert Kuipstraati, voor zet je op een landje vrij, gwa para maribo, nanga kande, isa fasande, trasef grondtapa lontu. Ook toe kan naku wan konkru te 020-67-37-342 of kijk op www.caprichostours.nl. Drapeetjes à la info. Jereno, u opo bije munde manteng, ja? Ajuru, tu de roko, dri de roko, fo de roko, man. Van maandag tot en met zaterdag, reisbureau Caprichostours. Al meer dan 30 jaar, uw reispartner in hartje Amsterdam. Baby, we gonna Capricho Stoers.

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: Ja, welkom aan de andere kant van 9 uur. En we zijn zover voor het tweede deel van de Heren van Stand. En ik hoop dat u dat ook bent. We zaten een beetje te mijmeren en volgens mij hebben we onszelf een beetje verloren in de reclame. Omdat de discussie namelijk hier vrolijk doorging. Ik ben trouwens ook benieuwd hoor, wat u ervan vindt. Hè? Misschien ben ik wat te kritisch op de Braziliaanse selectie. Het is niet een selectie waarvan ik denk, nou die gaan ver komen. Hè? Dat idee heb ik niet. Maar misschien kunnen ze me aangenaam verrassen. Vito, jij denkt zelf van, er staat wel een geraamte waarmee je wat kan.
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja. Dat denk ik wel, ja.
0: Ja. Zet je je geld erop of niet?
1: Nou, dat niet.
0: Oh, dat niet. Oké, dat weten we genoeg. Hè? Je leert een man kennen door via zijn portemonnee, denk ik altijd maar.
1: Ja, ja dat wel, maar ik denk... Het is niet zo slecht hoe jij het...
0: Het zit hem vooral achterin. Achterin hebben ze te veel spelers die ondermaat zijn. Van alle achterhoede spelers...
1: De backs.
0: Zijn er twee centrale spelers. Nou, er moeten meer centrale verdedigers. En die Wesley is trouwens een centrale verdediger. Wesley speelt bij Nottingham Forest. Niet geweldig.
1: Nee. Maar goed, jij hebt het wel veel van de backs vooral.
0: De backs zijn zwak. Ja, de backs zijn zwak.
1: Kijk, de backs gaan het moeilijk krijgen als jij straks tegen Frankrijk moet.
0: Maar dan ga je ook...
1: Dan moet jij op een gegeven moment Dembele en Olise gaan spelen.
0: Ze gaan het dan moeilijk hebben als ze tegen Marokko spelen.
1: Nou, dat niet.
0: Natuurlijk wel.
1: Marokko gaan ze wel weer.
0: Echt wel, dat ze moeite gaan hebben tegen Marokko.
1: Rechtsbuiten, linksbuiten, Diaz.
0: Ja.
1: De rechtsbuiten. Hij speelt volgens mij speelt hij rechtsbuiten.
0: Ja, rechts.
1: Massili wint van Marokko.
0: Nou, dat moet ik nog maar zien. Heb je de WK-kwalificatie niet gezien? Dat was kommer en kwel, hè?
1: Ja, maar
0: ze hebben zeer beroerde... In 2002 hadden ze ook een slechte...
1: Je hebt Diaz en dan wat? Marokko is Marokko.
0: Ik denk dat deze backs...
1: Carlo is training, hè? Carlo.
0: Ja, tuurlijk. Nee, ik heb ook alle vertrouwen in Carlo. Maar het geeft gewoon aan dat de keuze niet heel geweldig is.
1: Ja.
0: Kijk, Endrick kan natuurlijk als rechtsbuiten spelen. Dat kan, hè? Dat is fijn. Want daar speelt hij bij Lyon ook. Komt hij ook een beetje van rechts. En hij kan naar de spits, dus dat snap ik. Martinelli ben ik geen fan van, maar oké, tactisch snap ik. Igor Thiago is een fysieke speler. Die ze soms ook wel eens missen. Niet een verfijnde speler, maar een fysieke speler. Heeft wel veel doelpunten gemaakt trouwens bij Bournemouth. Iets van 22 of zo, geloof ik. Luis Enrique ben ik een fan van, speelt in Brazilië. Matheus Cunha, goede speler. Viel me al op bij Wolverhampton toen in die tijd al. Waar hij onder Espirito Santo speelde. Hè? Onze Afrikaanse trainer van Sao Tomé. Neymar speelt. Nou, Neymar gaat spannend worden. Ik bedoel, voetballen kan niet. Dat is
1: veel
0: niet
1: mensen juichen dat hij er mee is. Ook nou, spelers. Weet je, spelers. Ik zag Ramos een filmpje.
0: Als Neymar het idee heeft. Hè, nu heb ik de kans om er nog eentje te laten zien. Ja. Want hij gaat niet nog een WK kunnen spelen. Daarvoor is een lifestyle.
1: Marcelo was ook een filmpje. Juichen dat Neymar
0: Ja. Maar ik bedoel, oké. Dus het kan zijn dat als hij denkt van dit is mijn laatste keer. Dan kan hij vlammen.
1: En als hij voor de ploeg gaat spelen, dus niet persoonlijke dingen in de stad, kan het wel.
0: Maar ja, Rafinha top. Rayan ben ik een fan van, echt een fan van. Ik denk dat het te vroeg is. Ik denk dat Rayan echt wel meer kan bloeien bij die andere generatie die eraan komt, de Estevaus.
1: Is ook zo jammer dat Estevaus...
0: Estevaus is verschrikkelijk jammer. Maar misschien beter ook voor Brazilië. Kijk, dat team wat eraan zit te komen, daar zitten heel veel getalenteerde spelers bij. Daar is Vinicius dan, zal dan de wat oudere speler zijn. Dan is hij nog geen 30 trouwens. En Rodrigo is hopelijk dan ook weer terug. Ja, daar komt wel een hele mooie generatie aan. Dus daar ben ik wel blij om. Maar die zijn nog niet zo ver. Maar goed dat die meegaan. En Danilo, speler op het middenveld bij Brazilië. Daar heb ik wel een hoge pet van. Ik dacht bijna dat hij niet zou redden, maar... Okay,
1: als je bijvoorbeeld Engeland neemt. Want nu hebben we nog een paar selecties. Nou, dus kansen.
0: Engeland is ook altijd weer een interessante...
1: Ze hadden Foden en Palmer mee moeten nemen. Die spelen gewoon de laatste tijd. Dus die hadden ze gewoon mee moeten nemen. En die nemen ze niet mee.
0: Nou ja, Tuchel is een beetje aparte trainer. Maar volgens mij is Foden... Nog Foden en nog...
1: Jawel, ze zijn gewoon fit.
0: Dat ze echt fit zijn. Jawel,
1: ze spelen, ze vallen gewoon in. En Palmer was laatst gewoon basis.
0: Ja.
1: Ja. Al draait het niet een goed seizoen. Chelsea, heel slecht zelfs. Volgens mij hebben ze ineens Europees voetbal gehaald.
0: Nee, hebben ze ook niet. Nee.
1: Dus dat wel. Maar ze hebben volgens mij ook 4 trainers in een jaar gehad.
0: En Trent gaat ook niet mee trouwens. Hè? Alexander-Arnold. Vind ik ook terecht trouwens. Hoor.
1: Hij heeft het niet zo'n goed seizoen. Maar,
0: verre van.
1: ja, wie moet je anders als rechtsback zetten? Nou, als je hoort nu de namen, dan denk je ook bij een paar.
0: Nou ja,
1: denk je,
0: ja. Aan de andere kant denk ik van ja, als
1: Gordon, dat soort mannen.
0: Als
1: jouw naam.
0: Als Luke Shaw weer fit is, dan neem hem maar mee. Want Luke Shaw is de enige speler die 100 jaar geblesseerd is en gewoon in de basis komt te staan. Hè?
1: Ja.
0: Laten we eens even kijken wat we hebben. We hebben Jordan Pickford van Everton. Nou, dat is volgens mij een beetje de vaste keus. Dean Henderson van Crystal Palace.
1: Ja, ja.
0: James Trafford van Manchester City. Ken ik niet trouwens.
1: Nee, niet veel. Ik heb hem wel eens gespeeld hoor. Ik heb wel eens gespeeld.
0: Nee, maar ik ken hem niet echt. Nou, een verdediger, Mark Gouye, als ik het goed uitspreek. Top, lijkt me
1: van
0: prima.
1: Van City toch?
0: Ja, Nico O'Reilly. Van City.
1: Ja.
0: Vond ik niet zo geweldig, hoor.
1: Nee, maar hij speelde ook amper.
0: Hij heeft veel gespeeld.
1: Ja.
0: Ja, hij heeft wel veel gespeeld in die laatste periode. En John Stones van Manchester City.
1: Die heeft ook amper. Die heeft afscheid genomen laatst. Ik wist niet eens dat hij nog speelde.
0: Nee.
1: Dus
0: dat vond
1: gespeeld.
0: Ik opvallend. Nou, Esri Konsa van Aston Villa. Die zit er al een tijdje bij.
1: Ja.
0: Reece James van Chelsea.
1: Die was continu geblesseerd, maar is een goede back, hoor.
0: Goede back, maar oké. Okay.
1: Ik zag laatst, hoe heet die spelen? Kyle Walker.
0: Spaar. Ja, nee, in Italië.
1: Nee, hij speelt ergens in een lage club in Engeland.
0: Hij speelde toch in Italië?
1: Nee, hij speelt bij een lage club. Ik zag hem gewoon, ik weet niet tegen wie, maar dan dacht ik van waarom speelt hij hier?
0: Och, Tino Livramento van Newcastle United. Gerald Kwanza van Bayer Leverkusen. Vind ik geen geweldige speler trouwens. Dan Byrne van Newcastle United. Die heb ik moeten googlen, ken ik niet.
1: Ja, hij speelt nu bij Burnley.
0: Bij Burnley, oké. Okay.
1: Die zijn gedegradeerd ook, dacht ik.
0: Nou ja, hij speelt nog voor zijn plezier, denk ik.
1: Ja.
0: En dan heb je Jet Spence van Tottenham Hotspur. Wat ik wel een goede voetballer, maar...
1: Ja, Jet Spence.
0: Hij heeft het zeer zwaar gehad daar bij Spurs. Man. Dus als ik naar die achterhoede kijk, denk ik, nou, niet helemaal.
1: En wat heet hij niet opgeroepen? Trent.
0: Nee.
1: Ja, maar dan vind ik, als ik deze speler hoor...
0: Nou, Trent wel terecht dat hij niet opgeroepen wordt.
1: Nee, maar als jij deze spelers hoort...
0: Ja, dan vind ik ook nog steeds terecht dat Trent niet wordt opgeroepen.
1: Ja, oké, maar laten een van deze spelers bij Real op rechtsback gaan staan.
0: Ja, nee, de meeste gaan naar daar.
1: Die hebben dan nog een slechter seizoen dan Trent.
0: Nou, ik vind dit niet... Ja, maar ik vind het niet geweldig wat ik hier zie staan. Middenvelders, Declan Rice. Nou, lijkt me duidelijk. Arsenal, prima. Elliot Anderson van Nottingham Forest.
1: Ja, wat is die?
0: Ja, ja, Jude Bellingham, Real Madrid, lijkt me prima. Dan hebben we van Arsenal Jordan Henderson.
1: Die is 80.
0: Die is van Brentford trouwens.
1: Nee,
0: Jordan Henderson.
1: Jordan Henderson, die van Ajax.
0: Ja, die van Ajax, ja.
1: Is oud.
0: Morgan Rodgers ben ik wel gecharmeerd van. Van Aston Villa.
1: Ja,
0: ja, ben ik wel gecharmeerd van. Kobbie Mainoo.
1: Nou, goed.
0: Maar dat zijn de middenvelders.
1: Ja, maar het zijn vooral
0: Stug.
1: Brekers.
0: Stug, breken, lopen. Ja, Ace is de creatiever. En Morgan Rodgers. Morgan Rodgers ook. Ja. En Mainoo ook eigenlijk wel.
1: Nee, maar Mainoo speelt ook een beetje achter.
0: Jawel, maar wel goed aan de bal.
1: Niet een man passeren achter de spitsen, dat niet. Daarom vind ik het jammer dat gewoon Palmer of Foden gewoon niet mee zijn.
0: Niet mee. Nou, dan hebben we voorin Harry Kane. Nou, geen discussie. Ollie Watkins vind ik wel verrassend. Hij heeft niet zo'n goed seizoen gespeeld.
1: Ja, maar die gaat ook niet... Kane is spits. En Ollie Watkins kan niet rechts of links.
0: Nou, Ollie kan je er wel in zetten, want hij is natuurlijk...
1: Als een soort nood met twee
0: noodoplossing, precies. Ja. Ivan Toney ben ik een fan van, maar speelt bij Al-Ali.
1: Maar nu noem je ook drie centrumspitsen al op, hè?
0: Ja.
1: Ik moet rechts en links buiten. Want nogmaals, Foden kan ook links buiten spelen gewoon. Of wat dan ook.
0: Nou, Tony's een centrumspits, dus dat is een pinch hitter. Dus daar die zal niet veel spelen. Ollie Watkins op speciale momenten. Ik denk als er veel ruimte komt, dan is het voor Ollie wel om te spelen. Bukayo Saka, nou, dat lijken we duidelijk. Ja. Noni Madueke.
1: Toch goed?
0: Nou, lijkt me ook wel terecht. Speelde,
1: speelde
0: absoluut niet. Hij is de backup van Saka, dus dat is wel knap. Marcus Rashford geselecteerd van Barcelona.
1: Ja, links buiten dat.
0: Ja. Anthony Gordon van Newcastle. Ja,
1: die vind ik niks.
0: Ja, ik vind hem ook niet zo geweldig. Hij wordt hoog aangeslagen.
1: Een
0: draver vind ik dat ook een beetje. Dus Maguire zit dus niet in de Engelse selectie. Die is niet mee. Vind ik ook niet per se een gemis. Als ik Gouye achterin heb, dan hoef ik Maguire volgens mij niet. En een ander koppertje die...
1: Wat speelt dan met Gouye centraal achterin dan?
0: Nou, dat wordt dus een beetje spannend. Want ik denk dat het dan John Stones zou moeten worden als centrumverdediger.
1: Ja.
0: Dat is wat ik dan denk. Of ja, Erik Konsa zou misschien kunnen. Livramento weet ik niet hoor, als hij centrum speelt. En Jarro Konsa is wel een centrum verdediger van Bayer Leverkusen. Maar ja, dat is het zo'n beetje. Dus ja.
1: Ja. Ja. Ook niet echt.
0: Maar ik heb het idee dat. Ik heb altijd het idee dat Engeland een veel sterkere selectie kan hebben.
1: Ja, dat vind ik ook.
0: Dat idee heb ik altijd. Al weet ik niet zo heel goed. Maar soms moet je ook wel eens kijken, die Premier League. Er spelen natuurlijk ook niet heel super veel Engelse spelers in, hè?
1: Maar nogmaals, ik ben fan van die twee, Palmer en Foden. Ja. Ook al zijn ze nu, hebben ze niet helemaal een topseizoen gedraaid. Ik zou ze altijd meenemen.
0: Nou ja, kijk, dit
1: zijn wel mannen die kunnen scoren, mannen die kunnen actie kunnen maken.
0: Ja, maar hij mikt op Kane.
1: Ja, maar je moet om Kane hebben.
0: Die hele voorhoede is eigenlijk gemaakt rondom Kane. Weet je, en Saka speelt natuurlijk op rechts. Kane komt in het midden. En dan zullen we kijken wie er van links komt. Of hij speelt met drie spitsen. Of twee spitsen bedoel ik.
1: Ja, ja. Maar goed.
0: Wat niet helemaal Kane's spel is. Maar nou ja, trouwens is niet waar. Het is wel Kane's spel, want dan kan zich laten zakken. Maar ik weet dan niet wie die lopende spelers zijn. En misschien kan Madueke daardoor eigenlijk best nog wel wat minuten gaan maken.
1: Ja,
0: ik had niet gedacht dat hij het zou redden in Engeland trouwens.
1: Ja.
0: Hoor.
1: Dus, maar goed, hij speelt niet 15 wedstrijden achter elkaar, hè?
0: Nee, dat doet hij
1: dus
0: niet.
1: Dat is zijn grote voordeel, want hij is best wel blessuregevoelig. Ja, al in Nederland.
0: Maar de momenten dat hij in is gevallen, ook in de Champions League, moet ik zeggen, heeft hij het goed gedaan.
1: Ja, dat klopt. Maar als jij blessuregevoelig is en jij moet gewoon invallen, of je moet twee keer basis spelen, of dat lukt nog wel. Maar stel dat Saka er lange tijd uit zijn, dan gaan ze een probleem krijgen.
0: Ja, dus dit team weet ik niet hoor. En ik weet ook niet als hij in staat is om Jude Bellingham goed in te zetten.
1: Ja, Tuchel. En Duitsland nu.
0: Duitsland, oké. WK-selectie Duitsland. Ik heb die ook gezien, daarvan was ik ook niet onder de indruk hoor.
1: Ja.
0: Gek genoeg.
1: Nee, ook niet. Ik zag ook een paar spelers dat ik denk, ja. Maar goed, bij Bayern zijn er ook niet zoveel Duitse spelers natuurlijk.
0: Nee, daarom. Weet je, want dat wordt een beetje dat rad wat ons voor ogen wordt gedraaid.
1: Ja, en Dortmund en Leverkusen hebben niet een goed seizoen
0: en
1: gedraaid.
0: En Florian Wirtz, die we allebei aan het bewieroken waren, die bakt er weinig van op dit ogenblik.
1: Musiala was net fit en die speelde op een gegeven moment, was hij reserve.
0: Ja, klopt. Maar die komt wel weer terug. Ja. Even kijken, wat hebben we hier gehad? Nou, Musiala heeft een auto-ongeluk veroorzaakt, hè? Oh. Hij reed te hard. Hij reed kei en keihard, heb ik ook begrepen. En hij was dus bij een ongeval betrokken. En hij reed met een snelheid van 194 kilometer per uur, waar 120 was toegestaan.
1: Oké.
0: De bestuurders en bijrijder van een andere auto raakten licht gewond. Moest hij al even zijn rijbewijs moeten inleveren en ook een geldboete. Maar daarvoor zal hij niet uitgesloten worden. Maar het is altijd wel even een dingetje. Overigens is de eerste wedstrijd van Duitsland tegen Curaçao op 14 juni. Dus dat is dan direct de vuurdoop van de Blue Wave, om het zo maar even te zeggen.
1: Die shirtjes zijn niet aan te slepen.
0: Zijn niet aan te slepen.
1: Het item gewoon. Ja, allemaal uitverkocht,
0: klopt,
1: overal.
0: Ja, ja.
1: Blue Wave, blauwe of gele shirtjes. Nou, helemaal.
0: Ja, nou, ik ga het van dichtbij zien. Dus ik ben benieuwd.
1: Maar

0: gewoon twee courtside tickets.
1: Ja.
0: De NBA gewoon. Ja. Dus de finale van de... Dus nog net is dat eigenlijk de halffinale.
1: Mm.
0: Gewoon, vanavond is er een wedstrijd.
1: Ja.
0: $500,000.
1: Ja, sorry.
0: Twee tickets.
1: Sorry.
0: Daar zit je wel courtside.
1: Never,
0: zit je wel celebrity
1: no, never,
0: role.
1: Never.
0: Zo duur is het.
1: Nee, dat doe ik niet.
0: Er zijn de goedkoopste tickets, dan ben je misschien bijna 3000.
1: Ja, maar dat ga ik echt niet doen.
0: Maar als je nu de prijzen hoort van de...
1: ja, het is schandalig.
0: Maar het betekent wel dus dat er heel weinig... sowieso hebben mensen niet zo van... ik ga niet naar het land van Trump.
1: Ja, dat is één.
0: Dus dat hebben al heel veel die islamitische landen...
1: Ja.
0: Vanuit die gaan al niet supporten.
1: Klopt, ja.
0: Ik ken ook heel veel mensen uit Marokko die altijd gingen van Marokko, maar die denken, ik ga hier niet daar.
1: Nee, want voor je weet dat je kom in een gevangenis in El Salvador terecht.
0: Ja, screen, social media. Als jij dingen hebt geappt, toevallig iets tegen, dan is het al lastig.
1: Vreselijk
0: dus,
1: gewoon.
0: Dus dat is al, die heb je al niet. En nu zie je de prijzen, de taxis en alles ernaartoe is gewoon niet normaal. En toen een vriend van mij die was toen naar Qatar gegaan.
1: Uh-huh.
0: Hij zegt, als je die prijzen zag, openbaar vervoer was gratis, alles was goed geregeld.
1: Ja.
0: En dan nu in de US.
1: In de US. Het is Canada en Mexico
0: US,
1: ook
0: US
1: nog een keer.
0: Het is ook een voetballand. Dus er gaan een heleboel mensen gaan niet zomaar naar andere landen kijken.
1: Nou ja, ze hebben natuurlijk wel die Latino-populatie die wel heel erg voetbalminded is, hoor, nog steeds.
0: Ja, maar die gaat niet zomaar naar Portugal tegen...
1: Nee, natuurlijk niet.
0: De euro's kijken.
1: Nee, maar die gaan wij ook alleen in de samenvatting zien.
0: Nee,
1: Portugal,
0: maar dat bedoel ik. Want je moet op een gegeven moment... als je bijvoorbeeld stelt dat Portugal tegen Kroatië speelt...
1: Ja.
0: Gaan niet alleen Kroatië en Portugezen het stadion kunnen vullen.
1: Nee, nee,
0: want
1: nee.
0: Want
1: het
0: zijn
1: nee,
0: grote
1: klopt.
0: Stadions ook. Dus dan ga je lege plekken krijgen. Want als die prijzen zo duur zijn... gaan niet de plaatselijke bevolking denken... nou, ik ga even een wedstrijdje kijken. Want zo zijn ze ook weer niet. Want ze zijn niet zo voetbalminded.
1: Nee, absoluut
0: en helemaal
1: niet
0: als ik honderden dollars moet gaan betalen.
1: Nou, sowieso niet. Dus dan ga ik naar tv kijken.
0: Nee, als Nacho was gegaan, zou je wel gaan, toch?
1: Ja, maar niet in Amerika zou ik gaan. Ik zou dan... Of dan kan hij nou... Dan
0: ja, maar als, nee, maar als hij... Nou, ja, daarom is ook bij je lood.
1: Nee, dat weet ik. Maar als het Amerika was geweest, had ik wel voorgenomen om niet naar Amerika te gaan. Maar wel Canada of Mexico.
0: Ja, maar goed. Wie is nu gegaan? Wie is nu... wie was nu uiteindelijk...
1: Irak, toch?
0: Irak.
1: Ja.
0: En waar spelen die? Dat is nog niet bekend.
1: Nee, ik weet ik heb het niet meer. Ik heb het een beetje losgelaten. Ik heb nog wel een national shirt. Ik heb nog wel een national shirt aangeschaft.
0: En hij is mooi wel?
1: Van Kelmen. Ja, dit keer van Kelmen.
0: Kwaliteit was
1: volgens mij.
0: Ja, je was een beetje aan het klagen over de vorige...
1: Nee, de kwaliteit was niet zo geweldig. Maar dit is wel beduidend betere kwaliteit, ja.
0: Oké, dus je loopt er wel straks een beetje
1: mee. Ik loop er straks trots mee. Maar ja, ik ga straks naar Curaçao, maar ik weet niet... Eerst dacht ik van, moet ik hem meenemen? Maar ik denk, nou, het is niet helemaal beleefd om dat te doen.
0: Nee?
1: Nee, ja, ik ben daar betrokken bij een Blue Wave evenement, hè.
0: En dan kan je niet met je nacho shirt komen?
1: Lijkt me toch niet, hè? Helemaal.
0: Nou.
1: Nee. Ik vind het,
0: het zijn geen concurrenten. Het is niet zo dat je komt tegen...
1: Nee, maar soms moet ik wel het momentum. Dus Blue Wave wordt krijgt de zegen.
0: Maar je hoeft hem niet op dat moment aan te trekken.
1: Nee, niet op dat moment.
0: Maar aankomen ermee.
1: Nee, nou ja, ik bedoel, hij gaat mee. Ik bedoel, laten we dat wel even vooropstellen. Hij gaat mee, natuurlijk. Maar,
0: je moet wel tijdens, representen.
1: Maar tijdens het Blue Wave evenement, denk ik, vind ik het niet gepast. Dus dan...
0: Ja, nee, dan niet.
1: Nee, ze zijn niet aan te slepen, hoor ik inderdaad. Ja
0: dus dat...
1: Dat wordt wat bij het Blue Wave. En daarna spelen ze nog een oefenwedstrijd. Ze spelen straks tegen Schotland, geloof ik. En dan spelen ze nog een oefenwedstrijd tegen
0: maar
1: Aruba.
0: Maar wat de advocaat heeft gedaan, is niet netjes.
1: Daar wil ik het niet eens over hebben.
0: Het is wel echt vuil.
1: Op zijn advocaat, ja precies.
0: Ja, maar weet je wat ook is met advocaat? Hij heeft altijd een beetje het weet je, een beetje een warm gevoel, hè? Van, oh, weet je, oude man, maar weet je, een beetje...
1: Nou, maar dat heeft hij ook wel...
0: Er is niet zoveel kritiek gekomen naar aanleiding
1: van... Nee, kijk, hij heeft dat wel ten opzichte van die spelers, geloof ik het ook wel. Want dat heb ik vaak genoeg gehoord. Maar als het gaat om positie en geld,
0: is hij keihard. Heeft hij gewoon niets te maken. En dit, hij heeft misschien ook Rutte een beetje weet je, van, ja, je kan hem nemen.
1: Ja.
0: En dan komt hij gewoon terug.
1: Ja.
0: Dat kan. Maar dan had hij iets kunnen doen van luister, we doen het met z'n twee iets in die richting.
1: Nee, maar dat is niet voor een dikke advocaat.
0: Nee, dan moet Rutte gewoon, hij heeft gewoon op een gegeven moment zelf gezegd van luister, ik stop ermee.
1: Ja, Rutte voelde die drukking al. Rutte zien we nergens meer trainen, dus dat is ook wel weer opvallend, toch?
0: Maar dit is niet netjes.
1: Nee, natuurlijk is dat niet netjes. Maar...
0: En die spelers hebben gezegd, wij hebben het niet gevraagd.
1: Natuurlijk hebben ze het niet gevraagd, maar hij zal wel gebeld hebben natuurlijk. Maar ja, je weet hoe dat gaat. Oh, we gaan even naar Duitsland. Oké. Manuel Neuer, Bayern München. Ja, prima, goed. Toch? Oliver Baumann van Hoffenheim, ken ik niet.
0: Nee.
1: Alexander.

0: Sander Nubel van Stuttgart. Voorheen naar Duitsland altijd geweldige keepers, maar deze twee anderen ken ik absoluut niet.
1: Misschien zijn ze, ik weet het niet, maar zijn meestal wel.
0: Maar meestal zijn ze oké. Okay. Nou, verdedigers. Nico Schlotterbeck van Dortmund. Ja. Vind ik geen, nee. Geen hoogvlieger. Nee.
1: Van die lopers, van die ouderwetse Duitse spelers.
0: Ja, en Waldemar Anton van Dortmund. Nee. Die kan ik me eigenlijk ook niet zo goed herinneren. Jonathan Tah,
1: ja.
0: Ben ik geen fan van.
1: Nee.
0: Weet je, hij
1: gaat wel spelen.
0: Hij verdient de titel Big for Nothing, vind ik vaak wel een beetje. Maar oké, eerlijk gezegd, hij heeft zich stand gehouden. In,
1: ik weet dat hij zo moeite had tegen Bobby.
0: Ja.
1: Bobby speelde hem helemaal kapot.
0: Maar alle kanten opgedraaid, jongen.
1: Ook op
0: fysiek, ook fysiek.
1: Ja, maar hij is bijna twee keer zo, groot. En Bobby zet hem gewoon aan de kant, gewoon helemaal.
0: Ik vind het niet geweldig, hoor. Antonio Rudiger, Real Madrid.
1: Nou, gewoon goed.
0: Dat lijkt me gewoon logisch. Nathaniel Brown van Eintracht Frankfurt. Ja. Zeg mij eventjes niks. Ik ga hem toch eventjes... Ja, Frankfurt is niet meer een topclub. Maar we gaan toch even naar Nathaniel kijken. Want ik ben toch even benieuwd wie dat is. En ik vermoed al dat Nathaniel inderdaad lichte tint is.
1: Okay. Ja?
0: Nathaniel Brown. Hij heeft een heeft de Duitse nationaliteit met Amerikaanse roots. Hij is linkervleugelverdediger. En hij maakte de overstap in 24 van Nuremberg naar Nuremberg, moet ik het goed zeggen, tegen Eintracht Frankfurt. En in 25 maakte hij zijn debuut in het Duits nationale elftal. Hij heeft alleen maar in Duitsland gespeeld tot nu toe. Niet dat daar iets mis mee is, maar vanwege zijn Amerikaanse roots zou je misschien denken. Dus die speelt, ja. Dat is een linksback. Dan hebben we David Raum van Red Bull Leipzig. Ken ik niet zelf.
1: Nee.
0: Dan hebben we Malek Thiaw van Newcastle United. En ik moet je eerlijk zeggen, ik zag die naam erbij staan. Ik kon me echt niet voorstellen van wie dat was.
1: Oké.
0: Dat kan natuurlijk ook aan mij liggen, dames en heren. Ik wil niet per se zeggen omdat ik hem niet ken. Hij is trouwens ook lichte tint. We hebben dus een lichte tint tot donkere achterhoede bij Duitsland. Een aantal mensen uit het verleden in Duitsland zullen zich in het graf omdraaien.
1: Rudiger,
0: Taar. En dan hebben we die Malek Thiaw.
1: Ja.
0: En dat is een Duits-Finse voetballer die doorgaans centrale verdediger speelt.
1: Als het fout gaat, is de achterhoede.
0: Ja, dat is de achterhoede.
1: Als het fout gaat in Duitsland, dan...
0: Juist.
1: Dat is het omdat de achterhoede zwak is.
0: Maar Thiaw is in Duitsland geboren als zoon van een Senegalese vader en een Finse moeder. Dus er zit niks Duits tussen. Dus klaarblijkelijk. Maar ze hebben elkaar getroffen daar in Duitsland. Wat natuurlijk ook moet kunnen. Hij speelt nu bij AC Milan. Ook niet de meest indrukwekkende club. Als ik tot op heden geweest. 28 jaar alweer. Oh nee, sorry. Dat is een rugnummer. Zomaar geef ik die jongen wat leeftijd erbij. Maar die ken ik niet eerlijk gezegd. En dan hebben we Joshua Kimmich. Nou, die kennen we. Bayern München.
1: Goed.
0: Steady. Prima.
1: Goeie speler.
0: De middenvelders. Felix en...
1: Kimmich speelt nu tegenwoordig veel meer op het middenveld.
0: Ja, maar hij staat toch bij de verdedigers hier. Dus...
1: De middenvelder speelt hier een beetje. Ja.
0: Felix en Mecha van Dortmund. Angelo Stiller van Stuttgart. Jamal Musiala, Bayern München. Prima. Alexander Pavlovic, ook van Bayern München.
1: Ook een goede speler, hoor.
0: Hele
1: ik wist niet
0: speler.
1: Dat het een Duitser was. Ik dacht dat hij iets van een Servier of van een...
0: Ja, is hij ook. Maar dat is wel een tweede generatie die daar zit. Leon Goretzka, Bayern München.
1: Goed, ook.
0: Prima. Pascal Gross van Brighton. Vond ik best wel een opvallende keuze daarin. Nou moet ik zeggen dat Brighton het uitstekend doet in de competitie nog steeds.
1: Ja. Yeah.
0: Pascal Gross, die is... Even kijken als ik me niet vergis, hoor, met Pascal. Hoe deze eruit ziet. Want Duitsland heeft toch wel een redelijk goede lichte tinten...
1: Musiala, wat is hij eigenlijk?
0: Gaan we straks even kijken, inderdaad. Ja. Nou, Nadim Armin van Mainz en Florian Wirtz van Liverpool natuurlijk. Aanvallers. Dennis Undaf van Stuttgart. Jamie Leeuweling van Stuttgart. Lennart Karl van Bayern München, die ken ik niet.
1: Jawel, is een jonge speler, heel goed. Groot talent.
0: Voetballer? Ja. Okay.
1: Maar hij is meer een tien, hoor, dan een
0: Oké, hij staat bij de aanvaller. Ja. Maximilian Bayer van Dortmund. Kai Havertz natuurlijk, Arsenal. Leroy Sané van Galatasaray.
1: Ja, maar Sané was ook op een gegeven moment bij Bayern München, was hij ook al...
0: En Nick Woltemade van Newcastle United.
1: Ja, die Woltemade, ken ik. Die is ook niet echt... En Sané was ook al... Hij is natuurlijk wel technisch nog steeds en zo, maar zelfs bij Bayern...
0: Waar is hij de conflict, hè?
1: Bij Havertz, ja. Hij schijnt dat zijn gedrag een beetje...
0: Ja, altijd een beetje is. Ja, klopt.
1: Ook in de

0: kleedkamer, hoor ik altijd, met Sané.
1: En Sané heeft hem een paar corrigerende tikken gegeven.
0: Ja. Nou ja. En Havert speelt nu spits, maar hij is ook geen spits.
1: Hij is geen spits, maar was bij gebrek aan beter. Maar ja, aan de andere kant, ze zijn nu kampioen geworden. Dus we kunnen niet meer zeggen dat het niet gelukt is.
0: Hij heeft
1: ook
0: heel lang niet gespeeld. En hij is ook niet altijd vaste spits.
1: Nee, dat is hij absoluut niet. Ik denk ook dat als ze echt een spits krijgen, dan zal Kai Havertz als een van de eerste zijn die daar weer een linie terug gaat.
0: Precies.
1: Waar hij eigenlijk ook alweer kan spelen.
0: En die andere is die Woltemar.
1: Ja, die Woltemar die speelt bij Newcastle. Maar even snel nog even naar Jamal Musiala. Musiala kon voor Engeland spelen. Hè?
0: Ja.
1: Want hij is dik met Bellingham. En als je hem Engels hoort spreken... Dan...
0: Nee, maar hij heeft ook in de jeugd daar gezet.
1: Hij heeft in de jeugd gevoetbald.
0: Hij was hij naar Engeland gegaan.
1: Hij is geboren in Stuttgart. En hij woonde tot zijn zevende woonde hij in Fulda. Dat is in de Duitse deelstaat Hessen. Hessen-Kassel, om precies te zijn.
0: Ja.
1: En daarna verhuisde hij naar Engeland, waar hij het grootste deel van zijn jeugd doorbracht. En hij speelde toen in de jeugdopleiding van Chelsea. En waar hij onder andere met Bellingham die kunnen het allemaal goed met elkaar vinden natuurlijk, allemaal. Even kijken als er nog iets staat over de achtergrond van Musiala. Die debuteerde in 2021 voor Duitsland tegen IJsland. Hij werd geboren in Duitsland, maar woonde lange tijd in Engeland. Tevens kon, daar speelde ook een aantal jeugdinterlands voor, maar hij kon dus ook voor Nigeria kiezen. Vanwege zijn vader, ja, inderdaad.
0: Okay.
1: Daar heeft hij toen niet voor gekozen. Hij heeft dus niet gekozen voor Engeland, hij heeft niet gekozen voor Nigeria, uiteindelijk wel voor Duitsland.
0: Het trouwens, broertje van Bellingham is nooit meer echt doorgebroken.
1: Nee, maar dat kunnen ook niet allemaal even goed zijn.
0: Wel.
1: Ja, hij leek ontzettend
0: volgens
1: wel.
0: Volgens mij, dat broertje, als hij gewoon in Madrid rondloopt, wordt hij gewoon aangeklampt, denk
1: als
0: ik.
1: Niet, ja.
0: Volgens mij denken ze dat het is...
1: Ik kan me niet voorstellen dat hij het niet een keer gedaan heeft, in ieder geval.
0: Ik denk niet dat hij er misbruik van maakt, toch?
1: Michael Olise is trouwens in Engeland geboren.
0: Oh ja.
1: En Michael Olise, die komt voor een x-aantal... en die spreekt ook gewoon echt... Engels met het accent, hè?
0: Maar in Frankrijk zijn er natuurlijk bijna al die donkere jongens kunnen gewoon voor andere landen uitgaan.
1: Klopt. En dat is nu nog niet het geval. Maar in België gebeurt het nu wel. Bij België is hier een terugtrekkende beweging van spelers.
0: Meer spelers, ook talenten.
1: Ja.
0: Die komen, en vooral Congo is daar.
1: Congo is daar, maar je ziet er eentje die heeft er zelf voor gekozen om 2 jaar geen interland te spelen.
0: Ja.
1: Alleen maar om voor Congo uit te komen.
0: En Waited heeft dat nu ook. Die van Ajax, Mokyo. Terwijl er is een soort regel, hij kan niet tijdens deze WK dus
1: uitkomen. Nee, dat kan niet meer. Maar toch is hij bereid om niet voor dingen. Dat is wel een opvallende beweging, hoor.
0: Het is een beweging die natuurlijk in andere landen ook langzaam maar zeker een beetje gaande is.
1: Als Frankrijk, als de Franse voetballers anders besluiten.
0: Ja, dan is het klaar met Frankrijk.
1: Dat is klaar.
0: Maar in Engeland zou het eerder voor moeten komen.
1: Nou, in Engeland zie je het toch wel een beetje.
0: Jongens, zie je een beetje Jamaica, weet je, die Engelse eilanden.
1: Nou, maar dat zijn meestal wat mindere voetbal. Maar Olise is dus een speler.
0: Palmer kan gewoon voor St. Kitts.
1: Ja, oké, maar dan speelt hij 2 keer tegen Suriname waarschijnlijk of zo. Dus
0: beslist het in zijn eentje.
1: Ja, precies. Maar dat is wel een ding wat gebeurt als dat zo doorgaat. Kijk, Olise heeft voor Frankrijk gekozen. Wat best wel, want hij is zo'n London boy, hè, gewoon. Hè, met zo'n in it, weet je, dat accent, dat heeft hij gewoon.
0: Nee, maar Frankrijk als Mbappé's Cameroen.
1: Ja.
0: Dus als je daar spelers hebt die voor landen uit kunnen komen.
1: Ja.
0: En waarschijnlijk ook een paar voor die Franse eilanden.
1: Ja, ja.
0: Gewoon, want het was het ook weer? Eentje kwam, eentje, volgens mij, voor Angula, zo'n bekende.
1: Ja, er zijn er wel meer uit
0: dus,
1: in de tijd geweest.
0: Dus volgens mij is de coach nu daar of zo.
1: Ja, nee, er zijn er wel meer geweest. Maar kijk, bijvoorbeeld Olise, die is een Frans-Engelse voetballer met Nigeriaans-Algerijnse roots.
0: Ja.
1: Dus daar had de man allemaal kunnen gaan voetballen. En hij kiest er dus voor... Want hij woont gewoon in Engeland. Hij speelt ook bij Crystal Palace natuurlijk. Om uiteindelijk voor Frankrijk te spelen.
0: Eigenlijk is van al die landen, hè, gewoon dus die is bijna Marokko. Is het enige land waarbij bijna alle spelers kiezen voor Marokko.
1: Nu.
0: Kijk, Congo heeft het dus nu eventjes...
1: Maar dat was een succesvolle campagne op de WK natuurlijk.
0: Maar als je bijvoorbeeld ziet, bijvoorbeeld in het Frans elftal, al die lichten, zijn heleboel zijn Algerijnen.
1: Klopt.
0: Gewoon, dus als zij bijvoorbeeld voor... Bij wijze Sinedine.
1: Ja.
0: Dat is ook Algerijn.
1: Sinedine is zeker een Algerijn. Ja.
0: Als dat soort spelers, die lichtgetinten, allemaal voor Algerije gaan uitkomen.
1: Ja.
0: Nou, dan is het.
1: Dan is Algerije weer.
0: Tsjechië ook, toch?
1: Wat?
0: Tsjechië misschien.
1: Ja, weet ik het eigenlijk niet. Ja, ik vermoed het wel, hoor. Want wij denken vandaan direct dat ze Algerije. Want Frankrijk altijd zo'n serie van die geweldige Algerijnse voetballers heeft gehad.
0: Maar wat wel zo is, natuurlijk met Frankrijk.

0: Frankrijk stelt gewoon 10 donkere spelers op. En dat in andere landen, die zie je toch zo van, nou, niet te veel. Oké, we hebben al 6 in het...
1: Ja, Engeland.
0: Frankrijk heeft er helemaal geen problemen mee.
1: Nee. Sinds ze wereldkampioen zijn geworden, hè?
0: Ja, oké, maar daarvoor, ja, precies. Maar dat zie je ook bij andere sporten. Ik heb wel eens dameshandbal. Dan zie je donkere spelers gewoon. Precies. In andere landen hebben daar toch wat meer moeite
1: mee. Hebben wat moeite mee. Maar ja, je ziet wat er aankomt.
0: Van Frankrijk gewoon ook voetbal. Donkere spelers.
1: Maar heb je wel eens onder 17 gezien van Duitsland? Daar spelen ook al 6-7 zwarte spelers.
0: Klopt, maar
1: dat komt er nu allemaal aan. Dat gaan we dus zien.
0: We hebben het wel eens gehad over Portugal. Daar zie je ook gewoon streven, maar je ziet ze niet in het Portugese.
1: Die houden ze niet vol. Kijk, wat er dus gaat gebeuren, wel of niet in Duitsland, dat wordt natuurlijk spannend. Want kijk, de Duitsland levert toch steeds minder topvoetballers af dan in het verleden, toch? Ja. En dit is dan de lichting die er tussendoor komt. Dus ja, we gaan zien in hoeverre ze dat kunnen volhouden.
0: Wat ik zeg, die laatste stap, die proberen ze toch altijd nog tegen te houden.
1: Altijd.
0: En je ziet dat ook bijvoorbeeld in Zuid-Amerika, Colombia bijvoorbeeld, zie je dat ook gewoon.
1: Zie je dat ook gebeuren.
0: Maar je ziet wel de kentering met donkere spelers in Brazilië.
1: Ja.
0: Want in Brazilië hebben ze het heel lang ook
1: met de huidige bondscoach wel te verstaan.
0: Ja, met de huidige bondscoach.
1: Want als die weg is, dan gaan we weer terug bij AFO.
0: Want dan zie je gewoon de Sico, Falcao, fantastische spelers.
1: Natuurlijk.
0: Maar je ziet de echte donkere spelers in Brazilië, zie je ook niet. Die zie je wel gewoon in de competitie.
1: Tele Santana had ze dus wel met die in die tijd had hij die spelen. En toen kwam, ik ben even zijn naam kwijt.
0: Tele Santana had,
1: Die had altijd die rechtsback of zo, die dan opeens vanaf Junior. De zijkant. Weet je dat ze spelen? Tele Santana was wel van, maar daarna is het altijd een beetje bleekjes geweest daar. Paulo Isidore. mijn persoonlijke favoriet nog steeds.
0: Is dat jouw favoriet?
1: Ja, ik vond een geweldige speler.
0: Ja? Hij was altijd het eeuwige talent.
1: Nou, hij had wel pech als middenvelder. Hij had wel Sico en hoe heet die? Socrates en Falcao.
0: Hij was ook een donkere speler.
1: Ja, die vond ik niet zo best.
0: Terwijl hij in het Braziliaans competitie scoorde hij bijna 40 goals of zo.
1: Waarvan werd verteld dat hij van Surinaamse afkomst zou moeten zijn. Sint-Junior vond ik niet echt een...
0: Was wel basis.
1: Ja, hij was wel bij gebrek aan beter. Ja, nou, ik ken het verhaal wel een beetje, want degene die niet geselecteerd was, was de man die heette Roberto Dinamite. De man met het verwoestende schot in de rechterbeen.
0: Okay.
1: Die heeft het dus niet gered, maar er was weer een heel gedoe in Brazilië daarover. Ik heb even kijken, Sherky hebben we er even bij gehaald om te zien, kunnen we nog even achterhalen. Even zien, als we dat hier kunnen zien. Bij zijn debuut in het Frans elftal was hij de vervanger van Michael Olise. Dat is wel grappig inderdaad. En voor de rest kunnen we niet helemaal direct achterhalen van waar de goede man, wat de goede man zijn achtergrond is. We proberen nog even snel. Oh ja, Sherky werd geboren in de buitenwijken van Lyon. Zijn vader heeft een Italiaanse achtergrond en zijn moeder een Algerijnse.
0: Ja, nou ja.
1: Hij heeft 5 broers en Sherky vertelde in 2024 dat hij aan het eind van ieder seizoen huilt bij zijn moeder vanwege de druk en emotionele lading van het voetbalseizoen. Ook schrijft hij muziek en schrijft hij in een notitieboekje. Hij zou een klap hebben gekregen van de overgang van het jeugdvoetbal naar het profvoetbal. En Sherky gaf in 2018 aan dat naast Olympique Lyonnais Real Madrid zijn droomclub was. Hij heeft Cristiano Ronaldo genoemd als zijn idool. En die hem het meest inspireerde.
0: Zie je, het is ook Algerijns. Dus
1: het is ook weer Algerijn, klopt.
0: Wat ook is bij Brazilië van nu. Eigenlijk door de jaren heen heb je altijd een speler gehad.
1: Ja.
0: Kijk, je noemt net Roberto Dinamite.
1: Ja.
0: Maar je hebt altijd een speler gehad. Vrije trap.
1: Klopt.
0: Net over de middencirkel.
1: Ja.
0: Allemaal opzij. Ik
1: schiet er op doel. Waarvan je denkt, het gaat niet lukken.
0: Waarom neemt hij zo'n lange aanloop?
1: Ja.
0: En hij neemt toch gewoon vol.
1: Helemaal niet meer.
0: Dat heb je helemaal niet
1: meer. Maar dat was meestal een linksback of een rechtsback.
0: Als je kijkt naar Junior.
1: Ja.
0: Roberto Carlos.
1: Leonardo. Jorginho, die zelf daar speelde. Branco, die daar speelde.
0: Rivelinho.
1: Ja.
0: Rivelinho, die kon ook gewoon vol.
1: Vol schieten.
0: En dat heb je helemaal niet meer.
1: Heb je helemaal niet meer. Daarom zeg ik deze Bixi daar staan.
0: Eder.
1: Ja, die was links buiten. Maar
0: die kon wel gewoon vrij trappen.
1: Ja, die kon verschrikkelijk vrij trappen. Maar die mannen zie ik niet meer.
0: Niet van ik draai hem erin. Ik neem hem gewoon vol.
1: Ik wiep hem en dan
0: buitenkant links gewoon.
1: Is dat niet meer?
0: Dat heb je niet meer.
1: Nee.
0: En het is eigenlijk raar, want dit is iets gewoon van...
1: Dat is Braziliaans voetbal.
0: Oefenen, maar
1: Maar zelf Leonardo, waarom mannen met een geweldige traptechniek?
0: Ja. Dus het is niet van, maar gewoon vol met je links en zo. Ja, je kent junior tegen Argentinië toch?
1: Ja, tuurlijk.
0: Via de lat zo,
1: ja, via de lat. En dat mis ik bij
0: tegen Nederland.
1: Ja, tuurlijk. Dat, Romario die zijn rug bol maakt, dat die bal er net...
0: En dat je de commentator hoort, Overmars. Ja. Ga er nou langs, Overmars.
1: Ja, ga er langs.
0: Je bent sneller.
1: Toen kreeg je hand in zijn gezicht. Ja,
0: je bent sneller.
1: Toen werd hij niet gefloten. En toen zat Overmars, schuit, wat is er nou?
0: Ja. Je bent sneller dan precies. Snel. Maar die man die wist natuurlijk positioneel.
1: Nee, maar, hij speelde toen bij Genoa, als ik me niet vergis, Broco. Maar later ook Fink heeft gespeeld.
0: Genoa, ja.
1: En bij Genoa speelde, ik was je nu nog aan herinneren, speelde Uruguayan op het middenveld. Ik ben zijn naam nu even kwijt, maar hij hield zich ook bezig met vrouwenhandel en dergelijke.
0: Oké.
1: Wat een sorry dames thuis, het is misschien niet leuk, maar wat een fantastische speler was dat. Ik ga een keer zijn naam even achterhalen.
0: Ik ken alleen de prins van Uruguay.
1: De prins van Uruguay, ja.
0: Francescoli.
1: Ja, Francescoli.
0: Is zijn carrière nooit echt zodanig...
1: Is ook bij Atletico Madrid ergens gestrand.
0: Ja, hij is nooit zodanig groot geworden. Terwijl hij fantastische voetballer...
1: En zo Francescoli was...
0: Francescoli, de prins toch?
1: Ja, en zo Francescoli was fantastisch. Kijk, ik wilde bijna het vergelijk maken met die andere Portugees waar we het over hadden. Maar dat is niet terecht, merk ik trouwens.
0: Paulo Futre.
1: Futre ook, nee, maar die andere, die jonge jongen. Die geweldig kon voetballen, maar die het nooit liet zien.
0: Oh, ja.
1: Weet je, maar dat is niet waar van Francescoli. Want Francescoli liet het echt wel zien. Maar hij was in een tijd dat de rest van zijn medespelers niet zo geweldig waren.
0: Dat
1: dan kan je voetballen
0: maar
1: wat je wil.
0: Maar ook dat je soms wordt vastgehouden bij een club.
1: Ja, dat kon toen nog, hè?
0: Dat kon toen nog. Dat je daar volgens mij een heleboel clubs hebben belangstelling.
1: Ja.
0: Maar... ik hou je gewoon niet.
1: Ja,
0: dat had met Futre.
1: Ja.
0: Dat die Gile was toen burgemeester, maar hij was ook voorzitter.
1: Hij was voorzitter van Atletico.
0: Atletico Madrid. En wij zijn gewoon...
1: Je gaat nergens.
0: Ja. En dat hebben ze ook heel lang bij. Bijvoorbeeld proberen ze ook bij Maradona te doen en dat soort dingen.
1: Toen was de macht nog bij... Bij Ajax hebben ze het ook verschillende keren gedaan. Toch, om het te houden voor spelen. Maar die macht is inmiddels gebroken. Misschien een beetje doorgeslagen nu, denk ik wel eens af en toe.
0: Ja.
1: Maar er waren fantastische spelers. Francescoli is er één van. Die is en Paulo Futre ook trouwens.
0: En die andere man van die Colombiaan van...
1: De aanvaller. Die was trouwens laatst op bezoek bij Newcastle, hè?
0: Oh ja?
1: Tino noemden ze hem altijd. Tino was zijn bijnaam. Hoe heet hij nou weer, jongen? Nou, ouderdom slaat toch toe, dames en heren.
0: Faustino Asprilla.
1: Faustino Asprilla, ja, maar ze noemden hem Tino. Hij was laatst, ik heb hem gezien.
0: De broer van Savi, Savi Simons, die heet ook Faustino.
1: Is hij genoemd naar?
0: Ja, hij is genoemd naar.
1: Oh ja, één doelpunt van Faustino Asprilla. Voor mij heb ik dat 1000 keer gezegd, maar ik ga het nog een keer zeggen. Met de rug naar het doel.
0: Ja.
1: Een hoge bal wordt uitgeschoten. En hij, normaal gesproken kop je hem door of je controleert hem. Maar hij deed iets waarin hij één keer draaide en hem vol op de slof nam.
0: Ja.
1: En ik kan me de wedstrijd herinneren, en daar hadden ze bij Newcastle nog over, dat hij speelde met Newcastle tegen Barcelona. Okay. Dat was een fantastische wedstrijd. En daar hadden ze ook die Engelse spits.
0: Bij wie?
1: Bij Newcastle lopen. Een beetje geblokte Engelsman. Was in de tijd dat Kevin Keegan was toen trainer. Niet Scherer.
0: Want bij Parma was toen Brolin.
1: Brolin speelde daar onder andere. Dat speelde meer goede voetbal. Maar bij Newcastle speelde toen ook... hij is later ook international geworden. En een neef van hem is toen ook nog prof geworden. Die speelde ook in de Premier League. Maar ik kan gewoon even niet op zijn naam komen. En onze Franse vriend speelde ook in het team. De man die altijd... Jeetje, ik ben zo slecht vanavond in de namen. Een hele theatrale Franse speler. Met een geweldige traptechniek. Speelde met George Weah bij Paris Saint-Germain. Als ik me namelijk niet vergis. Was een huilenbalk. Maar hij kon... ik heb hem een keer in een wedstrijd gezien dat hij zo verongelijk was. Dat hij op de grond bleef zitten. weet je wie ik bedoel of niet?
0: Nee.
1: Franse speler bij Newcastle.
0: Okay.
1: Jawel, nee. Die moet... Dames en heren, ik kan niet weggaan zonder u deze naam te geven.
0: Bij Newcastle?
1: Ja, Newcastle United. Onder Keegan.
0: Oké.
1: Ik ben druk aan het typen.
0: En hoe zag hij eruit?
1: lang haar, een playboy.
0: Een soort speler was dat.
1: Ja, ja, ja, mooi boy, playboy. En hij had een verschrikkelijk goed schot in de benen. En die kan van alles.

0: En nog wat kan hij. Ja, was ook wel Frans International, maar altijd een beetje suspect bij, bij de bondscoaches die toch niet aandurfden met hem. Jeetje mina, wacht even, Newcastle, lijst van buitenlandse spelers. Ik hoop dat hij een beetje up-to-date is. Dat ik u nog kan vergasten op de naam van deze speler, die ik zo geweldig vind. Maar dat is dus denk ik niet het geval, want we gaan niet zo ver terug.
1: Girola.
0: Ginola.
1: Ja, Ginola. Ja.
0: Ginola.
1: Ja.
0: Ginola, laten we eerlijk zijn. Dat was een fantastische speler.
1: Ja,
0: niet
1: ja.
0: helemaal goed bij zijn hoofd, maar hij was fantastisch. Ginola. Maar, David Ginola.
1: Ja, ja, ja. Maar Frankrijk heeft vaak van dat soort tweeën.
0: Ja, ja, ja.
1: Nou, was ook niet helemaal 100.
0: Nee, die was niet helemaal. Wacht, we hebben een bellen. Nog even snel op de valreep. Goedenavond.
2: Ginola.
1: Ja, precies.
0: Wie?
1: Ginola, zegt hij.
0: Ja, Ginola. Ja, ik kon er niet op komen, helaas. Maar ja.
1: Fantastische speler.
0: Ik heb niet te weinig gezegd, dat was een fantastische speler, toch?
2: Ja, fantastische speler, een playboy ook.
0: Ja, klopt, inderdaad. Dus daar een beetje lange haar had hij ook, geloof ik, altijd een beetje mooi boy was hij.
1: Ja. Ja.
0: Mooie speler. Soms kan ik niet op de namen komen. Je zou bijna vergeten dat hij daar gespeeld heeft.
2: Dankjewel.
0: David Ginola, dat is inderdaad. Nou, dat was, en in die tijd speelden ze met Asprilla. Ginola speelde daar. En die Engelse speler. En zijn naam, als ik zijn naam noem, is er ook weer zo eentje dat
1: maar
0: je daar zegt.
1: Maar die Faustina Asprilla, die heleboel grotere clubs hadden ook belangstelling. Maar toen de tijd, als je niet wegkwam, dan kwam jij gewoon niet weg.
0: Ze betaalden niet slecht trouwens.
1: En ook bijvoorbeeld Juninho, die was toen iets van Zuid-Amerikaans voetballen. Die kwam ineens bij Middlesbrough.
0: Ja, klopt.
1: Dus weet je, echt gebeurden soms dingen dat je denkt, van, hoe kan dat allemaal? Maar toen...
0: Ossie Ardiles speelde ook op een gegeven moment bij... Ardiles speelde. Maar ook bijvoorbeeld nu, TVS, die is bij West Ham binnengekomen. Ja, van Corinthians naar West Ham gegaan. Ja. Een hele rare deal met Abramovich, geloof ik.
1: Ja, nee, dat klopt. En dan heb je soms van die dingen dat je denkt bij jezelf, dit klopt helemaal niet.
0: Want... Ja.
1: Als jij Zuid-Amerikaans voetballer van het jaar wordt of wat dan ook. En dan kan jij niet ineens in een middenmootclub zomaar.
0: Nee, maar jij moet wel verstand hebben. Kijk, als J.J. Okocha is ook een voetballer die altijd bij te kleine clubs heeft gespeeld. Ik heb ook nooit gesnapt waarom een topclub hem nooit heeft gepakt. Want het was geen luie speler. Helemaal niet. Het was een hardwerkende, veel scorende. Vrije trappen, passes, acties, passeren. Serieus, ik zou iedereen willen aanmoedigen eens op YouTube te gaan kijken. Je weet niet wat je ziet.
1: Maar wie vond jij nou beter? Want dit is een Afrikaanse speler.
0: Ja.
1: Is het Okocha of Adibi Pele?
0: Okocha. Ja.
1: Ja, maar die was wel mooi en mooi weten.
0: Nee, Okocha.
1: Pele was wel effectiever.
0: Fantastisch. Maar als je mij vraagt wie...
1: Die was wel effectiever.
0: Ja, maar...
1: Adibi Pele was gewoon... Hij kapt je en hij schiet gewoon.
0: Ja.
1: Weet je?
0: Maar
3: 107.9 Maak

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Buitenlanders hebben van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken het dringende advies gekregen om de Oekraïnse hoofdstad Kiev zo snel mogelijk te verlaten. De oproep is voor zowel burgers als diplomaten. Rusland is van plan om meer aanvallen uit te gaan voeren op Kiev, onder andere op de defensieindustrie, aldus het ministerie. De afgelopen dagen werd de stad al veelvuldig aangevallen door de Russen. Dat werd door Moskou nog afgedaan als een vergeldingsaanval. De Israëlische premier Netanyahu zegt in oorlog te zijn met Hezbollah en heeft het leger bevolen om de aanvallen op Libanon op te voeren. Die terreurbeweging opereert vanuit Libanon en is een bondgenoot van Iran. Netanyahu kondigde aan Hezbollah te willen vernietigen. En vlak daarna heeft het Israëlische leger aanvallen uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder andere in de Bekaa-vallei. Inwoners van 10 plaatsen in Zuid-Libanon kregen eerder al het bevel te evacueren. Dit Pinksterweekend gaat de boeken in als de warmste sinds 1985, dat meldt Weer Online. Op beide Pinksterdagen was de temperatuur in de beeld gemiddeld 27,4 graden en daarmee is het de warmste Pinksteren van deze eeuw. Alleen in 1903, 1944, 1979 en 1985 was het nog heter. Het weer tijdens Pinksteren kan overigens ieder

0: jaar variëren omdat het weekend steeds op een andere datum valt. De politie in Frankrijk heeft twee tieners opgepakt na de vondst van een 11-jarige dode jongen die een natte handdoek strak om zijn nek gewikkeld had. Het gaat om een 15-jarig meisje en een jongen van 16. Gistermiddag hoorde een visser in het centrum van de stad Rennes geschreeuw van een kind en waarschuwde de politie. Agenten gingen op onderzoek uit en vonden het slachtoffertje in een struik. Tevergeefs is nog geprobeerd hem te reanimeren. Wat er gebeurd is, is nog een raadsel. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 19 graden en er staat weinig wind. Overdag is het zonnig en droog en het wordt 30 tot 32 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Laat mij u vertellen, lieve luisteraar, dat ook dit programma mede mogelijk gemaakt wordt door de New Draver aan de Tweede Oosterparkstraat, nummer 2 in Amsterdam-Oost. Een traditioneel Afro-Surinaams restaurant. De New Draver is al langer dan 30 jaar bekend om haar authentieke, lekkere Surinaams gerechten, dranken en snacks op het allerhoogste niveau. En als u mij niet gelooft, pak de telefoon en bel. Behalve op de dinsdag hoor, want dat bereikt u niemand. Maar bel met 020-6630-230 of kijk voor het menu van de dag op newdraver.nl. Restaurant De Draver is ook een vertrouweling van deze zender en daarom zorgen ze ook voor de ondersteuning van dit programma. Maar de radio en de New Draver hand in hand. U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen, Maarten Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.
2: Broeders en zusters, hier aanwezig en ook thuis. Een gezegende goeiemorgen. Op zondag 31 mei 2026 hebben wij onze jaarlijkse bazaar. Het thema is dankbaarheid. Dankbaar voor het welslagen van de bazaar van het afgelopen jaar en waarvoor wij u allen zeer erkentelijk zijn. Daarom zullen wij vanaf heden 29 maart elke zondag in de hal u verwelkomen met uw gift en of uw aanmelding als vrijwilliger. Zeg het voort en tot slot wens ik u namens het coördinatieteam one blessing day.

0: sing.
1: Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl.

Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Luisteraars thuis, van harte goedenavond. Ik wens u een goede avond toe. Thuis waar u bent, op straat, aan het werk, waar u zich ook mag bevinden. Mijn naam is Ray Dell. Ik presenteer u het programma The Music Train. U hebt net kunnen luisteren naar de intro van mij. De intro bestond uit een nummer van Curtis Mayfield en Taylor Dane. En op de saxofoon kon u luisteren naar de persoon van David Lindley. Goedenavond. Blij dat u bent afgestemd op uw favoriete en uw familiezender Radio Maart. Hier in Amsterdam Zuidoost aan de Woutrichemstraat nummer 8. Radio Maart is te beluisteren via de ether op de 107.90 frequentie. Dat is via Salto. Maar wereldwijd is dat ook mogelijk via www.radiomaart.nl. Telefoonnummer van de studio is 020-471-4291.

Ik herhaal 020-471-4291. Nogmaals dankbaar dat u tijd en moeite neemt om afgestemd te blijven op uw familie zender. En daar zijn we allemaal blij mee. Wij doen dit allemaal voor u thuis, waar u zich ook mag bevinden. Van deze plaats uit wil ik ook mevrouw Hortense Kreesburg van harte feliciteren met haar jaardag. En in de tweede uur zal ik een verjaardagspokoe voor haar afspelen. Mevrouw de secretaresse, als u op luisteren bent, nogmaals van harte gefeliciteerd. En u krijgt de felicitaties van allen. Vanavond gaan wij een artiest behandelen. En natuurlijk zult u zich weer afvragen van wat gaat hij weer behandelen. En het is ook de afgelopen tijd gebleken dat ik heel veel mannelijke artiesten heb besproken. En natuurlijk moeten we ook aan de dames, aan de vrouwen denken, de moeders. Dus vanavond gaan wij een dame of een vrouw in het zonnetje zetten. En vanavond hebben wij hier niemand anders dan de zangeres Sade Adu. Helen Folaseit Adu. Geboren in Nigeria op de plaats Ibadan op 16 januari 1959. Ze wordt kortweg Sade genoemd. En ze is zangeres van de gelijknamige Britse band. Sade, die werd geboren in Ibadan. Dat is een plek in Nigeria. Als dochter van een Nigeriaanse vader en een Engelse moeder. Toen haar ouders op haar vierde scheiden, verhuisde ze met haar moeder en een oudere broer Banji naar het Verenigd Koninkrijk. Ze woonde eerst in Colchester en vanaf haar elfde in Holland on Zee. Dat is een plek in Engeland. Sade raakte geïnteresseerd in paardrijden en kocht een paard van het geld dat ze met haar zaterdagbaantjes verdiende. Deze hobby komt terug in de videoclip van Never As Good As The First Time. En daar gaan we nu naar luisteren. Never As Good As The First Time. Een nummer van Sade, uitgebracht in 1985. En afkomstig van haar album The Best of Sade.

Sade luisterde naar soul, zoals die werd gedraaid in de disco bij een Amerikaanse legerbasis. In 1977 begon Sade de driejarige opleiding aan de Londense kunstacademie St. Martin's. Tussen de bedrijven door zong ze in de door bassist, tevens gitarist Ray St. John opgerichte Latin soul band, dat is genaamd Arriva. Het nummer Diamond Life, de oorspronkelijke titel van Smooth Operator, is van zijn hand. Sade met het nummer Smooth Operator.

Smooth operator. Smooth operator was dat van niemand anders dan Zadeh Doe. Toen Arriva in 1980 ter ziele ging, werd er een nieuwe band opgericht. Pride werd de band genoemd. Zadeh, die inmiddels haar eigen boutique had geopend en actief was als model, vormde met Barbara Dickinson het achtergrondkoortje Nix Moxum. En zij was de leadzanger. Tenminste, Nix Moxum was de leadzanger. Pride bouwde een live reputatie op in Londen en New York. De band trok de aandacht van Spandau Ballet manager Steve Dagger. Zadeh had de kunst van het songschrijven ontdekt en richtte met Pride-leden Paul Spencer, Denman, dat was basgitarist, Stuart Matthewman, gitaar en saxofoon, en Paul Anthony Cook, drums, een eigen band op die haar naam droeg. Dus die band droeg de naam van Zadeh natuurlijk. In december 1982 debuteerde Zadeh in de hoofdstedelijke jazzclub Ronnie Scott's en kreeg zij al snel meer aandacht van de pers dan Pride. Nou, kan je erop wachten, hè? Dat al snel ter ziele ging. Later kwam toetsenist Andrew Hill erbij. In 1983 tekende Zadeh een solo-contract bij Portrait. In 1986 overgenomen door Epic Records. Tegen de zin van Paul Cook, die net voor de release van debuutsinger Your Love is a King, die werd uitgebracht in 1984, uit de band was gezet. Your love is king. Your love is king, Zadeh.

Your love is king, Sadei. I do. Ja, wij gaan deze uitzending vervolgen waar wij gebleven was. Wij hadden het net over Mr. Paul Cook, die net voor de release van de debuutsingle Your Love is King werd hij in 1984 uit de band gezet. Omdat er geen nieuwe drummer was, keerde die meneer, hoe heet hij weer, Paul Cook, nog even terug om de single te promoten. Na een BBC-sessie met Blair Cunningham, voorheen in de Britfunk-formatie Haircut 100, werd Paul Cook vervangen door Dave Early en percussionist Martin Ditchman en trompetisten Terry Bailey en Gordon Matthew Mann. En die boden verdere versterking bij live optredens. In juli verscheen het album van de band Diamond Life. En de tweede single When I'm Gonna Make a Living. De derde single Smooth Operator zorgde voor een doorbraak. Smooth Operator hebben we al net kunnen beluisteren. Live versies werden via een introductie van de bandleden gekoppeld aan de instrumentale nummers zoals Snakebite en Red Eyed. Snakebite en Red Eyes zijn nummers van Sadei, maar die zijn meer instrumentale nummers. Op 21 september 1984 gaf Sadei als openingsact van Veronica's Rock Night haar eerste concert op Nederlandse bodem. Het werd live op de radio en televisie uitgezonden. Tot december 1984 toerde de groep door Engeland en het Europese vasteland. In 1985 kreeg Sadei een bijrol als nachtclubzangeres in de film Absolute Beginners, naar het boek van Colin McInnes. Het nummer dat ze vertolkte, Killer Blue, was speciaal voor deze film geschreven met Simon Booth, gitarist van college collega-band Working Week. Op 13 juli stond Sadei in het Wembley Stadium tijdens Live Aid. Wembley Stadium kennen wij als een groot voetbalstadion in Engeland. In het najaar van 1985 verscheen Promise. Promise is een tweede album met daarop nummers uit de beginnersperiode zoals Swedish Taboo, It's a Crime en Never as Good as the First Time. Swedish Taboo gaan wij nu naar luisteren. Nou, hopen dat die op een normale manier kan beginnen. Ook een prachtig nummer van Sadei. Adieu. Swedish Taboo.

0: De clips voor de nummers, zoals u daarnet heeft gehoord, The Sweetest Taboo, It's a Crime en Never As Good As The First Time. De clips voor deze nummers waren gelijktijdig opgenomen. Het albumtrack Jezebel groeide uit tot een live klassieker. In april 1986 gaf Sade haar tweede concert in Nederland met een vernieuwde bezetting. Zanger Leroy Osborne, gitarist Gordon Hunter en trombonist Jake Jacques, die Terry Bailey verving. Sade brak een concert in Frankfurt af. Frankfurt is een plek in Duitsland, omdat de pers haar voortdurend lastig viel. Op 28 juni 1986 trad ze op tijdens een anti-apartheidsconcert in het Londense Clapham Common. Na afloop van de Promise Tournee verhuisde Sade naar Madrid. Het duurde tot 1988 voor er weer een nieuwe plaat verscheen, Stronger Than Pride, die op de Bahamas was opgenomen. De singles waren de titelnummer Paradise, Nothing Can Come Between Us en Turn My Back On You. In november 1988 kwam Sade naar Nederland met Blair Cunningham en James McMillan als vervangen van Dave Early en Gordon Matthewman. Op 11 oktober 1989 trouwde Sade met de Spaanse filmregisseur Carlos Pliego. Het huwelijk eindigde al snel in een scheiding, waarna de zangeres terugkeerde naar Engeland. Bij wijze van therapie brak ze eigenhandig een huis af om het steen voor steen weer op te bouwen. Nou, geweldig. Ook het groepsgeluid werd in zekere zin afgebroken en heropgebouwd. Het resultaat daarvan was te horen op het album Love Deluxe, dat eind 1992 uitkwam. De rij singles werd voortgezet met No Ordinary Love, Feel No Pain, Kiss of Love en Cherish the Day. Voorafgegaan door een aantal kerstoptredens in Parijs, begon Sade in 1993 aan een wereldtournee, waarbij ze op 16 april Ahoy aandeed. De bezetting werd aangevuld door drummer Trevor Merrill, trompetist Rick Brown en percussionist Carl van den Bosch. Onder andere bekend van de jazzformatie Incognito. Martin Ditchman deed alleen nog mee op studioopnames. Op 3 oktober 1993 werd in het openluchttheater van San Diego, dus Amerika, de concertvideo Sade live opgenomen. In 1993 spande Paul Cook een royaltyproces aan tegen Sade. Als gevolg daarvan werden zijn drumpartijen verwijderd uit het Best of album dat in 1994 verscheen. Ondanks de juridische strijd die 4 jaar duurde, is Paul Cook trots op zijn bijdrage aan nummers uit de beginperiode van Sade. Hij heeft zijn eigen platenlabel Diamond Live Records genoemd. In 1995 verhuisde Sade naar Ocho Rios, dat is een plek in Jamaica, waar ze in het huwelijk trad met producer Bob Morgan. Op 21 juli 1996 werd dochter Ila, zij werd later transgender, geboren. In 1997 kwam ze in het nieuws vanwege overschrijding van de maximumsnelheid en omdat ze een politieagent zou hebben beledigd. Oh ja. Ze moest voor de rechter verschijnen, maar kwam niet opdagen omdat haar dochter op dat moment in het ziekenhuis lag. In 1995 maakte techno-producers Kenny Larkin en Stacey Pullen een illegale remix van Give It Up onder de titel Surrender Your Love. Dat waren illegale remixes. Ze brachten het uit op een white label waarop ze met pen en naam Sade schreven, in de hoop zo uit de problemen te blijven. Deze remix werd populair in de dance scene. Toen Mix Mag Magazine bekendmaakte dat Larkin bij een remix betrokken was, oefende Sade druk uit op Larkin om te stoppen met de verspreiding daarvan. Ondertussen gingen Paul Spencer, Denman, Stuart Matthew Mann en Andrew Hale door met zelfstandig uitbrengen van platen. In 1996 verscheen het debuutalbum van Sweetback. Het was opgenomen met een keur aan gastzangers en zangeressen. Een succes werd het toch niet. Het publiek hoorde liever de stem van Sade zelf. Nou, na de scheiding van Morgan keerde Sade terug naar Londen en bracht ze in 2000 een nieuwe plaat uit. Verwacht werd dat ze zou inhaken op de nu soul, maar in plaats daarvan bevatte Lovers Rock subtiele reggae-invloeden. By Your Side, By Your Side en King of Sorrow, die kennen jullie allemaal, waren singles gepromoot door diverse televisieoptredens. Over de clip van King of Sorrows vertelde Sade tijdens een interview voor het MTV-programma The Lick: ik speel een moeder die de eindjes aan elkaar knoopt. Het is een rol die dicht bij mezelf staat. In de zomer van 2001 ging Sade op tournee door Noord-Amerika. De DVD Lovers Live werd wederom opgenomen in Californië. In 2004 bracht Sweetback een tweede plaat uit. Stage 2 was wederom opgenomen met gastvocalisten, waaronder Aya, die door sommigen de nieuwe Sade werden genoemd. Stuart Matthew Mann schreef mee aan Aya's solo debuut. Sade werd geridder en droeg haar titel op aan alle zwarte Britse vrouwen. En op 8 december 2004 verleende ze haar medewerking aan een benefitconcert voor Darfur. Dat is een plek in Afrika, in de Brixton Academy. Speciaal voor dit doel schreef ze Mum, waarvan in 2005 een studioversie werd opgenomen. Ja. Na een periode van bijna 10 jaar bracht Sade begin januari 2010 een album uit, genaamd Soldier of Love, uit. Een jaar later ging de tournee van start, waarbij John Legend in Amerika het voorprogramma verzorgde. In 2018 bracht Sade 2 nummers uit, die beide op soundtrack albums terechtkwamen: Flower of the Universe voor de Disney-film, A Wrinkle in Time en The Big Unknown voor Windows. De door de Brit Steve McQueen geregisseerde filmbewerking van een televisieversie uit de jaren 80. Ja, en dat was zo een beetje het verhaal van Mrs. Sade Adu. Ik hoop dat jullie wat aan gehad hebben en dat jullie dat leuk hebben mogen ervaren. Wij gaan tot de klok van 11 uur muziek van haar ten gehore brengen. We gaan nu naar eentje van It's a Crime. Het kan zijn dat ik de nummers van Sade niet helemaal zal presenteren in uw huiskamer, omdat de tijd ons daar parten gaat spelen. Maar in ieder geval is dit het nummer van haar en dat is getiteld Is It a Crime?
1: This may come as some surprise.
0: Ik ben het.

En dit nummer is getiteld Paradise. Je moet je voorstellen dat er heel veel nummers van Sade bestaan. En daarom dat ik ze niet helemaal afdraai. Ik hoop dat u begrip daarvoor zult opbrengen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Bij een verkeersongeluk met twee auto's in Westkapelle zijn 5 gewonden gevallen, waaronder 2 jonge kinderen. 1 persoon zat bekneld en moest door de brandweer bevrijd worden. 2 van de gewonden zijn met een traumahelikopter naar een ziekenhuis gebracht. De anderen werden ter plekke behandeld. Wat er gebeurd is, wordt onderzocht. Er wordt niet uitgesloten dat het om een frontale botsing gaat. Buitenlanders hebben van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken het dringende advies gekregen om de Oekraïnse hoofdstad Kiev zo snel mogelijk te verlaten. De oproep is voor zowel burgers als diplomaten. Rusland is van plan om meer aanvallen uit te gaan voeren op Kiev, onder andere op de defensieindustrie, aldus het ministerie. De afgelopen dagen werd de stad al veelvuldig aangevallen door de Russen. Dat werd door Moskou nog afgedaan als een vergeldingsaanval. De Israëlische premier Netanyahu zegt in oorlog te zijn met Hezbollah en heeft het leger bevolen om de aanvallen op Libanon op te voeren. Die terreurbeweging opereert vanuit Libanon en is een bondgenoot van Iran. Netanyahu kondigde aan Hezbollah te willen vernietigen. En vlak daarna heeft het Israëlische leger aanvallen uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder andere in de Bekaa-vallei. Inwoners van 10 plaatsen in Zuid-Libanon kregen eerder al het bevel te evacueren. Dit Pinksterweekend gaat de boeken in als de warmste sinds 1985, dat meldt Weer Online. Op beide Pinksterdagen was de temperatuur in de beeld gemiddeld 27,4 graden en daarmee is het de warmste Pinksteren van deze eeuw. Alleen in 1903, 1944, 1979 en 1985 was het nog heter. Het weer tijdens Pinksteren kan overigens ieder jaar variëren omdat het weekend steeds op een andere datum valt. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 19 graden en er staat weinig wind. Overdag is het zonnig en droog en het wordt 30 tot 32 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het Radio Nieuws.
2: U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen, Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg, het internet over geheel de wereld.
3: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: www.zfm.com. Odi, odi!
1: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Goedenavond, trouwe luisteraars. Fijn dat u nog steeds bent afgestemd op uw favoriete, maar ook familiezender Radio Maar. Hier aan de Wouterikumstraat nummer 8. U bent beland in het programma The Music Train. En ik ben uw gastheer tot de klok van 11 uur. Het afgelopen uur heb ik het verhaal van Sade bij u in de huiskamer gebracht. Ik hoop dat u daarvan heeft mogen genieten. Maar niet dat alleen. Ik heb ook de muziek van Sade bij u thuis in de huiskamer mogen brengen. En ook dat, ik hoop dat ook dat bij u goed is bevallen. De bedoeling is dat ik tot de klok van 11 uur... dat ik dan soulmuziek voor u ga presenteren. En mijn naam is Riedel. Tenminste, dat is een pseudoniem van mij. Mijn werkelijke naam is Raymond Dalvoer. Maar op de donderdag is dat Riedel. Fijn dat u nog steeds bent afgestemd op uw favoriete zender. En ik wens u allen van harte welkom. En niet alleen dat, maar ik wens jullie ook een fijne luisterstemming toe. We zitten even stil bij. We gaan even stilstaan bij degene die ons zijn voorgegaan. En wij wensen alle nabestaanden heel veel kracht toe en sterkte. Allen gecondoleerd. Zij die ziek zijn, wensen wij ook heel veel beterschap toe. Mocht u gauw de oude worden. Voor degenen die jarig zijn geweest, of moeten jarig worden, of wat te vieren hebben, die feliciteren wij van harte hiermede. Groetjes aan de heer Creton. Meneer Creton, als u op luisteren bent, van harte beterschap van deze plaats uit aan u toegewenst. Voor ik verder ga met het brengen van muziek, wil ik eerst de groeten doen aan de directeur van deze prachtige zender, de heer Norman van Gom, het hoofd van de administratie, mevrouw Marita, en alle overige vrijwilligers bij Radio Mart. Natuurlijk heb ik favorieten daartussen. En Unom Jarujere, want Usab Tak Minanga Henk, Aboy Aum Albert, Aum Etienne Wicks. Ja, dat zijn gewoon drie handen op één buik. Maar Unom Jarujere. Maar ik doe aan allen van jullie ook, waar jullie ook zich mogen bevinden, de vrijwilligers van Radio Mart, de hartelijke groeten. En ik doe ook de groeten aan alle overige radiomakers die op lokaal niveau radio bij u thuis brengen. Ik doe tevens ook de groeten aan mijn buurman. We wonen in één portiek. Nou, portiek. Ja, hoe zou je het wel noemen? Ik woon niet in een flat. Maar goed. Buurman, Feide Feitang, u bent op luisteren. Ruudje, tolle, de groetjes. Oom van mij Martin en Baya, Boyke Bergwijn, met Barry om BJ Odi, Jamang, Wesley in Suriname, Erik Siga Isselt, Fafi, kapitein buitendienst Jerry Welden Nelson, Julian Meynals, onze jonge luisteraars. En we gaan nu richting Suriname. Nou, we komen terug naar Nederland natuurlijk. In Suriname hebben wij mijn broer en mijn zus. Die wonen in Paramaribo-Zuid. Ik doe van deze plaats hun de hartelijke groeten. Ze zijn ook op luisteren. En ook aan dierbaren van mij daar aan de Tewayari-weg. En dat is gevestigd in Paramaribo-Zuid. Idem dito. De Tewayari-weg heb ik erg goede dierbaren. Meneer Rudy Tonk, u bent ook op luisteren. Henk Plein. Bent u op luisteren? Erwin Holter is in Suriname. Shaki, we komen terug naar Nederland. Dan doe ik de groeten aan DJ Shaki van Rotterdam. En ook aan Swa Dino. Swa Faide Faitang. Mijn Barry wa Sweet Odi. En natuurlijk, de secretaresse is jarig vandaag. Straks niet meer.
En voor haar gaan wij een mooie, bij wijze van uitzondering, Dreyman Pokujeng. Speciaal voor mevrouw Hortense Kreesburg, alstublieft.

0: Verjaardag Poco, het is groot bassijn muziek. Die hebben wij bij wijze van uitzondering bij u thuis gebracht. Naar aanleiding van het feit dat onze trouwe luisteraar, mevrouw Hortense Krisburg, vandaag 56 jaar is geworden. U mag het zo laten, maar u mag het ook omkeren. Mevrouw Hortense Krisburg, van deze plaats uit, nogmaals van harte gefeliciteerd. Mooi. Dan gaan wij onze uitzending verder vervolgen met zoolnummers. Maar voor we daar naartoe gaan, ga ik even kijken wie we hier aan de lijn hebben. Goedenavond, u bent live in de uitzending en wees u van harte welkom.
1: Ja, goedenavond meneer Belvoor. Ja, meneer Lodi.
0: Meneer Lodi.
1: Hoe gaat het met u?
0: We doen ons best en gaat het ook?
1: Mooi.
0: Mooi toren, mooi toren, mooi toren.
1: Ik ga graag een nummer afvragen.
0: Oké, en dat is?
1: Charlton Moore. My wife wedding.
0: Charlton Moore, my wife wedding.
1: Ja.
0: Oké, gaan we doen, Mr. Lodi.
1: Ik wil luisteren wel, ja.
0: Oké, dank u. Doei, doei.
1: Fijne
0: avond. Hetzelfde. Doei. Even kijken, we hebben nog een telefoontje. Goedenavond, u bent nu in de uitzending. Wees je van harte welkom.
2: Meneer Dalsa.
0: Ja, ja. Mooi man.
2: Met plezier, mevrouw Hortense, en alles wat er verjaardag is. Want ik heb ook voor mevrouw Hortense voor Mikey Botai.
0: Voor Mikey Botai. Dan gaan we dat aan het einde doen.
2: Ah, het is verjaardag.
0: Verjaardag, no? Mighty Botai.
2: Dat is Iwan Crowler.
0: Iwan Crowler.
2: Ja, zijn die Dagu Patenti?
0: Dagu Patenti. Nou, Dagu Patenti, je draagt mevrouw Krisburg.
2: Nee, hoezo draagt je mevrouw Krisburg naar voor Mighty Botai?
0: Oh, en dat. Vaneng, Fapoe dat nee?
2: Friari.
0: Friari, oké. Want dat is een soul uurtje, hè? Dus maar dat. Dat wordt. Oké, okay, gaan we dat doen. Mister, we vergeten een baga, jongen. Hij, jongen, me kon graan, jongen. Maar mijn kan vergeten in deze, want dit is een nummer.
2: Ja.
0: Hey, succes met je knieoperatie, hè?
2: Nee, ik moet toch, het is niet alleen de knie, de heupen.
0: De heupen, ja, oké, okay, mooi, mooi.
2: Ik heb het laatst alleen maar bij potje.
0: Ja, Abuma, meneer Adjoja. Doutaki.
2: Ja,
0: succes. Oké, doei, doei.
2: Ik luister.
0: Oké, alsjeblieft. Doei. En dat was de heer Adjoja. En voor hem hadden we de heer Lodi. Wij gaan deze uitzending vervolgen met eentje van, hoe heet die goede man ook weer, Mr. Ray Williams. Ray Williams kennen wij van zijn nummer Growing Old. Maar aan de andere kant van, vroeger hadden we singles. De B-kant van Growing Old was, en dat is een nummer dat is getiteld Emily Ray Williams.

0: En dat was Ray Williams met zijn nummer Emily. Mooi nummer ook van hem, dat trouwens. Meneer, hoe heet die goede man weer? Meneer Lodi, het nummer dat hij aanvroeg, of had aangevraagd, van Charlton Moore. Charlton Moore, My Wife Wedding. Die kan ik niet vinden. Misschien dat u... dat u straks weer terugbelt om, om de juiste titel of zanger aan mij door te geven. Ja, want sommige dingen, sommige nummers kun je gauw vinden op het platform, maar andere weer niet. Dus ik hoor u straks wel weer. Ik zie dat u terugbelt en dan ga ik dit even op hold zetten. Goedenavond, u bent in de uitzending.
1: Ja, hoor, hoe ga je?
0: Ja, meneer, meneer Armand, nou, u bent beland in een soulprogramma nu. Dus eigenlijk zou je overdag moeten bellen.
1: Wat zei je?
0: We zijn nu bezig met een soulprogramma, meneer Armand. Dus dan moet u overdag bellen als ik weer in de uitzending ben.
1: Voilà.
0: 's middags om 5 uur.
1: Goed.
0: Oké, okay, afgesproken. Dada, doei doei. U bent in de uitzending, wees je van harte welkom.
1: Ja, goedenavond. Met mij, Lodi.
0: Hey man.
1: In een map, in een poko, hè.
0: Charlton Moore.
1: Ja.
0: Ja, Charlton Moore en het nummer dat u aanvroeg kan ik niet vinden, My Wife Wedding.
1: Nee, dan doe dat maar. Roy C.
0: Roy C.
1: Oké,
0: okay, gaan we doen hoor.
1: Oké, okay, ik blijf luisteren.
0: Dank u, dank u.
1: Oké, okay, doei.
0: Dat was de heer Lodi. En voor hem had je meneer Armand Manet. Ja, en zo gaat het allemaal toe in de uitzending. Maar geen getreuren. We gaan gewoon vrolijk verder. Met eentje van, hoe die goede dame ook weer, Betty Swan. Little Things Mean a Lot.

Miss Betty Swain was dat met haar nummer Little Things. We gaan vliegensvlug verder met een aanvraag van Mr. Loddy. Het nummer dat hij heeft aangevraagd is er eentje van Roy C. She kept on walking.

She Kept On Walking, gebracht door Royce en aangevraagd door Mr. Loddy. We gaan helemaal naar Rotterdam. Ik heb een telefoontje gekregen uit Rotterdam van meneer Gio. En meneer Gio heeft een nummertje aangevraagd. En het nummer is er eentje van Whitney Houston. Ja, ik ga hem toch afdraaien. Ook al is het een ballad. Maar die meneer neemt zijn tijd en moeite en belt vanuit Rotterdam. En hij heeft een nummer aangevraagd van Whitney Houston. En dat is getiteld I Will Always Love You. Alsjeblieft, meneer Gio uit Rotterdam.

0: Whitney Houston, I Always Will Love You, aangevraagd door Mr. Gio. Je bent in de uitzending, wees je van harte welkom.
1: Hi, Georgia.
0: Hi, man.
1: Ik de wedding van Judy Robles.
0: Judy Robles.
1: Ja. Yeah.
0: The wedding.
1: The wedding.
0: Oké, okay, Miss Kirifijn, mooi tori.
1: Oké,
0: jongen. Dat was de heer Georgia. Jodia, mooi man. Ja, we hebben net geluisterd naar Whitney Houston met haar nummer I Will Always Love You. En dat nummer werd aangevraagd door de Gio uit Rotterdam. We gaan naar nog een aanvraag. De aanvragen die blijven binnenkomen vandaag. En dat is een aanvraag van de heer Humphrey. Humphrey heeft een nummer aangevraagd van de OJ's. En het nummer is getiteld Sunshine. Alsjeblieft, de heer Humphrey. The OJ's met You Are My Sunshine.

0: Jojees was dat met Sunshine, aangevraagd door de heer Humphrey. En we hebben nog een aanvraag. Ik kom niet aan mijn eigen speellijst toe, maar dat is geen getreur. Volgende week donderdag, dan gaan we gewoon daarmee verder. We hebben een verzoekje binnengekregen van de heer Adjoja. En zijn verzoek is er eentje van Julie Rogers, The Wedding.
1: Girl with a very beautiful song. From the number 4 spot in the charts, it's Julie Rogers with The Wedding.

0: And it was een speciaal verzoekje van de heer Adjoja, Julie Rogers, met haar nummer The Wedding. U bent live in de uitzending, zegt u het maar. Goedenavond.
1: Hi, dankjewel, Barra Daristel, Barra Daristel.
0: Mooi man, Barra Daristel. Grand tangi.
1: En gewoon een vrije, Barra Daristel.
0: Ja man.
1: Maar mij mag actie van pakketten, hoor.
0: Tja, go, me actie.
1: Oké, dan voor een guilty, voor Barbara Streisand en die kip, moxie.
0: Oh ja, ja.

0: Ja,
1: man.
0: Ik mis af, ja. Ja. Ik ga mijn best doen. Brada Humphrey. Abo. Oké. Bye-bye. En dat was Brada Humphrey. Mooi tori, man. Zo, Dubaga. Wat is... voor degenen die net zijn ingeschakeld. U bent afgestemd op Radio Maart. En u bent beland in het programma The Music Train. En uw gastheer tot 12 uur is Ray Dell. Wij gaan deze uitzending vervolgen met er eentje van William Bell. En het is getiteld... I Forgot To Be Your Lover.

0: Lars Militsen met het NOS-journaal. Israël gaat de aanvallen op Hezbollah in Libanon opvoeren, meldt premier Netanyahu. Hij zegt dat het doel is om de militante beweging te vernietigen. Netanyahu beschuldigt Hezbollah daarvan Israëlische troepen aan te vallen met drones. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog gewoon door. Ook de afgelopen dag waren er aanvallen. Daarbij zijn door Libanon zeker 3 doden gemeld. Bij een Spanjaard die aan boord is geweest van het Nederlandse cruiseschip Hondius is het Hantavirus vastgesteld. De besmette persoon zat al in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. De Spanjaard wordt nu overgebracht naar een gesloten afdeling. Het is de tweede bevestigde besmetting van het Hantavirus in Spanje. De Erasmusbrug in Rotterdam is vanaf komende ochtend wekenlang dicht voor auto's. Het heeft te maken met onderhoud. Het wegdek wordt deels vervangen. De afsluiting duurt tot begin juli. Automobilisten worden in de tussentijd omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. Fietsers en voetgangers mogen nog wel over de Erasmusbrug. Een Nederlander heeft in Engeland een jaarlijks kaasrolkampioenschap gewonnen. Het is Niels Wennemars van 21. Hij is de broer van schaatser Joep Wennemars en de zoon van oudschaatser Erben Wennemars. Dat kaasrollen is een traditie in een plaats in het westen van Engeland. Deelnemers rennen daarbij tegelijk van een steile heuvel waar kaas vanaf rolt. Veel mensen gaan daarbij al snel onderuit. Wennemars kwam met een koprol over de finish. Het weer, het is een heldere nacht. Het koelt af naar 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
3: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
4: Luister iedere woensdag.
5: Ja, oké. Okay, ja. Oh, oké. Zijn we nu vrienden of zo?
6: Wat een introductie. Ja, Remy Sambo.
7: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
8: Ja, was leuk.
7: Was in ieder geval een lekker muziekje.
9: Je kan hier altijd gratis naar binnen toe lopen trouwens. Wist je dat?
4: Halleluja. Iedere woensdag van 5 tot 8.
10: Red Light Jazz Radio.
11: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Lars Militia met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu wil de oorlog opvoeren tegen Hezbollah in Libanon. Hij kondigt zwaardere aanvallen aan. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat er aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. Bij een Spanjaard die aan boord is geweest van het Nederlandse cruiseschip Hondius is het Hantavirus vastgesteld. De besmette persoon zat al in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. De Spanjaard wordt nu overgebracht naar een gesloten afdeling. Het is de tweede bevestigde besmetting van het Hantavirus in Spanje. Aan het virus zijn tot nu toe 3 mensen overleden. 12 mensen raakten besmet. De Erasmusbrug in Rotterdam is vanaf komende ochtend wekenlang dicht voor auto's. Het heeft te maken met onderhoud. Het wegdek wordt deels vervangen. De afsluiting duurt tot begin juli. Automobilisten worden in de tussentijd omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. Fietsers en voetgangers mogen nog wel over de Erasmusbrug. Een ruimterots is vernoemd naar een Nederlandse amateuronderzoeker, Astrid Eeuwes uit Nijmegen. De rots is 1,5 kilometer breed, draait in een baan om de zon en heette eerst 2018 BS7. Eeuwes bestudeert als vrijwilliger gruis uit de ruimte dat is neergekomen op aarde en ook geeft ze daar lezingen over. 3 jaar geleden won Eeuwes daarom al een prijs van de Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als André Kuipers, Johan Cruijff en Rembrandt. Het weer, het is een heldere nacht bij 13 tot 17 graden. Komende dag weer volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
3: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.